0: creatieve manier.
1: En mixte die drie groepen die je noemde wel met elkaar?
0: In de kerk waar ik zat wel. In Crossroads International Church was dat destijds in onze grote kerk in Amsterdam. En daar was wel een goede mix. Maar wat ik hoor nog steeds als ik spreek hierover is dat het weinig mixt in andere kerken.
1: Hoe ging het met jou verder? Want je beschrijft een soort zoektocht, hè? Een relatiezoektocht, een datingzoektocht. Maar ook naar wie ben ik zelf? Wat is liefde? Wat is verhechtingsangst onder andere? Het zijn allemaal thema's waar je rustig een podcast, zo heet het tegenwoordig, van een uur kunt maken. Of een radio-uitzending noemen we het dan.
0: Klopt, het zijn allemaal grote thema's. Met mij, nou ja, ik dacht eerst dat ik de enige was die zo'n sukkel was. Dat ik op de 28e nog niet kon flirten of kon daten. Of niet wist hoe ik iemand moest vinden. Tot ik daarover ging praten met vrienden in die kerk. En erachter kwam dat heel veel mensen daar tegenaan liepen. Het zij tegen het probleem van ik kan ze niet vinden. Het zij tegen het probleem van ik vind wel steeds vriendjes of vriendinnetjes. Maar het zijn steeds de verkeerde. En ik kwam erachter dat het ook veel breder was. Het had eigenlijk niet eens zoveel met die kerk te maken. Het had veel meer te maken met die leeftijdsfase van boven de 25 zijn. Maar onder de 40 is echt een specifieke categorie. En niet die relatie kunnen vinden die je eigenlijk wel wil, maar waar je ook een beetje voor schaamt. Want je moet eigenlijk kunnen zeggen, nee hoor, ik ben heel happy single.
1: Ja, kun je dat überhaupt?
0: Jawel, natuurlijk kan je dat, want je kan ook happy getrouwd zijn. Maar ook als je getrouwd bent, dan weet je, er zijn dagen die leuk zijn. En er zijn dagen die een beetje moe zijn. Er zijn dagen die uitdagend zijn, die pittig zijn. En die heb je als single net zo goed. Er zijn dagen dat je het heerlijk vindt om in je eentje te zijn. Uit te slapen. Precies dat te eten wat jij alleen lekker vindt. En er zijn dagen dat je denkt, ik mis echt zo diep iemand. En dat kan je echt tot in je tenen, tot in je kruin voelen dan.
1: Dat is het gekke. Nu ben je getrouwd, je hebt drie kinderen. En een van die valkuilen kan zijn dat je denkt van, oh, was ik nog maar single, dan kon ik. Hè.
0: Ja, dat zul je mij dus ook niet horen zeggen. Wel kan ik soms denken, oh, was ik maar even een dagje helemaal alleen. Ik vind tegenwoordig mijn beste dagbesteding als ik jarig ben, is gewoon een dagje helemaal alleen zijn. Ik ga ook één keer per jaar naar een klooster een paar dagen, om helemaal alleen, bij voorkeur helemaal in stilte te zijn. Om echt even weer terug bij mezelf te komen.
1: Ja, wat is dat terug bij jezelf komen dan?
0: Ja, en dat is er natuurlijk ook wel. Als het goed is, gewoon in je dagelijks leven. Dan hoef je niet per se voor naar een klooster. Maar dat is wel echt weer even terug zijn. Voor mij is dat ook terug zijn bij God. En God is er elke dag, dat weet ik. En ik praat ook elke dag met hem zo een beetje tussen de bedrijven door. Maar om dat echt weer even goed te voelen. En echt weer even te beseffen van, oh ja, dit is wat ik belangrijk vind. Dit is waar ik voor sta. Dit is waar ik voor ga. Dit is de richting die ik op wil. Is die stilte voor mij wel heel erg nodig?
1: Merk je dat dat een gemis is? Want je doet therapeutische gesprekken. Heb je zo, dat is zo mooi. Misschien zit het ook wel een therapeutisch gesprek, hoor, ik weet het niet. Maar merk je dat dit nodig is, die stilte bij mensen? Dat mensen dat daar een behoefte aan hebben?
0: Ja, ik merk ook dat heel veel mensen dat heel spannend vinden. Dus dat ze dat echt vermijden. En met telefoons die we hebben, tegenwoordig is het makkelijker dan ooit om die stilte te vermijden. Je kan elk moment van je dag vullen met de herrie van die telefoon en van je werk en van wat er verder is. Maar dan mis je volgens mij iets heel belangrijks. Namelijk gewoon tijd om te dagdromen, om je gedachten op orde te krijgen, om je emoties te voelen. En deel van mijn werk is toch wel heel cliché stiltes laten vallen, vertragen om mensen te helpen dat gevoel te voelen wat wel degelijk ergens onder die oppervlakte zit.
1: Heeft dat ook te maken met, ik ga even naar de 90 jaren toe. Toen kwamen die computers kwamen in en weet ik het allemaal meer. Later die telefoons, die smartphones. Dat we het idee hebben dat als we die dingen gebruiken, dan communiceren terwijl we alleen maar met een schermpje bezig zijn. Dus de tijd met elkaar doorbrengen en het feit dat je dus iemand in de ogen kijkt of luistert of denkt van, ja, wat is dat er voor een?
0: Ja, en het is een beetje Russische roulette, denk ik. Want af en toe heb je wel echt verbinding met iemand die je anders op die manier niet had gehad. Dus het is een beetje hit en mis, maar het is meer mis dan hit, denk ik. Als je probeert altijd alleen maar via je telefoon te communiceren. En ik vind het zelf, ik heb drie kleine kinderen. Het is ook een beetje, als je de hele dag met die kinderen bent, soms zit je op je telefoon. Omdat je gewoon super moe bent van de hele tijd die interactie hebben die je met kinderen hebt. Kinderen zoek je de hele dag op. Die willen je de hele dag in de ogen kijken. En dat is goed. En dat is ook belangrijk om daar zoveel mogelijk in mee te gaan. Voor hun hechting en voor hun groei en vorming. Maar als je daar te weinig in meegaat, dan is de verleiding van in zo'n telefoon duiken gewoon heel groot, omdat het makkelijker is. Zo'n telefoon vraagt niks van je. Zo'n telefoon biedt alleen maar heel veel output.
1: Durven we onszelf nog wat te vervelen, denk ik dan?
0: Nee. We durven onze kinderen ook niet te laten vervelen. Ik zeg het regelmatig tegen mijn kinderen. Nou, dan verveel je je even. Meestal is het binnen 5 minuten over. Maar ik merk aan mensen, en soms ook aan mezelf, dat het moeilijk is om die verveling van die kinderen te verdragen. En ook om je eigen verveling te verdragen.
1: Wat waren nou toen je single was, want daar heb je al een keer een boek over geschreven. Wat waren nou de grootste, waar liep je tegenaan in dat onderzoek? En ook een zelfonderzoek geweest van hier liggen de barrières. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een dingetje als angst. Dat kan een enorme barrière zijn. En dat bedoel ik niet van dat je doodsbang bent op de straat op te gaan. Maar gewoon het feit dat je in het contact maken toch die onzekerheid naar binnen sluipt die echt op angst gestoeld kan zijn.
0: Ja, ik weet dat ik in een cursus zat over sociale angst. En ik noemde het ook in mijn boek. Dat ik erachter kwam van, ik heb eigenlijk gewoon een enorme sociale angst voor single mannen van mijn leeftijd. En dat had ik niet door totdat ik ging daten. En daten vermeed ik, omdat de kerk zei tegen mij, je moet bidden en wachten. Dus ik dacht, ik ben heel goed spiritueel heilig bezig. Ik ben aan het bidden en wachten. Maar toen ik een beetje die uitdaging aanging van dat daten, merkte ik, daarom lukt het niet. Ik durf helemaal niet met deze mannen te praten. Ik ga gek doen, ik ga stotteren, ik ga blozen, ik ga niks meer zeggen, ik ga vervelende vragen stellen. Ik hou het echte contact, het diepere contact af.
1: Hoe kom je daar overheen? Want het is wel makkelijk om te analyseren allemaal. Maar hoe ga je ermee om? Want dat is natuurlijk het punt, want je weet ook niet wat de ander denkt en voelt op dat moment.
0: Nee, dus je gaat het doen. Hoe kom je van angst af? Toch echt door te doen, maar wel door het begeleid te doen of in stapjes te doen. En dus niet, dat dachten we vroeger, van als je angst hebt, moet je gewoon in één keer er dwars doorheen. Nou, tegenwoordig weten we uit onderzoek dat het veel beter werkt als je in begeleide stapjes er een beetje doorheen gaat. Ligt een beetje aan wat voor type je bent. Je hebt van die mensen, die moeten er in één keer doorheen. Maar de meeste mensen leren meer als ze stapje voor stapje die angst aangaan. Dus dat is wat ik ging doen. Ik ging gewoon praatjes maken met mannen van mijn leeftijd. In een rij voor de koffie of aan het wachten op de trein of weet ik veel waar. En ik ging zo stapje voor stapje mijn angst een beetje leren voelen en hanteren. Van ik vind het spannend, maar ik ga het toch doen. En daardoor deed ik de ervaring op dat het eigenlijk wel meeviel. Zo spannend was het dan ook weer niet. Dat het heel leuk was, vind ik nog trouwens. Ik ga nog zo vaak mogelijk gesprekjes aan met totale vreemden. En ik vind het nog steeds fascinerend, want we worden er eigenlijk steeds slechter in met z'n allen. Jongeren zeker, die leren het gewoon amper meer. Daarom is dat telefoonverbod op scholen zo belangrijk. Dat ze leren contact te maken met iemand die gewoon naast ze zit, die ze niet kennen. En 9 van de 10 keer merk je van, diegene kijkt een beetje afgesloten of chagrijnig, of die heeft hier helemaal geen zin in. Maar met dat je een gesprekje begint, merk je ook 9 van de 10 keer dat mensen helemaal openbloeien. Dat ze het hartstikke gezellig vinden. Dat je soms, ik had het laatst in de trein nog naar Brussel, de meest betekenisvolle gesprekken hebt met een volslagen vreemde. En dat is geweldig. Dat is zo'n diep menselijke, goede ervaring voor je ziel. Dat gun ik iedereen.
1: Ja, ik ben wat ouder, dus van oude mensen wordt het een beetje verwacht dat je met iedereen kletst of af en toe het zegt en in gesprek gaat. Maar je bent ook passant op zo'n moment. Je bent veilig. Want die veiligheid is ook een belangrijk gegeven.
0: Ja, dat is een mooie. Ja en nee. Ja, je bent passant, dus je hoeft niet een langdurige diepe hechtingsrelatie aan met iemand. Want die zijn gewoon complexer. En dat merk je bijvoorbeeld met je broers en zussen. Dan kan je in hele oude patronen vervallen. Waarvan je denkt, waar komt dit allemaal vandaan? Omdat je al heel veel geschiedenis met ze hebt. En toch gelijk denk ik, maar ook dat is wel mens zijn voor mij. Dat je even echt verbinding hebt met iemand.
1: Ja, ik kan ervan genieten hoor. Ik kan genieten van het feit dat ik gewoon iemand... Nou ja, net in de trein ook, zo'n jongen, of in de bus. Dan gaat hij me voor en zeg ik dankjewel en dan kijk je elkaar aan. En ik denk, ja, mijn dag is gemaakt.
0: Ja, maar dat is toch geweldig? Laatst zat ik in een trein en zaten we te wachten, want er was een of andere bommelding, weet ik het. En dat je gewoon even kletst en dat heb je nodig, want je bent een sociaal dier. En dat zeggen wij psychologen heel vaak, dat mogen we niet zeggen van iedereen. Maar we zijn sociale wezens, we zijn groepsdieren. We zijn gemaakt om verbindingen aan te gaan. En uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat oogcontact alleen al kalmerend kan werken op ons brein, dus op ons zenuwstelsel. En dat een praatje maken, al is het met een vreemde, kalmerend kan werken. En in zo'n situatie van spanning, hè, van stress, van mijn trein gaat niet, ik haal het niet, ik kom te laat daar of daar. Misschien is er wel echt een bom. Is het heel erg goed voor ons, voor onze biologie, voor ons lijf alleen al, voor ons brein, om een praatje te maken met de vreemde?
1: Je hebt over hechting en onthechting. Wat bedoel je er precies mee? Want dat gaat een heel hoofdstuk in het boek over, dacht ik. Of misschien wel meerdere.
0: Ja, klopt. De hechting weten we steeds meer van. Sue Johnson is de grondlegger van de emotionele hechtingstherapie, waar ik ook gespecialiseerd in ben. Zij is onlangs overleden, helaas. Maar zij heeft onderzoekers als Bowlby, die echt een grote naam is in de hechtingstheorie, heeft zij meer naar mensen toegebracht door te vertalen in relatietherapie van wat is hechting. En ik krijg hier heel veel stellen in behandeling en die komen dan omdat er eigenlijk op hechtingsniveau iets misgaan. Dus ze vechten over de afwas, hè. Ze vechten over de kinderen, ze vechten over de geld. Maar wat ze eigenlijk doen is elkaar mislopen. Elkaar fundamenteel mislopen in zie je mij, hoor je mij, ben ik belangrijk voor jou, ben jij belangrijk voor mij, hou je van me, blijf je bij me. En dat zijn hele basale vragen die we allemaal hebben.
1: Maar hoe relateer je over de afwas? De ander gaat zitten wachten tot de ander de afwas doet. Of hoe relateer je dat aan hechting en onthechting?
0: Als ik de afwas doe, en jij doet het meestal, dan voel jij je gezien en gehoord en begrepen als ik de afwas doe. Zo gaat dat in relaties. Hè? Dan zegt iemand, ja, nou, die afwasmachine, zij laat hem altijd maar staan. Zij laat het altijd maar, dan is het schoon. Zij laat alles erin, tot ik het doe. En dat bouwt dan op. Maar wat zo iemand eigenlijk zegt, is zij ziet mij niet. Ze begrijpt me niet. Ze ziet niet wat belangrijk voor me is. Ze houdt niet van me. En dat heeft een geschiedenis. Hè? Dat als je langer in een relatie zit, dat weet iedereen die meer dan 3 jaar een relatie heeft. Er zijn dingen, blauwe plekken noemen we die, er zijn momenten geweest dat je elkaar echt misgelopen hebt. Om wat voor reden dan ook. Dat kan van alles zijn. En als je daarbij vanuit je jeugd meer van dat soort ervaringen hebt. Hè? Je had bijvoorbeeld een vader die je sloeg of een moeder die je negeerde. Dat ze heel depressief op de bank zat. Dan hakt dat er extra in als je partner iets doet wat je daaraan doet. Denk ik, dat noemen wij een trigger van een trauma. Dus dat vinden mensen trauma, vinden mensen een heel groot woord. Maar hechtingstrauma wil zoveel zeggen als dat je als kind je om wat voor reden dan ook niet gezien en gehoord en begrepen hebt gevoeld door je ouders.
1: Dan vind ik het ook wel moeilijk als twee mensen dus uit verschillende achtergronden komen met elkaar trouwen. En het kunnen hele goede achtergronden zijn. Zelfs dan heb je dat geval. Hebben wij dan allemaal voor in gaan trouwen een therapie nodig, een therapeut nodig?
0: Ik hoop het niet, want zoveel capaciteit hebben we niet. En dat is een spanningsveld. Want ik denk wel dat we er allemaal baat bij hebben als we meer snappen hoe hechting werkt en hoe verbinding werkt. En daarom is er dat mooie boek van Sue Johnson, Houd me vast. En dat legt dit heel erg uit. En voor heel veel stellen is dat voldoende om die uitleg te snappen. Of om een soort huwelijkscursus te volgen. De marriage course heb je in kerken veel. Om iets beter te begrijpen van hoe zie ik jou, hoe zie jij mij, hoe vinden we elkaar. Het leven is wel ingewikkeld. En er ligt veel druk op relaties. En onze samenleving is een beetje raar tegenwoordig. Vroeger leefden we in groepen. Dus verwachten we ook heel veel meer van andere mensen. Hè? Bijvoorbeeld als je kleine kinderen had, dan zat je met andere vrouwen met kleine kinderen samen. Dat deed je samen. Je had opa's en oma's in de buurt die konden helpen met de verzorging. Nu zitten we heel vaak alleen in ons eigen rijtjeshuis, de boel te fixen. En ligt er veel meer druk op die partner. Als die thuis komt en dan van zijn werkdag moet hij ons begrijpen. Moet hij ons horen. Moet hij zien wat we gedaan hebben. Moet hij gezelschap zijn. Maar hij moet ook zorgen voor dingen. Voor inkomen, voor eten, voor weet ik veel wat. Voor de kinderen samen zorgen. En vice versa. We verwachten heel veel van onze partnerrelaties.
1: Heeft dat ook te maken met, ik weet niet of dat goede woord is, met empathie? Is ook het kunnen, want ik uit mijn eigen leven kan ik rustig dit zeggen. Dan kom ik naar een dag, werk een lange dag, vaak kom ik thuis. En ik dacht, op een gegeven moment dacht ik, zal ik het aardappels even schillen? En dat maakt alle verschil van de wereld. Of je nou moe bent of niet.
0: Ja, Dat is een prachtig voorbeeld. Want wat doe je dan? Je doet iets. Je ziet een taak en je neemt die op je zonder dat het je gevraagd wordt. En dat is een blijk van liefde. En dat is natuurlijk zeker in relaties met kleine kinderen. Ik hou van je zeggen is leuk, maar door aardappels schillen is fantastisch. Want dan is dat gebeurd. Heeft dat te maken met de empathie? Het heeft te maken met inlevingsvermogen. Het feit dat jij bedenkt van dit helpt, dat maakt voor mij dat ik snap van jij ziet wat er moet gebeuren en jij doet dat. En dat is inlevingsvermogen en dat is gewoon heel belangrijk in een hechte relatie. Ja.
1: Is dat het leerproces in een huwelijk, zeg ik wel eens?
0: Dat je empathie leert.
1: Nou ja, dat je dit soort dingen gaandeweg leert. Ik bedoel, ik ben bijna 50 jaar getrouwd zijn wij. En als we naar terugkijken, dacht ik, dat waren wij 30, 40 jaar geleden waren we anders. Je hebt een hoop geleerd, we praten heel veel met elkaar. En denk ik, ik vind het wel bijzonder. Ik vind het ook een mysterie een beetje, een huwelijk. Hoor.
0: Dat is het ook, dat blijft het ook, denk ik. Ja, ik denk wat je doet in een huwelijk is steeds meer samen zijn. En dat is een heel complex iets, zeker in onze individualistische maatschappij. Hè, waarbij natuurlijk het altijd geroepen wordt, je moet zelf een compleet mens zijn. Je moet zelf, daarom is mijn boek ook een beetje contracultureel. Ik zeg nee, je wordt meer mens door samen te zijn. Onze maatschappij zegt nee, je moet eerst zelf een compleet mens worden. Dat is mij zo vaak verteld, ook vanuit de kerk. Nee,

0: eerst zelf een compleet mens worden, is mij zo vaak verteld, ook vanuit de kerk. Nee, weet je wat je moet doen? Je moet eerst zelf een compleet mens worden en dan ga je die partner vanzelf vinden. Maar zo werkt het helemaal niet, want het is veel vormender, je wordt een veel completer mens als je heel erg goed samen kan zijn.
1: Dan zit er nog wel een ander aspect aan wat tegenwoordig denk ik ook veel langer op de wip zit. Is gewoon het woordje commitment. Het feit dat je je ergens, als je zegt ja tegen je partner zegt in het huwelijk, dan zeg je nogal wat. En daar zijn consequenties aan verbonden. Je kunt ook, ik stond ooit op een camping. En toen kwam er iemand bij me en ik weet niet waarom. Ik was met mijn dochter vooruit gegaan en mijn vrouw kwam met mijn twee zonen later. En er kwam iemand naartoe die zei, ik ben die en die, ik heb een latte relatie. En ik denk, ja, wat kan mij dat nou schelen? Dat.
0: Ja, er zijn in Nederland 4 miljoen eenpersoonshuishoudens. En een groot deel van die mensen heeft wel een relatie, maar heeft een latrelatie. En ik denk dat het aantal stijgt hard. Het aantal latrelaties stijgt veel harder dan het aantal huwelijksrelaties en het aantal samenwoonrelaties. Ik denk dat dat wel iets is. Maar ze noemen dat ook wel het falen van de verbeelding, volgens mij. Het lukt ons bijna niet meer om ons voor te stellen dat we getrouwd kunnen zijn met één persoon voor de rest van ons leven. En dat we die beslissing kunnen nemen op ons 25ste. Dat we dan kunnen zeggen. En ik weet ook niet zo heel goed hoe je dat moet doen zonder God. Voor mij persoonlijk is God daarin heel belangrijk. Omdat ik zeg, ik vertrouw erop dat dit iets is waar God in meegaat. En dat het daarom lukt. Niet omdat ik er zo goed in ben. En dat geldt voor mijn man ook. En dat maakt het denk ik makkelijker. Maar ik denk dat we het heel moeilijk vinden om ons voor te stellen dat we dat kunnen doen.
1: Maar dan kom je ook bij, mag je ook uitleggen wat in een relatie naar liefde is. Afgezien van die aardappelschillen.
0: Ja, wat is liefde? En dat blijft de grote vraag natuurlijk in de kunst, de filosofie, de theologie en de psychologie. Liefde is voor mij een hechte verbinding tussen twee mensen. Dat ik ervan op aan kan dat die ander er voor me is, ook als ik een slechte dag heb. Ook als ik 10 slechte dagen heb. Dat ik ervan op aan kan dat hij mij wil begrijpen, wil horen en wil zien. En ik hem, dat ik daar mijn best voor doe. En dat is het andere, denk ik, wat bij commitment tegenwoordig lastig is. Mensen kunnen zich niet meer voorstellen dat het soms ook oké is om ergens heel erg je best voor te moeten doen. Dan zitten stellen hier en dan zeggen ze tegen mij, het is zo moeilijk tussen ons. Het is zo hard te werken. Het lijkt wel of ik zijn therapeut moet zijn. Het lijkt wel of ik haar therapeut moet zijn. En dan zeg ik, ja maar jongens, dat is ook een relatie hebben. Soms is het gewoon inderdaad heel hard werken. Dat moet niet de hele tijd altijd zo zijn. Maar het mag best wat kosten.
1: Ja, je bent tenslotte ook in een huwelijk veranderlijk. Zeker als je kinderen krijgt als vrouw. Wat meer als man misschien, maar ik denk als man ook.
0: Ja, een van mijn favoriete schrijvers zegt dat. Tim Keller in zijn prachtige boek Het Huwelijk. Hij zegt, ik ben met 7 vrouwen getrouwd in mijn leven.
1: Zeker. Oh, dat vind ik een interessante. Leg eens uit.
0: Ik ben met 7 vrouwen getrouwd in mijn leven. Ze heten toevallig allemaal Cathy. En hij zegt, hij was 50 jaar getrouwd, hij is vorig jaar overleden. In elke fase van ons leven, elke 7 jaar ongeveer, zag ik een nieuwe vrouw. En bij de komst van ons eerste kind, bij de komst van ons tweede kind, bij een verhuizing, bij een nieuwe missie in ons leven, bij een nieuwe leeftijdsmijlpaal die ze bereikte, steeds opnieuw moest ik een nieuwe vrouw leren kennen. En nog steeds, zegt hij, heb ik het gevoel dat ik maar 2-3% echt van haar ken. Na 50 jaar huwelijk, hè. Heb dat ik maar 2-3% echt doorgrond van haar. En dat er nog een heel mysterie aan vast zit.
1: Ja, ik kan dat als wij vaak heel veel gesprekken, maar ook als ik wel eens kijk, dan denk ik, ja, ik vind het apart. Je bent een ander wezen, je bent in dezezelfde kamer. We zijn verbonden met elkaar. En tegelijkertijd, bij die essentie kom je niet, hè, van de ander. En dat vind ik toch iets unieks dan. Tegelijkertijd, en je mag er beide doorgaan, in die liefde, in dat geven naar de ander toe, want er zit voor mij een overgave in, dat is toch je ultieme vrijheid. Wat we vaak in deze tijd niet beseffen, want denken, ja, huwelijk onvrij, dan mag je dit niet meer, kun je dat niet meer. Je zit vast aan een lijntje, om zo te zeggen.
0: Ja, er zit superveel ruimte in een relatie, dat ervaar ik ook. En ik denk, juist door die nieuwsgierigheid, juist door dat besef, ik ken eigenlijk maar een heel klein deel van deze persoon, blijf je geboeid, blijf je ook gefascineerd, blijf je ook bij diegene, want je wil het helemaal snappen. En dat ervaar ik zelf ook met God, dat ik denk, ik snap er echt maar een fractie van. En ik vind de kerk heel vaak ingewikkeld, maar ik vind God eigenlijk altijd heel fascinerend.

0: Hoe werkt dit dan? Wat is liefde? En liefde is, voor mij is de bron van liefde God en niet mijn man. En dat helpt op dagen dat het troef gaat, dat ik hem niet zo goed begrijp. Maar tegelijkertijd zegt God ook heel vaak tegen mij, ja, maar liefde is ook jouw man. Ga maar naar hem. Je moet niet bij mij zijn, je moet bij hem zijn. Als je een probleem hebt met hem, moet je dat met hem bespreken, niet met mij. En die gefascineerdheid, die onderschatten mensen ook. Dat kan je natuurlijk hebben, hè? Dat je in een relatie denkt, nou, nu weten we het wel ongeveer. Hè? Zo zitten we in elkaar, zo ben jij, zo ben ik. En dan zeggen mensen, ik verveel me. Dat kunnen mijn kinderen ook zeggen, ik verveel me. Dan denk ik, nou, dat moet ik eens even zien. We hebben hier een huis vol speelgoed en hebben een tuin vol planten en andere interessante dingen om te ontdekken. Ga je maar eens even vervelen. Want juist in dat vervelen ga je ontdekken, hé, er is nog heel veel meer te doen. En dat vind ik in een relatie net zo goed. Op het moment dat je denkt, ik verveel me, moet je opletten. Want dan is er waarschijnlijk juist heel veel meer te ontdekken.
1: Je kunt er een ander woord tegenover zetten. Dat vind ik wat negatiever. Dat is sleur.
0: Ja, maar wat sleur? Sleur zit heel vaak niet zozeer in die andere persoon. Als wel is een taal voor mensen om te zeggen, ik voel me overweldigd. Ik ben moe, ik heb te veel werk, ik heb te veel deadlines. Ik vind niet meer helemaal leuk wat ik doe. En dan is het goed om even een pas op de plaats te maken. Maar vervelen is natuurlijk ook een pas op de plaats maken, strikt genomen. Is even pauzeren, is even om je heen kijken, is even nadenken. Is dit echt wat ik wil? Wat wil ik nu eigenlijk precies?
1: Het boek begint met je eigen verhaal. Het is een prachtig verhaaltje van een koning bij een koning. Dat mag je ook wel vertellen. Zo. Maar je zegt aan het eind van het verhaal, van ja, ik heb eigenlijk ontdekt dat mijn man Shrek is. Of dat ik Shrek voor mijn man ben. Nou, dat is niet zo'n fraai figuur, die Shrek, bij vlagen.
0: Nee, ik vind dat echt een heerlijke film. Ik zeg altijd tegen mensen, als je goed datingadvies wil, moet je gewoon Shrek kijken en dan ben je klaar. Shrek is, voor wie het niet kent, is een groen monster. En hij moet een prinses redden tegen wil en dank. Want dan kan hij zijn moeras houden. Dan kan hij zijn eenzaamheid houden waar hij dol op is. En dan kan hij lekker vies blijven boeren en weet ik veel wat doen. En dan redt hij die prinses, prachtige prinses. Maar die prinses blijkt, weet hij niet, bij nacht te veranderen in net zo'n groen, lelijk, vies monster als hij zelf is. Terwijl hij zelf ondertussen verliefd wordt op die prinses en hardnekkig zijn best gaat doen om niet de prins op het witte paard voor haar te willen worden. Want ergens staat hem dat tegen, want zo is hij niet. Dat weet hij ook wel. Maar hij ziet wel van, ja, zo'n prachtige prinses kan niet zo'n groen, lelijk monster hebben. En daten is, ergens vind ik, het groene, lelijke monster in jezelf zien en omarmen. En het groene, lelijke monster in de ander ook zien en omarmen. Omdat daarin wel degelijk het hart van een prins en een prinses zit. Het is heel grappig, want ergens wil je natuurlijk die prins en prinses zijn. Maar ergens ben je dat gewoon niet. En dat is juist prima.
1: Ja, ik heb het idee, ik heb het met een vriend van mij eens over, dat mannen dat minder snel in de gaten hebben. Maar dat je op een gegeven moment in de gaten hebt dat, een vrouw is er slimmer in, volgens mij, hoor. Dat ze verrekte goed weet hoe je in elkaar zit. En dan komt er zo'n crisismoment dat je denkt van, oeps, ze weet eigenlijk heel goed hoe ik in elkaar zit.
0: Ja, en dan voel je je betrapt. Mijn man is uitgebreid gewaarschuwd. Trouw nooit met een psycholoog. Zou je dat nou wel doen? Maar hij heeft het ook een beetje moeten accepteren dat ik af en toe iets benoemde bij hem. En dat is een beetje pijnlijk. En vice versa net zo goed. En hij mag het denk ik minder bij mij benoemen dan ik bij hem. Juist omdat je als vrouw, weet ik niet, al zo zelfkritisch bent. Maar dat is toch gelijk ook natuurlijk het vormen van een relatie. En dat is ergens wat je ook wel wil. Want dat betekent namelijk wel dat je echt wordt gezien. En dat willen we wel allemaal.
1: Het verhaal van die koning waar je mee begint.
0: Ja, de koning. De koning heeft een dochter. Die dochter heeft een vriendje. En die wil dat vriendje wil om haar hand vragen aan die koning. Dus het vriendje gaat naar de koning. En wordt uitgenodigd op een diner. En ze hebben het diner. En hij zegt aan het eind, nou, koning, zou ik u even mogen spreken onder vier ogen? Nou, dat mag wel. En hij zegt dan vervolgens, ik hou van uw dochter en ik wil met haar trouwen. En de koning is een wijze man. Die denkt even na. En die zegt, nee. Waarop de prins zegt, of de jongen zegt, dat is heel verdrietig. En dat ziet de koning aan hem. En daarop vertrekt deze jongen. En de koning gaat naar zijn dochters, die natuurlijk vol spanning, want die weten wat er gaande is, zitten te wachten. En die zeggen, nou, zegt die dochter, wat heb je gezegd, papa? Nou, zegt de koning, ik heb nee gezegd. Die dochter is helemaal in tranen. Wat? Hoezo? Waarom heb je nee gezegd? Vond je hem niet oké? Nou, zegt de koning, ik wou even zien hoe hij reageerde op afwijzing. Want dat zegt iets over het karakter van een man. En hij heeft goed gereageerd. Dus op dit moment is de knecht hem aan het terughalen. En jullie mogen trouwen. Jullie hebben mijn zegen. Nou, ik vond het een prachtig verhaal. Ik heb dus geen idee meer waar ik het ooit gelezen heb. Maar ik denk dat het heel veel waarheid zit in hoe iemand reageert op afwijzing en wat dat zegt over zijn of haar karakter. Want dat kan je natuurlijk net zo goed bij een vrouw toepassen. Mensen die geen nee kunnen horen zijn over het algemeen niet de meest prettige mensen om een relatie mee te hebben.
1: Maar goed, het betekent ook dus, wat je zegt, is dat wil je een relatie hebben. Tenminste, ik zie dit om me heen ook gebeuren. Dat mensen dus een bepaald idee hebben van het huwelijk, een bepaald idee van hoe de ander zou moeten zijn. En denk, oh, dat veranderen we wel even, gaan in de rit.
0: Ja, ja, en ook dat ze dingen zien in mensen die ze echt volledig projecteren. Ik spreek hier ook heel veel singles die juist om deze reden bij mij komen. Van het lukt niet en het wil niet en misschien ligt er toch ook wel iets aan mij. En dat willen de meeste mensen niet horen. Hè? Die willen eigenlijk gewoon horen van mij. Nee hoor, jij bent fantastisch en het ligt allemaal niet aan jou. Maar ja, tegelijk komen ze daar ook niet voor. Dus ga ik met ze op zoektocht. Van, nou, wat gebeurt er dan bij jou? En dan komen mensen soms tot de conclusie van, hey, ik zie iets in die ander wat ik heel graag wil zien. En ik zie andere dingen niet. En die zie ik in eerste instantie liever over het hoofd. Die ik later irritant vind. Waarvan ik dan inderdaad denk, dit verander ik wel even. Maar zo werkt het niet.
1: En er zijn prachtige films over mensen uit totaal andere milieus. En waarvan de een denkt, van, ja, die, ach, dat schaven we wel bij. We maken wel een fatsoenlijk meisje van haar. En de ander blijft gewoon, ja.
0: En dan kom je terug bij Shrek. Want uiteindelijk komt hij er dus achter dat die prinses ook zo'n groen lelijk monster is als hij. Maar dan moeten ze wel kiezen. En dat is wel een spannende in de film. Ik zal het niet helemaal verklappen. Maar ik denk dat dat heel erg is wat een relatie is. Dat je en kiest voor het groene lelijke monster wat die ander is. En tegelijk ook steeds een beetje op zoek gaat naar wat is nou de kern van jou. En wat zit er misschien in jou wat je liever verborgen houdt. Maar wat er wel uit mag komen.
1: Een relatie kan lang duren. Of een huwelijk kan lang duren. Maar hoe hou je dat ook levendig? Want kijk, er komen van die momenten. Ik weet, wel een aantal kinderen, ik heb veel gereisd. En dan belde ik mijn vrouw en dan wilde ik eigenlijk horen van ik hou van je, ik mis je. Maar dan begon ze over de kinderen te praten, wat er mis mee was. De ene lip, tante de lip, al dit soort dingen. Is dat belangrijk?
0: Ja, voor haar wel. Als je de hele dag...
1: Ja, maar voor mij ook waarschijnlijk. Nee, ik begrijp heel goed waar dit heen gaat.
0: Ja. Is dat belangrijk? Wat is je vraag?
1: Nou, het feit dat je gewoon op de hoogte gehouden wordt van die situatie daar, terwijl ik misschien wat anders wil horen. Wat mannen toch wat eerder hebben.
0: Ja. En mijn man reist ook veel en ik zeg dan tegen hem, je moet nu eerst even naar me luisteren, want dit moet er allemaal even uit. Want als je de hele dag met kinderen bent, wordt er weinig naar je geluisterd. Wordt er veel tegen je gepraat. Maar het is feitelijk een andere manier van zeggen van ik hou van je. Want het zijn onze kinderen. Wij doen dit samen en ik wil dat je betrokken bent. En ik wil het samen met je doen en dat wil ik voelen. Ik kan me dus ook heel erg storen aan vrouwen die zeggen, of mannen die zeggen, ik ben single ouder deze week, want mijn man is op reis. En je bent helemaal niet single ouder, je hebt nog steeds een man. En die kan je elke dag spreken over die kinderen. Of in ieder geval aan het eind van die week. Ook dat zul je me niet gaan horen zeggen, omdat ik nog steeds het gevoel heb, al is hij op reis, we doen het samen. Maar we hebben dat wel moeten leren. En we zijn er inmiddels goed in geworden, maar dat heeft ons ook echt wel heel wat ruzies gekost om daar te komen. Dat hij snapt, wat heb je van me nodig? Want ik zit hier in Australië, dus als die kinderen snot verkouden zijn en jij er 's nachts 10 keer uit moet, kan ik je niet helpen. Waardoor hij zich tekort voelde schieten. En wat ik van hem nodig had, was dat hij juist luisterde naar hoe vaak ik eruit was geweest en wat ik dan gedaan had. Want gek genoeg voelde ik me dan gezien en gehoord en begrepen en geliefd.
1: Dus je moet in wezen ook een beetje door je gevoelens heen. In die zin van hoe zou hij erop reageren en daar niet bang voor zijn?
0: Ja, en je moet door je eigen onzekerheid heen. In zijn geval ik zit nou hier, dus ik kan niet helpen. Wat is helpen? En daar zitten heel veel, zeker mannen en vrouwen in hetero-relaties zitten daar natuurlijk mee. Wat is, ik hoor dat hier zo vaak. Wat is helpen? Helpen is heel vaak, begint het met die empathie, met luisteren en begrijpen. Maar dat zit dus aan beide kanten. Hè? Heel vaak zeggen vrouwen, ja, hij komt alleen maar met oplossingen. Terwijl ik denk, ja, maar dat is zijn manier van jou houden. Gun hem ook dat hij die oplossingen aandraagt. Maar voor hem, verdraag wel dat zij eerst haar klaaggezang moet doen. Want die moet eruit. Want anders kan ze jou helemaal niet horen. Jouw prachtige oplossingen kan ze dan helemaal niet meenemen.
1: Merkwaardig dat het schrijven van een klaagliedje een man is, hè, Jeremia?
0: Ja, oh, ik vind dat een heerlijk bijbelboek. Ik wijs mensen daar altijd uitgebreid op.
1: Ja, waarom?
0: Omdat klagen. Heel veel mensen zeggen, nee, klagen mag. Ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen. Je kan het van
1: en dan zeg ik altijd van wie niet.
0: Ja, precies, van wildvreemd. Het regent bijvoorbeeld toevallig vandaag de hele dag. En dan zegt er zo'n mevrouw vanochtend tegen mij, maar we mogen niet klagen, want in Limburg zijn er overstromingen. En dan ben ik dus echt woedend. Dan zeg ik, ik zal zelf wel bepalen of ik mag klagen, ja of nee. Want klagen lucht je hart op, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, we gaan weer naar de Bijbel toe. Het boek Job. Job doet niets anders dan klagen. Psalmen vind je dat ook. En Job heeft goed van God gesproken. Dat is het hele aparte daarin. En wij denken, oh, het mag niet, we moeten fatsoenlijk zijn.
0: Ja, terwijl daar hoor je God eigenlijk helemaal niet over. Je hoort God alleen van, hey, ho, wacht even, wie is hier de baas? Laten we dat wel even helder houden. Maar nee, klaag er gerust op los. Want ook in klagen... Kijk, ik mocht over mijn single zijn nooit klagen van mezelf. Want ik moest happy single zijn en ik had toch een mooi leven. Ik had toch vrienden, ik had toch familie, ik had een baan, enzovoort, enzovoort. Dus ik hield dat klagen heel erg lang binnen. En dan kwam het er af en toe in een soort cynische, nare opmerking hier en daar uit. Leuk voor jou dat je getrouwd bent, leuk voor jou dat je zwanger bent.
1: Ben je wel gelukkig getrouwd?
0: Ja, nou precies. Terwijl... Toen ik eenmaal lucht ging geven aan, hey, ik vind het zwaar, ik vind het naar, ik vind het moeilijk, ik voel me heel vaak eenzaam, ik voel me heel vaak alleen. Toen ging ook eigenlijk juist de verbinding met andere mensen veel meer stromen. Want toen zeiden vriendinnen, oh gelukkig, je praat erover, dus je hebt er last van. Want ik vroeg me dat al af, maar ik durfde er niet over te beginnen, want dan ben je zo stekelig.
1: Ja, gek dat je zo door je imago laat leiden eigenlijk, hè? Wat misschien ons grote probleem is.
0: Ja, en ook wel door verwachtingen, denk ik. Van wat verwacht je dat andere mensen van je nodig hebben of willen? En op de een of andere manier had ik schijnbaar bedacht dat andere mensen van mij verwachten dat ik mijn lot als single rustig zou dragen. Of dat ik het heel leuk zou vinden om single te zijn.
1: Ja. Waarom heb je dit boek geschreven? Want je reikt een aantal dingen aan. Misschien kun je er wat meer over vertellen. Want je hebt een bepaald doel geschreven. Je hebt al 2 boeken geschreven. Waarom dit boek?
0: Ja, ik schreef dus mijn eerste boek Single in de Kerk heel erg meer als pleidooi van laten we singles meer gewoon een volwaardig lid van kerken zijn. En vice versa, laat de kerk gewoon volwaardig omkijken naar singles. Mijn tweede boek Zinvol Daten ging heel erg over het aanloopproces. En het proces van A naar B waar we het nooit over hebben. Namelijk, ik ben single naar ik wil een relatie, maar ik weet gewoon niet zo goed hoe.
1: Dus dat ging... Ga je dan de kroeg in bijvoorbeeld?
0: Ja, dat mag. De kroeg, in de kerk, in de trein, maakt niet uit. Als je maar contact maakt. En als je maar iemand leert kennen en met de intentie uiteindelijk om een relatie aan te gaan. Maar die intentie die mag je van mij heel lichtjes in het begin hanteren. Maar dat was echt dat proces van de eerste, nou zeg 3 maanden van daten. En dit gaat verder. Dit gaat tot en met de eerste 3 jaar. Want we weten uit onderzoek, als mensen onveilig gehecht zijn geweest in hun jeugd, dan kost het 3 jaar om een veilige hechtingsrelatie aan te gaan. Dus als je een partner vindt, je komt uit een onveilige jeugd, na 3 jaar kan je ongeveer stellen dat je veilig gehecht bent aan je partner, als dat een veilige partner is.
1: Dus die veiligheid, die omhelzing die je elkaar geeft, die veiligheid is belangrijk over en weer.
0: Die veiligheid maakt alle andere gesprekken mogelijk. Over de financiën, over de afwasmachine, over de aardappels, over de kinderen. Die maakt alle andere gesprekken mogelijk. Want je weet, ik kan van jou op aan. En ik kan ook als ik een grens aangeef, ook als ik een nee geef, ook als ik kritisch ben. Als ik dat op een goede manier doe, vanuit die veilige verbinding die wij hebben, dan kunnen we het erover hebben. Dan kunnen we het gewoon gaan zitten en erover praten als het lastig is. Maar dan komen we er sowieso samen uit. Maar daar is dan die commitment wel weer voor nodig.
1: En dat is een moeilijke.
0: Nou ja, inderdaad, dat is dus echt wat er in die eerste 3 jaar moet gebeuren, denk ik, geloof ik. Daarom heb ik dit boek geschreven. Hoe ga je van, ik ken jou niet, naar ik wil met jou trouwen en de rest van mijn leven met jou samen zijn. Dat is een immense beslissing. Hoe maak ik die beslissing behapbaar en hoe doe ik dat?
1: Je kunt die beslissing maken, denk je?
0: Ja, dat geloof ik wel. Je kan die beslissing maken voor 80% zeker. Mensen zeggen dan tegen mij, als ik 100% zeker weet dat ik met diegene moet trouwen, dan ga ik het doen. Dan zeg ik, nou, dan kan je lang wachten. Dat gaat hem niet worden. Als je het voor 80% zeker weet, vind ik dat al superveel. 70% mag je er van mij ook voor gaan.
1: Ik heb ooit iemand dit horen zeggen over zijn eigen vrouw. Zei, ja, voordat we trouwden, hadden er nogal 10 anderen kunnen zijn. Misschien waren er veel leukere vrouwen, ja, een beetje gek gezegd, gechargeerd. En op het moment dat ik ja zei tegen haar, of het gemeentehuis of in de kerk, ja, dan is het menens, dan is het de ware.
0: Ja, en dat is ook wat Tim Keller zegt in dat boek over het huwelijk. Hij zegt, met dat je kiest, kies je voor de toekomst. Je kiest niet voor het verleden. Je kiest niet omdat je van iemand houdt. Je kiest omdat je ervoor kiest om van iemand te houden. Ook op een dag over 50 jaar, als je dan allebei nog leeft. Je zegt, ik hou dan nog steeds van je, want dat kies ik nu.
1: Maar word je dan door gevormd? Want kijk, ik heb mijn vrouw die komt uit een kinderthuis. Die zei op een gegeven moment, ja, dat is zo'n draaipunt van, ik word gevormd door de toekomst en niet door mijn verleden. Terwijl het verleden wel degelijk aanwezig is.
0: Ja, dus je wordt gevormd door de keuze die je maakt. En dat geldt denk ik voor heel veel keuzes. En dat vinden we moeilijk, want we hebben heel veel keuzes tegenwoordig. Dus we voelen ons ook heel verantwoordelijk voor dat wat we kiezen. En ik ben ook een kind van mijn tijd. Ik voel die stress ook vaak. Als ik nu kies om in Zwolle te wonen, en dat wil ik voor mijn kinderen constant houden voor de komende jaren, dan is dit dus waar ik woon. Maar ik kom uit Amsterdam en daar is het ook heel leuk. Dus wat laat ik dan los? Nou ja, ik laat dan inderdaad iets los wat ook goed is. Maar ik kies iets wat ook goed is. En ik heb daar goede redenen voor.
1: Misschien is het hier op dit moment iets gezelliger dan Amsterdam. Ja, ik ben ook Amsterdammer, maar ik zat er een keer voor een interview. En als ik de drukte zie en al die rolkoffertjes en al dat gedoe. Ik denk, jongens, een beetje een jupperstad aan het worden. Zeker het centrum. De prijzen zijn, als je op een terrasje zit, wil je niet weten.
0: Nou, en ik heb er gestudeerd en ik heb dat heerlijk gevonden. Ik heb er 15 jaar gewoond en voor een single is het een hele fijne stad. Maar ik heb ook gekozen inderdaad voor de toekomst van mijn kinderen. Dat ik dacht, ik wil meer rust voor jullie en ik wil meer ruimte voor jullie, meer groen voor jullie. Dat is hier. Maar dat zijn keuzes die je ook samen maakt, maar die ook een bepaalde commitment vragen. Dat moet je niet morgen weer willen veranderen. Terwijl ik nu ook heel veel lees dat mensen zeggen, nee, wij willen voor ons gezin vrijheid en geluk en daarom halen we ze van school en stoppen we ze in de camper en gaan we nu heel de wereld rondreizen met die camper. En dan zeggen andere mensen, ja, dat is echt de vrijheid. Terwijl ik vraag me dat af. Wat geef je je kinderen dan mee over hechting, over commitment, over doorzettingsvermogen, over omgaan met verveling? Ik vind dat een spannende. Het zal best voor sommige mensen weggelegd zijn, maar ik denk zeker niet voor iedereen.
1: Voordeel van een stad is ook dat je anoniem kunt zijn. Hè?
0: Ja, en dat ook dat is weer een soort schijnveiligheid, denk ik. Want uiteindelijk wil je helemaal niet anoniem zijn als je partner kanker krijgt en jij maaltijden nodig hebt of iemand die een keer komt stofzuigen of oppassen. En wil je helemaal niet anoniem zijn als je je eenzaam voelt en rottig en hulp nodig hebt.
1: Maar goed, er zit in het dorp iets van die mores van, er wordt iets van je verwacht. De stad heeft het helemaal niet. Ik heb de stad altijd, ja, ik ben een stadsmens. Dus ik zie het dorps gebeuren, zie ik gebeuren omheen, maar dat aspect.
0: Ja, en dat is weer, dat kan ook heel beklemmend zijn. En die ervaringen hebben natuurlijk heel veel mensen ook. Dus ik denk dat het leven vol spanningsvelden is. En ik had ook single kunnen blijven. Soms denk ik dat. Ik had ook single kunnen blijven. Dan had ik nu waarschijnlijk al 10 boeken geschreven in plaats van 4. Dan had ik andere dingen met mijn leven gedaan die ook goed waren geweest. En ook nuttig en ook mooi. En nu heb ik een gezin en dat is ook mooi en ook goed. Ja. Voor mij voelt dat wel heel gelijkwaardig. Het was niet zo dat ik een minderwaardig leven had als single. Het was wel zo dat ik een hele diepe wens had om een relatie aan te gaan. Zoals de meeste singles overigens.
1: Wat hoop je te bereiken met dit boek? Want ik bedoel, je zegt het is contracultureel bijna. Of bijna, ik weet wel zeker dat het zo is, voor een groot deel. Wat wil je ermee bereiken?
0: Ik wil vooral dat mensen weten dat er een plek is om relatievaardigheden te leren. En dat relaties die plek eigenlijk vooral is. Niet zozeer therapie, dat kan. Hier kan je soms wat ondersteuning krijgen. Maar in het echte leven moet het vooral gebeuren. Ik wil dat mensen weten dat als ze vastlopen in een proces van daten, dat ze niet de enige zijn. Ik wil dat als mensen een verlangen hebben naar een relatie, maar zich daarvoor schamen, omdat ze denken dat ze moeten kunnen zeggen, ik ben een happy single, dat ze weten, maar er zijn veel meer mensen met een verlangen naar een relatie. Ik mag op zoek zijn en ik mag dat lastig vinden, maar ik mag het ook doen.
1: Hey, ik had iemand gaf een keer dit beeld over een huwelijk van, vooral als mensen door een moeilijke jeugd zijn gegaan, moeilijke dingen hebben meegemaakt en tijdens dat huwelijk komt het naar boven toe. Die zegt, soms zie je een bloem in de knop. Die had een beeld ervan. Hij zegt, als daar de juiste omstandigheden zijn, liefdevolle omstandigheden, dan kan die bloem openbloeien. Het heeft geen zin om te gepulken op dat moment.
0: Mooi, heel mooi. Nou ja, ik vergelijk het vaak met een tomatenplantje. Ik ben nu weer druk aan het zaaien in mijn eigen tuin. Het begint met een heel klein zaadje. En dan heb je eerst een heel klein kiemplantje en het duurt best lang. Tomaten hebben best veel warmte en nattigheid nodig. Voordat dat tomatenplantje een beetje gaat knallen. Maar als die eenmaal goed geworteld is, dan gaat hij ook als een malle. Dan wordt het een enorme plant. En hoe ouder die wordt, hoe meer vrucht die gaat geven. En op een gegeven moment moet je echt een beetje gaan snoeien, want het wordt te veel. Dat krijg je niet meer aangegeten. En ik denk, relaties, beginnende relaties zijn echt wel hele kleine plantjes. Die moet je echt een beetje koesteren, maar die moet je niet onder druk zetten. Daar moet je niet te veel van verwachten. Die moet je echt de tijd geven om te groeien, om wortel te schieten, om stevig te worden. Die moet je echt in de gaten houden, begeleiden. Voordat ze gewoon een beetje een grote, sterke plant worden en vrucht gaan dragen.
1: Dus het heeft tijd en geduld. Nou, geduld lijkt me moeilijk in een huwelijk.
0: Geduld is super moeilijk, ook buiten een huwelijk. Geduld is voor ons allemaal, denk ik, heel moeilijk. Zeker in een wereld die heel veel dingen zo'n beetje in stand wil brengen aan ons. Maar het heeft geduld nodig, ja. En het heeft dagen nodig dat je denkt, nou, vandaag voel ik het niet zo, weet ik het niet zo. Ik ga gewoon slapen en morgen zie ik het weer. In plaats van, nou, vandaag voel ik het niet zo, nu raak ik in paniek. Want, oh, nu is mijn verbinding weg en nu moet ik kennelijk op zoek naar een betere, een echte ware. Want dan is kennelijk dit de ware niet. En ik denk, die paniek voelen heel veel mensen momenteel. Oh, het zit even niet lekker, dan moet ik weg. Nu moet ik iets anders gaan doen. En als dat een hele reële optie voor je is en je gaat daarop focussen, ja, dan wordt dat ook snel een heel groot ding in je hoofd. Terwijl als je jezelf een beetje kan kalmeren en kan denken, nou, misschien is het gewoon mijn dag niet, of haar dag niet, of zijn dag niet. We slapen er een nachtje over en zo nodig nog een nachtje. Dan heb je heel veel meer rust zelf en dan heeft je relatie heel veel meer kansen om wel op te bloeien.
1: Ik weet, voor ons huwelijk waar ik 25 jaar getrouwd, kregen wij een reis naar Venetië aangeboden van de kinderen. En nou, we waren altijd, ja, ik heb 7 kinderen, dus altijd was altijd wel herrie in huis en toestanden. En ja, niet negatief, maar gewoon er gebeurde van alles. Maar het punt is, wij gingen beide, tenminste ik had heel sterk verteld tegen mijn vrouw van, oeps, dat wordt 2 weken alleen met elkaar. En dat waren wij niet meer gewend. Ja, we zijn zelfs een weekend weg geweest, een paar dagen, maar ooit. En we zijn er beide heen gegaan van, ik ga het voor jou gezellig maken. Voor jou gaat het goed maken. Zonder dat we van elkaar wisten. We hebben de tijd van ons leven gehad.
0: Ja.
1: Maar de vraag die eraan vastzit is voor mij heel makkelijk van, hoe richt je je op de ander? Ik kan het niet zelf beantwoorden op dit moment. Hoe richt je je zo op de ander? Want toen jij je man ontmoette, kreeg je de zenuw dat hij zo lang naar je keek.
0: Ja, dat is waar. Maar dat deed hij ook. Nou, hoe richt je je op de ander? Ik vind het zelf altijd heel grappig als je aan een tafeltje zit met iemand, hè, in een restaurant of een café. Als vrouw heb je dan altijd de meeste vrouwen hebben dan een tasje mee met hun waardevolle spullen. Die hang je achter je, over je stoel. En ik heb heel erg moeten leren vertrouwen dat degene tegenover mij dat tasje wel in de gaten zou houden. En dat ik dat dus niet zelf hoefde te doen. En dit klinkt een beetje een raar voorbeeld misschien, maar ik denk dat het heel erg gaat over vertrouwen dat die ander er wel voor je is. En we horen natuurlijk dagelijks ook voorbeelden van hoe dat mis kan gaan in relaties en hoe dat vertrouwen beschaamd wordt. En dat maakt het denk ik ook nog lastiger om dat vertrouwen op te brengen. Terwijl je weet ook dat als je een ander wel je vertrouwen geeft, dat die ander vaak veel leuker, mooier zichzelf is. We hebben nu bijvoorbeeld een stucadoor in huis. Als ik tegen die man zeg, nou, heb je dat randje wel gezien en daar is nog iets mis en heb je dat wel in de gaten gehouden? Ja, dan heeft die man veel minder pret in zijn werk en voelt hij zich waarschijnlijk gestrester. Doet hij misschien ook zijn werk minder goed dan wanneer ik zeg, goh, wat fijn dat je mijn huis stukt. En dan ben ik daar blij mee. En wat doe je dat goed? Oftewel, je voelt altijd meteen als mensen je vertrouwen geven en dat doet iets met je. Dat maakt namelijk, het haalt een hele laag weg in je bewustzijn. De laag die ervoor zorgt dat je veilig bent, dat je alert moet zijn, dat je op moet letten. Als die laag weg is, dan kan je veel rustiger, veel meer komen bij, hey, ik voel me bij jou vertrouwd. Of ik vind het gezellig met jou. Of ik geniet van je aanwezigheid.
1: Ik weet dat ik bouwlieden ken in een huis werken. In verschillende situaties. Waar de vrouw op elk randje lette. En die hadden zoiets, die man is makkelijk, maar die vrouw liever niet.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Ik zag gisteren toevallig wel een randje wat hij gemist had, maar hij had mezelf gevraagd. Dus ik voelde de ruimte om het te zeggen. Maar ik snap dat. Ik heb dat hier in mijn praktijk ook. Ik kan veel sneller met mensen tot de kern komen als ze mij meteen vertrouwen, dan wanneer ze eerst nodig hebben dat ik uitleg wat ik allemaal kan en waarom en hoe ik dat geleerd heb en waar. En of ik dat wel zeker weet. En die ervaring hebben we denk ik allemaal wel in ons werk.
1: En dan luisteren ze naar jou als therapeut en dan snappen ze je heel goed. Maar dat ben je nog niet.
0: Nee, want uiteindelijk zullen ze zelf, en dat vinden mensen pijnlijk, de verandering moeten doen. Zij zullen iets anders moeten gaan doen in hun leven, waardoor ze een andere uitkomst hebben van dat wat ze niet prettig vinden. Zij zullen hun gedrag moeten aanpassen. Iemand zei laatst tegen mij, ja, jij zei tegen mij dat ik nieuwsgieriger moest zijn naar mijn man. En dat die man is gewoon niet zo'n prater. En ze zei, dat heeft me zo geholpen. Want ik kwam erachter dat ik helemaal niet nieuwsgierig ben. Dat ik altijd meteen zeg, ja, maar je hebt dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. En die man die zegt dan tegen mij, ja, maar ik had om dat en die reden en zus en zo. Ja, zegt hij, bij jou lukt het wel om te praten. Maar zij zei, doordat ik nieuwsgieriger ben en jouw vraag een beetje echo thuis, komt er opeens een heel ander gesprek. En dat helpt. Maar dat moeten ze wel zelf doen.
1: Is luisteren dan ook bij elkaar binnenkomen?
0: Luisteren is goud. Dat zeggen we niet voor niks. Luisteren is natuurlijk een vorm van aandacht die we best moeilijk op kunnen brengen met z'n allen. Ik inclusief. Ik bedoel, ik luister alleen naar podcasts als ik hardloop. Wat zegt dat over mij? Ik moet iets te doen hebben, wat al nuttig voelt, om iets anders te doen, wat ik ook belangrijk vind. Tegelijkertijd zit er ook in luisteren, vind ik, heel veel ruimte en vrijheid. Als het je echt lukt om even het puntje van je tong af te bijten, om even achterover te leunen en echt te horen wat de ander zegt, ben je uiteindelijk ook veel efficiënter in je gesprek.
1: Ik heb ooit een acteur dit een keer horen zeggen, want dat gaat één hoofdstuk van je boek, dacht ik, ook over, als ik het goed heb. Ja, gelukkig wel. Dat is seks en hechting, heet het, meen ik. Maar die man die zei op een gegeven moment, als je het huwelijk ingaat vanwege de seks, dan is het alsof je een Boeing 747 koopt vanwege een gratis zakje pindas wat je erbij krijgt.
0: Ja, dan mis je doel. Ja. En dat zakje pindas geeft wel even energie om de vliegreis door te komen misschien. Ik denk dat seks wel belangrijk is. Dat mensen dat een beetje onderschatten. Dat het wel degelijk helpt voor het gevoel van verbinding. Maar het is maar één element in de verbinding. En we weten inderdaad dat luisteren en elkaar begrijpen en empathie tonen veel belangrijker is in de verbinding dan seks op zich. Ja.
1: Nog één laatste vraag. Je had het over een stukken door en de muren worden gesausd. Vroeger hadden we ook nog als behang. En ik kon je in echte nood altijd zo lekker achterplakken. Dat gaat nu niet meer.
0: Tegenwoordig is behang weer heel hip.
1: Dus je echte nood kun je er nog achter plakken?
0: Nou, liever de kinderen soms. Maar mijn echtgenoot is best te doen. Ja, het is wel, je kan elkaar gewoon zat zijn. En dat mag, hè. Dat vinden mensen gewoon zo spannend. Want ik denk, nou ja, dan ben je elkaar even zat.
1: Er staan nog veel meer in het boek over relatievaardigheden, over vriendschap. Wat ook een belangrijk is, dat je vrienden je kunnen helpen. Die je ook volwaardig nemen als single, denk ik.
0: Ja, ik vind vriendschap echt super belangrijk. Het is een prachtig boek wat ik erin citeer. Maar er zijn meer boeken natuurlijk over vriendschap. Van Marise Franco uit mijn hoofd. Over vriendschap en de verbinding die daarin te vinden is. En dat is ook een beetje wat ik eerder zei. Hè. We verwachten zoveel van partnerrelaties. Dat de druk eigenlijk te hoog is. En ik hoor dat mensen ook wel zeggen. Dan zeggen ze, ja, ik ben eigenlijk zo eenzaam in mijn relatie. En dan zeg ik, dan moet je ook andere mensen opzoeken, behalve je partner. Want je partner kan niet dat hele gat in je hart vullen. Zo werkt het gewoon niet. Ja. Dus vriendschap vind ik zeker een belangrijk onderdeel van het datingproces, van single zijn, maar ook van een relatie als je die hebt.
1: Ja. Wat heb je nou geleerd? Je bent single geweest, de boek over geschreven. Wat heeft nou je voorkeur, het huwelijk of het single zijn?
0: Oh, het huwelijk. Ja, dat leidt geen twijfel. Ik vind getrouwd zijn echt veel leuker. En dat is best spannend om dat te zeggen tegen singles. Want ik wil niet dat ze het gevoel hebben dat ze iets missen. Nou ja, ik denk wel dat ze iets missen. Ik denk dat ze iets anders hebben wat ik wel eens mis. Namelijk die stilte en die rust. Maar ik vind het huwelijk leuker omdat ik het gevoel heb dat het meer echt volwaardig leven is voor mij. Voor wat ik wil. En ook op de lange termijn, die verbondenheid vind ik heel prettig. En we hebben het daar ook wel eens over. Hè? Mocht een van ons per ongeluk komen te overlijden, terwijl we nog jong zijn, dan zeggen we ook tegen elkaar, zoek vooral een ander. Want die verbinding in het echte leven is zo essentieel. En dat gevoel van geliefd zijn, dat heb je dagelijks opnieuw nodig, dat gevuld wordt. En als de ander wegvalt, dan denk ik, ga dan na een jaar op zoek naar een ander om een nieuwe verbinding aan te gaan.
1: Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral als je in rouw bent.
0: Tuurlijk, absoluut. Maar een collega van mij vertelde me dit laatste. Die was lang getrouwd geweest met haar man. Haar man is overleden. Zij is een paar jaar geleden hertrouwd. Ze zegt, ik ben daar zo blij mee en zo dankbaar voor. En ze moest een beetje lachen met mijn boek. Ze zegt, ik heb het gelezen, ik vond het heel goed. En heel herkenbaar, want dat op zoek zijn is echt wel een ding. Het is echt een zoektocht. Ze zegt, maar het heeft me ook geholpen om dat wel te doen. Om wel op zoek te gaan. Want ik zie nu weer een nieuwe kant van mezelf die in mijn eerdere huwelijk niet zo tot zijn recht kwam. Dus ik ben nu ook weer een ander mens. En dat denk ik, ja, dat ze ook een mens zijn.
1: En dan moet je toch, je wordt toch wie je bent in contact met de ander met een hoofdletter en met een kleine letter.
0: Ja, dat geloof ik zeker. Je bent niet gemaakt. De meeste van ons zijn niet gemaakt om alleen te zijn.
1: Ik wil het hierbij laten, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Ja, ik zeg al dankjewel, maar ik heb eigenlijk nog één vraag. Die gekke term, the same level of wappiness. Kun je daar nog wat over zeggen? Want ik bedoel, die hebben we achterwege gelaten.
0: Ja, wij hebben het daar vaak over, mijn man en ik. Je zei, hè, ik begrijp heel vaak niet, waarom hebben mensen een relatie met elkaar? Waarom ga je een relatie aan met iemand? Het gaat ook over Shrek. Waarom is dat een match? Omdat ze hetzelfde niveau van gekte hebben. Hetzelfde niveau van... We zijn allemaal gebroken. We zijn allemaal gebroken mensen. De kunst is om iemand te vinden die in je gebrokenheid, bij jouw gebrokenheid past. En die een beetje net zo een mankementje hier of daar heeft. Want dan vind je elkaar gewoon makkelijker.
1: Ik heb het in een boek gelezen. Iemand die, nou dat is geen heel lang verhaal, is dat, maar die zit, een man en vrouw zit aan het strand. En ik zeg het wel eens voor de geintige mensen. Zeg, een kenmerk van een goed huwelijk is volgens mij ook wel dat je de slappe lach kunt hebben met elkaar.
0: Jazeker, je moet pret hebben. Ik vind dat net zoiets als seks hebben. Je moet pret hebben samen. Want dat maakt het gewoon veel beter te doen allemaal, ja.
1: Goed, en nu echt, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit zei Aukelien van Abbema. En met haar sprak ik op basis van het boek Het Relatieboek voor Singles. Het is een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. En een gesprek met Aukelien had ik in deze uitzending van Emma Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 15e zondag door het jaar A, Matthäusjaar, is de lezing genomen uit zijn evangelie, het hoofdstuk 13, de verzen 1 tot en met 23. Matthäus 13, 1 tot en met 23. Ik lees het u voor. Op zekere dag had Jezus zijn huis verlaten en zat aan de oever van het meer. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Eens, zo begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op, deels 100, deels 60 en deels 30-voud. Wie oren heeft, hij luisteren. Zijn leerlingen kwamen hem vragen, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij gaf hun ten antwoord, aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Aan wie heeft, zal gegeven worden en wel in overvloed, maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. Als ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon ze ogen hebben, niet zien. En ofschoon ze oren hebben, niet horen of begrijpen. Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld, die al dus luidt. Met uw oren zult geluisteren en toch niet verstaan. Met uw ogen zult gekijken en toch niet zien. Want verhard is het hart van dit volk. Met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen doen ze dicht uit vrees dat ze zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen en met hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Gelukkig uw ogen, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar ze hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord. Gij dan luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart. Dat is hij die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt. Maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord verdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt en zo blijft het zonder vruchten. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een andere 60-voudig en bij een ander 30-voudig. Tot zover de woorden van het Heilige Evangelie. U herinnert zich dat Matthäus zijn evangelie opdeelt in drie grote delen. Nou, dat wil zeggen één groot deel en twee delen eromheen. Het grote deel is het openbare leven van Jezus, de hoofdstukken 3 tot en met 25. Daaraan vooraf gaat de twee hoofdstukken over de kindertijd van Jezus. En tenslotte de laatste drie hoofdstukken, 26 tot en met 28, gaan over lijden, dood en opstanding. En daartussenin dus het grote middenstuk over het openbare leven van Jezus. En in dat openbare leven van Jezus klinken vijf redenvoeringen. De bergreden, daar hebben we al stukken uit gehoord, dat is Matthäus 5 tot en met Matthäus 7. De zendingsreden, ook daar hebben we al stukken uit gehoord, dat is Matthäus 10. Dan de reden over de gelijkenissen met het koningschap, hoofdstuk 13. Daar horen we dus vandaag een flink gedeelte uit. En dan komt later nog in hoofdstuk 18 de gemeentereden. En tenslotte aan het eind van zijn openbaar leven, vlak voor zijn lijden, dood en opstanding, de hoofdstukken 24 en 25, de gelijkenissen over het eindoordeel. Of liever gezegd, over het onderscheid tussen goed en kwaad. En vandaag dus zitten we in de derde rede, de rede over de gelijkenissen met het koningschap. Als we de lezing van vandaag overzien, dan is het niet moeilijk om te zien dat de lezing in drie stukken uiteenvalt. Even afgezien van de eerste verse waarin de inleiding wordt geschreven. Want dan vertelt Jezus de gelijkenis van de zaaier, dat is vers 3 tot en met vers 9. Hij geeft een uitleg van die gelijkenis in vers 18 tot en met 23. En daartussenin, de verse 10 tot en met 17, daarin legt hij uit waarom hij in gelijkenissen spreekt en dat hij dan staat in de traditie van de profeten. Dus 1. De gelijkenissen, vers 3 tot en met vers 9. 2. Uitleg waarom hij in gelijkenissen spreekt, vers 10 tot en met 17. En 3. De uitleg van de gelijkenis van de zaaier, 18 tot 23. We beginnen, en u weet, ik doe het steeds weer met mijn eigen vertaling, omdat ik dan soms dichter bij het Grieks kom te zitten dan met de gebruikelijke Nederlandse vertaling, waar op zich niks verkeerds aan is. Maar als je het precies wil weten, zoals meteen al aan het begin van dit stukje van het evangelie. In het Grieks staat er, op die dag, uit het huis gaande, zat Jezus bij de zee. Onze vertaling geeft op zekere dag, alsof het een losstaande anekdote is die Matthäus maar ergens in zijn evangelie heeft ingeplakt, want ja, dit was een verhaal dat op zekere dag gebeurde. Nee, op die dag. En leest u nou voor de aardigheid terug wat er allemaal op die dag nog meer gebeurde. En dan heb je dus de indruk dat Matthäus uitdrukkelijk wil dat wij beseffen dat Jezus allemaal op die ene dag een aantal dingen achter elkaar deed. Alsof dit het sluitstuk van die dag gaat worden. Op die dag, uit het huis gaande, zat Jezus bij de zee. Als we nou teruglezen en zien wat er op die dag allemaal gebeurde, dan weten we dat de moeder en de broeders van Jezus daar stonden. En hij wilde van hen niet weten, want mijn moeder en mijn broeders zijn zij die de wil van God doen. Dat gaat hieraan vooraf. Is de gelijkenis van de zaaier dan een illustratie van die uitspraak? Gaat hij in de gelijkenis van de zaaier uitleggen wie zijn moeder en zijn broeders zijn, als een uitleg van wie de wil van God doen? Dat wordt alleen al ingegeven, die meditatie, door het feit dat we in het Grieks zien dat er staat op die dag en niet op zekere dag. Vers 2, en er kwamen samen bij hem vele menigte, zodat hij tot een schip ingaande neer ging zitten en al de menigte stond op de oever. En er kwamen samen bij hem. Dat samenkomen, in het Grieks is dat het woord synago. En u hoort al, van dat woord is het woord synagoge afgeleid. Het huis van samenkomst. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling. Eigenlijk betekent het domweg samenkomst. En is het ook de plek van samenkomst geworden voor de Joodse eredienst. Huis van samenkomst. En wekt nu Matthäus de indruk dat Jezus als het ware vanuit het bootje van Petrus uitdrukkelijk afstand nemen van de mensen op het land. Maar staande in dat bootje, heeft hij nu een eigen synagoge? Wordt hier eigenlijk al het conflict met de bestaande synagoge, de religieuze leiders van zijn dagen, wordt dat hier eigenlijk al een klein beetje in beeld gebracht, doordat Jezus staat tegenover de menigte? En van die menigte zal straks gezegd worden dat zij staan in de traditie van Jesaja, dat ze wel horen, maar niet luisteren, dat ze wel kijken, maar niet zien. En dat zij dus met gelijkenissen tevreden moeten zijn, terwijl de leerlingen de uitleg van de gelijkenissen krijgen. Er wordt een onderscheid gemaakt. En dat zit hem niet alleen in het feit dat Jezus in het bootje zit en de mensen staan op de oever, maar dat zit hem ook in het feit dat Matthäus heel uitdrukkelijk vertelt dat er een samenkomst, een synagoge was rond Jezus. Deze gedachtegang is eigenlijk des te intrigerender, omdat we zojuist hebben gehoord dat ook Jezus afstand neemt van zijn moeder en zijn broeders. En diegene zijn moeder en zijn broeders noemt, die de wil van God doen. Er klinkt duidelijk iets van twee gemeenschappen. Eén, de bestaande gemeenschap die op de traditionele manier denkt, en één, de gemeenschap rondom Jezus. We gaan naar vers 3. Hij sprak tot hen veel in gelijkenissen, zeggend: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Zie. Dat is bij Matthäus een geliefd woord. We kwamen het ook al tegen in het verhaal van de drie koningen. We komen het straks tegen. En zie, meer dan Jona is hier. En zie, meer dan Salomo is hier. Zie, de moeder en de broeders. Zie, uw moeder en uw broeders. Zie, mijn moeder en mijn broeders. Dat is allemaal net geweest. En zie, meer dan Jona is hier. En zie, meer dan Salomo is hier. Allemaal in het 12e hoofdstuk, het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat. En zie, de moeder en de broeders. En zie, uw moeder en uw broeders. Dat hebben we allemaal net gehad. En daar hebben we net iets over overwogen, gezien hoe Jezus dat begrip moeder en broeders gaat verbreden tot al degenen die de zin van God doen. En nu weer, zie. En straks zal Jezus, dat herinneren we ons misschien al uit de voorlezing, straks zal Jezus uitleg geven dat er onder die mensen die daarom luisteren, die kijken wel, maar ze zien niet. En nu roept Jezus op om door de buitenkant van de gelijkenis heen de inhoud te zien, zie. Een zaaier ging uit om te zaaien. Ging uit. Er zit een woordgrapje in verborgen, want zojuist hoorden we dat Jezus uit zijn huis ging. En hier horen we hoe Jezus vertelt dat een zaaier uitging. Twee keer hetzelfde woord, uitgaan. Wil Matthäus hiermee suggereren dat het uitgaan van Jezus uit zijn huis naar het strand, waar de mensen staan, en het uitgaan van de zaaier, dat dat eigenlijk op dezelfde situatie slaat? Dat Jezus gaat uit om het zaad te zaaien? Gebruikt Matthäus daarom datzelfde woord, ging uit, of zoeken we er te veel achter? We zitten dus intussen in dat middenstukje waarin Jezus uitlegt waarom hij tot hen in gelijkenissen spreekt en niet recht toe recht aan. Want hij heeft dus nu zojuist in vers 11 gezegd: het is jullie gegeven te kennen de mysteries van het koningschap der hemelen, hun is het niet gegeven. En in vers 12 zegt hij dan: want wie heeft, hem zal gegeven worden. Hij zal overstelpt worden. Wie niet heeft, zelfs wat hij heeft, zal afgenomen worden van hem. Ook dat is een nogal verbijsterend woord. Wie heeft, zal gegeven worden. Wie niet heeft, hem zal nog worden afgenomen wat hij heeft. Het lijkt erop dat Jezus dat woord echt heeft gebruikt, in welk verband dan ook, want alle evangelisten, tenminste alle eerste drie, Matthäus, Marcus en Lucas, die hebben dat citaat. En Lucas, die betrekt het veel meer op het talent dat een leerling van Jezus heeft, namelijk om het talent om in liefde te investeren. En degene die in liefde investeert en liefde heeft, aan hem zal gegeven worden. En hoe meer, hoe beter. En degene die er niks mee heeft gedaan en dus niet de mens van de liefde is geweest, ja, daar heeft God niks aan. En dan neemt hij die liefde maar van diegene af om het aan degene te geven die er al heel veel mee doet. Maar Matthäus betrekt dat dus op de kennis van de geheimen van Gods koningschap. De bereidheid om God in de ware zin van het woord koning te doen zijn. Door zijn woord in je op te nemen en dat tot richtlijn voor je leven te maken. Dan is God koning. En degene die dat horen en dat graag willen, dat zijn dus degene die het geheim van het koningschap gaan kennen. En degene die het wel horen maar daar niet aan willen. Ja, daar zal zelfs het laatste restje bereidheid om te luisteren worden weggenomen om het des te meer tot zijn recht te laten komen bij degene die er wel iets mee doen. Het gaat immers nog altijd om het koningschap van God. Nou, en God is koning van de barmhartigheid en de vergeving. En willen we dus die God dienen, dan moeten we doen waar die God door wordt gekarakteriseerd: door barmhartigheid, vergeving, naastenliefde. Wie barmhartigheid heeft, hem zal steeds meer gegeven worden, zodat hij des te meer kan uitgeven. En wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden dat restje wat hij heeft, want dat restje barmhartigheid zal gegeven worden aan wie veel heeft, zodat de barmhartigheid wordt gebruikt waartoe ze is bestemd om uitgegeven te worden. Die idee is duidelijk. En herhalen we diezelfde overweging voor liefde, immers ook dat is een kwaliteit van Gods koningschap, wie liefde heeft en in daden omzet. Hem zal steeds meer liefde gegeven worden, want dan is de liefde van God goed besteed, omdat ze gebruikt wordt waartoe ze bestemd is. Maar als iemand de hem gegeven liefde niet omzet in daden van liefde, en ze alleen voor zichzelf houdt, dan zal hem die liefde worden afgenomen en gegeven worden aan degene die ze wel in daden omzet, zodat ze ten goede komt aan zoveel mogelijk mensen en aldoende terechtkomt op de plaats van bestemming.

0: En Jezus zet dat tussenstukje waarin hij uitlegt waarom hij in gelijkenissen spreekt nog even door. Daardoor spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij kijkende niet kijken en horende niet horen of begrijpen. De buitenstaanders horen en zien wel de beelden van de gelijkenis, maar omdat zij zich gesloten houden voor de barmhartigheid en de liefde, zullen ze niet weten te verstaan en toe te passen. Jullie, mijn leerlingen, hebben aan mijn optreden gezien dat God barmhartigheid is. En daarbij kwam hij op behoorlijk wat tegenstand terecht. Dat was de tegenstand van de buitenstaanders, die wel het woord horen, maar het helemaal niet toepassen zoals het bedoeld is. En jullie zien dus wel de beelden van de gelijkenis en jullie kunnen ze dus ook doorzien. Jullie zullen de beelden van de gelijkenissen kunnen doorzien, omdat je ze betrekt op mijn manier van doen. En dat is betrekken op barmhartigheid, op naastenliefde, op goedheid. En niet op controle, dreiging, de mensen achterna zitten, de mensen buitensluiten, de mensen voor onrein verklaren. Wat in die dagen de normale gang van zaken was. Je zult zien, dat noemt Jezus, dat zijn degenen die wel het woord horen en de dingen van God zien, maar ze niet toepassen. En jullie hebben ze ondervonden, hebben er de weldaad van ondervonden, en jullie snappen voortaan dat de woorden van God gericht zijn en bedoeld zijn om barmhartigheid te leren, om naastenliefde te leren. En dan, jullie zullen dus wel horen en begrijpen. We herinneren ons dat Jezus aan het begin van zijn prediking opriep anders te gaan denken. Weet u wel, bekeert u, hebben wij vertaald met metanoia. Meta is anders, noia is notie, denken. Ga anders denken. En hij zei daarbij, ga anders denken, want het koningschap ter hemelen is nu nabij. Anders denken, niet vanuit het oordeel, maar vanuit de barmhartigheid. Nou, hier horen we waar dat andere denken in bestaat. In en hoe het komt dat de buitenstaanders dat andere denken niet meemaken, omdat ze het ten eenenmale niet toepassen op de barmhartigheid van God. En daar was ze wel op gericht. En Jezus ziet hoe zijn tijd de weerspiegeling is van de tijd van Jesaja, want daar zegt God bij monden van Jesaja: met gehoor zullen jullie horen en je begrijpt niet, en kijkende kijken jullie en jullie zien niet, want verdikt is het hart van dit volk, en ze hebben met de oren bezwaard gehoord, en hun ogen hebben ze dicht gedaan, om niet te zien met hun ogen, of met hun oren te luisteren, of met hun hart te begrijpen, en zich zouden omdraaien, en ik hun zou genezen. Wat Jesaja in zijn tijd meemaakte, dat maken wij nu opnieuw mee, zegt Jezus. Ik zie hetzelfde weer gebeuren om me heen. En weer gaat het om, is Gods woord, slaat het op barmhartigheid, of slaat het op macht of iets anders, of mensen in bedwang houden, mensen onder de duim houden, mensen bedreigen, mensen achterna zitten. Wel nu, wat Jesaja meemaakte in zijn tijd, maken wij weer mee. Jezus staat in de traditie van Jesaja. We herinneren ons dat Jezus een gelijkenis begon met het woordje zie. Nou, dat krijgt nu des te meer betekenis, want het is ook mogelijk dat ik, hoewel ik toekijk, toch niet zie. En ook Jesaja had het erover, dit volk, dat kijkt wel, maar ze zien niet. Gelukkig jullie ogen, zalig jullie ogen, omdat zij kijken, en jullie oren, omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg jullie, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te kijken wat jullie zien, en ze hebben niet gezien, en te horen wat jullie horen, en zij hebben niet gehoord. Al deze woorden over kijken en zien, luisteren en horen en verstaan, al die woorden zijn een antwoord op de vraag van de leerlingen waarom Jezus in gelijkenissen spreekt. En daar ga ik nog even bij stilstaan, want Jezus had kunnen antwoorden: ik spreek in gelijkenissen omdat de dingen van God nu eenmaal per definitie onzichtbaar zijn. Willen we over God en zijn geheimen spreken, dan moeten we wel de woorden gebruiken die ontleend zijn aan de gewone, alledaagse huistuin- en keukendingen, aan de zichtbare dingen, maar die dan toepassen op de onzichtbare dingen van God. En daardoor krijgen de woorden die we dan gebruiken er een tweede betekenis bij. Je hebt dan de gewone eerste betekenis, die betrekking heeft op de gewone zichtbare huistuin- en keukenkant, op de buitenkant. Maar de tweede betekenis verwijst naar de onzichtbare binnenkant. En als je die wilt verstaan, moet je daartoe bereid zijn. Dan moet je de gave hebben om door de buitenkant heen de binnenkant te horen, te willen horen. Oor of oog hebben voor de buitenkant betekenis noemt Jezus steeds horen en kijken. gaat het over de binnenkant, dan gebruikt hij soms horen en begrijpen en zien. Eigenlijk doorzien. Ja, u weet, Cruijff, die waarschijnlijk niet zo sterk betrokken was bij de traditie van Jezus, die heeft ooit een woord gebruikt dat hier prima past. Hè? Je ziet het pas als je het doorhebt. Ja, dat is dus wat Jezus zegt. Je ziet het pas als je het doorhebt, maar daar moet je ook toe bereid zijn. En dat schuilt een beetje in de situatie van Jezus. Ze horen wel mijn woorden, maar ze zijn gewoon niet bereid om de moeite voor te doen om ze te begrijpen, om ze in zich op te nemen, om ze toe te passen op de barmhartigheid. En dus, om er zeker van te zijn dat zijn leerlingen die binnenkant wel verstaan, die ze zullen herkennen vanuit Jezus' daden, daarom gaat Jezus er nu toe over om zijn gelijkenis uit te leggen. In vers 19. Van al wie horende het woord van het koningschap en niet begrijpende, komt de boze en rooft het gezaaide in zijn hart. Dat is wat op de weg gezaaid was. Het woord van het koningschap, daar staat het nog een keer. Het zaad duidt dus op het woord van het koningschap, dat God koning zou moeten zijn. Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen? Dat Gods kwaliteiten, Gods eigenschappen, in het leven van zijn mensen bovenaan behoren te staan. Barmhartigheid, genade, goedheid, naastenliefde, die zouden in mijn hart koning moeten worden. In mijn hart. En dus op de lange duur in de waardeschaal van mijn levenshouding, zouden die eigenschappen koning moeten worden. Die zouden mijn leven moeten regeren en besturen. En bij hoe meer mensen, hoe beter. Stel je voor, het hele ambtenarenapparaat, het hele politieke apparaat, het politieapparaat, het wetenschapsapparaat, allemaal in dienst van de barmhartigheid en de naastenliefde. Het zou toch wel iets aan de wereld veranderen. Maar het gaat dus over het koningschap van God. God is koning als ik ervoor kies om hem koning te laten zijn. En als ik er niet voor kies, op de plek waar ik leef, God geen koning. En dan de boze. Dus het woord wordt uitgezaaid in het hart van de toehoorder. Maar dan, het kan op de weg vallen. Dat is het beeld. Dan pikken de vogels het op. Dat is het beeld. Maar daarmee wil Jezus dus zeggen dat de boze het woord kan wegroven uit mijn hart. Hoe de boze dat doet, legt Jezus niet uit, alleen dat de boze het doet. Als het woord van God bij mij geklonken heeft en ik doe er niks mee, dan, zegt Jezus, dan heeft de boze het uit je hart weggeroofd. Hoe dat er in de praktijk ook uitziet. Gevolg is in ieder geval wel dat het woord in het hart van zijn toehoorder niets uitricht. Vers 20, de op rotsachtige plekken gezaaide, die is die horende het woord en het gelijk met dankbaarheid aannemend, niet heeft hij wortel in zich, maar is opportunistisch. Wanneer er geschiet verdrukking of vervolging omwille van het woord, wordt hij gelijk geërgerd. Eerst even opmerken dat Jezus het woord dat gezaaid wordt en het hart waarin het neerdaalt, dat hij die twee gaat laten samenvallen. Die op rotsachtige plekken gezaaid werden. En het hart, dat is degene die het woord hoort en het gelijk dankbaar aanneemt, maar het heeft geen wortel geschoten. Dus ook het woord valt samen met het hart waarin het terechtkomt. Bij Jezus worden die twee hetzelfde. Dat bevestigt nog des te meer dat het zaad bestemd is om het zich om te zetten in mijn daden. Niet heeft hij wortel in zich, maar is opportunistisch. Wanneer er geschiet verdrukking of vervolging omwille van het woord, wordt hij gelijk geërgerd. Dus je hebt mensen bij wie het wel een beginnetje maakt, maar er komt uiteindelijk toch niks van terecht. Bijvoorbeeld als het een beter uitkomt. Bijvoorbeeld als je in de verdrukking komt of als iedereen vindt dat het belachelijk is als je nog in die kerk gelooft. Of wat mijn leerlingen vaak hadden. Hè, die, als ze een jaar of 15, 16 waren, dan begonnen ze heel meewarig naar mij te kijken. Ach gods, ja, die man daar voor de klas die gelooft nog. Nou, laat hem. Hè. We gaan het respecteren, noemden ze dat dan. We gaan het respecteren. Hij mag het natuurlijk doen. Maar ja, aan hun lijf geen polonaise. Als het opportunistisch, als het beter uitkomt, wanneer iedereen om je heen vindt dat je toch beter eventjes niet godsdienstig of christelijk kunt zijn of zo, of met de wolven mee gaat huilen in het bos. Ja, nou, dan wordt dus het woord dat in je hart is gezaaid en wat goed, iets goed had kunnen uitrichten, dat gaat verloren. Hij noemt dat, hij wordt geërgerd. En het woord erger in het evangelie heeft altijd de betekenis van een hindernis opwerpen. opgeworpen hindernis. Weet je wel, als Jezus zegt, als uw hand of uw oog u ergert, hak hem af of ruk hem uit. Ja, dat is natuurlijk een oosterse overdrijving, maar erger is van Gods weg afwenden, een hindernis vormen. Jezus spreekt ook herhaaldelijk dreigende woorden aan iemand die een kleine ergert, een hindernis opwerpt om te vertrouwen en te geloven in Gods woord. Dat is het allerergste wat je een mens kunt aandoen. We gaan naar vers 22. De in de distels gezaaide, die is het woord horende, en de zorg van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt het woord en het wordt vruchteloos. Weer zo'n hindernis die opgeworpen wordt. Nu zijn het de wereldse zorgen, de materiële zorgen of zelfs de rijkdom. Ja, die kunnen zo van belang worden dat daar komt het woord van God op de tweede plaats. Nou, dat hoeft niet moeilijk. Daar zal elk van ons wel op eigen manier last van hebben. De ene houdt van mooie kleren, de ander van mooie boeken, de derde van veel uitgaan, de vierde enzovoorts enzovoorts. En waar je misschien goed had kunnen doen met het teveel aan geld, laat je het toch eigenlijk vooral aan jezelf ten goede komen. Het is zo begrijpelijk. Maar Jezus zegt, als de naastenliefde en de barmhartigheid bovenaan staat, dan redeneer je van daaruit. Dat wil niet zeggen dat je arm moet worden, of dat je zelf hulpbehoevend moet worden. Nee, hoe breng ik het woord van God in praktijk als ik rijk ben of het nodige te missen heb? Vers 23, die gezaaid is op de mooie grond, die is horende het woord en begrijpende, die vrucht voortbrengt en doet 160 en 30 fout. Nu is het beeld wel duidelijk. Het zaad zet zich om in daad. En die getallen, ja, die hebben te maken met de mate- en gewichtenverdeling die in de tijd van Jezus gebruikelijk was. Als het in onze tijd zou zijn geschreven met de euro, dan hadden we 1, 2 en 5 gebruikt. Want heel de euroverdeling is verdeeld in muntjes en biljetten van 1, 2 en 5. 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 enzovoort. Dus in onze tijd zou Jezus gezegd hebben 10, 20 en 50 fout of iets van soortgelijke strekking. Maar als ik nou nog eens overzie wat er gebeurt, dan sta ik toch eigenlijk wel voor een heel verbazend ding. Gods koningschap vindt plaats in het verborgene van het hart. Daar wordt het uitgezaaid als een klein begin. En vandaar kan het uitgroeien tot vrucht, tot goede daad, tot een goede levensinstelling. Dat neemt tijd. En dat op zich is al een troostrijke gedachte. Het hoeft niet van het ene moment op het andere meteen perfect volmaakt te zijn. Het mag een aanloop nemen. Gods koninkrijk is dus geen statisch ding, maar een dynamisch gebeuren. Het begint klein, op bescheiden schaal, in het hart, met de goede gedachten of verlangens. En vervolgens gebed om die goede verlangens en gedachten als heilige godsgeschenken te ontvangen en te koesteren. En vervolgens gebed dat we achter die heilige gedachten en verlangens aan mogen leven, daarop koersen en daarna verlangen ze in daden om te zetten. Zo wordt God koning van mijn hart, van mijn leven. Hij heeft het eerste en het laatste woord. Hij mag mij gebieden. Zo was God koning in het leven van Jezus zelf, zichtbaar aan de genade, de goedheid, de genezing die van hem uitging. En dan, ja, dan... We hebben al lang genoeg gesproken, maar één ding moet mij toch nog van het hart. Want bij nader inzien gebeurt er dus iets heel verbijsterends in dit verhaal en bijna modern. Gods koningschap gaat dus niet buiten mij om. En dus we kunnen steeds vragen, waar is God nou als we bij verbijsterende dingen staan? He, dus weet het wel, Gerard Cornelis van het Reve heeft dat ooit gebeden. God, dat koninkrijk van u, komt er nog wat van? En ik denk dat God dan zou antwoorden, ja, ik heb het in je hart uitgezaaid, dat koninkrijk van mij, komt er nog wat van? En dat hij de vraag terug zou hebben gespeeld. Als ik in mijn hart niet God tot koning maak, is hij op die plek in de wereld waarin ik leef dus geen koning? Of onvoorzichtig gezegd, hij maakt zijn koningschap afhankelijk van mijn keuze. Dat is toch nogal wat? Gods koningschap is dus niet een heiblok van boven dat zomaar in de wereld neerdaalt. Nee, hij maakt het afhankelijk van het feit of ik kies voor zijn woord. En dan is hij koning op de plek waar ik leef. En waar die keuze niet wordt gemaakt, daar is hij niet in de praktijk van alle dag. Dan mag hij koning zijn in de hemel, maar op de aarde waar zijn koningschap zou moeten worden vormgegeven, via zijn mensen, daar gebeurt het niet als ik er niet voor kies. Dat is toch nogal wat? Volgende week lezen we verder in ditzelfde hoofdstuk vanaf dit vers, dus Matteüs 13, 24 tot 43. Matteüs 13, 24 tot 43, volgende week. En vers 4, en bij het zaaien viel wat op de weg, en komende aten dat de vogels. Dat zijn beelden, en die moeten natuurlijk ergens op slaan, maar vooralsnog is dat niet zo duidelijk. En ook wij moeten maar meegaan met de gang van het verhaal. We laten de beelden aan ons voorbij gaan en in de hoop dat straks langzamerhand duidelijk wordt wat de inhoud is van deze gelijkenis. Vers 5. Maar er viel op de rotsgrond, waar het niet veel land had, en gelijk schoot het op, doordat het geen diepte van land had. Toen de zon opkwam, kreeg het hitte te verduren, en doordat het geen wortel had, verdroogde het. Weer beelden zonder gelijkenis. We luisteren naar de beelden en proberen of we de inhoud ervan kunnen doorgronden. Vers 7. Maar er viel op de distels, en de distels kwamen op en verstikten het. Maar er viel op de mooie aarde en gaf vrucht, nu eens 100, dan 60 of 30-voud. Wie oren hebbend, horen. Tot zover de gelijkenis. Ja, daar staan we nou. Heeft Jezus een verhaaltje verteld? En nou ja, wat kan er de bedoeling van zijn? Als ik op het strand had gestaan, luisterend op het strand, en Jezus in dat bootje, misschien nog een klein beetje wiebelend ook, op de kabbeling van het water. En nou is het verhaaltje uit, en dan kijk je elkaar aan. Nou, wat moeten we met het verhaaltje? En dus, in vers 10, en aankomend zeiden de leerlingen hem, waardoor spreekt u hen in gelijkenissen? Ja, ik kan me voorstellen. Moet je kijken hoe ze staan te kijken daar op het strand. Ze snappen er niks van. Waarom zegt u niet gewoon recht toe, recht aan hoe het zit en wat u nou bedoelt? Waarom in gelijkenissen? Hij, antwoordend, zei hun, omdat het jullie gegeven is te kennen de mysteries van het koningschap der hemelen. Hun is het niet gegeven. Nou, dat is nou toch een verrassend antwoord. Hij maakt dus echt onderscheid tussen de mensen die bij hem horen, zijn leerlingen, en hen daar aan de andere kant van het water die naar hem staan te luisteren. Jullie is het gegeven de geheimen, de mysteries van het koningschap der hemelen te kennen. Hun is het niet gegeven. En nu pas horen we dat het verhaaltje gaat over het koningschap der hemelen. Eerst maar bij jullie is het gegeven. Dat zou toch ook een beetje verontwaardiging kunnen wekken dat Jezus zo'n onderscheid maakt als ik het in de klas zou hebben gedaan. Mijn leerlingen zouden heel kwaad zijn geworden en allemaal verontwaardigd. Want als er eentje een cadeautje krijgt, dan hadden ze er allemaal recht op. Als ik aan eentje bijvoorbeeld op zijn verjaardag zei, of op zijn, dat deed ik het liefste op zijn naamdag. Hè. Bijvoorbeeld het was 30 november en dan had ik een jongen in de klas, die heette André. Ik zei, joh, dat is leuk, hè. Je hebt een proefwerk vandaag, net op jouw naamdag. Weet je wat, ik geef je alvast 3 van de 100 punten gratis, omdat het je naamdag is. Dan waren alle anderen verontwaardigd, want dan hadden zij er eigenlijk ook recht op en dan kregen ze het niet. Zou nou hier ook niet zoiets zijn? Waarom maakt Jezus dat onderscheid? Waarom is het aan de een wel gegeven en aan de ander niet? Is dat pure willekeur? Nou ja, dan kijk ik terug naar de gelijkenis en dan blijkt uit de inhoud van die gelijkenis al hoe wij dat gegeven zijn moeten opvatten. Aan jullie is het gegeven. Dat heeft ook te maken met de houding van degene die ontvangt. Pas als je bereid is het woord van Gods koningschap in zich op te nemen en vrucht te laten dragen, wie het echt ontvangt, en dan nog wel op Jezus' manier en niet op de bijvoorbeeld harteloze manier van de fariseeën en de schriftgeleerden, pas zo iemand zal van binnenuit het geschenk op waarde weten te schatten. Aan hen is het dan ook, in de volle zin van het woord, gegeven. En aan degene die het verfromfraaien en er intussen hun eigen wetmatigheden en hun eigen redeneren van maken, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden, aan hun is het dus blijkbaar niet gegeven. We komen er ook nog op terug. Er staat nog een belangrijk woord in dat vers, omdat het jullie gegeven is te kennen de mysteries. En u weet onderhand, dat woord kennen heeft in de Bijbelse wereld een hele intensieve, intieme betekenis. Dan ben je er tot in je merg en ziel ben je ervan doordrongen, tot in het puntje van je ziel. Want zoals u weet, datzelfde kennen wordt ook gebruikt voor seksuele gemeenschap hebben, voor liefhebben. Adam kende zijn vrouw Eva en zij werd zwanger. Dat woord staat hier. Aan jullie is het gegeven te kennen, door en door merg en been te laten gaan, de geheimen van het koningschap. En ik denk dan, zou ik dan al bij de leerlingen horen, als ik dat zo hoor? En dan, het blijkt ineens dat het over het koningschap gaat. Ja, u hoort, ik geef liever de voorkeur aan de vertaling koningschap dan de vertaling koninkrijk. Wat we bijvoorbeeld in het Onze Vader toch ook gewoon zijn, te uw koninkrijk komen. Eigenlijk is uw koningschap komen beter en dat blijkt onder andere uit dit verhaal. Het woord koninkrijk, dat roept nu eenmaal de suggestie op dat het een soort afgegrensd gebied is. Het koninkrijk der hemelen, dat kun je precies op de kaart uittekenen, dat heeft zijn eigen grenzen. En binnen die grenzen is het koninkrijk der hemelen. En aan de andere kant van de grens houdt het koningschap der Nederlanden. En het koninkrijk der Nederlanden houdt op aan de andere kant van de grens. Maar Gods koningschap valt niet samen met een begrensd gebied. Aan de ene kant van de grens wel en aan de andere niet. Nee, bedoeld wordt het feit, de toestand, dat God koning is. De situatie waarin hij koning is. En hoe moeten we ons dat voorstellen? Nou, Gods koningschap begint niet in een land, of wordt niet veroverd met wapens, maar begint in het hart, waar liefde heerst en vriendschap. Dat zingen we altijd op Witte Donderdag, weet u wel. Daar is God, waar liefde heerst en vriendschap en barmhartigheid en genade en goedheid en vergevingsgezindheid en gerechtigheid. Kortom, waar goede vrucht groeit en de voorkeur wordt gegeven aan die goede vrucht, daar heerst God. Daar is God heerser. Daar is zijn koningschap te vinden. Het is dus te vinden in de daden van de mensen die God als koning erkennen en dienen. En dus niet een koninkrijk, maar een koningschap. En eens te meer blijkt dan dat Jezus hier een scherpe tweedeling maakt tussen jullie, en daar bedoelt hij dan mee zijn leerlingen, en zij, de buitenstaanders. Dat is een heel goed woord in dit verband, de buitenstaanders. En aan het begin overwogen we of Matthäus met het woord de synagoge rond Jezus suggereerde dat Jezus een eigen synagoge had vanuit het bootje tegenover de traditionele synagoge van de farizeeën en de schriftgeleerden aan de andere kant van het water. En die suggestie, die lijkt hier bevestigd te worden.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Luisteraars van Radio Maria. Ook in de maand juli heeft Paus Leo gevraagd om voor zijn intenties te bidden. Het is inmiddels een lange traditie om samen met de paus te bidden voor belangrijke intenties. Het apostolaat van het gebed dat we samen steeds wereldwijd mogen volhouden. De paus vraagt te bidden voor hele verschillende dingen. Dat kan gaan over iets dat in de wereld speelt, maar kan ook iets zijn wat meer in onze kerk van belang is. Zo werd er gebeden voor voedsel voor iedereen, voor de waarde van de sport. Deze maand vraagt de paus om te bidden voor het menselijk leven. En heel bijzonder om respect te hebben voor het menselijk leven. Het gebed van de paus luidt: laten we bidden voor respect voor en beschaving van het menselijk leven in al zijn stadia. En het erkennen als geschenk van God. Bidden dus voor het respect voor het leven en voor de bescherming ervan. Het menselijk leven in alle verschillende fasen, stadia. Omdat we erkennen dat het leven een geschenk is van God. Het is goed om daar eerst eens bij stil te staan. Dat het leven een geschenk is. We zijn misschien vaak geneigd het heel gewoon te vinden dat je ademt, dat je loopt, dat je beweegt. Maar het is ten diepste in God dat wij de oorsprong van het leven vinden. Hij heeft ons gemaakt. Hij is de schepper. Het boek Genesis vertelt in het scheppingsverhaal dat de mens geschapen werd naar beeld en gelijkenis van God. Er staat in Genesis 1, vers 26, nu gaan we de mens maken als beeld van ons, op ons gelijkend. En in vers 27 van het eerste hoofdstuk, en God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. Als we bidden om respect voor het leven, het menselijk leven, zoals de paus deze maand vraagt, is het allereerst belangrijk om het leven van de mens ook als een geschenk te zien, als een gave van God. Hij is er de oorsprong van en de schepper. En het boek Genesis leert ons dat de mens een hele bijzondere plaats heeft in de schepping. God schept alle elementen in de schepping, maar de mens is naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Voor sommige mensen is dat een grote vraag. Hoe kan God de mens schapen naar zijn beeldengelijkenis als hij zelf geest is? Maar beeldengelijkenis van God zijn is vooral in onze verantwoordelijkheid dragen, in vrijheid leven, in staat zijn om lief te hebben, in staat zijn om te kiezen. In die zin is een mens geen steenrots en geen potgeranium, maar geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En als zodanig heeft de mens een bijzondere plaats in de schepping. Aan de ene kant zegt het boek Genesis dat de mens moet heersen over al wat leeft. Beheersen denken wij misschien meteen aan willekeur en macht grijpen. Maar heersen moeten we vooral verstaan in dat de mens verantwoordelijkheid heeft om het van God gekregen leven in de schepping te beheren op een goede manier. Niet uit te buiten, maar het vruchtgebruik ervan te hebben. En ook zegt het boek Genesis tegen de mens die geschapen wordt, onderwerp de aarde en wordt talrijk. De mens wordt gevraagd om zijn leven, een geschenk van God, ten dienste te stellen van Gods bedoelingen. En dus ook de schepping te behoeden als degene die naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen. Met liefde, met verantwoordelijkheid, met vrijheid en geduld. Als we deze maand bidden om respect voor het menselijk leven, is het op de eerste plaats belangrijk dat wij het leven zien als een bijzonder geschenk. Niet zomaar toevallig, niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar bewust door God gemaakt.
En zo mag de mens God dienen en in de schepping een bijzondere plaats innemen. De mens heeft een hele bijzondere plaats in de schepping, daar getuigt Psalm 8 van. Heer onze Heer, hoe groot zijt gij, hoe machtig is alles gemaakt. En dat u dan de mens gekozen heeft om uw beeld te zijn, bijna aan u gelijk gemaakt. Psalm 8 erkent dus dat het leven een geschenk is en dat de mens een bijzondere plaats inneemt in de schepping. Ook bij Psalm 139 vinden we deze intense band tussen de schepper en de mens. Er staat: Gij hebt mijn kern gevormd, die mij weeft in de moederschoot. En ik loof u in het besef dat ik eerbiedwekkend ben van maaksel. Een wonder is wat gij geschapen hebt. Psalm 8 en Psalm 39 getuigen dus van deze bijzondere gave van het leven. En die bijzondere gave van het leven, dat we als mens hebben ontvangen. Het Tweede Vaticaans Concilie, gehouden tussen 1962 en 1965, heeft ook aandacht besteed aan de bijzondere plaats van de mens, geschapen naar Gods beeld, in het document dat gaat over de kerk in de wereld van deze tijd, geheten Gaudium et Spes. Daar staat: de Heilige Schrift leert dat de mens geschapen is naar het beeld van God, in staat om zijn schepper te kennen en lief te hebben, en door hem aangesteld over alle aardse schepselen, om de overzeggingsmacht te hebben en te gebruiken en zodoende God te verheerlijken. En dan noemt Gaudium et Spes ook letterlijk weer een citaat uit Psalm 8. Wat is dan de mens dat gij in hem denkt, het mensenkind dat gij naar omziet en hem weinig minder dan een God hebt gemaakt, met glans en glorie hem hebt gekroond, hem hebt doen heersen over het werk van uw handen, alles onder zijn voeten hebt neergelegd. Maar de mens niet alleen geschapen, in zijn eentje, want vanaf het allereerste begin heeft God hen geschapen als man en vrouw, zoals we al hoorden in Genesis 1, vers 27. De mens is in het diepste van zijn wezen een sociaal iemand. En zonder band met anderen kan hij niet zijn leven noch zijn talenten ontplooien. God heeft de mens gemaakt, het leven als een geschenk. God gaf de mens een bijzondere verantwoordelijkheid, in alle vrijheid, en heeft ze ook ons leven een bestemming gegeven en een doel. En in Genesis 1, vers 31 staat: en God zag dat alles wat hij gemaakt had, zeer goed was. De paus vraagt dus in de maand juli om met hem mee te bidden voor respect voor het menselijk leven. Laten we bidden voor respect en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als geschenk van God. Dat hebben we op de eerste plaats gedaan. Het leven erkennen als een geschenk van God. God is er de oorsprong van en hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dat geeft ons leven een bijzondere betekenis en is niet zomaar iets toevalligs dat je naar je hand kunt zetten of ook helemaal zonder waarde kunt schatten. Als je overtuigd bent dat het leven een geschenk is, dat mensenleven ons gegeven is als een opgave, dan is er ook alle reden om respect te hebben voor het menselijk leven. Respect, wat is dat? Dat heeft te maken met kijken en met omzien. Kijken en omzien naar de ander. U kent wel de uitdrukking: als je iemand geen blik waardig keurt, dan is er geen sprake van respect, dan is er geen sprake van waardering. Maar respect voor het leven vraagt dat wij de waarde van het leven onderkennen en er eerbied voor hebben. Zoals de psalmist in Psalm 139 zei: ik ben eerbiedwekkend van maaksel. U hebt mij geschapen. Respect
omdat God de oorsprong van het leven van de mens is. En daarom moet de mens het leven als een geschenk beschouwen. En het leven van God dat we gekregen hebben, heeft een doel en bestemming. Het leven van iedere mens. Het kan dus nooit zo zijn dat mensen elkaar naar het leven staan. Of dat mensen hun eigen leven niet naar waarde schatten. We worden gevraagd om ons leven als een geschenk te zien en er respect voor te hebben, omdat we naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn. Je gedragen als beeld van God, dat is nog weer van een andere orde. Want dat komt er dan op aan of wij in ons leven ook werkelijk God dienen, Hem respecteren en ook zijn wetten en voorschriften gehoorzamen. Maar in de mate dat we dat doen, respect hebben voor de ander en voor het leven, niet alleen respect voor het leven van mijzelf, het eigen leven, maar ook het respect voor het leven van de ander, in die mate komt ook naar voren dat wij een beeld zijn van God. Komt steeds meer in ons de waardigheid van het beeld van God zijn naar voren. In ons denken, in ons doen en laten. Als we bidden om respect voor het menselijk leven, mogen we dat dus doen in het besef dat we een geschenk zijn van God, gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En dat ons leven niet zonder betekenis is, maar eerbiedwekkend is. En dat geldt voor ieder mensenleven. En respect hebben voor dat mensenleven. Dat wil zeggen dat je de waarde ziet, dat je de rijkdom ervan ziet en ook de verantwoordelijkheid van het leven onderkent. Niet voor niets dat paus Leo ons vraagt om daarvoor te bidden. Want het leven van mensen staat steeds opnieuw onder druk. Soms worden mensen ingezet als louter productiemiddelen. Soms worden mensen niet gehoord in hun verdriet en hun angst. En als mensen ziek zijn, kan het zomaar gebeuren dat ze niet meer met waardigheid worden verzorgd, maar dat men zich letterlijk blind staat op de blinde darm of op de soort kanker die men heeft en vergeet dat de mens die ziek is een persoon is, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en geen vraag die je technisch alleen kunt oplossen. Het leven als een geschenk van God. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En dat vraagt naast respect ook dat we het leven van de mens beschermen. Dat het leven van de mens behoed wordt, omdat het een bestemming en een bedoeling heeft. Niet voor niets dat in het boek Exodus en het boek Deuteronomium gesproken wordt over het gebod van God om niet te doden. Het leven is een geschenk en het doden door het ingrijpen van mensen is niet in overeenstemming met Gods wil en met zijn verlangen en past ook niet bij de roeping die wij als mens van God gekregen hebben toen we geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis. Niet doden, maar beschermen. En heel bijzonder beschermen de kleinen en kwetsbaren die in hun leven steun en zorg nodig hebben. De kleinen die soms helemaal niet op kunnen komen voor hun eigen waardigheid, niet hun eigen leven kunnen beschermen, niet hun eigen leven kunnen behoeden. Maar wanneer begint dat leven dan? Soms zeggen mensen ja, als je geboren wordt, dan wordt het pas serieus. En ook dan zie je nog dat het leven vaak niet wordt behoed. Maar onze kerk leert dat het leven vanaf het allereerste begin beschermwaardig is. Er is voor jongeren een bijzondere catechismus gemaakt over de sociale leer, de Duket. Het boek kwam uit zo'n 10 jaar geleden, maar is ook een aantal jaar geleden in het Nederlands vertaald. De Duket, wat moet ik doen? En daarin wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de waardigheid van het menselijk leven. Vanaf welk moment
is de mens een persoon en is die waardigheid beschermwaardig? Ik citeer. Velen zeggen, er kan pas vanaf de geboorte sprake zijn van de menselijke persoon. Anderen bestrijden dat en zeggen zelfs, iemand is dan pas een mens wanneer hij kan denken en keuzes maken. Weer anderen leggen het begin van het mens zijn bij het moment van de vorming van de hersenstam of het tijdstip van het uitsluiten van de mogelijkheid van de vorming van een tweeling. De kerk wijst al deze opvattingen af en zegt het menselijk leven begint bij de versmelting van ei en zaadcel. Al op het vroegst mogelijke moment van het embryonale stadium na de bevruchting is voor de kerk het zo ontstaande leven absoluut beschermwaardig. Ook de embryo is zodoende een volledige mens en als zodanig met de waardigheid bekleed die iedere menselijke persoon heeft. En daarom moeten de ongeboren en meest kwetsbare leden van de samenleving het respect krijgen dat hun waardigheid verdient. Tot zover, uit de Duket. Dus de mens en het leven van de mens verdient bescherming vanaf de ontvangenis, het allereerste moment. En als een mens dan niet kan denken, nog niet kan praten, je kunt wel zeggen dat deze persoon uit mag groeien tot een mens die kan spreken, die talenten heeft. En zo is een mens al in het allervroegste stadium beschermwaardig en verdient het leven van die mens respect en bescherming. De kleinen en de kwetsbaren steunen en behoeden. Niet voor niets dat paus Leo daarom ook in deze maand juli vraagt om te bidden voor het respect voor het menselijk leven. Want dat menselijk leven vanaf het allereerste begin wordt lang niet altijd behoed en beschermd. We zien dat er een toename is van het aantal abortussen. Kinderen die in de moederschoot al worden gedood, die niet de gelegenheid krijgen uit te groeien tot een kind dat in deze wereld Gods schepsel mag zijn. Abortus maakt aan vele levens heel vroeg een einde. En dat terwijl de Heer in het Oude Testament zegt, bij de 10 geboden, gij zult niet doden. In dit verband wil ik een ander boek noemen. Niet de Duket, die ik al zojuist heb besproken, maar een bijzondere uitgave van de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg. De Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg. Die hebben in 2019 een handvest uitgegeven, een handvest voor werkers in de gezondheidszorg. In 2020 is het in het Nederlands vertaald en werd het uitgegeven bij uitgeverij Bethsaida. En ik raad u zeer aan om dat boek aan te schaffen, omdat het zo helder en duidelijk de waarde van het leven schetst en ook de ernst van het sterven schetst en onderkent hoe beschermwaardig en respectvol het leven is. Het is een prachtig document dat ook voor mensen die in de gezondheidszorg werken een echte richtingwijze kan zijn. Zij komen heel bijzonder in aanraking met vragen rond leven en dood, met kwesties van abortus en euthanasie. Maar ook dat er soms experimenten zijn met eitjes en met embryo's. Embryo's die toch echt al een persoon zijn en de menswaardigheid uitdragen. Het is duidelijk dat de paus bidt om respect voor het menselijk leven, juist omdat er zoveel voorbij gegaan wordt aan dat leven dat bescherming verdient. En dat er veel velen kiezen voor abortus. En ook dat op heel veel manieren kinderen worden verwekt door IVF, waarbij niet één embryo, maar meerdere embryo's nodig zijn, die als er eenmaal een bevruchting plaatsvindt, de andere embryo's, let wel personen, worden weggemaakt, worden vernietigd. De Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg
in het handvest voor werkers in de gezondheidszorg, uitgegeven bij Bethsaida, is in dat opzicht een goede richtingwijzer. Want als we bidden om respect voor het menselijk leven in navolging van Paus Leo, dan is het goed om ook echt goed de kaders te kennen die belangrijk zijn om het leven te beschermen in alle omstandigheden. En de kaders te kennen die ook in zorg en medische wetenschap niet altijd worden gerespecteerd. Het geschenk van het leven dat respect en bescherming verdient in alle stadia van het leven. We zeiden al dat de kleinsten en de kwetsbaren niet in staat zijn om voor zichzelf het leven te beschermen of zich te verdedigen. Er is sprake van de nood om anderen die hen beschermen en respecteren. Dat geldt bij de allerkleinsten, bij de embryo te beginnen. Maar dat geldt ook voor hen die aan het einde van hun leven kwetsbaar worden door ziekte en lijden. Ook dan vraagt de Heer dat we het leven dat we van God gekregen hebben niet uit eigen beweging beëindigen. De Heer is de Heer van het leven. En er is geen mens die dat leven kan beëindigen dan God. Je ziet dat ook steeds meer mensen vragen om euthanasie als ze het leven niet meer zien zitten door geestelijk lijden of door fysiek lijden. Bidden we om respect voor het menselijk leven. Om respect en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen van het leven als een geschenk van God. Abortus, euthanasie en ook IVF-behandelingen staan haaks op het respect en op de bescherming van het leven. En daarom dat de paus met ons daarvoor bidt, opdat mensen niet alleen het leven als maakbaar zien, maar allereerst als van God afkomstig. Omdat het leven van God gekregen is en een geschenk, kun je niet zeggen dat je recht hebt om het leven te beëindigen. Als men tegenwoordig in debatten over abortus zegt dat het een vrouwenrecht is, dan kun je dat niet volhouden als je beseft dat het leven een gave Gods is. En trouwens, niet alleen de vrouw is in het geding bij abortus, maar ook het kind in haar schoot. En die verdient respect en vrijheid, maar kan zelf niet in vrijheid kiezen omdat het nog ongeboren is. Nee, als men spreekt over een mensenrecht en men dan doelt op abortus, dan is dat ver verwijderd van wat de kerk ons leert over het leven als geschenk van God en als verantwoordelijkheid van iedere mens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Het geldt ook over het eind van het leven. Heb ik recht op sterven? Nee, ik zal sterven, want we zijn kwetsbaar. We hebben recht op goede zorg. We hebben recht op aandacht en werkelijke belangstelling. Het is me opgevallen dat mensen die een doodswens hebben omdat ze ziek zijn, heel vaak bepaald worden door de angst om te sterven. Hoe ga ik sterven? Wat maak ik allemaal nog mee? Maar als duidelijk wordt dat iemand omringd wordt met zorg en aandacht, dan is die doodswens bij veel mensen alweer veel minder. Waar het gaat om euthanasie, betekent dat niet dat de kerk geen oog heeft voor lijden en pijn. De kerk zegt zelfs dat mensen wanneer ze lijden en ziek zijn, steeds opnieuw de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben en ook de pijnbestrijding die ze nodig hebben, de verlichting van hun lijden. In ons gewone spraakgebruik
wordt dan gesproken over passieve euthanasie. Wat voor de kerk niet juist is. Want euthanasie is het actief beëindigen van het leven. Terwijl wanneer men pijn bestrijdt, men lijden verlicht en door die handelingen eerder komt te sterven, dan is dat niet de intentie en het hoofddoel geweest van de zorg en de aandacht. Nee, we mogen er alles aan doen om lijden en pijn te verlichten. En dat is heel iets anders dan het regelrecht beëindigen van het leven door euthanasie. Als de paus vraagt om te bidden voor respect voor het leven, dan kan dat niet betekenen dat abortus een mensenrecht is, maar kan het ook niet betekenen dat euthanasie een vrije keuze is. Wel respect voor de mens, dat zorg en aandacht nodig is. Voor iedere mens die geschapen is in Gods beeld en gelijkenis. En waarbij de kerk zal zeggen dat een actieve beëindiging door abortus of euthanasie nooit de oplossing is die past bij de mens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. En daarom wat de paus zegt, dat we respect hebben voor de bescherming van het leven in alle stadia en erkennen dat het leven een geschenk is van God. Laten we bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor de gave van het geloof. Wij danken u dat uw Zoon Jezus in deze wereld is gekomen, is mens geworden zoals wij. Hij heeft ons leven meer dan ooit geheiligd, door zijn liefde en barmhartigheid, door zijn trouw. Als we uw Zoon volgen, dan mogen ook wij het leven behoeden. Als wij uw Zoon volgen, mogen wij beseffen hoe Hij zijn leven gegeven heeft om ons te verlossen. Pijn en lijden zijn niet een doel op zich. En sterven en leven liggen in uw hand. Wij vragen u, help ons om eerbied te hebben voor het leven dat wij ontvangen hebben. Ook eerbied te hebben voor ons eigen leven. En dat we als mens mogen groeien in het besef dat wij een maaksel zijn van uw handen, eerbiedwaardig en bijzonder. Help ons om in onze samenleving ook meer doordrongen te raken opnieuw van de waarde van het leven. En dat mensen die opkomen voor het leven, hoe klein en kwetsbaar ook, gehoord mogen worden in onze tijd, in onze samenleving. Dat we nooit vergeten dat u ons leven bestemming en betekenis geeft. En dat we nooit zelf rechter worden over het begin en het einde van ons bestaan. Heer, help ons om van u te getuigen. In ons leven, in ons spreken, ook in het respect dat wij betonen aan anderen die kwetsbaar zijn en klein. Zegen alle mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, dat ze steeds voor het leven mogen kiezen en mogen bouwen aan een cultuur van leven in plaats van een cultuur van de dood. En we willen bidden met Maria, die de moeder is van uw Zoon. Maria, die het leven ontvangen heeft toen ze overschaduwd werd door de Heilige Geest, maar die ook moest meemaken hoe gruwelijk de dood was van Jezus aan het kruis. Wees zo goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Toen ik deze week het evangelie van de zaaier opnieuw las, moest ik toch eigenlijk glimlachen. Ik dacht, die boer waar Jezus over vertelt, dat moet toch wel een hele bijzondere boer geweest zijn. Of misschien zelfs een beetje een wilde boer. Want als je goed luistert, zie je hem voor je. Hij loopt over zijn akker en hij strooit zijn kostbare graan uit. Overal. Op de weg, tussen de stenen, tussen de distels en op de goede grond. Niet een paar verdwaalde korrels hier en daar, maar blijkbaar ongeveer evenveel. Moest een moderne landbouwer dat zien, dan zou hij waarschijnlijk zeggen, man, koop u eens eerst een GPS voor uw tractor. Of een buurman zou roepen, je bent precies meer aan het voederen van de vogels dan aan het zaaien. Het lijkt allemaal weinig efficiënt. En precies daarin zit de boodschap van Jezus. God rekent niet zoals wij rekenen. Wij zouden zeggen, steek uw energie in de mensen waar nog iets van te verwachten valt. God doet dat niet. Hij strooit zijn liefde gul uit, zonder onderscheid. Hij geeft iedereen kansen. Ook aan mensen waarvan wij misschien denken, daar is toch niks meer mee aan te vangen. God denkt anders. Hij geeft niemand op. En dat is eigenlijk een hele troostrijke gedachte. Want als God alleen zou zaaien, waar alles al perfect in orde is, dan zouden wij waarschijnlijk allemaal naast de akker vallen. God blijft zaaien, ook in mijn leven, ook in uw leven. Misschien is het daarom goed ons iets vandaag af te vragen, wanneer heb ik zelf ervaren dat God dicht bij mij was? Iedere mens kent wel zulke ogenblikken. Voor de een was dat tijdens een bedevaart, een eucharistieviering of een moment van gebed. Voor een ander bij de geboorte van een kind, op een huwelijksdag of juist tijdens een afscheid op een begrafenis. Momenten waarop je plots voelde, God is hier, hij laat mij niet alleen. Dat zijn momenten waarop een zaadje begon te ontkiemen. Maar het evangelie spreekt niet alleen over ontvangen. Het spreekt ook over zaaien. Jezus zegt eigenlijk tegen zijn leerlingen en tegen u en mij, blijf zaaien. Ook wanneer het lijkt alsof niemand luistert. En dat is vandaag misschien actueler dan ooit. Als ik zie hoeveel inzet onze communiewerkgroepen tonen om kinderen voor te bereiden op de eerste communie. En de zondag daarna zie je sommigen maandenlang niet meer terug. Dan kun je ontmoedigd raken. Dan denk je, heeft het allemaal nog wel zin? Of wanneer vrijwilligers met veel enthousiasme een straatviering of een bijzondere viering voorbereiden en uiteindelijk zitten er meer mensen in het koor dan in de kerk. Dan is het evangelie van vandaag heel duidelijk. Blijf zaaien. Want wij weten niet waar een zaadje ooit zal ontkiemen. Soms duurt dat jaren. Misschien herinnert iemand zich pas 20 jaar later een woord dat hij als kind hoorde. Misschien komt iemand pas na een moeilijke periode opnieuw bij God terecht. Zaad heeft tijd nodig. En dat geldt ook in onze gezinnen. Ouders zeggen soms, we hebben onze kinderen allemaal dezelfde opvoeding gegeven. En toch komt er maar één naar de kerk. Hebben wij iets verkeerd gedaan? Dat is een pijnlijke vraag. Maar Jezus zegt vandaag niet, zorg dat elk zaadje onmiddellijk vrucht draagt. Hij zegt, blijf zaaien. Blijf getuigen. Blijf voortleven. Blijf bidden. Want geloof laat zich niet afdwingen. Liefde evenmin. En tenslotte stelt het evangelie van vandaag ons ook nog een heel persoonlijke vraag. Op welke grond lijkt mijn eigen hart? Is er misschien wat verharding gekomen? Liggen er stenen van ontgoocheling? Zijn er distels van zorgen, drukte of oppervlakkigheid die het geloof verstikken? Een boer weet dat goede grond niet vanzelf ontstaat. Daar moet voor gewerkt worden, er moet geploegd worden, bemest, verzorgd. En zo is het ook met ons geloof. Goede grond worden vraagt tijd. Door te bidden, door de sacramenten te ontvangen, door het evangelie te lezen, door samen met andere gelovigen ons geloof levend te houden. Tot slot moet ik ook nog denken aan de woorden van de bisschop die mij tot priester heeft gewijd, Monsieur Terschure, de bisschop van Den Bosch. De avond voor onze priesterwijding zei hij: jullie worden priester in een moeilijke tijd. Misschien zullen jullie de oogst niet meer zien, maar dat is ook niet jullie opdracht. Jullie opdracht is te zaaien. En die woorden zijn mij altijd bijgebleven. Eigenlijk zegt Jezus vandaag precies hetzelfde tegen u en tegen mij. Zaai een vriendelijk woord, zaai een gebed, zaai een daad van liefde, zaai vergeving, zaai hoop en laat de oogst gerust aan God over. Want uiteindelijk is hij nog altijd die wonderlijke, die gulstrooiende boer die blijft geloven dat zelfs het kleinste zaadje ooit rijke vrucht zal dragen.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Conclusie. De heilige drie-eenheid als vuur van liefde. De liefde van God die door Jezus wordt geopenbaard, is niet alleen voor ons bedoeld. Elke volgeling, dus ieder van ons, is geroepen om deze liefde over de hele wereld te verkondigen. Het was een groot verlangen van het hart van Jezus om het vuur van liefde overal te ontsteken. Vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. De Heilige Geest herinnerde de eerste leerlingen hieraan door aan hen zijn vuur te geven, zodat ze Gods liefde alom konden bekendmaken, tot aan het uiteinde van de aarde. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich in tongen verdeeld op ieder van hen neerzette. Het is niet langer Mozes bij de brandende doornstruik, omhelst door hem die is, maar de vrienden van het Lam, die dronken zijn van de Heilige Geest, omdat zijn vuur vurig worden omhelst door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Het vuur, ontstoken op het kruis, laait op uit het lege graf en straalde op Pinksteren. Gaat over van persoon op persoon, van generatie op generatie. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de koornmaat te zetten. Maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Het verblinde Saulus, Paulus, van Tarsus op de weg naar Damascus. Dit vuur werd een onmetelijke vuurzee met de menigte martelaren en kerkvaders, de stoet van kluizenaars en monniken, het legioen van stichters van religieuze congregaties en mystici, de lange rij van vaders en moeders van gezinnen die met hun hele familie de wereld liefdevol omhelzen. De christelijke hoop verspreidt zich als een groot vuur over heel de schepping en geeft licht aan de grotten en de huizen, de steden en het platteland, de woestijn en de bossen. Het geeft licht aan kinderen en koningen, dichters en muzici, filosofen en wetenschappers, arm en rijk. De kleine Thérèse en moeder Teresa, twee vrouwen in vuur en vlam, die een eeuw na elkaar zijn gestorven, hebben het verlangen van Jezus willen oppakken en zijn dorst naar liefde willen lessen. Thérèse van Lisieux, patrones van de missie, bezingt in een van haar gedichten deze wens om het vuur van God te dragen naar ver afgelegen gebieden. Iets wat nu werkelijkheid is geworden, doordat haar relieken over de wereld reizen.
0: Een zwak vonkje, o geheim des levens, is genoeg om een onmetelijke brand te ontketenen. Dat ik, o mijn God, uw vuur ver wil uitdragen. Herinner u.
1: Hefboom van het gebed. Moeder Teresa, vrouw van verlangen, leidde een leven van gebed en eucharistische aanbidding. In haar klonken deze woorden uit de Bijbel. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, neem het water des levens om niet. Zij putte het levende water voornamelijk 's avonds met de zusters tijdens het uur van de eucharistische aanbidding.
0: Elke avond, wanneer we van ons werk terugkeren, komen we in de kapel bijeen voor een uur van onafgebroken aanbidding. In de stilte van de avondschemering vinden we de vrede in de tegenwoordigheid van Christus. Dit uur van innig samen zijn met Jezus is essentieel. Ik heb gezien hoe een grote omvorming plaatsvond in onze congregatie vanaf het moment dat we de dagelijkse eucharistische aanbidding zijn begonnen. Onze liefde voor Jezus is meer vertrouwd geworden. Onze liefde voor elkaar hartelijker. Onze liefde voor de armen barmhartiger.
1: Dat wat moeder Teresa constateert, merken we ook in de parochies en nieuwe bewegingen waar eucharistische aanbidding in ere is hersteld. We zien steeds meer hoe het Allerheiligste op de altaren over de hele wereld wordt uitgesteld. Niet alleen in nieuwe gemeenschappen en op bedevaartsplaatsen, maar in eenvoudige kapellen van altijd durende aanbidding, in parochies en bisdommen. Honderden mensen bidden dag en nacht in toerbeurt voor het Allerheiligst Sacrament. Dit stilgebed ondersteunt het werk van de evangelisatie van de verschillende groepen in een parochie. Deze aanbidders in geest en in waarheid worden toegerust om betere verkondigers te worden van het evangelie van de verlossing, naar het voorbeeld van een barmhartige Samaritaan. Evangeliseren begint dus met deze uren van stille eucharistische aanbidding voor het Allerheiligste, waar de gelovigen het sterven en verrijzen van Christus meebeleven en zich verenigen met zijn hart, brandend van liefde. Ik heb dorst. De evangelisatie heeft haar plaats in het eucharistisch mysterie. De eucharistie is het hoogtepunt waarnaar de kerk in al haar handelen streeft en tevens de bron waaruit al haar kracht voortvloeit. Zo zien we over de hele wereld in keten van gemeenschappen ontstaan die evangeliseren. Het geloof wordt steeds actiever uitgedragen en de evangelisatie brengt voorbeeldige werken van barmhartigheid voort.
0: Moeder Teresa zei vaak dat de tijd doorgebracht voor het Allerheiligste de grootste schat van de missionarissen van naastenliefde is. Therese zegt ongeveer hetzelfde wanneer zij spreekt over het gebed. Een geleerde heeft eens gezegd: geef me een hefboom en een steunpunt en ik zal de wereld optillen. Datgene wat Archimedes niet verkreeg, omdat zijn verzoek niet tot God gericht was en hij alleen een materieel perspectief voor ogen had, dat hebben de heiligen wel verkregen en in heel zijn volheid. De Almachtige heeft hun als steunpunt hemzelf en hem alleen gegeven. Hun hefboom was het gebed dat een liefdesvuur ontsteken doet en zo is het hun geluk de wereld te verheffen. Zo verheffen de heiligen die hier beneden strijden de wereld en tot aan het einde van de wereld zullen de toekomstige heiligen de wereld verheffen.
1: De tijden van dorheid tijdens het stille gebed zijn voor de twee Thereses een uitgelezen gelegenheid om zich te verenigen met het ik heb dorst van Jezus die eraan leidt zo vaak te worden vergeten door zijn broeders en zusters. Een tijd waarin hun hart rust in het hart van Jezus. Ze geven hem voor zijn liefde hun liefde terug. Therese schrijft aan haar zus Celine deze woorden, die evengoed aan moeder Teresa gericht konden zijn.
0: Celine, Jezus moest geheel alleen de wijnpers treden die hij ons te drinken geeft. Laten wij op onze beurt niet weigeren kleren te dragen die gekleurd zijn van het bloed. Laten we voor Jezus een nieuwe wijn treden die zijn dorst lenigt, die hem liefde voor liefde geeft. Laten wij geen druppels wijn voor onszelf houden die wij hem kunnen geven. Als hij dan om zich heen ziet, zal hij zien dat wij hem komen helpen. Laten we van ons hart een klein tabernakel maken waarin Jezus kan vluchten. Dan zal hij troost vinden en hij zal vergeten dat wij niet kunnen vergeten de ondankbaarheid van de zielen die hem alleen laten in een verlaten tabernakel. Vergeten worden, ik geloof dat dat hem het meeste pijn doet.
1: Therese wist dat het lijden de plaats is waar de roep klinkt om zich te verenigen met de dorst van Jezus, die ons niet in vuur omvormt. Dit betekent niet dat wij vreugde moeten voelen bij het lijden. Ik heb het geheim gevonden hoe je in vrede kunt lijden. Wie vrede zegt, zegt niet vreugde, of tenminste niet gevoelde vreugde. Om in vrede te lijden, volstaat het in te stemmen met wat Jezus wil. Hieraan kunnen de volgende woorden nog worden toegevoegd, die het belang van haar naam als religieuze aangeven. Therese van het kind Jezus en het heilig aanschijn. Jezus brandt van liefde voor ons. Zie naar zijn aanbiddelijk gelaat. Zie naar die uitgedoofde en neergeslagen ogen. Zie naar die wonden. Zie Jezus recht in het gelaat. Daar zal je zien hoeveel hij van ons houdt. Daar is het beeld van de liefde die zich vernedert. Van de God die naar ons afdaalt tot aan de gewelddadige dood, om ons het geheim van zijn hart te openbaren, dat zich geeft door de heilige wonden in zijn verrezen lichaam.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum, en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Les petits chanteurs de Montigny zingen het lied Go Down Moses. Heer, laat mij geloven in uw aanwezigheid, hier en nu, diep in mij. Laat mij rust vinden in u. Laat mij luisteren naar uw woord. Geef dat ik bidden mag.

0: De lezing is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 55, vanaf vers 10.
1: Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert, zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten, zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

Het beeld dat we soms krijgen van bidden is eenzaam en roepende naar de hemel en heel vaak geen antwoord krijgend. Geen wonder dat zoveel mensen het een hele klus vinden. Kun jij je een situatie herinneren dat jouw gebed zo voelde? Eenzaam, leeg, dor.

Wanneer je bidt, waar bid je dan meestal voor? Waarom zijn het nou net deze gevoelens of gedachten die maken dat jij je tot God wendt? God geeft ons zoveel en hij neemt het niet terug, maar laat het werken in ons.

0: Je hoort de woorden van Jesaja nog een keer. Probeer nu om te genieten van het volgende beeld. De woorden van God zijn als regen. Voel welk soort regen voor jou het meest lijkt op bidden. Is het een hoosbui, lichte regen, of zachter, subtieler, intiemer? Laat God je meenemen in het gebed. Hij probeert in jou te bidden.
1: Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert, zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten, zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

Wend je in de laatste minuten van dit gebed tot God. Gewoon het zijn in aanwezigheid van God kan heel aangenaam zijn. Kan de ziel een heel voldaan gevoel geven. Als je de behoefte voelt om iets te vragen of om voor iets te danken, laat de woorden dan maar spontaan opkomen, zoals waterdamp opstijgt na een warme dag.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
2: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Job. Job wordt van al zijn goederen beroofd. Eens leefde er in Oes een onberispelijk en rechtschapen man die Job heette. Hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. 7 zonen had hij en 3 dochters. Hij bezat 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 spanrunderen, 500 ezelinnen en zeer veel slaven en slavinnen. Hij was de rijkste man van heel het oosten. Zijn zonen waren gewoon om de beurt een dag feest te geven, ieder in zijn eigen huis. Ook hun 3 zusters nodigden zij op die maaltijden. Als ieder aan de beurt was geweest, riep Job hen bij zich voor een reinigingsceremonie. Vroeg in de morgen bracht hij dan een brandoffer voor ieder van hen, want, zei hij, misschien hebben mijn zonen gezondigd en God in hun hart vervloekt. Dit was zijn vaste gewoonte. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk bij de Heer hun opwachting maken, kwam ook Satan met hen mee. En de Heer zei tot Satan: waar ben je allemaal geweest? Ik heb rondgezworven over de aarde, antwoordde Satan. Wel, vroeg de Heer, heb je ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij, onberispelijk rechtschapen. Hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Satan gaf ten antwoord: hij vreest God niet voor niets. Gij hebt hemzelf, zijn familie en heel zijn bezit aan alle kanten omgeven en beschermd. Gij zegent al wat hij onderneemt en zijn bezit grijpt steeds verder om zich heen in het land. Maar pak hem eens aan, tref hem in al wat hij heeft, weddend dat hij u vloekt in uw gezicht. Toen zei de Heer tegen Satan: goed, al wat hij heeft is in jouw hand, alleen van hemzelf moet je afblijven. En Satan verliet de vergadering. Welnu, op de dag dat de zonen en dochters van Job weer een feestmaal hadden in het huis van hun oudste broer, komt daar een bode bij Job met de tijding. De runderen waren aan het ploegen, vlakbij graasden de ezelinnen, en daar kwamen de Sabeën ons overvallen. Ze roven het vee en slaan de knechten neer met het zwaard. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken, of een volgende kwam met de tijding: een geweldig vuur is uit de hemel neergeregend, heeft vreselijk huisgehouden onder schapen, geiten en herders en ze vernietigd. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken, of weer kwam iemand met de tijding: de Chaldeeën hebben in 3 groepen onze kamelen overvallen. Ze hebben de dieren geroofd en de knechten neergeslagen met het zwaard. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is. Hij was nog niet uitgesproken, of een vierde kwam met de tijding: uw zonen en dochters hielden hun feestmaal in het huis van hun oudste broer. Daar komt een machtige windhoos uit de woestijn en valt op alle 4 de hoeken van het huis. Het stort in en uw kinderen vinden de dood. Ik kom het u vertellen, ik ben de enige die over is. Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn hoofd kaal, wierp zich plat op de grond en zei: naakt kom ik uit de schoot van moeder aarde, naakt keer ik daar terug. De Heer geeft, de Heer neemt, gezegend de naam van de Heer. Ondanks deze gebeurtenissen zondigde Job niet. Hij deed God geen enkel verwijt. Tweede lezing uit de levenslessen bij het boek Job van de heilige paus Gregorius de Grote. Een eenvoudig en rechtschapen man die God vreest. Sommige mensen zijn zo eenvoudig dat ze werkelijk niet weten wat met rechtschapenheid bedoeld wordt. Maar naarmate ze afstand nemen van de onschuld van de ware eenvoud, komen zij ook niet tot de deugd van de rechtschapenheid. Zolang ze immers niet bedachtzaam kunnen leven door hun rechtschapenheid, kunnen ze zeker niet onschuldig blijven in hun eenvoud. Om die reden vermaant Paulus zijn leerlingen als hij zegt: ik wens u toe dat gij volleerd in het goede eenvoudig blijft in het kwaad. Ergens anders zegt hij daarom: wees kinderen in de boosheid, maar niet in uw oordeel. Daarom is door de altijd durende waarheid aan haar leerlingen als opdracht gegeven: wees omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Beide aspecten horen dus noodzakelijk bij elkaar. De slang dient met haar sluwheid de duif in haar argeloosheid te onderrichten en de duif dient in haar eenvoud de sluwheid van de slang aan banden te leggen. Om die reden openbaart de Heilige Geest aan de mensen zijn aanwezigheid, niet alleen in de gestalte van een duif, maar ook in die van het vuur. In de gestalte van een duif wijst hij op zijn eenvoud en in die van het vuur op zijn ijver. Hij maakt zich dus bekend in een duif en in het vuur. Ieder die vervuld is door de geest legt zich met mildheid toe op de eenvoud en treedt met de ijver van de rechtschapenen op tegen de zonden van de misdadigers. Een eenvoudig en rechtschapen man vreesde God en hield zich ver van het kwaad. Iedereen die uitziet naar het eeuwig vaderland leeft ongetwijfeld eenvoudig en rechtschapen. Hij zal eenvoudig zijn in zijn optreden en rechtschapen in zijn geloof. Hij zal eenvoud betrachten bij de goede werken die hij hier verricht en rechtschapenheid bij de doeleinden die hij voor zichzelf met het oog op het hiernamaals nastreeft. Toch zijn sommigen bij het verrichten van goede werken niet eenvoudig, omdat zij naar erkenning streven in de publieke opinie en de vergelding in het verborgene miskennen. Voor zulke mensen heeft een wijs man ooit gezegd: wee de zondaar die twee wegen bewandelt. De zondaar bewandelt immers twee wegen. Als hij iets goddelijks in zijn optreden laat zien en tevens iets wereldslijks zoekt door zijn hang naar erkenning. Terecht wordt daarom gezegd: hij vreesde God en hield zich ver van het kwaad. De kerk der uitverkorenen begint immers aan haar weg van eenvoud en rechtschapenheid met de bekommernis om haar te beëindigen in liefde. Wie zich volledig van het kwaad wil afkeren, zal ermee beginnen het zondigen te vermijden omwille van de liefde tot God. Maar als hij het goede uit vrees verricht, heeft hij zich niet volledig van het kwade afgekeerd. Alleen daardoor zondigt hij al, omdat hij zou willen zondigen indien hij dat straffeloos kon doen. terecht wordt gezegd dat Job God vreest als hij zich verhoudt van het kwaad. Maar als de liefde volgt op de vrees, wordt het kwaad dat in het hart achterblijft overwonnen door het voornemen het goede te doen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 15e zondag door het jaar luidt de kerk de Eucharistie in met de openingstekst: Toen ik riep tot de Heer, heeft Hij mijn stem verhoord tegen hen die mij benauwen. En Hij heeft hen vernederd. Hij die is voor alle eeuwen en blijft in eeuwigheid. Werp uw kommer op de Heer en Hij zelf zal u voeden. Dat is ons geloof. Dat er een God is die luistert. Dat je echt iemand bent voor Hem. Dat Hij je kent. Je naam, je nood, je diepste nood. Ik lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij hem een

menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Jezus sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Eens, zo begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdarde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels, en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, hij luisteren. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt. God geeft het woord, het zaad, en de mens ontvangt het woord van God. Zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed eerst daarop mijn instelling controleren, ben ik bereid om te ontvangen. Daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid voor ogen stellen, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, hoe hij ook de tegenstellingen in mij ziet, de tegenstrijdigheden, een gebaar maken van eerbied, beklein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meeste helpt de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren. Dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het kort de geschiedenis. God spreekt door Jezus zijn woord in de wereld. Maar de opnamebereidheid van de mensen is maar klein. Ze zitten vol vooroordelen. En als ze het woord van God schijnen op te nemen, dan heeft een enthousiasme iets van een stroovuur, even snel gedoofd als het opleidde. Toch geeft Jezus de moed niet op. Gods uur komt en daarmee een oogstzegen buiten alle maat en verwachting. In deze en andere parabels wil Jezus ons laten delen in zijn eigen hoopvolle stemming in schijnbaar hopeloze omstandigheden. Daarvoor klimt hij in de boot, zoals hij een leerstoel beklimt, om van daaruit met het gezag van een leraar de menigte toe te spreken. De oever van het meer van Galilea is de plaats waar Jezus dit onderricht hield. Hij, hoog opgericht in een boot, zittend, en de menigte voor hem staande aan het strand. Ook de wereld zien als een akker vol verstikkende rijkdom en versteende mensenharten. En zo ook mijn eigen hart zien. En dan vragen om de bijzondere genade dat ik met Jezus' blik de wereld mag zien in één machtig bewustzijn, begin en einde, zaaitijd en oogsttijd. De overweging. Op zekere dag verliet Jezus zijn huis. Zijn huis? Bedoeld is natuurlijk zijn huis te Kafarnaüm. Maar we doen er toch goed aan zijn hogere afkomst erbij te denken, zijn huis bij de Vader. Dat geeft de afstand aan die Jezus heeft afgelegd om met zijn woord bij ons te komen. En wanneer wij beseffen welke afstand hij heeft afgelegd en steeds opnieuw wil afleggen om bij ons te komen, kunnen wij meer begrip opbrengen voor zijn wat afstandelijke opstelling hoog opgericht in de boot. En hij ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Je zou kunnen zeggen een hiërarchische opstelling, maar dan hiërarchisch niet in de zin van hoog tegenover laag,
maar van hemel hoog tegenover aards hoog en laag. Deze hiërarchie is een door God zelf ingestelde hiërarchie of heilige ordening. En die polariteit van onderrichten en luisteren is wezenlijk voor de kerk. De grondslag van die polariteit is de verhouding tussen de Vader en de Zoon. De Vader die spreekt en de Zoon die luistert en ontvangt. Ontvangen is dus niet minder waardig. Zie maar naar de Zoon. Alles heeft de Vader hem in handen gegeven. De Zoon heeft dus alles, maar gekregen, ontvangen. Ook Maria is de begenadigde. Dat wil zeggen de louter ontvankelijke, die niets van de haar geschonken genade verloren liet gaan. Maria is het prototype van de kerk, van elke gelovige. Bij het ontvangen van het woord van God moeten wij ook zo ontvankelijk mogelijk zijn, luisterbereid. Omdat Jezus het woord is van de Vader, daarom past het ons een en al oor te zijn. Want hij spreekt met goddelijk, met alles eisend gezag. En dat blijkt dan ook uit de houding die hij bij het spreken aanneemt. Zoals er staat, ging aan de oever van het meer zitten, zodat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen. Door te gaan zitten, neemt Jezus de houding aan van een leraar die leert met gezag. Die zittende houding verwijst ook naar het laatste oordeel. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb neergelegd. Psalm 110. Ik moet nu naar hem luisteren, zoals ik eens samen met heel de mensheid ademloos aan zijn lippen zal hangen, wanneer hij bij het laatste oordeel zal plaatsnemen op zijn troon van glorie. En nu zal ik alle belemmeringen bij het luisteren zoveel mogelijk opruimen, hardheid van hart, oppervlakkigheid, zorgen, rijkdom, de vooroordelen van de massa. Met zijn zittende houding wil Jezus zeggen, luisteren alleen is niet genoeg. Je moet zo luisteren dat je ook zult doen wat er gezegd wordt. Je moet je leven onder kritiek van dit woord gaan stellen. Eens zo begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. De boer in Palestina zaait anders dan bij ons. Namelijk op het nog ongeploegde akkerveld, tussen distels en doorns. Ook op dat stukje akker dat door de buurtbewoners gebruikt wordt als pad en zodoende platgetreden is. En ook op stukken akker waar de rotsige grond vlak onder de aarde zit. Ofschoon de boer al deze moeilijkheden kent, zaait hij in het vertrouwen dat opnieuw zal lukken wat nog altijd gelukt is. Het is een wonder van de natuur. De gelovige kijkt niet naar beneden, naar het proces van geleidelijke veranderingen van het zaad daar in de grond. Nee, hij kijkt naar boven. En hij ziet het ene wonder na het andere. Hij ziet het contrast tussen wat gezaaid en wat geoogst wordt. Dat contrast doet Sint Paulus aan de verrijzenis denken. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. 1 Korinthe 15. Evenals de boer in Palestina ziet Jezus de obstakels die de uitgroei van het woord belemmeren. Ja, die de verkondiging tot een haast uitzichtloze onderneming maken. Maar Jezus ziet, evenals de boer, ook het glorieuze einde. Hij overziet in één machtige blik zaaitijd en oogsttijd, begin en einde, dood en verrijzenis. De parabel nodigt mij uit om de tegenstellingen te meten, de tegenstellingen in Jezus leven. Bijvoorbeeld tussen het enthousiasme van de menigte die met haar aandrang Jezus dwingen om vanuit de boot zijn onderricht voor te zetten en de afwijzing straks aan het kruis met hem. En ook meten de tegenstellingen in het leven van de kerk. De bloei van gisteren,
tegenover de neergang van vandaag. En de tegenstellingen in mijn eigen leven, idealen en mislukking, verwachtingen en teleurstelling. Alle tegenstellingen worden in Jezus verzoend. Verzoend, niet opgeheven. Laatste norm is niet wat wij zijn of zien, maar Hij, zijn woord. Zijn woord is ons oordeel, onze norm. Zijn woord in deze parabel luidt: er zal vrucht van komen, 100-voudig, 60, 30-voudig. Aan het eind niet meteen overgaan tot de orde van de dag, maar gesprekjes voeren met Jezus, wiens woord op afwijzing stuit, dat Hij in mij een ontvankelijk en luisterbereid hart mag vinden, met de Vader in de hemel, die zijn Zoon aan zo'n ongastvrij oord als onze aarde heeft toevertrouwd, en tenslotte een Onze Vader bidden.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 2 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld Jezus Christus, openbaarder van de Vader. Paus Leo gaf deze catechese op 21 januari 2026. Broeders en zusters, goedemorgen en welkom. We gaan verder met de catechese over de dogmatische constitutie Dei Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie, over de goddelijke openbaring. We hebben gezien dat God zich openbaart in een dialoog van liefde, waarin hij zich tot ons wendt als tot vrienden. Het gaat dus om een relationele kennismaking, die niet alleen ideeën overbrengt, maar een geschiedenis deelt en oproept tot gemeenschap in wederkerigheid. De vervulling van deze openbaring vindt plaats in een historische en persoonlijke ontmoeting, waarin God zichzelf aan ons schenkt, zichzelf aanwezig maakt, en wij ontdekken dat wij gekend worden in onze diepste waarheid. Dat is wat er in Jezus Christus is gebeurd. Het document zegt dat de innerlijke waarheid van zowel God als de redding van de mens voor ons schittert in Christus, die tegelijkertijd de middelaar en de volheid van de hele openbaring is. Jezus openbaart ons de Vader door ons te betrekken bij zijn eigen relatie met Hem. In de Zoon, die door God de Vader is gezonden, kunnen de mensen zich in de Heilige Geest bij de Vader voordoen en worden zij deelgenoot van de goddelijke natuur. Wij komen dus tot de volle kennis van God door binnen te treden in de relatie van de Zoon met zijn Vader, krachtens het werk van de Geest. Dit wordt bijvoorbeeld bevestigd door de evangelist Lucas, wanneer hij ons het vreugdevolle gebed van de Heer vertelt. Op hetzelfde moment juichte Jezus van vreugde in de Heilige Geest en zei: Ik prijs u, o Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en geleerden verborgen hebt gehouden en ze aan de kleine hebt geopenbaard. Ja, o Vader, want zo hebt u het in uw welwillendheid besloten. Alles is mij door de Vader gegeven, en niemand weet wie de Zoon is behalve de Vader, noch wie de Vader is behalve de Zoon, en degene aan wie de Zoon het wil openbaren. Lucas 10, vers 21 en 22. Dankzij Jezus kennen wij God zoals Hij ons kent. In Christus heeft God ons immers zichzelf geopenbaard en tegelijkertijd onze ware identiteit als kinderen, geschapen naar het beeld van het Woord, aan ons getoond. Dit eeuwige Woord verlicht alle mensen door hun waarheid te onthullen in de blik van de Vader. Je Vader die in het verborgene ziet, zal je belonen, zegt Jezus. En hij voegt eraan toe dat de Vader onze noden kent. Jezus Christus is de plaats waar wij de waarheid van God de Vader herkennen, terwijl wij ontdekken dat Hij ons kent als kinderen in de Zoon, geroepen tot hetzelfde lot van een vol leven. De heilige Paulus schrijft: Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, opdat wij het kindschap zouden ontvangen. En dat jullie kinderen zijn, bewijst het feit dat God de geest van zijn Zoon in onze harten heeft gezonden, die roept: Abba, Vader. Ten slotte is Jezus Christus de openbaarder van de Vader door zijn eigen menselijkheid. Juist omdat Hij het vlees geworden woord is dat onder de mensen woont, openbaart Jezus ons God door zijn eigen ware en ongeschonden menselijkheid. Daarom, zo zegt het concilie, in wie men de Vader ziet, voltooit Hij met zijn hele aanwezigheid en openbaring, met woorden en daden, met tekenen en wonderen, en vooral met zijn dood en glorieuze verrijzenis uit de doden, en tenslotte met de zending van de Geest van de waarheid, de openbaring. Om God in Christus te leren kennen, moeten we zijn volledige menselijkheid aanvaarden. De waarheid van God openbaart zich niet ten volle wanneer er iets aan het menselijke wordt weggenomen. Net zoals de integriteit van de menselijkheid van Jezus de volheid van de goddelijke gaven niet vermindert. Het is de volledige menselijkheid van Jezus die ons de waarheid van de Vader vertelt. Het zijn niet alleen de dood en de verrijzenis van Jezus die ons redden en tot ons roepen, maar zijn persoon zelf. De Heer die mens wordt, geboren wordt, geneest, onderwijst, leidt, sterft, verrijst en onder ons blijft. Om de grootsheid van de incarnatie te eren, volstaat het dan ook niet om Jezus te beschouwen als een kanaal voor de overdracht van intellectuele waarheden. Als Jezus een echt lichaam heeft, vindt de overdracht van Gods waarheid plaats in dat lichaam, met zijn eigen manier om de werkelijkheid waar te nemen en te voelen, met zijn manier om in de wereld te leven en er doorheen te gaan. Jezus zelf nodigt ons uit om zijn blik op de werkelijkheid te delen. Kijk naar de vogels in de lucht, zegt hij. Ze zaaien niet en maaien niet, ze verzamelen niets in schuren. Toch voedt jullie hemelse Vader ze. Zijn jullie dan niet veel meer waard dan zij? Matteüs 6, vers 26. Broeders en zusters, als we de weg van Jezus tot het einde toe volgen, komen we tot de zekerheid dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Als God voor ons is, schrijft de heilige Paulus verder, wie zal dan tegen ons zijn? Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, zal hij ons dan niet alles samen met hem schenken? Dankzij Jezus kent de christen God de Vader en geeft hij zich vol vertrouwen aan hem over. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 21 januari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 2 van Dei Verbum met de titel Jezus Christus, openbaarder van de Vader. Volgende keer gaan we verder met deel 3.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, voor onze paus en alle bisschoppen en onze parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en voor roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. Willen we ook heel bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons via WhatsApp hebben bereikt. En we overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Vergeef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: Amen. Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden. En ik bid dat het u tot zegen mag zijn.

We leven in een wereld, zusters en broeders, waar het altijd herrie is. En dat bedoel ik niet herrie in de zin van oorlog en strijd, ook dat is er altijd, maar er zijn altijd geluiden. Ik werd vanochtend vroeg wakker, rond een uur of 5:30, en ik lig in bed en ik hoor boven mijn hoofd hoor ik de vliegtuigen vliegen. En tussen twee vliegtuigen in was het heel eventjes stil en wat hoor ik? De snelweg die een paar honderd meter achter mijn huis ligt. Toen dacht ik, ja, zie wel, het is nooit echt stil. En daarom verhuis ik binnenkort naar Noord-Groningen in de rust en de stilte. Om daar als emeritus priester nog wat te kunnen helpen, maar te kunnen leven in rust en stilte. Zonder de hele dag vliegtuigen boven mijn hoofd te hebben. Wees stil. Want juist in die stilte kan je je relatie met God onderhouden en verdiepen. Het mannenensemble Jaron, die zingt Wees stil.

Wees stil. Het kan ook heel moeilijk zijn hè, om gewoon volkomen stil te zijn. Geen radio aan te hebben. Moet ik natuurlijk niet bij Radio Maria zeggen, want u luistert graag naar Radio Maria en dat is ook zeer goed. Maar die stilte, juist in die stilte, kan God ook zijn werk doen. Daarom, zoals ik al eerder heb gezegd in vorige uitzendingen, gebeurt een priesterwijding ook in stilte. De handoplegging is het moment van de wijding en dat gebeurt in volkomen stilte. De bisschop legt je de handen op en alles zwijgt. Alles is stil. Stil is het ook als we in aanbidding zijn voor het heilig sacrament. Dan kan je zo zitten aan de voeten van de Heer. En aan het eind van de uitstelling en de aanbidding zingen we dan voordat de zegen plaatsvindt, Tantum ergo, sacramentum, veneremur cernubi. Eren wij dan diep gebogen dit zo heilig sacrament, de oude schaduw is vervlogen voor dit nieuwe testament. Wat de zinnen niet vermogen, worden door het geloof gekend. Ere zij aan God de Vader en dat elke tong belijdt dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft en regeert in heerlijkheid. Lof ook aan de Geest hun liefde, hun gelijk in majesteit. Tantum ergo, hier in een werk van Maurice Durufle.

En dit werk van Maris de Ruflee werd hier gezongen door Vocaal Ensemble Michel Piquemal. En ja, ik vond dit werk van Maris de Ruflee wel erg mooi. Wat ik ook mooi vind is het volgende werk van Notker Balbulus. Sancti Spiritus Assit Nobis Caratia. De Heilige en de Goede Geest, die hebben we in ons leven allemaal zo hard nodig. Ik had het net over de priesterwijding, waarbij de bisschop je in stilte de handen oplegt. Juist in die stilte kan de Geest zijn werk doen. Het gaat om de aanwezigheid van God. En daarom nu dat gezang Sancti Spiritus, hier gezongen door Ordo Virtutum.

En zo komen we toch alweer bij de psalm van de zondag, zusters en broeders. En de psalm van de zondag is deze week psalm 85. Laat ons uw barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o Heer. Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening. Zijn heil is nabij voor hen die hem vrezen, zijn glorie komt weer bij ons wonen. Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan, als vrede en recht elkander omhelzen, dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten en ziet uit de hemel gerechtigheid neer. Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken en draagt ons land rijke vrucht. Dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen. Psalm 85, hier gezongen door Francesca La Rosa.

Misschien valt het u op dat ik de antwoordpsalm vaak van Francesca La Rosa laat horen. Dan komt, zij is een van de weinigen die alle antwoordpsalmen, zowel van A, B als en C jaar, volledig opgenomen heeft. In het Nederlands kom ik het eigenlijk nergens tegen. Ik moet zoeken. En dan vind ik wel een Nederlands gezongen psalm, maar nooit in de versie van de antwoordpsalm. Wat is dat toch dat wij in Nederland als katholieken zo weinig muziek opnemen en uitzenden? Waarom zijn er zo weinig koren die het aandurven om bijvoorbeeld de antwoordpsalmen allemaal op te gaan nemen? Ik weet het niet. Misschien u ook niet hoort. Maar het valt mij gewoon op in het Engels. Vanuit Amerika kan je van alles en nog wat vinden. Maar in het Nederlands helaas niet. Ik laat u nu iets horen. Ik doe dat wel eens vaker. Over iets wat ik helemaal niet weet waar het over gaat. Ja, ik weet dat het een groep monniken is. Orthodoxe monniken. Die hebben een cd uitgebracht. Het gaat over de bruidegom die komt. Er staan wel van die monniken op met die zwarte hoeden op met sluiers. En die zingen. Wat de vertaal is weet ik ook niet. Kan Russisch zijn, kan Oekraïens zijn, kan kerkslavisch zijn. Het is uit de paasliturgie. Nou, ik vond het gewoon heel mooi.

Ik hoop dat u dit ook mooi gevonden hebt. Ik weet dat het gaat over Pasen, over de vreesse Heer. Nou, en je moet soms ook de dingen niet altijd willen ontrafelen, hè? Iets waar het over gaat. Waar het over, wat belangrijk is, is dat we ons openen voor Hem, voor de Heer. En nou, na zo'n prachtig orthodox gezongen lied gaan we naar religieuze muziek van nu. Geschreven weer door een groep jonge mensen die het ook samen uitvoeren, Damascus. En het is het werk Terug naar huis.

van de muziek van Damascus. Ik vind het wel grappig, want ik krijg zelden of nooit reacties op hetgeen wat ik laat horen. Ik denk altijd maar nou, als mensen niet reageren, dan zal het wel een teken zijn dat ze het allemaal heel erg mooi vinden. Heel lang geleden was ik lid van een kamerkoor. En daar zongen we Cantique de Jean Racine. En dat wil ik u vandaag ook laten horen. Cantique de Jean Racine, daar staat de genade van God centraal. En de tekst is, als je het vertaalt, woord gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop, eeuwig licht van hemel en aarde, wij verbreken de vredige stilte van de nacht. Goddelijke Redder, richt uw oog op ons. Spreid het vuur van uw machtige genade over ons uit, zodat de ganse hel vlucht op het horen van uw stem. Verstoor de slaap van aftakelende zielen die hun ertoe drijft uw wetten te vergeten. O Christus, ontferm u over dit vrome volk, nu bijeen om u te loven. Ontvang zijn lofliederen tot uw eeuwige glorie. Mogen het heengaan vervuld van uw gaven. Ja, dit is een pittige boodschap, zusters en broeders. En dat in zo'n lieflijk gezongen Cantique de Jean Racine. Nou, we gaan daarnaar luisteren.

Terug naar huis, zo zong Damascus. Ja, ik vraag me altijd af wat u als luisteraar toch vindt.

Cantique de Jean Racine. Ik moet altijd weer even terugdenken aan die tijd dat ik lid was van dat kamerkoor. Misschien word ik wel weer lid van een koor nu ik met emeritaat ben. Wie weet. Carl Jenkins is ook zo'n componist van nu. Die bijvoorbeeld het grote werk gemaakt heeft, The Peacemakers. Daar gaat het over vrede. Vrede in ons hart, vrede om ons heen, vrede in ons leven. En uit de Peacemakers laat ik u horen Dona Nobis Pacem. Polyphony onder leiding van Stephen Layton zingen het.

Dona nobis pacem. We hebben die vrede zo hard nodig. Want we leven nog steeds in een wereld die verscheurd is door oorlog en terreur. We hebben te maken met geweld. En het is alleen maar veroorzaakt doordat er mensen zijn in de wereld die de macht hebben en die meer macht willen hebben en die de hele boel naar hun hand willen zetten. En als een soort dictator een land regeren en gewoon honderdduizenden mensen de dood injagen om oorlog te voeren om eigen gewin. Ik liet de laatste Locus Is te horen in een hele andere uitvoering dan die van Anton Bruckner. Nu laat ik u die horen van Anton Bruckner, hier gezongen door Capella Breda onder leiding van Daan Manneke.

Daan Manneke dirigeerde Capella Breda bij dit Locus Iste. En daar gaat het erom, hè, dat er een huis wordt gebouwd waarin ook God aanwezig is. Hij is aanwezig in dat huis. En dat is altijd, en het valt me op dat heel veel mensen dat tegenwoordig niet meer doen. Als je een kerk binnenkomt, was het vroeger dat je even een kniebuiging maakte voordat je de bank inschoof. Zo heb ik het geleerd van mijn vader. Als we op zondag naar de mis gingen, dan knielden we in het gangpad om een groet te brengen aan God. Ik legde dat altijd ook zo uit aan kinderen in hun eerste communie deden van, als je ergens bij mensen thuis komt, dan geef je elkaar een hand en je begroet elkaar. God kunnen we geen hand geven, maar we kunnen God wel groeten door even voor hem te knielen en ons hoofd te buigen. Dan laat je zien dat je in zijn huis bent en dat jij daar als mens God groet. Nou, dat is zomaar wat gedachten bij dat Locus Iste van Anton Bruckner wat we zojuist hoorden. Van diezelfde cd van Capella Breda onder leiding van Daan Manneke laat ik u nu ook van Anton Bruckner het Ave Maria horen.

En nu zijn we bijna aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. We hebben nog één werk te gaan. Meestal sluit ik af met een Ave Maria of een ander Maria-gezang. Maar vandaag sluit ik af met het werk Gebed om Zegen. Dat we bidden om zegen. Zegen van God. En dit werk, dit lied, wordt gezongen door Remco Hackert.

Remco Hackert zong dit gebed om zegen. En nu dit lied geklonken heeft, kunnen wij deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria besluiten met gebed en zegen. Heer God, wij danken u voor al het goede dat u ons telkens weer schenkt. Wij danken u voor de vakantieperiode die aangebroken is. En we wensen dat al die mensen die op reis gaan ook weer veilig en behouden thuis zullen komen. Goede God, help hen om hun hoofden leeg te maken. Om ook tijd te maken voor u. Zeker als ze ergens een godshuis binnenkomen lopen en een kaarsje aansteken. Dat ze even ook niet alleen een kaarsje aansteken, maar even bij u stilstaan en bidden. Goede God, daal daarom met uw zegen neer over al onze dierbaren die op vakantie zijn en die op vakantie gaan. Mogen uw zegen hen vergezellen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

En een hele goede morgen, luisteraars. Het is de vijfde zondag door het jaar. Het is vandaag 12 juli 2026. En u bent verbonden met de parochie Franciscus en Clara vanuit Druten. Wij wensen u veel devotie toe.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom op deze 15e zondag door het jaar. De zomervakantie begint stilletjes aan te beginnen. Maar voor een gelovige is het natuurlijk nooit helemaal vakantie, want het is zo dat we uiteindelijk elke dag van ons leven proberen dicht bij de Heer te blijven, bij Jezus Christus te blijven. Maar toch is ook voor christenen vakantie belangrijk, namelijk dat we even ons terugtrekken uit de wereld, uit de zorgen van alle dag. En dat we even echt kunnen rusten bij Hem die onze weg, waarheid en leven is. Voor die momenten dat we dat te weinig gedaan hebben, voor die momenten dat we hebben gezondigd. Zullen we aan het begin van deze Eucharistieviering God en elkaar om vergeving vragen. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. God ontwalende de weg te wijzen, hebt gij het licht laten schijnen van uw waarheid. Geef dat alle die zich christen noemen afwijzen wat afbreuk doet aan deze naam. En nastreven wat daaraan beantwoordt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.

Lezing uit het boek Jesaja. Dit zegt de Heer. Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan de eter, zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, maar het zal doen wat mij behaagt en volbrengen waartoe ik het heb gezonden. Woord van de Heer. Bidden we samen afwisselend de antwoordpsalm. Het zaad viel op goede grond en bracht vrucht voort. Gij draagt zorg voor het land en doordrenkt het. Gij schenkt het rijkdom. De rivier van God is vol water. Gij zorgt voor zijn graan. Want zo zorgt gij voor het land. Gij drenkt de voren, effent de zoden, doorweekt ze met regen, zegent het gewas. Gij kroont het jaar met uw goedheid. Uw voetsporen druipen van overvloed. De steppenweiden druipen. De heuvels staan omgord met juichend groen. De weiden zijn bekleed met kudde. De dalen getooid met golvend graan. Zij roepen en zingen elkaar toe. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Het vurige verlangen van de schepping verwacht de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat zij het zelf wil, maar vanwege hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden uit de slavernij van de vergankelijkheid. En delen in de vrijheid van de heerlijkheid die aan de kinderen van God gegeven is. Wij weten dat heel de schepping zucht en barensweeën leidt. Tot nu toe. En dat niet alleen, ook wij zelf, die toch de eerstelingen van de geest bezitten, ook wij zelf zuchten inwendig, terwijl we de aanneming tot zonen verwachten, de verlossing van ons lichaam. Woord van de Heer.

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan het meer zitten. Er verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar te gaan zitten, terwijl de hele menigte op de oever bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte vlak bij de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel grond had. Meteen schoot het op, omdat het geen diepe grond had. Toen de zon was opgekomen, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander gedeelte viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en droeg vrucht, deels 100, deels 60, deels 30-voud. Wie oren heeft, hij luisteren. Zijn leerlingen kwamen hem vragen, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun, aan u is het gegeven de geheimen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en wel in overvloed. Maar wie niet heeft, zelfs wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen en niet begrijpen. Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die luidt: met uw gehoor zult gij horen en toch niet begrijpen, en ziende zult ge zien en toch niet inzien. Want verhard is het hart van dit volk, met hun oren horen ze slecht, en met hun ogen doen zij, dicht, omdat zij niet met hun ogen zouden zien, met hun oren zouden horen, met hun hart zouden begrijpen, zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Zalig uw ogen omdat zij zien en uw oren omdat ze horen. Want amen, ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, en ze hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en ze hebben het niet gehoord. Gij dan luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid is in zijn hart. Dat is hij die vlak bij de weg gezaaid is. Die op de rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het onmiddellijk met blijdschap opneemt. Maar hij heeft geen wortel in zich. Hij leeft bij het ogenblik. En als er onderdrukking en vervolging komt wegens het woord, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen de distels is hij die het woord hoort, maar de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord, en zo blijft het zonder vrucht. Die in de goede grond werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en dus ook vrucht draagt. De een brengt 100-voudig op, een ander 60-voudig en een ander 30-voudig. Woord van de Heer.

Broeders en zusters in Christus, een erg lang evangelie vandaag. En een evangelie waar je met gemak 3 dagen over zou kunnen blijven praten. Vrees niet, dat ga ik niet doen, hooguit een paar minuten, maar ik ga er toch wel even iets over zeggen. We hebben net het evangelie gehoord dat vroeger op veel scholen ook vaak werd gelezen met de kinderen. De parabels die doen het natuurlijk altijd goed, hè? Het is een eenvoudige uitleg bij het evangelie. Ja, en het makkelijke van het evangelie van vandaag is dat Jezus eigenlijk zelf de preek houdt. Hij spreekt eerst zijn woord over het zaad, dat wordt gezaaid. En vervolgens gaat hij zelf ook uitleggen wat dat betekent. En dat is natuurlijk wat een homilie, wat een preek betekent, hè? Een uitleg bij het evangelie. Maar er zit in deze lezing een rijkdom waar je heel makkelijk overheen stapt. En die wil ik vandaag proberen met u even aan het licht te brengen. We horen namelijk dat er een menigte mensen zich rond Jezus heeft verzameld. En dat Jezus, om heel die menigte te bereiken, uiteindelijk een bootje ingaat. En dat is een bewuste keuze die Jezus maakt. Hij had natuurlijk ook een boom in kunnen klimmen bijvoorbeeld. Of hij had op een verhogingtje kunnen gaan staan, zodat iedereen hem had kunnen horen. Maar dat doet hij niet. Hij gaat een scheepje in. En dat was een symboliek die we vorige week ook al in het evangelie hoorden. Het is namelijk het scheepje van onze kerk. Jezus kiest ervoor om in de boot te gaan, in het scheepje te stappen. Om vanuit dat scheepje de hele menigte toe te spreken. Nou, die menigte is waarschijnlijk groot geweest. Dat zal zijn gegaan om 1000 man. Maar de menigte die Jezus werkelijk aanspreekt is natuurlijk nog veel groter. U hoort daar ook bij, ik hoor daar ook bij. Het is de menigte van alle gelovigen, van alle eeuwen, tot wie Jezus Christus in zijn woord spreekt. Dus de menigte, ja, daar mogen we invullen miljarden zielen in 2000 jaar tijd die dit woord hebben gehoord. Niet alleen dit evangelie, maar het gehele evangelie. Nou, Jezus begint vervolgens te spreken over de zaaier. En als je dit voor het eerst hoort, deze lezing, ja, dan denk je dat het eigenlijk niet zo succesvol is. De zaaier die zaait, die blijft maar doorzwoegen. En uiteindelijk gaat er heel veel zaad verloren. Het valt of vlak bij de weg, of het valt in de rotsgrond, of het valt onder de distels. Met andere woorden, het lijkt een klein beetje een sombere evangelie. Maar toch is het dat niet. En daar zullen we zo op uitkomen.

Maar toch is het dat niet en daar zullen we zo op uitkomen. Wat zegt Jezus? Nou, de zaaier, dat is hij natuurlijk zelf. En het zaad dat hij strooit, is zijn woord. Het woord dat in alle eeuwen, in alle harten van de mensen wordt gezaaid. Niet overal wordt aangenomen, maar wel iedereen wordt de kans geboden, op zijn minst, om Jezus Christus te volgen. En Jezus maakt dan enkele vergelijkingen die ook voor ons eigen leven heel behulpzaam kunnen zijn. Hij zegt namelijk hoe het zaad niet moet landen. En in de wegen waarin het niet moet landen, wijst hij ons eigenlijk aan drie verleidingen ook in ons eigen leven, waar we voor kunnen zwichten. Het eerste wat Jezus noemt is het zaad dat wordt gezaaid bij de weg. Nou, we weten de weg, dat zien we vaker in het evangelie, is de brede weg waar je over Jezus vaak spreekt. De weg die voert naar de ondergang, de weg van het leven, de weg van de wereld en niet de weg van Jezus Christus. Nou, op het moment dat het zaad daar wordt gezaaid, dan zullen we zien dat het niet wordt aangenomen. En helaas doen we dat in ons eigen leven ook vaak. We horen wel het woord van God elke zondag, maar nemen we ook elk woord van Jezus Christus aan? Nemen we het ook serieus? Gaan we ermee ook aan de slag? En dat geldt niet alleen voor de woorden van Jezus Christus, maar dat geldt ook voor alles wat de kerk ons leert, de kerk ons zegt. Ik zei net al, Jezus spreekt vanuit een scheepje. Dus het eerste wat we zouden mogen nagaan in ons eigen leven is de vraag, is er iets van heel die verkondiging van Jezus Christus wat we niet aannemen? En natuurlijk de makkelijke passages uit het evangelie, die omarmen we vaak. Maar de wat moeilijkere passages, zoals dagelijks je kruis opnemen, ja, dat laten we toch niet helemaal tot diep in onze ziel landen. Dus dat is eigenlijk het eerste. Gaan wij de weg van deze wereld, gaan wij de brede weg die voert naar de ondergang, of gaan we dat smalle paadje wat Jezus Christus ons aanwijst? En zodra we die keuze hebben gemaakt, zijn er nog punten in ons leven waar we niet de volledige leer van de Heer en van de kerk omarmen. Vervolgens het tweede, de rotsgrond. Daar wordt gezaaid. En inderdaad, het zaad begint wortel te schieten, maar het schiet niet diep, want ja, de rotsen die houden tegen dat dat zaad echt kan gaan wortelen. Nou, het is iets wat we ook in onze tijd veel herkennen. Mensen worden geraakt door het evangelie, zijn ontzettend enthousiast, een paar weken, en daarna zien we ze nooit meer terug. Ja, de volharding ontbreekt, zou je kunnen zeggen. We zien dat vaak bij jonge bekeerlingen, die zijn helemaal vol vuur, omdat ze Jezus hebben leren kennen in hun leven. Maar op het moment dat de storm opsteekt, op het moment dat er iets van weerstand komt, laten ze Jezus toch weer in de steek. Nou, dat gebeurt niet alleen bij jonge bekeerlingen, dat gevaar kan ook in ons eigen leven op de loer liggen. We willen wel Jezus volgen, maar op het moment dat het een beetje beproefd wordt, of het moment dat mensen ons gaan bekritiseren vanwege ons geloof, of dat ze het gaan ridiculiseren, dat ze gaan zeggen dat geloof van jullie, dat is ouderwets en achterhaald, dat is een middeleeuws geloof, houden we dan nog steeds stand. Dus het is ook relevant voor ons eigen leven. Is het zo dat we, als het ware, Jezus volgen als een soort stroovuurtje, of als een echt haardvuur dat blijft branden, en wat ook wat mag kosten, ook in tegenspoed. Ja, dan de derde verleiding, en dat is misschien de meest voorkomende verleiding voor ons allemaal, is die van de distels. De distels, Jezus legt het net zelf uit, het zijn de zorgen van de wereld. En ik denk dat er niemand in deze kerk aanwezig is die dat niet ervaart, die niet meemaakt dagelijks. Ja, ik wil wel Jezus volgen, maar ik heb het gewoon veel te druk en ik ben gewoon veel te veel bezig met andere dingen. En de dingen die dan de meeste tijd in beslag nemen zijn natuurlijk meestal de familie en het werk. En soms hebben mensen ook nog wel eens hobby's of sport waar ze heel veel tijd in steken, maar toch vooral familie en werk. Nou ja, er is natuurlijk niks mis met de familie en ook niks mis met hard werken. Maar het is wel belangrijk dat we de prioriteiten helder blijven houden. Dat we uiteindelijk werken om God te dienen. En dat we een familie stichten uiteindelijk ook om die familie van God verder uit te breiden. Dus die distels, die hebben we in ons eigen leven allemaal veel. Het zijn de zorgen van alle dag die uiteindelijk voorrang krijgen boven het evangelie. Maar Jezus zegt, draai dat om. Zorg dat je uiteindelijk steeds elke dag van je leven mij in het hart plaatst. En dan zul je zien dat uiteindelijk dat graan dat opschiet, dat dat sterker wordt dan die distels. En dat de distels uiteindelijk geen licht meer krijgen en de distels zelf afsterven. En dat is wat Jezus ons aanwijst. Nou, tot slot, de laatste, en dat is natuurlijk de weg waarvan Jezus hoopt dat we hem allemaal gaan. Dat is de goede grond. En die goede grond is niet iets waarmee je wordt geboren. We worden namelijk allemaal gelijk geboren, allemaal belast ook met die erfzonde. Die goede grond is iets waar we aan moeten werken, waar we dag in dag uit steeds meer

Als het ware zoals een landbouwer ook zijn grond bewerkt, ook in ons eigen leven de grond bewerken. Nou, hoe doen we dat? Allereerst door te bidden. En door ook veel te bidden. Want op het moment dat we gaan bidden, zorgen we dat Jezus de meest centrale plek krijgt in ons leven. En zorgen we dat als het ware die rotsachtige grond wordt fijn gemaakt en vruchtbaar wordt gemaakt. En als we gaan bidden, dan is het ontzettend belangrijk dat we de heilige maagd Maria altijd in ons gebedsleven betrekken. Waarom? Omdat zij als het ware het toonbeeld is van de goede grond. En Jezus, de zaaier die het zaad zaait, Maria die als enige van alle mensen die er ooit geleefd hebben, dat zaad volledig vrucht heeft laten dragen in haar leven. Op een hele bijzondere manier, want Maria was natuurlijk zonder zonde. En we weten dat die drie verleidingen die ik net genoemd heb, hè, die weg, die wereldse weg, maar ook die oppervlakkige vreugde, dat enthousiasme wat even opkomt, en ook die zorgen van alle dag, die distels, uiteindelijk in het leven van Maria hadden ze allemaal geen invloed. Hè, want bij alles wat Maria deed, was het steeds de weg van haar zoon die voorrang kreeg. En het was nooit een oppervlakkig enthousiasme, het was een diepe vreugde die zelfs aan de voet van het kruis nog stand hield. Hè, Maria die zelfs dwars door de pijn van het kruis heen ging en uiteindelijk nooit het geloof uit haar hart heeft laten roven. En dan de distels in het leven van Maria. Ja, natuurlijk had ze ontzettend veel zorgen, veel meer zorgen dan wij ons kunnen voorstellen. Zoals de moeder van God zelf. Hè, en alles wat daarbij hoort, dus ook de hele prediking van Jezus, het rondtrekken door Israël. Ze heeft dat allemaal in stilte moeten dragen. Dus zorgen had ze meer dan genoeg. Maar het heeft ook dat, hè, die distels hebben ook haar nooit echt kunnen raken. Want uiteindelijk geloof, hoop en liefde bleven leidend in het leven van Maria. Laten we daarom de komende weken, als het wat rustiger wordt, hè, waarin we wat minder gaan werken, hopelijk de komende dagen in de vakantie, laten we zorgen dat we Maria als toonbeeld nemen. Dat we wel rust mogen nemen, dat we heus wel even mogen ontspannen, dat is ook hartstikke goed. Maar dat we daarbij niet vergeten dat uiteindelijk wij als christenen ons op een weg bevinden. Een smalle weg die uiteindelijk wel voert, dwars door het kruis, naar de hemel, naar een eeuwig geluk, naar een eeuwige vreugde. Amen.

0: Broeders en zusters, bidden we tot God dat wij de geheimen van het Rijk der Hemelen verstaan en overvloedig vrucht mogen voortbrengen.
1: Bidden wij om luisterbereidheid bij de gelovigen, dat ze het woord van God opnemen in een ontvankelijk hart, het verstaan en in praktijk weten te brengen. Laat ons zingend bidden.

0: bidden wij om goede oogsten, op een rechtvaardige verdeling van de vruchten der aarde, dat allen dagelijks voldoende hebben om van te leven. Laat ons zingend bidden. Bidden wij om een einde aan de oorlog en vervolging, aan uitbuiting en onderdrukking, dat overal vrede en vrijheid mag heersen. Laat ons zingend bidden. Bidden wij om een groter geloof bij onszelf, dat wij steeds leven in vreugde en dankbaarheid, omwille van de blijde boodschap en Gods wondere werken. Laat ons zingen bidden. Bidden wij om verhoring van de intenties van onze gemeenschap. Bidden wij voor een bijzondere intentie en voor de intenties die door de parochiegemeenschap zijn aangereikt. Mevrouw Hatsch Ebben, Siska van Vught-Hol, Nico van Dinteren, Pita Gubbels, Heli van Zanten. Dat al onze dierbare overledenen bij God mogen zijn in eeuwige vrede en vreugde. En dat God mag blijven omzien naar hen die verder moeten leven met een lege plaats in het midden. Laat ons zingend bidden.
1: Deze heilige mis wordt ook opgedragen voor een bijzondere intentie. God, gij hebt uw woord tot ons gesproken door Mozes en de profeten. Maar bovenal hebt gij u aan ons geopenbaard in uw Zoon, die uw woord heeft verkondigd en uw wil heeft volbracht. Wij bidden u, maak ons ontvankelijk voor zijn woord en laat het rijke vrucht dragen in ons leven. Dat vragen we u door Christus onze Heer. Amen. Broeders en zusters, we gaan over tot de liturgie van de Eucharistie. De gaven van brood en wijn worden naar het altaar gebracht. U kunt zich bij deze gaven aansluiten door uw gaven in de collecte.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, zie naar de gave van uw kerk die tot u bidt. Geef aan uw gelovigen die ze als voedsel tot zich nemen, de genade van een heiliger leven. Door Christus onze Heer.

Het Eucharistisch gebed is een ander gebed dan in de boekjes staat. Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heer, uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig. In de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig u een volk bijeen te brengen. Uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west, moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. En alle ootmoed vragen u ze te heiligen door uw geest. En zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak erover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zonne mij ook naar de maaltijd, de beker. En sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan we vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat we mogen worden verkwikt door het nuttige van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn Heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen wij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de Heilige Maagd en Moeder van God. Met Heilige Jozef, haar bruidegom. Samen met uw apostelen en martelaren en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop. Zijn hulle bisschop Robertus, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap, die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat alle die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen, voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Creator.

Heer Jezus Christus, Gij hebt van uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, uw gave hebben wij ontvangen, wij bidden u. Laten ons de genade van de verlossing toenemen, telkens als wij dit mysterie vieren. Door Christus onze Heer. Broeders en zusters, we zijn gekomen aan het einde van deze eucharistieviering. Veel dank aan het koor die vandaag voor het laatst hebben gezongen voor de zomerpauze. Na de zomer zijn ze uiteraard weer terug, daar zijn we ontzettend blij mee, dankbaar voor. En er is waarschijnlijk ook goed nieuws voor de kantorij. Er is nog niet heel veel met 100% zekerheid te zeggen, maar hoogstwaarschijnlijk kan alles gewoon doorgaan. Na het vertrek van André vorige week, van wie we afscheid hebben genomen, hebben we waarschijnlijk één deze dagen nieuws over een nieuwe organist. Dus het zou heel mooi zijn dat ook de kantorij de komende jaren gewoon kan blijven zingen. Dus hopelijk kunnen we daar de komende dagen wat meer over bekendmaken. Nou, het is bijna vakantie zoals gezegd. Het geloof gaat natuurlijk gewoon door. Het is overigens ook kermis vandaag. Dus als u nog niet geweest bent, dan kunt u dat straks nog gaan doen. Wat niet zo heel veel mensen weten is dat het woord kermis, dat komt van kerkmis af. Dat is niet zo bekend, maar wij zijn vandaag allemaal naar de kerkmis geweest. En vroeger was de kermis altijd verbonden aan het patroonsfeest van het dorp. En dat betekende dat je eerst naar de mis ging, naar de kerkmis. En daarna ging je dan feest vieren. Dus u kunt nu allemaal met een gerust hart straks ook naar die andere kermis. En dan zal ik u daartoe ook Gods zegen schenken. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat nu alle heen in vrede.

Luisteraars, u was verbonden op deze prachtige zonnige zondagmorgen met parochie Franciscus en Clara vanuit Druten. Ik wens u een hele fijne zondag toe. Geniet van het mooie weer. Vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Eind december 2002 reisde een groep Italiaanse pelgrims onder leiding van de pater Carmeliet Antonio Sangalli uit Monza, bisdom Milaan, naar het Normandische stadje Lisieux om daar het nieuwe jaar in te luiden. Onder de pelgrims bevonden zich Voltaire en Adele Sciliero, vader en moeder van 6 kinderen, die speciaal voor de ouders van de heilige Theresia van Lisieux kwamen. Voor Louis en Zélie Martin. Het is het levensverhaal van Pietro Sciliero, die op 25 mei 2002 met een longafwijking ter wereld kwam. De jongen was niet in staat zelfstandig te ademen. Zou volgens de chirurgen en artsen het ziekenhuis niet verlaten om daar te sterven. Walter en Adele, papa en mama van Pietro, vertellen. Achteraf gezien was de beproeving van Pietro's dodelijke ziekte een genade voor ons. Want wat we alleen in woord hadden geleefd, moesten we nu ook in daad bewijzen. Adele had tot Sint Theresia gebeden en haar gevraagd ons te helpen. Toen ze het boek met Therese's brieven opensloeg, was dat bij de brieven 194 en 195, die spreken over de missionaire roeping van een heel klein kind. Nu begrepen wij dat Pietro, die daar slechts 6 maanden oud, zo stil op bed lag, met de armpjes over elkaar, en in leven gehouden werd door zo'n 18 slangen, door drains, infusen, catheters en nog veel meer dus, dat hij deelnam aan de grote verlossingsmissie van Jezus. Pater Antonio sprak met ons over Louis en Zélie Martin, dus ouders van Sainte Therese, en we besloten een noveen te houden, waarin wij hun voorspraak inriepen voor de genezing van Pietro. Ze hadden immers nog een wonder nodig voor hun zaligverklaring. We verspreiden meer dan 500 foto's onder familie, vrienden, collega's en bij ons in de parochie. In de nacht van 26 en 27 juni verslechterde de situatie dramatisch. Voor 's ochtends in het ziekenhuis aankwamen, vroegen we ons af of we onze Pietro nog wel levend zouden aantreffen. Een opgewonden verpleegster stelde ons meteen gerust en sprak van een wonder. Een week later, op 3 juli, kon Pietro van de kunstmatige beademing worden gehaald. Toen we later het ziekenhuis weer verlieten, kochten we een bos bloemen en legden die op het altaar van de kerk. En om onze dankbaarheid uit te drukken, getuigen wij nu overal van het wonder op voorspraak van de ouders van de heilige Therese. Om een lang verhaal niet langer te maken. Het wonder wordt erkend en Louis en Zélie Martin konden door paus Benedictus in de kathedraal van Lisieux worden zaligverklaard. Maar nu was er nog een wonder nodig voor een heiligverklaring. Maar laten we eerst iets meer vertellen over onze heilige van vandaag. De op 22 augustus 1823 in Bordeaux geboren horlogemaker Louis Martin stapt op 12 juli 1858 in het huwelijksbootje met op 23 december 1831 in Normandië, en wel in Saint-Denis-sur-Sarthon, geboren kantmaakster Zélie Guérin. En om precies te zijn, dat deden ze om middernacht in de Notre-Dame van het Normandische stadje Alençon. Het stel leefde 10 maanden lang in onthouding. Totdat zij zich in opdracht van een geestelijk leidsman openstelde voor kinderen. Zélie zou schrijven: toen we onze kinderen kregen, leefden we alleen nog maar voor hem. En voor hem. Zij waren ons geluk. Daarom wilde ik ook veel hebben, om ze op te voeden voor de hemel. En God schonk hun er 9, van wie er 4 in hun kinderjaren weer naar hem terugkeerden. Zélie krijgt 45 jaar oud borstkanker en laat man Louis op 28 augustus 1877 met 5 dochters achter. Die, zoals we nu weten, allemaal voor het religieuze leven zouden worden geroepen. Meest bekend is de heilige Thérèse de Lisieux. Louis vertelde haar eens: ik heb slechts 1 doel en dat is God lief te hebben met heel mijn hart. Weduwnaar Louis besluit in Lisieux te gaan wonen bij de Guérins, oftewel bij zijn schoonfamilie. Kort nadat zijn jongste dochter Thérèse op 9 april 1988, ze is dan nog maar 15 jaar oud, in de orde van de Karmel treedt, krijgt hij een hartaanval. En wordt in alle eil overgebracht naar het Bon Sauveur ziekenhuis in Caen. Verlamd mag hij later weer naar huis, waar hij liefdevol door zijn dochters Céline en Léonie wordt verzorgd. Leidend aan aderverkalking krijgt hij op 29 juli 1894 een tweede hartaanval. En dat hart geeft er de bruid aan. Ook hij keert naar zijn schepper terug. Louis werd 77 jaar oud. Van dochter Léonie is overigens ondertussen ook het zaligverklaringsproces opgestart, maar dat geheel terzijde. Nu beginnen de gelovigen ook tot de ouders van de heilige kerklerares Thérèse de Lisieux te bidden. En zoals ik eerder vertelde, gras op hun voorspraak de kleine Pietro Ciliero. En werden zij door paus Benedictus zalig verklaard in 2008. Maar wat er toen gebeurde, vertelt ons de Spaanse Santos Pérez. Op 15 oktober 2008 zag onze kleine Carmen het levenslicht. Het was de feestdag van de heilige Carmelites Teresa van Avila. 4 dagen later, op 19 oktober, zouden Louis en Zélie Martin, de ouders van de heilige Thérèse, zalig worden verklaard. Carmen kwam echter na een zwangerschap vol complicaties 3 maanden te vroeg op de wereld. Haar organen waren nog onvoldoende ontwikkeld. Daarbij kreeg ze een hersenbloeding. En daar nog bovenop een bacteriële infectie. We mochten haar 35 dagen lang niet aanraken. Pas toen de artsen geen enkele hoop op leven meer koesterden, mochten we haar voor het eerst in onze armen nemen. Ik zocht op Google naar een plaats waar ik tot de heilige Spaanse kerklerares en hervormster van de orde van de Karmel, Teresa van Avila, kon bidden. En als eerste vond ik het klooster van Sint-Jozef en Sint-Therese in Serra, zo'n 40 kilometer van Valencia. Ik vertrok meteen. Het was bijna middernacht toen ik daar arriveerde. Een zuster deed open en beloofde voor Carmen te bidden. Ik kreeg een gebedsprentje van Louis en Zélie Martin, de ouders van Sainte-Thérèse. De priores vertelde dat op hun voorspraak al eerder een babytje was genezen. Wat leidde tot hun zaligverklaring. Misschien konden zij ons nu ook helpen. Nog diezelfde nacht begonnen wij tot de twee zaligen te bidden, gesteund door het gebed van de zusters. Meteen al de volgende dag zagen wij verbeteringen. Carmen begon zonder een machine adem te halen en de infecties verdwenen. Op de derde dag kon zij zelfs van de intensive care af. En op 2 januari 2009 mocht zij het ziekenhuis verlaten. Het was de geboortedag van Thérèse de Lisieux. 2 weken later kwamen de relieken van Zélie en Louis Martin naar Spanje. De zusters raden ons aan daarheen te gaan. Daar ontmoeten we de postulator voor de heiligverklaring van Louis en Zélie Martin en vertelde hem over het wonder van onze Carmen. 6 jaar later, op 18 maart 2015, bezochten in Valencia het Valla Festival ter ere van Sint Jozef. Juist toen we aan de voeten van Maria een bos bloemen neerlegden, ging de telefoon. Paus Franciscus had de genezing van de kleine Carmen als wonder erkend. Louis en Zélie Martin zouden nu, als eerste echtpaar in de geschiedenis van de kerk, samen heilig worden verklaard. En dat deed Paus Franciscus dan ook in oktober 2015, tijdens de synode over het gezin in Rome. Thérèse schreef eens over haar ouders: God gaf me een vader en een moeder, die de hemel meer waard waren dan de aarde. De gedachtenis van Louis en Zélie Martin valt op een trouwdag, 12 juli. Vandaag dus. Heilige Louis en Zélie Martin, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Beste luisteraars, op zondag weer van harte welkom hier bij Radio Maria. En dan denk ik dat u ingeschakeld heeft om samen met ons het middaggebed te bidden. Het doet er nou niet zoveel meer toe, maar ik vind het toch fijn om nog even te zeggen dat ik gisteren voor het kleingetijdenboek u op de vrijdag de bladzijde gegeven heb, terwijl het op zaterdag moest. Dus mocht u dat ontdekt hebben, dan heeft u het goed dat ik de verkeerde bladzijde had. Maar nou gaan we het proberen weer goed te doen. En dan beginnen we in het kleingetijdenboek. Dat is dus het middaggebed van de zondag op bladzijde 270. 270, eigenlijk begint dus de middaggebed op 269 met de aanhef. We zitten nu op de zondag in de derde week. 269. Gaan we naar het grootgetijdenboek. Daar beginnen we met de hymne op bladzijde 757. 757. Dan volgen de psalmen, de antifoon en de psalmen op bladzijde 1003. En ook de korte schriftlezing. Bladzijde 1003. Zegt u, ik wil wel fijn om het slotgebed van de 15e zondag door het jaar mee te bidden. Dan pakt u daarna nog bladzijde 612. 612. En ook vandaag willen we elkaar heel graag een mooi gebedsmoment wensen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, en het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Bladzijde 269 in het kleingetijdenboek en 757 in het grootgetijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Kom, Geest die zijt in het hemelrijk. de Vader en de Zoon gelijk. Verwaardig u, keer tot ons in. Vervul ons hart en ziel en zin.
1: Mond, tong en geest en zin en kracht. Blijde zingende, uw macht. Laat vuur van liefde door ons gaan en naar de naaste overslaan.
0: Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O geest van beide uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Voor de psalmen gaan we dan verder op bladzijde 1003 in het Groot Getijdenboek. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende en hij heeft mij gehoord. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloze zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. En hij heeft mij gehoord. Alleluia.
0: De hand van de Heer heeft mij opgericht. Alleluia. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar hij heeft mij ondersteund.
0: Mijn kracht en de Heer is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
1: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen.
0: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
1: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
0: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De hand van de Heer heeft mij opgericht. Alleluia.
0: De Heer is God, hij verlicht ons. Alleluia. Maakt open de poorten der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. En dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is dat hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: O Heer, geef gij ons uw heil. O Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God. Hij verlicht ons.
0: Begeeft u in optocht met lovertakken. Tot bij de hoorns van het altaar.
1: Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is God. Hij verlicht ons. Alleluia. Wij weten dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam.

0: verheerlijkt mijn ziel de Heer.
1: Hij is het die u van de ondergang redt.
0: Bladzijde 612 staat het slotgebed. En laat ons bidden. Heer onze God, keer op keer zijt gij uw woord en gij geeft het dauw van uw genade, zodat het kan gedijen. Maak ons hart tot een gunstige bodem, open en ontvankelijk voor elk woord dat komt van u en dat de kracht in zich draagt vruchten voor te brengen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en Zoon en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle

0: hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en

0: Zegen dus Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 2 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld Jezus Christus, openbaarder van de Vader. Paus Leo gaf deze catechese op 21 januari 2026. Broeders en zusters, goedemorgen en welkom. We gaan verder met de catechese over de dogmatische constitutie Dei Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie, over de goddelijke openbaring. We hebben gezien dat God zich openbaart in een dialoog van liefde, waarin hij zich tot ons wendt als tot vrienden. Het gaat dus om een relationele kennismaking, die niet alleen ideeën overbrengt, maar een geschiedenis deelt en oproept tot gemeenschap in wederkerigheid. De vervulling van deze openbaring vindt plaats in een historische en persoonlijke ontmoeting, waarin God zichzelf aan ons schenkt, zichzelf aanwezig maakt, en wij ontdekken dat wij gekend worden in onze diepste waarheid. Dat is wat er in Jezus Christus is gebeurd. Het document zegt dat de innerlijke waarheid van zowel God als de redding van de mens voor ons schittert in Christus, die tegelijkertijd de middelaar en de volheid van de hele openbaring is. Jezus openbaart ons de Vader door ons te betrekken bij zijn eigen relatie met Hem. In de Zoon, die door God de Vader is gezonden, kunnen de mensen zich in de Heilige Geest bij de Vader voordoen en worden zij deelgenoot van de goddelijke natuur. Wij komen dus tot de volle kennis van God door binnen te treden in de relatie van de Zoon met zijn Vader, krachtens het werk van de Geest. Dit wordt bijvoorbeeld bevestigd door de evangelist Lucas, wanneer hij ons het vreugdevolle gebed van de Heer vertelt. Op hetzelfde moment juichte Jezus van vreugde in de Heilige Geest en zei: Ik prijs u, o Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en geleerden verborgen hebt gehouden en ze aan de kleine hebt geopenbaard. Ja, o Vader, want zo hebt u het in uw welwillendheid besloten. Alles is mij door de Vader gegeven, en niemand weet wie de Zoon is behalve de Vader, noch wie de Vader is behalve de Zoon, en degene aan wie de Zoon het wil openbaren. Lucas 10, vers 21 en 22. Dankzij Jezus kennen wij God zoals Hij ons kent. In Christus heeft God ons immers zichzelf geopenbaard en tegelijkertijd onze ware identiteit als kinderen, geschapen naar het beeld van het Woord, aan ons getoond. Dit eeuwige woord verlicht alle mensen door hun waarheid te onthullen in de blik van de Vader. Je Vader die in het verborgene ziet, zal je belonen, zegt Jezus. En hij voegt eraan toe dat de Vader onze noden kent. Jezus Christus is de plaats waar wij de waarheid van God de Vader herkennen, terwijl wij ontdekken dat Hij ons kent als kinderen in de Zoon, geroepen tot hetzelfde lot van een vol leven. De heilige Paulus schrijft: Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, opdat wij het kindschap zouden ontvangen. En dat jullie kinderen zijn, bewijst het feit dat God de geest van zijn Zoon in onze harten heeft gezonden, die roept: Abba, Vader. Ten slotte is Jezus Christus de openbaarder van de Vader door zijn eigen menselijkheid. Juist omdat Hij het vlees geworden woord is dat onder de mensen woont, openbaart Jezus ons God door zijn eigen ware en ongeschonden menselijkheid. Daarom, zo zegt het concilie, in wie men de Vader ziet, voltooit hij met zijn hele aanwezigheid en openbaring, met woorden en daden, met tekenen en wonderen, en vooral met zijn dood en glorieuze verrijzenis uit de doden, en tenslotte met de zending van de Geest van de waarheid, de openbaring. Om God in Christus te leren kennen, moeten we zijn volledige menselijkheid aanvaarden. De waarheid van God openbaart zich niet ten volle wanneer er iets aan het menselijke wordt weggenomen. Net zoals de integriteit van de menselijkheid van Jezus de volheid van de goddelijke gaven niet vermindert. Het is de volledige menselijkheid van Jezus die ons de waarheid van de Vader vertelt. Het zijn niet alleen de dood en de verrijzenis van Jezus die ons redden en tot ons roepen, maar zijn persoon zelf. De Heer die mens wordt, geboren wordt, geneest, onderwijst, leidt, sterft, verrijst en onder ons blijft. Om de grootsheid van de incarnatie te eren, volstaat het dan ook niet om Jezus te beschouwen als een kanaal voor de overdracht van intellectuele waarheden. Als Jezus een echt lichaam heeft, vindt de overdracht van Gods waarheid plaats in dat lichaam, met zijn eigen manier om de werkelijkheid waar te nemen en te voelen, met zijn manier om in de wereld te leven en er doorheen te gaan. Jezus zelf nodigt ons uit om zijn blik op de werkelijkheid te delen. Kijk naar de vogels in de lucht, zegt hij. Ze zaaien niet en maaien niet, ze verzamelen niets in schuren. Toch voedt jullie hemelse Vader ze. Zijn jullie dan niet veel meer waard dan zij? Matteüs 6, vers 26. Broeders en zusters, als we de weg van Jezus tot het einde toe volgen, komen we tot de zekerheid dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Als God voor ons is, schrijft de heilige Paulus verder, wie zal dan tegen ons zijn? Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, zal hij ons dan niet alles samen met hem schenken? Dankzij Jezus kent de christen God de Vader en geeft hij zich vol vertrouwen aan hem over. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 21 januari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 2 van Dei Verbum met de titel Jezus Christus, openbaarder van de Vader. Volgende keer gaan we verder met deel 3.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Conclusie. De heilige drie-eenheid als vuur van liefde. De liefde van God die door Jezus wordt geopenbaard, is niet alleen voor ons bedoeld. Elke volgeling, dus ieder van ons, is geroepen om deze liefde over de hele wereld te verkondigen. Het was een groot verlangen van het hart van Jezus om het vuur van liefde overal te ontsteken. Vuur ben ik op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. De Heilige Geest herinnerde de eerste

0: eerste leerlingen hieraan door aan hen zijn vuur te geven, zodat ze Gods liefde alom konden bekendmaken tot aan het uiteinde van de aarde. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich in tongen verdeeld op ieder van hen neerzette. Het is niet langer Mozes bij de brandende doornstruik, omhelst door hem die is, maar de vrienden van het Lam, die dronken zijn van de Heilige Geest, omdat zijn vuur vurig worden omhelst door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Het vuur, ontstoken op het kruis, laait op uit het lege graf en straalde op Pinksteren. Gaat over van persoon op persoon, van generatie op generatie. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de koornmaat te zetten. Maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Het verblinde Saulus, Paulus, van Tarsus op de weg naar Damascus. Dit vuur werd een onmetelijke vuurzee met de menigte martelaren en kerkvaders, de stoet van kluizenaars en monniken, het legioen van stichters van religieuze congregaties en mystici, de lange rij van vaders en moeders, van gezinnen die met hun hele familie de wereld liefdevol omhelzen. De christelijke hoop verspreidt zich als een groot vuur over heel de schepping en geeft licht aan de grotten en de huizen, de steden en het platteland, de woestijn en de bossen. Het geeft licht aan kinderen en koningen, dichters en muzici, filosofen en wetenschappers, arm en rijk. De kleine Therese en moeder Teresa, twee vrouwen in vuur en vlam, die een eeuw na elkaar zijn gestorven, hebben het verlangen van Jezus willen oppakken en zijn dorst naar liefde willen lessen. Therese van Lisieux, patrones van de missie, bezingt in een van haar gedichten deze wens om het vuur van God te dragen naar ver afgelegen gebieden. Iets wat nu werkelijkheid is geworden, doordat haar relieken over de wereld reizen.
0: Een zwak vonkje, o geheim des levens, is genoeg om een onmetelijke brand te ontketenen. Dat ik, o mijn God, uw vuur ver wil uitdragen. Herinner u.
1: Hefboom van het gebed. Moeder Teresa, vrouw van verlangen, leidde een leven van gebed en eucharistische aanbidding. In haar klonken deze woorden uit de Bijbel. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, neem het water des levens om niet. Zij putte het levende water voornamelijk 's avonds met de zusters tijdens het uur van de eucharistische aanbidding.
0: Elke avond, wanneer we van ons werk terugkeren, komen we in de kapel bijeen voor een uur van onafgebroken aanbidding. In de stilte van de avondschemering vinden we de vrede in de tegenwoordigheid van Christus. Dit uur van innig samen zijn met Jezus is essentieel. Ik heb gezien hoe een grote omvorming plaatsvond in onze congregatie vanaf het moment dat we de dagelijkse eucharistische aanbidding zijn begonnen. Onze liefde voor Jezus is meer vertrouwd geworden. Onze liefde voor elkaar hartelijker. Onze liefde voor de armen barmhartiger.
1: Dat wat moeder Teresa constateert, merken we ook in de parochies en nieuwe bewegingen waar eucharistische aanbidding in ere is hersteld. We zien steeds meer hoe het Allerheiligste op de altaren over de hele wereld wordt uitgesteld. Niet alleen in nieuwe gemeenschappen en op bedevaartsplaatsen, maar in eenvoudige kapellen van altijd durende aanbidding, in parochies en bisdommen. Honderden mensen bidden dag en nacht in toerbeurt voor het Allerheiligst Sacrament. Dit stilgebed ondersteunt het werk van de evangelisatie van de verschillende groepen in een parochie. Deze aanbidders in geest en in waarheid worden toegerust om betere verkondigers te worden van het evangelie van de verlossing, naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Evangeliseren begint dus met deze uren van stille eucharistische aanbidding voor het Allerheiligste, waar de gelovigen het sterven en verrijzen van Christus meebeleven en zich verenigen met zijn hart, brandend van liefde. Ik heb dorst. De evangelisatie heeft haar plaats in het eucharistisch mysterie. De eucharistie is het hoogtepunt waarnaar de kerk in al haar handelen streeft en tevens de bron waaruit al haar kracht voortvloeit. Zo zien we over de hele wereld in keten van gemeenschappen ontstaan die evangeliseren. Het geloof wordt steeds actiever uitgedragen en de evangelisatie brengt voorbeeldige werken van barmhartigheid voort.
0: Moeder Teresa zei vaak dat de tijd doorgebracht voor het Allerheiligste de grootste schat van de missionarissen van naastenliefde is. Teresa zegt ongeveer hetzelfde wanneer zij spreekt over het gebed. Een geleerde heeft eens gezegd: geef me een hefboom en een steunpunt en ik zal de wereld optillen. Datgene wat Archimedes niet verkreeg, omdat zijn verzoek niet tot God gericht was en hij alleen een materieel perspectief voor ogen had, dat hebben de heiligen wel verkregen en in heel zijn volheid. De Almachtige heeft hun als steunpunt hemzelf en hem alleen gegeven. Hun hefboom was het gebed, dat een liefdesvuur ontsteken doet, en zo is het hun geluk de wereld te verheffen. Zo verheffen de heiligen die hier beneden strijden de wereld, en tot aan het einde van de wereld zullen de toekomstige heiligen de wereld verheffen.
1: De tijden van dorheid tijdens het stille gebed zijn voor de twee Thereses een uitgelezen gelegenheid om zich te verenigen met het "Ik heb dorst" van Jezus, die eraan leidt zo vaak te worden vergeten door zijn broeders en zusters. Een tijd waarin hun hart rust in het hart van Jezus. Ze geven hem voor zijn liefde hun liefde terug. Therese schrijft aan haar zus Celine deze woorden, die evengoed aan moeder Teresa gericht konden zijn.
0: Celine, Jezus moest geheel alleen de wijnpers treden die hij ons te drinken geeft. Laten wij op onze beurt niet weigeren kleren te dragen die gekleurd zijn van het bloed. Laten we voor Jezus een nieuwe wijn treden die zijn dorst lenigt, die hem liefde voor liefde geeft. Ah, laten wij geen druppels wijn voor onszelf houden die wij hem kunnen geven. Als hij dan om zich heen ziet, zal hij zien dat wij hem komen helpen. Laten we van ons hart een klein tabernakel maken waarin Jezus kan vluchten. Dan zal hij troost vinden en hij zal vergeten dat wij niet kunnen vergeten de ondankbaarheid van de zielen die hem alleen laten in een verlaten tabernakel. Vergeten worden, ik geloof dat dat hem het meeste pijn doet.
1: Therese wist dat het lijden de plaats is waar de roep klinkt om zich te verenigen met de dorst van Jezus, die ons niet in vuur omvormt. Dit betekent niet dat wij vreugde moeten voelen bij het lijden. Ik heb het geheim gevonden hoe je in vrede kunt lijden. Wie vrede zegt, zegt niet vreugde, of tenminste niet gevoelde vreugde. Om in vrede te lijden, volstaat het in te stemmen met wat Jezus wil. Hieraan kunnen de volgende woorden nog worden toegevoegd, die het belang van haar naam als religieuze aangeven. Therese van het kind Jezus en het heilig aanschijn. Jezus brandt van liefde voor ons. Zie naar zijn aanbiddelijk gelaat. Zie naar die uitgedoofde en neergeslagen ogen. Zie naar die wonden. Zie Jezus recht in het gelaat. Daar zal je zien hoeveel Hij van ons houdt. Daar is het beeld van de liefde die zich vernedert. Van de God die naar ons afdaalt tot aan de gewelddadige dood, om ons het geheim van zijn hart te openbaren, dat zich geeft door de heilige wonden in zijn verrezen lichaam.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum, en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
1: Beste luisteraars, een hele goede dag weer en weer heel welkom in het programma Legato. Zoals u misschien merkt of wel weet, dat in de vakantiemaanden dan mag ik altijd een gast uitnodigen die met haar of zijn eigen muziek gaat komen. En dan heb ik een gast vandaag waar ik heel blij mee ben en dat is Inge. Inge, wie ben jij voor de luisteraars?
2: En wat doe ik? Ja, oké. Leuk dat ik hier mag zijn, Gonnie. Ik ben dus Inge. Ik ben 44 jaar. Getrouwd en mama van 4 kinderen. In de leeftijd tussen 14 en 20 jaar. En ik werk sinds eind 2020 bij Radio Maria als administratief medewerkster. Dus ik ben wat meer op de achtergrond. Maar dat vind ik heel leuk om te doen. Ik leer hier ook veel. En ik voel me hier goed. Dus ik ben een blije vrouw.
1: Ja, en dan heb je zelf voor ons de muziek uitgekozen. En dan het eerste nummer is Bij U is de Bron.
2: Klopt.
1: Kun je daar iets over vertellen waarom je daar gekozen hebt?
2: Ja, nou, ik heb afgelopen jaar is Sela iets meer op mijn pad gekomen. Vind ik ook wel mooi om te luisteren. Ik heb sowieso wat hele verschillende muziek komende uur. En ik vond dit nummer, dit hoorde ik voor het eerst. Ik moet vaak best wel lang reizen. En ik hoorde deze, die kwam toevallig een keer voorbij in de auto. En toen ik gewoon muziek aan het luisteren was. En dat is het nummer Bij U is de Bron. En dat vond ik eigenlijk zo'n vrolijk nummer. En ik denk, ja, eigenlijk is dit ook een heel mooi beginlied. Ja. Want de bron is Jezus. En daar moeten we volgens mij niet alleen eindigen, maar vooral ook beginnen. Dus vandaar.
1: Dat is helemaal. En dan daarna dan gaan we luisteren naar het volgende nummer. Kan je daar ook iets over vertellen?
2: Ja, het volgende nummer is een heel ander nummer. Dat is River Flows in You van Yeruma. Dat is een Zuid-Koreaanse componist. En ik heb een beetje even gekeken van wat is dit nou voor muziek? Maar het is een pianowerk. Maar het is bedoeld als een muzikale weergave van de volgroeiing van de liefde. Het is ook een heel lieflijk nummer. En mijn dochter die speelde dit op een gegeven moment op de piano. En ik vond dit zo mooi dat ik dacht van ik ga eens kijken of ik daar eens naar kan luisteren ook. En toen kwam ik hem tegen en ik denk ja, dat is heel mooi.
1: Nou, dan gaan we daar dan eerst naar luisteren.

0: En zo hebben we mogen luisteren naar twee eerste nummers. Bij U is de Bron en River Flows in You. We gaan verder. U heeft misschien gemerkt, of misschien heeft u later ingeschakeld, dat ik een gast heb in ons midden en die hier ook bij Radio Maria werkt. En die heeft dus voor de eigen muziek mogen uitkiezen. Dat doen we dus vooral in de vakantiemaanden. En dan gaan we verder met het nummer Levend Licht. Kun je daar iets over vertellen, Inge?
1: Dat kan ik, zeker. Het is een nummer van The Fruits. En de band bestaat niet meer. Want ze zijn op een gegeven moment hun eigen weg gegaan. Maar zij hebben 8 jaar lang een soort pop-rock muziek gemaakt. Maar allemaal christelijk. Hele mooie nummers. Hele rustige nummers ook. En dit is ook een heel rustig nummer. Gezongen door Maran. Echt een prachtige stem heeft zij. En het leuke is wel even nog om te vertellen dat de muziek van The Fruits vaak nog op tienerkampen wordt gespeeld. Mm. En dat is eigenlijk altijd een groot feest.
0: Dus, ja, dat geloof ik graag.
1: Ja.
0: Ja. En dan gaan we naar de volgende. Who You Say I Am.
1: Ja, van Hillsong is dat. Dat is, dit is echt worship muziek. Ik ben 2 jaar geleden met mijn man naar Ahoy geweest in Rotterdam, waar Battle Music kwam optreden vanuit Amerika. En dat is een beetje, dat lijkt hierop. En dit is een heel mooi nummer die we allebei heel mooi vinden. En dan sta je echt met een paar duizend mensen sta je mee te zingen om God te eren. Dat was echt, ik vond het een heel mooi, een hele mooie tijd om op deze manier zo krachtig samen God te prijzen eigenlijk. Dus dit is ook een heel mooi nummer. Wat we gaan horen.
0: Heel mooi. En dan gaan we naar heel wat anders. De Revival of the Queen of Sheba.
1: Klopt.
0: En waarom heb je deze keuze gemaakt?
1: Nou, dit is eigenlijk een keuze die met jou te maken heeft. Want ik zat op een gegeven moment een hele tijd geleden. Toen zat ik te werken en toen hoorde ik ineens dit nummer komen. En dat had ik heel lang niet gehoord. Ik heb dat ooit al eens gehoord. Maar ik vond dit altijd zo'n prachtig nummer. En toen, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar toen heb ik ook gevraagd aan jou. Wat is dit voor nummer ook alweer? Mm-hmm. Want dan kan ik hem zelf luisteren.
0: Ja. Nou, de luisteraars die zullen het ook wel herkennen. Want ik heb dat heel lang... dat nummer gebruikt aan het, de opening van het programma Legato.
1: Precies. Ja. Nou, ik wil hem dus in Legato nog heel graag een keer horen.
0: Nou, dat gaan we dan ook doen.
1: Ja.
0: En dan gaan we daar nou naar luisteren.

0: En zo mogen wij weer verder gaan. We hebben net mogen luisteren naar The Arrival of the Queen of Sheba. En we hebben voor misschien wat later ingesteld hebt dat... ik heb een gast waar ik heel blij mee ben en dat is Inge. En die heeft dus voor ons de muziek uitgekozen die zij ons graag wil laten horen. En zo gaan we verder met het nummer van Vivaldi. Dat komt uit de vierjarige tijden. En daarvan de winter. Nou, het is dan op het ogenblik wel de zomer, maar... Je zal best een reden gehad hebben waarom je dit wil laten horen.
1: Ik heb niet zo bij nagedacht. Misschien had ik beter iets zomers kunnen doen. Maar op zich is het ook wel een heel zomers nummer. Tenminste, ik vind het wel... Het begint een beetje spannend, zeg maar. Maar op een gegeven moment dan gaan die violen spelen. Ik vind het zo mooi, die hogere violen. Door Barok Festival Orchestra van Alberto Lizio. Die speelt het. En met dit nummer, ik hou echt van veel soorten muziek. En wij hadden vroeger een LP thuis en we luisterden nog wel eens als gezin, de Four Seasons. En ik ben het echt gaan waarderen. Ik heb het altijd al wel wat mooi gevonden, maar ik vond ook op latere leeftijd ben ik het nog meer gaan waarderen. En ik ben 2 jaar geleden naar Jaap van Zweden geweest. Naar echt zo'n, ik wou dat mijn kinderen een keer meegeven, om echt naar een concert te gaan, van hoe gaat dat nou? En ik vond het prachtig. En heel leuk om dat zo met het gezin te hebben gedaan. En ja, ook om een stukje klassieke muziek ook te kunnen waarderen. Dus vandaar dit nummer.
0: Nee, maar dat past hier helemaal ook in. Ja, en dan luisteren we ook naar de volgende nummer is...
1: Ja, dat is weer een heel ander nummer. Everything's in Your Hands. Dit nummer ken ik eigenlijk nog maar heel kort. Het is een worship nummer. En dit heb ik gehoord op onze maandelijkse parochieochtend op zondag. Mijn nichtje die kan heel mooi zingen. En we doen dan altijd ontbijt, stukje muziek. De evangelielezing van zondag met de mensen die willen komen. Is gewoon open om te komen. Heel erg leuk. En zij zong dit nummer. En dat vond ik zo mooi. En toen, vandaar dat ik dacht van dit vind ik wel passend voor Legato.
0: Nou, daar gaan we nou graag naar luisteren.

0: En zo mogen we verder gaan in dit programma, waar ik het niet meer voor het zeggen heb, en dat is me goed ook. Maar dat Inge dus haar muziek mag laten horen, en daar heeft ze ook steeds een bedoeling mee, en dan willen we ook graag naar luisteren. En dan beginnen we met het nummer Het gekruisigde leven. Waarom deze keuze?
1: Ja, dit is ook een lied wat een keer toevallig op een stil moment in de auto voorbij kwam. En deze raakte mij meteen. Het was eigenlijk voor mij ook een besef dat we onszelf moeten verliezen om steeds meer van en in hem te zijn. En ik vind het ook mooi om, ook bijvoorbeeld in zo'n vaste tijd of zo, vind ik het ook een heel mooi nummer om te luisteren. Ja. En ik heb het een aantal keer doorgestuurd naar mensen die het moeilijk hadden op dat moment. Oh. En, en dat was ook, dat vonden ze echt heel mooi.
0: Ja. Hele steunig geweest.
1: Ja, dat is echt dat is echt zo'n lied hiervoor inderdaad. Dus, ja.
0: Dan gaan we naar Recordé l'humilité de Dieu.
1: Ja.
0: Dan zeggen de mensen, ja, wat gaan we nou horen? Maar
1: ja.
0: Kijk naar de nederigheid van God.
1: Ja, precies. Dit nummer, dat heeft voor mij ook een bijzondere herinnering. Kwam net op mijn pad in de tijd dat we met het gezin naar Fatima gingen. En dus ik heb het, ja, dat is dan zo'n nummer wat ook meteen raakt. En dat heb ik ook heel veel geluisterd in die tijd. En naast dat het prachtig gezongen is, vind ik het ook een heel rustgevend nummer. Het doet mij ook diep beseffen dat God, hoe nederig God is. En dat beseffen we nooit ten diepste. Maar het geeft met dit nummer, ja, helpt je dat wel om zelf ook weer een stukje nederiger te zijn.
0: Ja, dat is wat.
1: En wat nederigheid doet.
0: Jezus ons vraagt, hè?
1: Ja, zeker. Leer
0: van mij.
1: Ja.
0: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
1: Zeker, ja.
0: Ja. En dan gaan we, daar kan natuurlijk bij Radio Maria, kan dat niet missen, gaan we naar Maria toe.
1: Klopt. Vond ik ook een heel bijzonder nummer. En nou ja, precies wat je zegt. Ik vond het heel belangrijk om ook een Maria-lied erin te hebben. Ook van Emmanuel Music. Je vous salue, Marie. En voor mij is Maria gewoon mijn hemelse moeder, waar ik alles mee deel. En eigenlijk ook dat ik, toen ik dit aan het voorbereiden was, toen dacht ik van, hoe vaak vraag ik eigenlijk aan Maria? Maria, zorgt u ervoor alstublieft? Dus dat we haar altijd kunnen vragen. En dat zij zich echt ontfermt als een hemelse moeder. En ik maak dat ook dagelijks mee. En ook voor mijn eigen moederschap vind ik het iets moois om ook echt een mooie band met Maria te hebben.
0: Ja.
1: Heel mooi nummer.
0: Zeker. Dat is eigenlijk dus het gezongen weesgegroet.
1: Zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, als voordat ik hier naartoe ga, dan vertrouw ik me altijd aan Maria toe en zeg, Maria, ga met me mee, want ik af en toe dan heb ik even een black-out en dan moet u zorgen dat ik verder kan.
1: En, dan
0: en
1: zorgt
0: ze doet
1: ervoor.
0: Het ook. Ja. Ze doet altijd. Ze is echt onze moeder.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Dan gaan we naar luisteren.

0: En zo hebben we ook naar een paar nummers mogen luisteren. En vooral ook het gezongen wijs gegroet hoort toch echt ook bij Radio Maria. Ja, en de tijd gaat heel erg snel. Maar we hebben nog een paar nummers, hebben we. En dan gaat Inge nog even vertellen waarom ze die keuze gemaakt heeft.
1: Ja, het eerste nummer is There Was Jesus van Zach Williams en Dolly Parton. En ja, dat is eigenlijk ook omdat ik toch ook wel van country muziek hou. Ik vind het wel eens leuk om dat te luisteren. En Dolly Parton vind ik altijd een hele mooie stem hebben. En zij heeft het lied There Was Jesus dus gemaakt. En het is een heel ingetogen nummer. Ja, maar wel echt heel mooi. Ze heeft ook nog een nummer over, want ik moest een beetje twijfelen van, zal ik deze pakken of The Coat of Many Colors? Dat gaat dus over de mantel van Jozef uit het Oude Testament. Dat haar moeder die ook zo'n kleuren mantel voor haar had gemaakt. Maar ik vond deze net iets passender, dus ik heb voor deze gekozen.
0: Ja, en dan hebben we nog Praise Brandon Lake.
1: Ja, Praise van Brandon Lake en Chris Brown. Ja, ook een nummer. Eigenlijk, die zingen ze thuis bij ons heel veel. En dat is een heel vrolijk nummer. Wordt ook op de jongerenkampen gezongen. En dat gaat dan met een band. En dan die tieners die gaan voluit. En dat is prachtig om te zien. Dus ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk om zoiets erin te doen. Dus dat is dan het tweede nummer. En het laatste nummer is U bent mijn koning. Dat zingt, dat heeft Anja Vergouwen geschreven, dat lied. En ja, dat heeft toch ook wel weer met wat jongere kinderen te maken. Maar ik vond dat wel een hele mooie afsluiter. Zij heeft de cd Hij kent mij, heeft ze alle liedjes van geschreven. En het is ja ook mooi ingezongen. En ik vind dat ook wel qua titel ook wel heel mooi. Om te zeggen van Jezus, u bent mijn koning.
0: En ook heel mooi om daarmee te sluiten.
1: Precies dat.
0: Hè? Ja. Want hij is en blijft onze koning.

0: En zo, beste luisteraars, is ook aan deze legaal toon, die een beetje anders was als anders, omdat we ook in de vakantietijd zitten, is weer ten einde. En ik wil Inge heel hartelijk danken dat zij dus voor ons haar muziek heeft uitgekozen en daar ook wat over heeft verteld. En in ieder geval heel fijn dat je hier ook aan dit programma hebt willen meewerken.
1: Graag gedaan, Ronnie.

0: Het is 3:00 en we bidden de rozenkrans van de goddelijke bemachtigheid, zoals Jezus die aan zuster Faustina heeft geopenbaard. En ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die paden neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wond van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugden en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

2. Mother's Prayers, biddende moeders. Voor moeders die met andere moeders samen voor hun kinderen en kleinkinderen willen bidden. Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond. Ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof ik. Er is hoop voor je kinderen. Ze komen terug naar hun eigen land. Uit Jeremia 31. In onze samenkomsten verenigen we ons gebed en leggen we de namen van onze kinderen in een mandje aan het voet van het kruis. Op deze manier vertrouwen we hen toe aan de zorg van Jezus. We hebben al heel wat gebedsverhoringen gezien. Ter voorbereiding wil ik u vragen, indien mogelijk, dat u een kruis neerlegt op uw tafel, om ons aan onze Verlosser te herinneren. Een kaars aansteekt. Jezus is het licht van de wereld. Een mandje klaarzet. Het mag een schaaltje zijn. Dit zet u klaar aan de voet van het kruis om er de geschreven namen van onze kinderen één voor één in te leggen. En een Bijbel.

En als u die heeft, kunt u die dadelijk in de tijd van de muziek klaarleggen op Romeinen, hoofdstuk 12, vers 9 tot en met 17.

0: Heilige Geest, wees welkom in ons midden. We danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat dit samen zijn geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing, zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gave van voorbeden, zodat wij onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort. Amen.
1: We gaan door met het gebed om bescherming. Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons en bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen, om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen.
2: Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. Wij weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
0: Wij bidden u om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? Wij geven ons helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons, sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen iedere dag van ons leven. Amen.
1: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen. Nu we onszelf hebben voorbereid, prijzen we God. Ik loop.

0: Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft. Nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen.
1: In de Heilige Schrift ontmoet de Vader zijn kinderen met grote liefde en spreekt tot hen. Dat is vandaag uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 12, vanaf vers 9. Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad. Houd vast wat goed is. Bemint elkaar hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van geest, dient de Heer. Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed. Draag bij voor de noden van de heiligen, beoefen de gastvrijheid. Zegent hen die u vervolgen, ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken. Verblijd u met de blijden. En weent met hen die wenen. Weest eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Heer, dank u wel voor deze mooie, bemoedigende tekst als we deze uitzending voor Radio Maria mogen maken. Want het is zo'n mooie tekst wat vertelt wat ons voorbiddende moeders zijn. Dat we blij zijn als de ander blij is. En dat we verdrietig zijn, dat we dat verdriet ook bij de Heer brengen als we weten dat de andere verdrietig is. En hoe te kunnen volharden in het gebed. Ja, dank u wel, Heer, voor zo'n mooie tekst.
0: De tekst geeft heel duidelijke instructies hoe wij kunnen leven en hoe moeilijk is het vaak om dat zo te doen. En hoe fijn is het als je dat samen met andere moeders kunt delen. Dank u God.
1: Heb het goede voor alle mensen en vergeld geen kwaad met kwaad. Wat mooi dat we in deze overgave mogen leven. Dat we kunnen zeggen, Heer, ja, ik kies weer voor dat goede. Ik ben open en wat kwaad in mij is, Heer, ik wil het aan u geven. Want u bent toch degene die het kan pakken. Het oordeel is niet aan mij. Het oordeel is niet. En Heer, help ons dan zo door die tekst vrij te worden. En te weten dat we wanneer we bidden, dat we het aan u kunnen overgeven. Ja, Heer, in die overgave willen we leven.
2: Vader, ook ik dank u voor deze tekst. Laat de hoop u blij maken en draag bij voor de noden van de heiligen. Die twee zinnen spraken er voor mij het meeste. De hoop, Heer, dat is wat wij mogen ontvangen, waar we ons aan vast mogen houden. De hoop dat u het goede voor hebt voor onze kinderen, voor onszelf, voor de wereld. En dat we bij mogen dragen aan die noden, Heer. Hoe klein de bijdrage ook is, een kort gebed, een glimlach. Dank u, Heer, dat u mij daarop wijst. Dank u voor deze tekst. Dankgebed voor het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
1: Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld, een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden, als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer.
2: Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen.
1: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dit is het moment waarop we één voor één, geknield voor het kruis van Jezus, de namen van onze kinderen in het mandje leggen. Terwijl we dit doen, denken we aan zijn grote liefde voor hen en zijn grote belofte aan ons. Vraagt en je zult ontvangen. We stellen ons voor dat het mandje Gods handen zijn. Wat een veilige plaats voor onze kinderen daar te laten. Als we onze kinderen aanbieden, bidden we.

0: Vader, zo willen we ook bidden voor alle vaders van de gezinnen. Voor alle vaders van de kinderen. Voor alle kinderen die geen vader en moeder meer hebben. Heer, wilt u vader zijn voor al deze kinderen. En hen door uw aanwezigheid laten voelen dat zij altijd op u kunnen vertrouwen. Amen.
1: God, wij bidden u, open onze harten en onze huizen voor kinderen uit andere culturen en voor hun ouders, zodat zij zich in onze samenleving sneller en meer thuis zullen voelen. Dat de kinderen bij ons een plaats vinden om te spelen en te leven. Amen. Heer, we bidden u ook voor de kinderen in de vluchtelingenkampen. Op de alle plaatsen waar ze op de vlucht moeten zijn, waar ze weg moeten. Ook kinderen van gescheiden ouders die ergens op een vlucht moeten zijn, omdat ze zich nergens meer thuis voelen. We bidden u ook voor grootouders die een verdriet hebben wanneer ze hun kinderen niet meer kunnen zien. Heer, schenk u oplossing, schenk u nabijheid. Amen. Wij vragen u ook om troost voor de vrouwen en ook de mannen die graag moeder of vader hadden willen worden, maar aan wie dit niet gegeven is. Amen. Heer, we brengen u ook onze politici, dat zij plaatsen in kunnen nemen, waardoor ze eigenlijk ook als een vader of als een moeder aanwezig zijn. Heer, dat ze opkomen voor alle zwakken en dat we kunnen zien van, hé, daar klopt het. Daar is de politiek zo kloppend dat we er weer grote vertrouwen in hebben. Heer, we vragen u dat u hen allemaal toerust met deze goede gaven. Amen.
0: Vader, wij vragen u ook uw zorg voor alle kinderen die geen moeder meer hebben, of van wie de moeder niet voor de kinderen kan zorgen. Vader, wij vragen u dat u moeder Maria naar hun wilt sturen. Laat hen voelen dat moeder Maria altijd een moeder voor hen is. Amen.
1: Heer, we brengen u ook alle priesters, de bisschoppen, onze heilige vader. Schenk hen die gaven van het geestelijk vaderschap. Sterk hen en rust hen toe. Amen. Heer, dan leggen we alle onze intenties voor u neer en we verenigen dat in het gebed. Onze Vader,
2: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: We willen ook ons aan Maria toewijden, zij die met ons en in ons en voor ons heeft gebeden.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En tot slot bidden we het gebed voor vernieuwing.
2: Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie. Een nieuwe ervaring van uw kracht. Een nieuwe trouw aan uw woord. En een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. We verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
3: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

luidt de kerk de Eucharistie in met de openingstekst: Toen ik riep tot de Heer, heeft Hij mijn stem verhoord tegen hen die mij benauwen. En Hij heeft hen vernederd. Hij die is voor alle eeuwen en blijft in eeuwigheid. Werp uw kommer op de Heer en Hij zelf zal u voeden. Dat is ons geloof. Dat er een God is die luistert. Dat je echt iemand bent voor Hem. Dat Hij je kent, je naam, je nood, je diepste nood. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Jezus sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Eens, zo begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdarde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels, en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Wie oren heeft, hij luisteren. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt. God geeft het woord, het zaad, en de mens ontvangt het woord van God. Zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed eerst daarop mijn instelling controleren, ben ik bereid om te ontvangen. Daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij Hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid voor ogen stellen, de blik omhoog, zien hoe Hij mij ziet, hoe Hij ook de tegenstellingen in mij ziet, de tegenstrijdigheden, een gebaar maken van eerbied, beklein maken voor Hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meeste helpt de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren. Dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het korte geschiedenis: God spreekt door Jezus zijn woord in de wereld. Maar de opnamebereidheid van de mensen is maar klein. Ze zitten vol vooroordelen. En als ze het woord van God schijnen op te nemen, dan heeft een enthousiasme iets van een stroovuur, even snel gedoofd als het opleidde. Toch geeft Jezus de moed niet op. Gods uur komt, en daarmee een oogstzegen buiten alle maat en verwachting. In deze en andere parabels wil Jezus ons laten delen in zijn eigen hoopvolle stemming in schijnbaar hopeloze omstandigheden. Daarvoor klimt hij in de boot, zoals hij een leerstoel beklimt, om van daaruit met het gezag van een leraar de menigte toe te spreken. De oever van het meer van Galilea is de plaats waar Jezus dit onderricht hield. Hij, hoog opgericht in een boot, zittend, en de menigte voor hem staande aan het strand. Ook de wereld zien als een akker vol verstikkende rijkdom en versteende mensenharten. En zo ook mijn eigen hart zien. En dan vragen om de bijzondere genade dat ik met Jezus' blik de wereld mag zien in één machtig bewustzijn, begin en einde, zaaitijd en oogsttijd. De overweging. Op zekere dag verliet Jezus zijn huis. Zijn huis?
Bedoeld is natuurlijk zijn huis te Kafarnaüm. Maar we doen er toch goed aan zijn hogere afkomst erbij te denken, zijn huis bij de Vader. Dat geeft de afstand aan die Jezus heeft afgelegd om met zijn woord bij ons te komen. En wanneer wij beseffen welke afstand hij heeft afgelegd en steeds opnieuw wil afleggen om bij ons te komen, kunnen wij meer begrip opbrengen voor zijn wat afstandelijke opstelling hoog opgericht in de boot. En hij ging aan de oever van het meer zitten. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Je zou kunnen zeggen een hiërarchische opstelling, maar dan hiërarchisch niet in de zin van hoog tegenover laag, maar van hemelhoog tegenover aards hoog en laag. Deze hiërarchie is een door God zelf ingestelde hiërarchie of heilige ordening. En die polariteit van onderrichten en luisteren is wezenlijk voor de kerk. De grondslag van die polariteit is de verhouding tussen de Vader en de Zoon. De Vader die spreekt en de Zoon die luistert en ontvangt. Ontvangen is dus niet minder waardig. Zie maar naar de Zoon. Alles heeft de Vader hem in handen gegeven. De Zoon heeft dus alles, maar gekregen, ontvangen. Ook Maria is de begenadigde. Dat wil zeggen de louter ontvankelijke, die niet van de haar geschonken genade verloren liet gaan. Maria is het prototype van de kerk, van elke gelovige. Bij het ontvangen van het woord van God moeten wij ook zo ontvankelijk mogelijk zijn, luisterbereid. Omdat Jezus het woord is van de Vader, daarom past het ons een en al oor te zijn. Want hij spreekt met goddelijk, met alles eisend gezag. En dat blijkt dan ook uit de houding die hij bij het spreken aanneemt. Zoals er staat, ging aan de oever van het meer zitten, zodat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen. Door te gaan zitten, neemt Jezus de houding aan van een leraar die leert met gezag. Die zittende houding verwijst ook naar het laatste oordeel. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten heb neergelegd. Psalm 110. Ik moet nu naar hem luisteren, zoals ik eens samen met heel de mensheid ademloos aan zijn lippen zal hangen, wanneer hij bij het laatste oordeel zal plaatsnemen op zijn troon van glorie. En nu zal ik alle belemmeringen bij het luisteren zoveel mogelijk opruimen, hardheid van hart, oppervlakkigheid, zorgen, rijkdom, de vooroordelen van de massa. Met zijn zittende houding wil Jezus zeggen, luisteren alleen is niet genoeg. Je moet zo luisteren dat je ook zult doen wat er gezegd wordt. Je moet je leven onder kritiek van dit woord gaan stellen. Eens zo begon hij ging een zaaier uit om te zaaien. De boer in Palestina zaait anders dan bij ons. Namelijk op het nog ongeploegde akkerveld, tussen distels en doorns. Ook op dat stukje akker dat door de buurtbewoners gebruikt wordt als pad en zodoende platgetreden is. En ook op stukken akker waar de rotsige grond vlak onder de aarde zit. Ofschoon de boer al deze moeilijkheden kent, zaait hij in het vertrouwen dat opnieuw zal lukken wat nog altijd gelukt is. Het is een wonder van de natuur. De gelovige kijkt niet naar beneden, naar het proces van geleidelijke veranderingen van het zaad daar in de grond. Nee, hij kijkt naar boven en hij ziet het ene wonder na het andere. Hij ziet het contrast tussen wat gezaaid en wat geoogst wordt. Dat contrast doet Sint Paulus aan de verrijzenis denken. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. Wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. 1 Korinthe 15. Evenals de boer in Palestina
ziet Jezus de obstakels die de uitgroei van het woord belemmeren. Ja, die de verkondiging tot een haast uitzichtloze onderneming maken. Maar Jezus ziet, evenals de boer, ook het glorieuze einde. Hij overziet in één machtige blik zaaitijd en oogsttijd, begin en einde, dood en verrijzenis. De parabel nodigt mij uit om de tegenstellingen te meten, de tegenstellingen in Jezus leven. Bijvoorbeeld tussen het enthousiasme van de menigte die met haar aandrang Jezus dwingen om vanuit de boot zijn onderricht voor te zetten en de afwijzing straks aan het kruis met hem. En ook meten de tegenstellingen in het leven van de kerk, de bloei van gisteren tegenover de neergang van vandaag. En de tegenstellingen in mijn eigen leven, idealen en mislukking, verwachtingen en teleurstelling. Alle tegenstellingen worden in Jezus verzoend. Verzoend, niet opgeheven. Laatste norm is niet wat wij zijn of zien, maar Hij, zijn woord. Zijn woord is ons oordeel, onze norm. Zijn woord in deze parabel luidt: er zal vrucht van komen, 100-voudig, 60, 30-voudig. Aan het eind niet meteen overgaan tot de orde van de dag, maar gesprekjes voeren met Jezus, wiens woord op afwijzing stuit, dat Hij in mij een ontvankelijk en luisterbereid hart mag vinden, met de Vader in de hemel, die zijn Zoon aan zo'n ongasvrij oord als onze aarde heeft toevertrouwd, en tenslotte een Onze Vader bidden.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degene die aan het meebidden zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
1: Beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars. Fijn dat we samen weer mogen gaan bidden. Ook al is het dan misschien wat warm, maar binnen is het denk ik bij de meesten toch wel goed om vol te houden. En dan gaan we de vespers bidden, het kerkelijk avondgebed. In het Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 273. We zitten op de zondagavond in de derde week. 273. En dan loopt dat verder door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed, dat staat alleen in het Grootgetijdenboek. Dan gaan we naar het Grootgetijdenboek en we beginnen met de hymne op bladzijde 698. 698. Dan volgen de antifoon en de psalmen en de korte schriftlezing. En die staan op 1003. Het is dus zondagavond in de derde week. 1003. En dan hebben we dus nog één bladzijde nodig, namelijk bladzijde 612. Daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. 612. Nou, ik ga straks nog wel een keertje zeggen als het een beetje te snel is gegaan. Samen komen we er altijd uit. We beginnen in het Kleingetijdenboek op bladzijde 273 en in het Grootgetijdenboek bladzijde 698. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zo was het was in het begin en nu en altijd en in de eeuw der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O grote schepper van het licht, jij die de wereld hebt gesticht, in de eerste stralen en ook ons dagen schijnsel geeft en glans.
1: De morgen en de avond bindt met lichten saam. De nacht begint, weer valt het duister om ons heen. O, hoor ons smeken en geween.
0: Geef dat geen mens bezwaard met kwaad des levens zegening ontgaat, waar hij van het eeuwige niet weet en raakt verstrikt in schuld en leed.
1: Wie aanklopt aan het paradijs, ontvangt het leven als een prijs. O, laat ons vluchten al wat schaadt, ons zuiveren van alle kwaad.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1006. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand.

0: Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders.
0: Voorzet gij wanneer ge u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn boeren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer spreekt tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Halleluja.
0: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Halleluja. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart. Te midden der vrome voor heel de gemeente.
1: Geweldig is alles wat hij verricht. De aandacht boeiend van elk die het nagaat.
0: Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw.
1: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer.
0: Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond.
1: Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het heidense land in bezit.
0: Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast.
1: Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Hij is doordacht en rechtvaardig.
0: Hij heeft zijn volk verlossing gebracht. Eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam.
1: De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Halleluja.
0: De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Halleluja. Halleluja. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Halleluja.
1: Halleluja. Looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleiden en groten, halleluja.
0: Halleluja, de Heer onze God, de Albeheerser. zijn koningschap aanvaardt. Alleluia.
1: Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel, in Gods kracht geborgen door het geloof. Wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.

0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
1: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
0: U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: In de koepel des hemels.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
0: Groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 612. Die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en verstaat en vrucht draagt, 30, 60 en 100 fout. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en verstaat en vrucht draagt. 30, 60 of 100 fout.
0: Groot getijdenboek gaan we terug naar bladzijde 1010. In het begin heeft God de wereld geschapen. Door de verlossing heeft hij haar heerschap. En hij blijft haar door zijn liefde vernieuwen. Roepen wij hem met vreugde aan.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Wij danken u, Heer onze God, want gij hebt alles in uw wijsheid geschapen en uw voorzienigheid houdt alles in stand.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Door het woord van uw Zoon en zijn overwinning op de dood, bevrijd ons van wanhoop en vrees.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Geef allen die de gerechtigheid liefhebben, de kracht om mee te werken aan de opbouw van een vreedzame wereld.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Help de verdrukte, bevrijd de gevangenen, troost de ongelukkigen. Schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken. Laat de kracht van uw kruis zichtbaar worden in hen.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Na zijn dood en verrijzenis hebt gij uw Zoon op wonderbare wijze opgewekt en in heerlijkheid verheven. Laat de overledene voor altijd bij hem zijn.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, onze God, keer op keer zijt gij uw woord en gij geeft het de dauw van uw genade, zodat het kan gedijen. Maak ons hart tot een gunstige bodem, open en ontvankelijk voor elk woord dat komt van u en dat de kracht in zich draagt vruchten voor te brengen. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God ter alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Bewaar ons voor onheil en geleide ons op eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 15e zondag door het jaar A, Matthäusjaar, is de lezing genomen uit zijn evangelie, het hoofdstuk 13, de verzen 1 tot en met 23. Matthäus 13, 1 tot en met 23. Ik lees het u voor. Op zekere dag had Jezus zijn huis verlaten en zat aan de oever van het meer. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Eens, zo begon hij, ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op, deels 100, deels 60 en deels 30-voud. Wie oren heeft, hij luisteren. Zijn leerlingen kwamen hem vragen: waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij gaf hun ten antwoord: aan u is het gegeven de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Aan wie heeft, zal gegeven worden en wel in overvloed, maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. Als ik tot hen spreek in gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon ze ogen hebben, niet zien, en ofschoon ze oren hebben, niet horen of begrijpen. Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld, die al dus luidt: met uw oren zult geluisteren en toch niet verstaan. Met uw ogen zult gekijken en toch niet zien. Want verhard is het hart van dit volk. Met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen doen ze dicht uit vrees dat ze zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen en met hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Gelukkig uw ogen, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat gij ziet, maar ze hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, maar zij hebben het niet gehoord. Gij dan luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart. Dat is hij die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt. Maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord verdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt, en zo blijft het zonder vruchten. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een andere 60-voudig en bij een ander 30-voudig. Tot zover de woorden van het Heilige Evangelie. U herinnert zich dat Matthäus zijn evangelie opdeelt in 3 grote delen. Nou, dat wil zeggen 1 groot deel en 2 delen eromheen. Het grote deel is het openbare leven van Jezus, de hoofdstukken 3 tot en met 25. Daaraan vooraf gaat de 2 hoofdstukken over de kindertijd van Jezus. En tenslotte de laatste 3 hoofdstukken, 26 tot en met 28, gaan over lijden, dood en opstanding. En daartussenin dus het grote middenstuk over het openbare leven van Jezus. En in dat openbare leven van Jezus klinken 5 redenvoeringen. De bergreden, daar hebben we al stukken uit gehoord, dat is Matthäus 5 tot en met Matthäus 7. De zendingsreden, ook daar hebben we al stukken uit gehoord, dat is Matthäus 10. Dan de reden over de gelijkenissen met het koningschap, hoofdstuk 13, daar horen we dus vandaag een flink gedeelte uit. En dan komt later nog in hoofdstuk 18 de gemeentereden. En tenslotte aan het eind van zijn openbaar leven, vlak voor zijn lijden, dood en opstanding, de hoofdstukken 24 en 25, de gelijkenissen over het eindoordeel. Of liever gezegd, over het onderscheid tussen goed en kwaad. En vandaag dus zitten we in de derde reden, de reden over de gelijkenissen met het koningschap. Als we de lezing van vandaag overzien, dan is het niet moeilijk om te zien dat de lezing in drie stukken uiteenvalt. Even afgezien van de eerste verse waarin de inleiding wordt geschreven. Want dan vertelt Jezus de gelijkenis van de zaaier, dat is vers 3 tot en met vers 9. Hij geeft een uitleg van die gelijkenis in vers 18 tot en met 23. En daartussenin, de versen 10 tot en met 17, daarin legt hij uit waarom hij in gelijkenissen spreekt en dat hij dan staat in de traditie van de profeten. Dus 1. De gelijkenissen, vers 3 tot en met vers 9. 2. Uitleg waarom hij in gelijkenissen spreekt, vers 10 tot en met 17. En 3. De uitleg van de gelijkenis van de zaaier, 18 tot 23. We beginnen, en u weet, ik doe het steeds weer met mijn eigen vertaling, omdat ik dan soms dichter bij het Grieks kom te zitten dan met de gebruikelijke Nederlandse vertaling, waar op zich niks verkeerds aan is. Maar als je het precies wil weten, zoals meteen al aan het begin van dit stukje van het evangelie. In het Grieks staat er, op die dag, uit het huis gaande, zat Jezus bij de zee. Onze vertaling geeft op zekere dag, alsof het een losstaande anekdote is die Matthäus maar ergens in zijn evangelie heeft ingeplakt, want ja, dit was een verhaal dat op zekere dag gebeurde. Nee, op die dag. En leest u nou voor de aardigheid terug wat er allemaal op die dag nog meer gebeurde. En dan heb je dus de indruk dat Matthäus uitdrukkelijk wil dat wij beseffen dat Jezus allemaal op die ene dag een aantal dingen achter elkaar deed. Alsof dit het sluitstuk van die dag gaat worden. Op die dag, uit het huis gaande, zat Jezus bij de zee. Als we nou teruglezen en zien wat er op die dag allemaal gebeurde, dan weten we dat de moeder en de broeders van Jezus daar stonden. En hij wilde van hen niet weten, want mijn moeder en mijn broeders zijn zij die de wil van God doen. Dat gaat hieraan vooraf. Is de gelijkenis van de zaaier dan een illustratie van die uitspraak? Gaat hij in de gelijkenis van de zaaier uitleggen wie zijn moeder en zijn broeders zijn, als een uitleg van wie de wil van God doen? Dat wordt alleen al ingegeven, die meditatie, door het feit dat we in het Grieks zien dat er staat op die dag en niet op zekere dag. Vers 2, en er kwamen samen bij hem vele menigte, zodat hij tot een schip ingaande neer ging zitten en al de menigte stond op de oever. En er kwamen samen bij hem. Dat samenkomen, in het Grieks is dat het woord synago. En u hoort al, van dat woord is het woord synagoge afgeleid. Het huis van samenkomst. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling. Eigenlijk betekent het domweg samenkomst. En is het ook de plek van samenkomst geworden voor de Joodse eredienst. Huis van samenkomst. En wekt nu Matthäus de indruk dat Jezus als het ware vanuit het bootje van Petrus uitdrukkelijk afstand nemen van de mensen op het land. Maar staande in dat bootje heeft hij nu een eigen synagoge? Wordt hier eigenlijk al het conflict met de bestaande synagogen, de religieuze leiders van zijn dagen, wordt dat hier eigenlijk al een klein beetje in beeld gebracht doordat Jezus staat tegenover de menigte? En van die menigte zal straks gezegd worden dat zij staan in de traditie van Jesaja. Dat ze wel horen, maar niet luisteren. Dat ze wel kijken, maar niet zien. En dat zij dus met gelijkenissen tevreden moeten zijn, terwijl de leerlingen de uitleg van de gelijkenissen krijgen. Er wordt een onderscheid gemaakt. En dat zit hem niet alleen in het feit dat Jezus in het bootje zit en de mensen staan op de oever, maar dat zit hem ook in het feit dat Matthäus heel uitdrukkelijk vertelt dat er een samenkomst, een synagoge was rond Jezus. Deze gedachtegang is eigenlijk des te intrigerender, omdat we zojuist hebben gehoord dat ook Jezus afstand neemt van zijn moeder en zijn broeders. En diegene zijn moeder en zijn broeders noemt, die de wil van God doen. Er klinkt duidelijk iets van een, ja, twee gemeenschappen. Eén, de bestaande gemeenschap die op de traditionele manier denkt, en één, de gemeenschap rondom Jezus. We gaan naar vers 3. Hij sprak tot hen veel in gelijkenissen, zeggend: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Zie. Dat is bij Matthäus een geliefd woord. We kwamen het ook al tegen in het verhaal van de drie koningen. We komen het straks tegen. En zie, meer dan Jona is hier. En zie, meer dan Salomo is hier. Zie, de moeder en de broeders. Zie, uw moeder en uw broeders. Zie, mijn moeder en mijn broeders. Dat is allemaal net geweest. En zie, meer dan Jona is hier. En zie, meer dan Salomo is hier. Allemaal in het 12e hoofdstuk, het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat. En zie, de moeder en de broeders. En zie, uw moeder en uw broeders. Dat hebben we allemaal net gehad. En daar hebben we net iets over overwogen, gezien hoe Jezus dat begrip moeder en broeder gaat verbreden tot al degenen die de zin van God doen. En nu weer, zie. En straks zal Jezus, dat herinneren we ons misschien al uit de voorlezing, straks zal Jezus uitleg geven dat er onder die mensen die daarom luisteren, die kijken wel, maar ze zien niet. En nu roept Jezus op om door de buitenkant van de gelijkenis heen de inhoud te zien, zie. Een zaaier ging uit om te zaaien. Ging uit. Er zit een woordgrapje in verborgen, want zojuist hoorden we dat Jezus uit zijn huis ging. En hier horen we hoe Jezus vertelt dat een zaaier uitging. Twee keer hetzelfde woord, uitgaan. Wil Matthäus hiermee suggereren dat het uitgaan van Jezus uit zijn huis naar het strand, waar de mensen staan, en het uitgaan van de zaaier, dat dat eigenlijk op dezelfde situatie slaat? Dat Jezus gaat uit om het zaad te zaaien? Gebruikt Matthäus daarom datzelfde woord, ging uit, of zoeken we er te veel achter? In vers 4. En bij het zaaien viel wat op de weg, en komende aten dat de vogels. Dat zijn beelden, en die moeten natuurlijk ergens op slaan, maar vooralsnog is dat niet zo duidelijk. En ook wij moeten maar meegaan met de gang van het verhaal. We laten de beelden aan ons voorbij gaan en in de hoop dat straks langzamerhand duidelijk wordt wat de inhoud is van deze gelijkenis. Vers 5. Maar er viel op de rotsgrond, waar het niet veel land had, en gelijk schoot het op, doordat het geen diepte van land had. Toen de zon opkwam, kreeg het hitte te verduren, en doordat het geen wortel had, verdroogde het. Weer beelden zonder gelijkenis. We luisteren naar de beelden en proberen of we de inhoud ervan kunnen doorgronden. Vers 7. Maar er viel op de distels, en de distels kwamen op en verstikten het. Maar er viel op de mooie aarde en gaf vrucht, nu eens 100, dan 60 of 30 fout. Wie oren hebbend, horen. Tot zover de gelijkenis. Ja, daar staan we nou. Heeft Jezus een verhaaltje verteld? En nou ja, wat kan er de bedoeling van zijn? Als ik op het strand had gestaan, luisterend op het strand, en Jezus in dat bootje, misschien nog een klein beetje wiebelend ook op de kabbeling van het water. En nou is het verhaaltje uit en dan kijk je elkaar aan. Nou, wat moeten we met het verhaaltje? En dus, in vers 10, en aankomend zeiden de leerlingen hem: waardoor spreekt u hen in gelijkenissen? Ja, ik kan me voorstellen. Moet je kijken hoe ze staan te kijken daar op het strand. Ze snappen er niks van. Waarom zegt u niet gewoon recht toe, recht aan hoe het zit en wat u nou bedoelt? Waarom in gelijkenissen? Hij, antwoordend, zei hun: omdat het jullie gegeven is te kennen de mysteries van het koningschap der hemelen. Hun is het niet gegeven. Nou, dat is nou toch een verrassend antwoord. Hij maakt dus echt onderscheid tussen de mensen die bij hem horen, zijn leerlingen, en hen daar aan de andere kant van het water die naar hem staan te luisteren. Jullie is het gegeven de geheimen, de mysteries van het koningschap der hemelen te kennen. Hun is het niet gegeven. En nu pas horen we dat het verhaaltje gaat over het koningschap der hemelen. Eerst maar bij jullie is het gegeven. dat zou toch ook een beetje verontwaardiging kunnen wekken dat Jezus zo'n onderscheid maakt als ik het in de klas zou hebben gedaan. Mijn leerlingen zouden heel kwaad zijn geworden en allemaal verontwaardigd. Want als er eentje een cadeautje krijgt, dan hadden ze er allemaal recht op. Als ik aan eentje bijvoorbeeld op zijn verjaardag zei, dat deed ik het liefste op zijn naamdag. Hè. Bijvoorbeeld het was 30 november en dan had ik een jongen in de klas, die heette André. Ik zei, joh, dat is leuk, hè. Je hebt een proefwerk vandaag net op jouw naamdag. Weet je wat, ik geef je alvast 3 van de 100 punten gratis, omdat het je naamdag is. Dan waren alle anderen verontwaardigd, want dan hadden zij er eigenlijk ook recht op en dan kregen ze het niet. Zou nou hier ook niet zoiets zijn? Waarom maakt Jezus dat onderscheid? Waarom is het aan de een wel gegeven en aan de ander niet? Is dat pure willekeur? Nou ja, dan kijk ik terug naar de gelijkenis en dan blijkt uit de inhoud van die gelijkenis al hoe wij dat gegeven zijn moeten opvatten. Aan jullie is het gegeven. Dat heeft ook te maken met de houding van degene die ontvangt. Pas als je bereid is het woord van Gods koningschap in zich op te nemen en vrucht te laten dragen, wie het echt ontvangt, en dan nog wel op Jezus manier en niet op de bijvoorbeeld harteloze manier van de fariseeën en de schriftgeleerden, pas zo iemand zal van binnenuit het geschenk op waarde weten te schatten. Aan hen is het dan ook, in de volle zin van het woord, gegeven. En aan degene die het verfromfraaien en er intussen hun eigen wetmatigheden en hun eigen redeneren van maken, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden, aan hun is het dus blijkbaar niet gegeven. We komen er ook nog op terug. Er staat nog een belangrijk woord in dat vers, omdat het jullie gegeven is te kennen, de mysteries. En u weet onderhand, dat woord kennen heeft in de Bijbelse wereld een hele intensieve, intieme betekenis. Dan ben je er tot in je merg en ziel ben je ervan doordrongen, tot in het puntje van je ziel. Want zoals u weet, datzelfde kennen wordt ook gebruikt voor seksuele gemeenschap hebben, voor liefhebben. Adam kende zijn vrouw Eva en zij werd zwanger. Dat woord staat hier. Aan jullie is het gegeven te kennen, door en door merg en been te laten gaan, de geheimen van het koningschap. En ik denk dan, zou ik dan al bij de leerlingen horen, als ik dat zo hoor? En dan, het blijkt ineens dat het over het koningschap gaat. Ja, u hoort, ik geef liever de voorkeur aan de vertaling koningschap dan de vertaling koninkrijk. Wat we bijvoorbeeld in het Onze Vader toch ook gewoon zijn, te uw koninkrijk komen. Eigenlijk is uw koningschap komen beter en dat blijkt onder andere uit dit verhaal. Het woord koninkrijk, dat roept me eenmaal de suggestie op dat het een soort afgegrensd gebied is. Het koninkrijk der hemelen, dat kun je precies op de kaart uittekenen, dat heeft zijn eigen grenzen. En binnen die grenzen is het koninkrijk der hemelen. En aan de andere kant van de grens houdt het koningschap der Nederlanden. En het koninkrijk der Nederlanden houdt op aan de andere kant van de grens. Maar Gods koningschap valt niet samen met een begrensd gebied. Aan de ene kant van de grens wel en aan de andere niet. Nee, bedoeld wordt het feit, de toestand, dat God koning is. De situatie waarin hij koning is. En hoe moeten we ons dat voorstellen? Nou, Gods koningschap begint niet in een land, of wordt niet veroverd met wapens, maar begint in het hart waar liefde heerst en vriendschap. Dat zingen we altijd op Witte Donderdag, weet u wel. Daar is God, waar liefde heerst en vriendschap en barmhartigheid en genade en goedheid en vergevingsgezindheid en gerechtigheid. Kortom, waar goede vrucht groeit en de voorkeur wordt gegeven aan die goede vrucht, daar heerst God. Daar is God heerser. Daar is zijn koningschap te vinden. Het is dus te vinden in de daden van de mensen die God als koning erkennen en dienen. En dus niet een koninkrijk, maar een koningschap. En eens te meer blijkt dan dat Jezus hier een scherpe tweedeling maakt tussen jullie, en dat bedoelt hij dan mee zijn leerlingen, en zij, de buitenstaanders. Dat is een heel goed woord in dit verband, de buitenstaanders. En aan het begin overwogen we of Matthäus met het woord de synagoge rond Jezus suggereerde dat Jezus een eigen synagoge had vanuit het bootje tegenover de traditionele synagoge van de fariseeën en de schriftgeleerden aan de andere kant van het water. En die suggestie die lijkt hier bevestigd te worden.

We zitten dus intussen in dat middenstukje waarin Jezus uitlegt waarom hij tot hen in gelijkenissen spreekt en niet recht toe recht aan. Want hij heeft dus nu zojuist in vers 11 gezegd, het is jullie gegeven te kennen de mysteries van het koningschap der hemelen, hun is het niet gegeven, en in vers 12 zegt hij dan, want wie heeft, hem zal gegeven worden. Hij zal overstelpt worden. Wie niet heeft, zelfs wat hij heeft, zal afgenomen worden van hem. Ook dat is een nogal verbijsterend woord. Wie heeft, zal gegeven worden. Wie niet heeft, hem zal nog worden.

zal gegeven worden. Wie niet heeft, hem zal nog worden afgenomen wat hij heeft. Het lijkt erop dat Jezus dat woord echt heeft gebruikt, in welk verband dan ook, want alle evangelisten, tenminste alle eerste drie, Matthäus, Marcus en Lucas, die hebben dat citaat. En Lucas, die betrekt het veel meer op het talent dat een leerling van Jezus heeft, namelijk om het talent om in liefde te investeren. En degene die in liefde investeert en liefde heeft, aan hem zal gegeven worden. En hoe meer, hoe beter. En degene die er niks mee heeft gedaan en dus niet de mens van de liefde is geweest, ja, daar heeft God niks aan. En dan neemt hij die liefde maar van diegene af om het aan degene te geven die er al heel veel mee doet. Maar Matthäus betrekt dat dus op de kennis van de geheimen van Gods koningschap. De bereidheid om God in de ware zin van het woord koning te doen zijn. Door zijn woord in je op te nemen en dat tot richtlijn voor je leven te maken. Dan is God koning. En degene die dat horen en dat graag willen, dat zijn dus degene die het geheim van het koningschap gaan kennen. En degene die het wel horen, maar daar niet aan willen. Ja, daar zal zelfs het laatste restje bereidheid om te luisteren worden weggenomen, om het des te meer tot zijn recht te laten komen bij degene die er wel iets mee doen. Het gaat immers nog altijd om het koningschap van God. Nou, en God is koning van de barmhartigheid en de vergeving. En willen we dus die God dienen, dan moeten we doen waar die God door wordt gekarakteriseerd, door barmhartigheid, vergeving, naastenliefde. Wie barmhartigheid heeft, hem zal steeds meer gegeven worden, zodat hij des te meer kan uitgeven. En wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden dat restje wat hij heeft, want dat restje barmhartigheid zal gegeven worden aan wie veel heeft, zodat de barmhartigheid wordt gebruikt waartoe ze is bestemd om uitgegeven te worden. Die idee is duidelijk. En herhalen we diezelfde overweging voor liefde, immers ook dat is een kwaliteit van Gods koningschap, wie liefde heeft en in daden omzet, hem zal steeds meer liefde gegeven worden, want dan is de liefde van God goed besteed, omdat ze gebruikt wordt waartoe ze bestemd is. Maar als iemand de hem gegeven liefde niet omzet in daden van liefde, en ze alleen voor zichzelf houdt, dan zal hem die liefde worden afgenomen en gegeven worden aan degene die ze wel in daden omzet, zodat ze ten goede komt aan zoveel mogelijk mensen en aldoende terechtkomt op de plaats van bestemming. En Jezus zet dat tussenstukje waarin hij uitlegt waarom hij in gelijkenissen spreekt nog even door. Daardoor spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij kijkende niet kijken en horende niet horen of begrijpen. De buitenstaanders horen en zien wel de beelden van de gelijkenis, maar omdat zij zich gesloten houden voor de barmhartigheid en de liefde, zullen ze niet weten te verstaan en toe te passen. Jullie, mijn leerlingen, hebben aan mijn optreden gezien dat God barmhartigheid is. En daarbij kwam hij op behoorlijk wat tegenstand terecht. Dat was de tegenstand van de buitenstaanders, die wel het woord horen, maar het helemaal niet toepassen zoals het bedoeld is. En jullie zien dus wel de beelden van de gelijkenis, en jullie kunnen ze dus ook doorzien. Jullie zullen de beelden van de gelijkenissen kunnen doorzien, omdat je ze betrekt op mijn manier van doen, en dat is betrekken op barmhartigheid, op naastenliefde, op goedheid. En niet op controle, dreiging, de mensen achterna zitten, de mensen buitensluiten, de mensen voor onrein verklaren, wat in die dagen de normale gang van zaken was. Je zult zien, dat noemt Jezus, dat zijn degenen die wel het woord horen en de dingen van God zien, maar ze niet toepassen. En jullie hebben ze ondervonden, hebben er de weldaad van ondervonden, en jullie snappen voortaan dat de woorden van God gericht zijn en bedoeld zijn om barmhartigheid te leren, om naastenliefde te leren. En dan, jullie zullen dus wel horen en begrijpen. We herinneren ons dat Jezus aan het begin van zijn prediking opriep anders te gaan denken. Weet u wel, bekeert u, hebben wij vertaald met metanoia. Meta is anders, noia is notie, denken, ga anders denken. En hij zei daarbij, ga anders denken, want het koningschap ter hemelen is nu nabij. Anders denken, niet vanuit het oordeel, maar vanuit de barmhartigheid. Nou, hier horen we waar dat andere denken in bestaat. En hoe het komt dat de buitenstaanders dat andere denken niet meemaken. Omdat ze het ten eenenmale niet toepassen op de barmhartigheid van God. En daar was ze wel op gericht. En Jezus ziet hoe zijn

0: tijd. De weerspiegeling is van de tijd van Jesaja, want daar zegt God bij monden van Jesaja: met gehoor zullen jullie horen en je begrijpt niet, en kijkende kijken jullie en jullie zien niet. Want verdikt is het hart van dit volk, en ze hebben met de oren bezwaard gehoord, en hun ogen hebben ze dicht gedaan om niet te zien met hun ogen, of met hun oren te luisteren, of met hun hart te begrijpen, en zich zouden omdraaien en ik hun zou genezen. Wat Jesaja in zijn tijd meemaakte, dat maken wij nu opnieuw mee, zegt Jezus. Ik zie hetzelfde weer gebeuren om me heen. En weer gaat het om, is Gods woord, slaat het op barmhartigheid, of slaat het op macht, of iets anders, of mensen in bedwang houden, mensen onder de duim houden, mensen bedreigen, mensen achterna zitten. Wel nu, wat Jesaja meemaakte in zijn tijd, maken wij weer mee. Jezus staat in de traditie van Jesaja. We herinneren ons dat Jezus een gelijkenis begon met het woordje zie. Nou, dat krijgt nu des te meer betekenis, want het is ook mogelijk dat ik, hoewel ik toekijk, toch niet zie. En ook Jesaja had het erover, dit volk, dat kijkt wel, maar ze zien niet. Gelukkig jullie ogen, zalig jullie ogen, omdat zij kijken, en jullie oren, omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg jullie, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te kijken wat jullie zien, en ze hebben niet gezien, en te horen wat jullie horen, en zij hebben niet gehoord. Al deze woorden over kijken en zien, luisteren en horen en verstaan, al die woorden zijn een antwoord op de vraag van de leerlingen waarom Jezus in gelijkenissen spreekt. En daar ga ik nog even bij stilstaan, want Jezus had kunnen antwoorden: ik spreek in gelijkenissen omdat de dingen van God nu eenmaal per definitie onzichtbaar zijn. Willen we over God en zijn geheimen spreken, dan moeten we wel de woorden gebruiken die ontleend zijn aan de gewone, alledaagse huistuin- en keukendingen, aan de zichtbare dingen, maar die dan toepassen op de onzichtbare dingen van God. En daardoor krijgen de woorden die we dan gebruiken er een tweede betekenis bij. Je hebt dan de gewone eerste betekenis, die betrekking heeft op de gewone zichtbare huistuin- en keukenkant, op de buitenkant. Maar de tweede betekenis verwijst naar de onzichtbare binnenkant. En als je die wilt verstaan, moet je daartoe bereid zijn. Dan moet je de gave hebben om door de buitenkant heen de binnenkant te horen, te willen horen. Oor of oog hebben voor de buitenkant betekenis noemt Jezus steeds horen en kijken. Gaat het over de binnenkant, dan gebruikt hij soms horen en begrijpen en zien. Eigenlijk doorzien. Ja, u weet, Cruijff, die waarschijnlijk niet zo sterk betrokken was bij de traditie van Jezus, die heeft ooit een woord gebruikt dat hier prima past. Hè? Je ziet het pas als je het door hebt. Ja, dat is dus wat Jezus zegt. Je ziet het pas als je het door hebt, maar daar moet je ook toe bereid zijn. En dat schuilt een beetje in de situatie van Jezus. Ze horen wel mijn woorden, maar ze zijn gewoon niet bereid om de moeite voor te doen om ze te begrijpen, om ze in zich op te nemen, om ze toe te passen op de barmhartigheid. En dus, om er zeker van te zijn dat zijn leerlingen die binnenkant wel verstaan, die ze zullen herkennen vanuit Jezus' daden, daarom gaat Jezus er nu toe over om zijn gelijkenis uit te leggen. In vers 19. Van al wie horende het woord van het koningschap en niet begrijpende, komt de boze en rooft het gezaaide in zijn hart. Dat is wat op de weg gezaaid was. Het woord van het koningschap, daar staat het nog een keer. Het zaad duidt dus op het woord van het koningschap, dat God koning zou moeten zijn. Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen? Dat Gods kwaliteiten, Gods eigenschappen in het leven van zijn mensen bovenaan behoren te staan. Barmhartigheid, genade, goedheid, naastenliefde, die zouden in mijn hart koning moeten worden. In mijn hart. En dus op de lange duur in de waardeschaal van mijn levenshouding, zouden die eigenschappen koning moeten worden. Die zouden mijn leven moeten regeren en besturen. En bij hoe meer mensen, hoe beter. Stel je voor, het hele ambtenarenapparaat, het hele politieke apparaat, het politieapparaat, het wetenschapsapparaat, allemaal in dienst van de barmhartigheid en de naastenliefde. Het zou toch wel iets aan de wereld veranderen. Maar het gaat dus over het koningschap van God. God is koning als ik ervoor kies om hem koning te laten zijn. En als ik er niet voor kies, op de plek waar ik leef, God geen koning. En dan de boze. Dus het woord wordt uitgezaaid in het hart van de toehoorder. Maar dan, het kan op de weg vallen. Dat is het beeld. Dan pikken de vogels het op. Dat is het beeld. Maar daarmee wil Jezus dus zeggen dat de boze het woord kan wegroven uit mijn hart. Hoe de boze dat doet, legt Jezus niet uit, alleen dat de boze het doet. Als het woord van God bij mij geklonken heeft en ik doe er niks mee, dan, zegt Jezus, dan heeft de boze het uit je hart weggeroofd. Hoe dat er in de praktijk ook uitziet. Gevolg is in ieder geval wel dat het woord in het hart van zijn toehoorder niets uitricht. Vers 20, de op rotsachtige plekken gezaaide, die is die horende het woord en het gelijk met dankbaarheid aannemend, niet heeft hij wortel in zich, maar is opportunistisch. Wanneer er geschiet verdrukking of vervolging omwille van het woord, wordt hij gelijk geërgerd. Eerst even opmerken dat Jezus het woord dat gezaaid wordt en het hart waarin het neerdaalt, dat hij die twee gaat laten samenvallen. Die op rotsachtige plekken gezaaid werden. En het hart, dat is degene die het woord hoort en het gelijk dankbaar aanneemt, maar het heeft geen wortel geschoten. Dus ook het woord valt samen met het hart waarin het terechtkomt. Bij Jezus worden die twee hetzelfde. Dat bevestigt nog des te meer dat het zaad bestemd is om het zich om te zetten in mijn daden. Niet heeft hij wortel in zich, maar is opportunistisch. Wanneer er geschiet verdrukking of vervolging omwille van het woord, wordt hij gelijk geërgerd. Dus je hebt mensen bij wie het wel een beginnetje maakt, maar er komt uiteindelijk toch niks van terecht. Bijvoorbeeld als het een beter uitkomt. Bijvoorbeeld als je in de verdrukking komt of als iedereen vindt dat het belachelijk is als je nog in die kerk gelooft. Of wat mijn leerlingen vaak hadden. Hè, die, als ze een jaar of 15, 16 waren, dan begonnen ze heel meewarig naar mij te kijken. Ach gods, ja, die man daar voor de klas die gelooft nog. Nou, laat hem. Hè. We gaan het respecteren, noemden ze dat dan. We gaan het respecteren. Hij mag het natuurlijk doen, maar ja, aan hun lijf geen polonaise. Als het opportunistisch, als het beter uitkomt, wanneer iedereen om je heen vindt dat je toch beter eventjes niet godsdienstig of christelijk kunt zijn of zo, of met de wolven mee gaat huilen in het bos, ja, nou, dan wordt dus het woord dat in je hart is gezaaid en wat goed, iets goed had kunnen uitrichten, dat gaat verloren. Hij noemt dat, hij wordt geërgerd. En het woord erger in het evangelie heeft altijd de betekenis van een hindernis opwerpen. Opgeworpen hindernis. Weet je wel, als Jezus zegt, als uw hand of uw oog u ergert, hak hem af of ruk hem uit. Ja, dat is natuurlijk een oosterse overdrijving. Maar erger is van Gods weg afwenden, een hindernis vormen. Jezus spreekt ook herhaaldelijk dreigende woorden aan iemand die een kleine ergert, een hindernis opwerpt om te vertrouwen en te geloven in Gods woord. Dat is het allerergste wat je een mens kunt aandoen. We gaan naar vers 22. De in de distels gezaaide, die is het woord horende en de zorg van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt het woord en het wordt vruchteloos. Weer zo'n hindernis die opgeworpen wordt. Nu zijn het de wereldse zorgen, de materiële zorgen of zelfs de rijkdom. Ja, die kunnen zo van belang worden dat daar komt het woord van God op de tweede plaats. Nou, dat hoeft niet moeilijk. Daar zal elk van ons wel op eigen manier last van hebben. De ene houdt van mooie kleren, de ander van mooie boeken, de derde van veel uitgaan, de vierde enzovoorts enzovoorts. En waar je misschien goed had kunnen doen met het teveel aan geld, laat je het toch eigenlijk vooral aan jezelf ten goede komen. Het is zo begrijpelijk. Maar Jezus zegt, als de naastenliefde en de barmhartigheid bovenaan staat, dan redeneer je van daaruit. Dat wil niet zeggen dat je arm moet worden, of dat je zelf hulpbehoevend moet worden. Nee, hoe breng ik het woord van God in praktijk als ik rijk ben of het nodige te missen heb? Vers 23, die gezaaid is op de mooie grond, die is horende het woord en begrijpende, die vrucht voortbrengt en doet 160 en 30 fout. Nu is het beeld wel duidelijk. Het zaad zet zich om in daad. En die getallen, ja, die hebben te maken met de mate en gewichtenverdeling die in de tijd van Jezus gebruikelijk was. Als het in onze tijd zou zijn geschreven met de euro, dan hadden we 1, 2 en 5 gebruikt. Want heel de euroverdeling is verdeeld in muntjes en biljetten van 1, 2 en 5. 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 enzovoort. Dus in onze tijd zou Jezus gezegd hebben 10, 20 en 50 fout of iets van soortgelijke strekking. Maar als ik nou nog eens overzie wat er gebeurt, dan sta ik toch eigenlijk wel voor een heel verbazend ding. Gods koningschap vindt plaats in het verborgene van het hart. Daar wordt het uitgezaaid als een klein begin. En vandaar kan het uitgroeien tot vrucht, tot goede daad, tot een goede levensinstelling. Dat neemt tijd. En dat op zich is al een troostrijke gedachte. Het hoeft niet van het ene moment op het andere meteen perfect volmaakt te zijn. Het mag een aanloop nemen. Gods koninkrijk is dus geen statisch ding, maar een dynamisch gebeuren. Het begint klein, op bescheiden schaal, in het hart, met de goede gedachten of verlangens. En vervolgens gebed om die goede verlangens en gedachten als heilige godsgeschenken te ontvangen en te koesteren. En vervolgens gebed dat we achter die heilige gedachten en verlangens aan mogen leven, daarop koersen en daarna verlangen ze in daden om te zetten. Zo wordt God koning van mijn hart, van mijn leven. Hij heeft het eerste en het laatste woord. Hij mag mij gebieden. Zo was God koning in het leven van Jezus zelf, zichtbaar aan de genade, de goedheid, de genezing die van hem uitging. En dan, ja, dan... We hebben al lang genoeg gesproken, maar één ding moet mij toch nog van het hart. Want bij nader inzien gebeurt er dus iets heel verbijsterends in dit verhaal en bijna modern. Gods koningschap gaat dus niet buiten mij om. En dus we kunnen steeds vragen, waar is God nou als we bij verbijsterende dingen staan? He, dus weet het wel, Gerard Cornelis van het Reve heeft dat ooit gebeden. God, dat koninkrijk van u, komt er nog wat van? En ik denk dat God dan zou antwoorden, ja, ik heb het in je hart uitgezaaid, dat koninkrijk van mij, komt er nog wat van? En dat hij de vraag terug zou hebben gespeeld. Als ik in mijn hart niet God tot koning maak, is hij op die plek in de wereld waarin ik leef dus geen koning? Of onvoorzichtig gezegd, hij maakt zijn koningschap afhankelijk van mijn keuze. Dat is toch nogal wat? Gods koningschap is dus niet een heiblok van boven dat zomaar in de wereld neerdaalt. Nee, hij maakt het afhankelijk van het feit of ik kies voor zijn woord. En dan is hij koning op de plek waar ik leef. En waar die keuze niet wordt gemaakt, daar is hij niet in de praktijk van alle dag. Dan mag hij koning zijn in de hemel, maar op de aarde waar zijn koningschap zou moeten worden vormgegeven, via zijn mensen, daar gebeurt het niet als ik er niet voor kies. Dat is toch nogal wat? Volgende week lezen we verder in ditzelfde hoofdstuk vanaf dit vers, dus Matteüs 13, 24 tot 43. Matteüs 13, 24 tot 43, volgende week.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Ja, beste luisteraars, inderdaad, vanuit de studio in Den Bosch op deze zomerse dag is Pastoor Menne weer hier aanwezig om wat vragen te beantwoorden.
1: Tot vreugde van sommigen.
0: En tot verdriet van anderen.
1: Tot verdriet van anderen, heb ik begrepen. Want ik bedoel, Jezus die zei, ik ben gekomen om het zwaar te brengen en verdeeldheid zal er heersen. En als ik dat hoor, ik krijg allemaal van sommigen, die zijn zo lovend. Hè. We luisteren iedere vrijdag en we kunnen niet zonder. En anderen die bellen naar de Armie Rene hier op de secretariaat. En die zegt, ik word er helemaal gek van. Want ze bellen allemaal omdat ze kritiek hebben op Pastoor Menne. Die kan zo'n dingen toch niet zeggen?
0: Ja, ja.
1: Dus ja, ik weet het ook niet.
0: Dat is een eenvoudige oplossing.
1: Er zit een knop aan de radio. Ja. Dat is ook wel zo. Val daar alleen niet meer lastig. En als je commentaar hebt op de app en zo,
0: stuur maar een bericht.
1: Stuur een bericht. Daar reageren we op. He, als het tenminste geen scheldpartijen zijn en zo. En dan misschien nog wel. Maar ja.
0: Moet er wel goede.
1: Goede scheldpartijen. Nee. Ja, maar mensen, ik kan me wel voorstellen, sommigen uit onmacht dan heel agressief reageren, maar dat is niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Ik bedoel, het gaat over ons heilig katholiek geloof. En dat wil ik verdedigen.
0: Met gezelligheid.
1: Met ook. Gezelligheid. Hè? En ja. Dan geef ik hier dus weer iemand die zegt, daar ben ik niet zo gelukkig mee, maar ja, fijn. Ik luister met genoegen naar de club van Job. Hij doet mij aan zo'n kibbelend bejaard echtpaar denken. Dus wij zijn een kibbelend bejaard echtpaar.
0: Alleen ik ben wel 40 jaar jonger.
1: Ja, zeker. Ik ben wel bejaard. Maar ik kibbel ook niet. Wel? Nee.
0: Nee,
1: een onzin.
0: Nee, alleen dat Pius X verhaal.
1: Ja, sommige dingen. En dan krijg ik de schuld van de vragen die mensen stellen. Maar daar kan ik niks aan doen.
0: Nee.
1: Ik snijd niks uit mezelf aan. Het zijn mensen die vragen stellen. En die allemaal recht hebben op een antwoord.
0: En als niemand meer vragen over dat of dat onderwerp zou hebben, dan zou die niet komen.
1: Juist, zo is het. Nou ben ik weer even kwijt waar we nou. Ik had het.
0: Net onder.
1: Ik ben weer.
0: Het begint met mijn gedachten gaan hierover.
1: Mijn gedachten
0: gaan. Van afgelopen maandag.
1: Ik kan het niet meer. Ik heb het weggedaan. Hier volgens mij. Er was in het jaar 1000 een schisma met de orthodoxe kerk. Kunt u met open vizier, los van alles, hiernaar kijken. In het eerste eeuw werd er immers Grieks gesproken, niet Latijn. Waar nu bijvoorbeeld Johan Lindhout misschien wel in het doorschiet. Johan wil nu alleen Latijn horen. Hij wil niet bij de plaatselijke progie zitten. Naar zijn eigen woorden, dan zit je tussen een aantal oude omaatjes. Dat is veel vaak wel waar. Dat laatste is natuurlijk wel vaak waar. Is Johan niet doorgeslagen? Ik vind dat hij een risico heeft genomen door zijn oude kerk te verlaten. Wat voor onrust het geeft bij kinderen, zijn vrouw, familie en vrienden. Moeten we met z'n allen niet eens ophouden met deze bijzaken, maar ons richten op de heilige mis? Ik weet niet wie dit schrijft, maar dit is natuurlijk de grootste onzin die bestaat. Dus we moeten ons van bijzaken afhouden, zegt hij. Dus Johan Lind moet zich van bijzaken richten op de mis. Terwijl protestanten, die hebben geen mis.
0: Nee, ik denk de vragenstelster, denk ik.
1: Ja, jij hebt ook de indruk dat de vragenstelster is. Ik ga even kijken.
0: Die bedoelde bijvoorbeeld Latijn of geen Latijn of dat. Dat zijn bijzaken.
1: Ja, maar dat zegt ze niet. Ze zegt, fijn. Dit soort onnozelheden, daar ga ik tegenin. Op de eerste plaats dat schisma. En daar wordt weer een verhaal rondomheen verzonnen. Ik heb de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Nou, laat ik eerst zeggen dat aanvankelijk in de kerk van Rome, dus de eerste eeuw, dat er Grieks werd gesproken. En de liturgie was in het Grieks en niet in het Latijn. Alhoewel het Latijn de volkstaal was. Het is te vergelijken met de situatie in Amsterdam in Nederland. Op het moment. De volkstaal is weliswaar nog Nederlands. Maar de omgangstaal
0: is
1: en in de liturgie op de meeste kerken is Engels.
0: Nou, ik denk niet op de meeste kerken zijn de
1: natuurlijk
0: missen
1: wel. Ja? Heb je allemaal Engelstalige missen?
0: Dat ja, is behalve ernaast. De
1: ja, ernaast.
0: Ja, ja. Nou,
1: maar
0: voor de mensen,
1: in Rome was het. Daar hebben wij nog het Kyrieleison van overgehouden. En in de Lamenta, of de dingen van Goede Vrijdag, de dingen. Hagios Otheos, Hagios Chiros enzovoort. Dat zijn nog relicten uit het Griekse dingen. Nou, op den duur is daar het volkstaal voor in de plaats gekomen, het Latijn. En dat Latijn heeft zich in de loop der eeuwen gehouden in het Westen, tot aan Vaticanum II. Dus men heeft, in tegenstelling tot andere ritussen, heeft de Latijnse ritus vastgehouden aan het Latijn. Tot aan Vaticanum II. Dus dat is wel heel lang. Hè? Dus dat ingesleten is in de westerse geest is heel duidelijk. Het oosten was een andere, hè? Dus vanuit Constantinopel was een hele andere cultuur. Het was Grieks. He, dus de Oosterse kerk sprak oorspronkelijk Grieks en de liturgie was ook Grieks. Maar die hebben zich aangepast aan de volkstalen vrij gauw. We hebben vorige week het feest gevierd van de heilige Cyrillus en Methodius.
0: Klopt, ja.
1: Die vanuit Constantinopel, in opdracht van Rome, de Slavische volken kerstende. Mm-hmm. En dat deze in het Grieks. In eerste instantie, de Griekse liturgie brachten ze mee. Maar die hebben ze meteen vertaald in het Slavisch. Daar hebben ze zelfs een schrift voor uitgevonden. Het zogenaamde Cyrillische schrift, wat ze nog steeds gebruiken.
0: Ja.
1: In Oost-Europa, tenminste in veel Oost-Europese landen. En dus we zien dus dat er een verschil in cultuur ontstaat in de eerste 1000 jaar... tussen Rome en het nieuwe Rome, Constantinopel, tegenwoordig Istanbul. Maar de eenheid van de kerk blijft bewaard, maar er zitten wel allerlei schuringen in. En Rome was er ook niet altijd even verstandig in. Enfin. In ieder geval, dus in 1053, zeg ik het nou goed, want ik iedere keer heb...
0: Of 1000, ja. Ja? 54.
1: 54?
0: 54.
1: Ja, ik ben iedere keer, ik zeg 2-5, 3-5, 4-5. In ieder geval is er een soortement breuk. Een wederzijdse excommunicatie. In Constantinopel. Dus de vertegenwoordigers van de paus, die leggen op de altaar van de Hagia Sophia, leggen ze de banbul van de paus en omgekeerd doen ze de paus in de ban. Je ziet dus dat eigenlijk dat primaatschap van de paus er wel was, maar niet zo'n zwaar gewicht had, zeker niet voor het oosten. En die zagen vooral de fouten van het primaatschap vaak. De idee om alles naar hun hand te zetten wat Rome wilde. Waar ze soms ook nog de neiging toe hebben in deze tijd, zal ik maar zeggen.
0: Nou ja.
1: Terwijl het primaat iets anders is. Goed. Wij zitten dus in onze cultuur met het Latijn. Dat heeft niet alles met die scheiding te maken, maar in feite dus wel. Dan krijgen we naderhand herenigingsconcilies, omdat het natuurlijk nergens over ging. Op papier is die hereniging tussen Oost en West heel dikwijls vastgesteld.
0: Bijna.
1: Aan de top.
0: Ja, net.
1: Helemaal,
0: ja,
1: helemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dan,
0: het volk
1: ging niet mee. En de monniken gingen niet mee.
0: Nee.
1: Die hadden namelijk zoveel geleden van die Westerse kerk, met name ook in de kruisvaarderstijd. Die zijn daar geplunderd en weet ik wat allemaal. Hè? Istanbul is leeggeroofd door de kruisvaarders.
0: Klopt.
1: Ook schandalig. Hè? Dus ja. Inderdaad, dat die zei, die westerlingen, daar hebben we niks mee. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Goed, toch is het een paar keer gelukt met groeperingen. Bijvoorbeeld de Grieks-Katholieken in Oekraïne. Die we hebben, dus de West-Oekraïns kerk.
0: Nou, er zijn meerdere. Ook in Roemenië is een groep Grieks-Katholieken in de 17e eeuw is het begonnen.
1: Het is inderdaad begonnen met de Unie van Brest-Litovsk.
0: Ja, precies, daar.
1: Juist.
0: Ja,
1: en daar is en er zijn dus bisdommen mee meegegaan en hele stukken. En wie kijkt er heel lelijk naar? De orthodoxen, want die zeggen, dit zijn afvalligen.
0: Ja,
1: en die vinden dat Rome, dat er voor de eenheid andere manieren zijn.
0: Ja. Ja,
1: en niet op die door elkaar zieltjes af te snoepen.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, dat
1: ja, dat, ja maar ja, dat
0: ja,
1: vinden
0: ja,
1: ze.
0: Ja, ja.
1: Die hebben het dus over uniaten.
0: Klopt.
1: Enfin. Dan zeggen ze, moeten we ons richten op de bijzaken? Niet op de bijzaken, maar ons richten op de Heilige Mis. De lezingen, namelijk regel een stuk Oud Testament, een stukje psalm. En volgens het Heilige Evangelie, dat hoort bij de liturgie. Wat is het toch een prachtig geloof? Het gaat toch om het geloof en niet om de taal? Dat is toch meer richting fascinatie? Kunt u oproepen tot nederigheid en eenvoud? Nou, daar kan ik wel toe oproepen, maar dat lukt toch niet.
0: Ja. Maar het is ook zo, hè? Een bekeerling, een verse bekeerling, zal wel enthousiast zijn over alle soorten zaken. Dat hoort bij, als je dat niet bent.
1: Zeker.
0: Het is net als jongen.
1: Bovendien is het natuurlijk een keer zo dat mensen na het concilie, toen de liturgie vernieuwd werd. In eerste instantie nog niet wisten wat die nieuwe vernieuwing inhield, maar die werd over ze uitgestort.
0: Ja.
1: Een gedeelte vond het heel fijn. Die zei, nou kun je het verstaan en nou hebben we mooie liedjes en zo. Een ander gedeelte zei, nou we zijn enorm veel kwijtgeraakt. Dat is toch heel onverstandig om het op deze manier te doen. Was ook niet de bedoeling van het concilie om het zo te doen. Als je de teksten van het concilie leest, was dat niet de bedoeling. Dat is na het concilie gebeurd. Door groeperingen, wat Paus Benedictus zei, is een laboratoriumliturgie. Het is samengesteld, is nog nooit gebeurd in de loop der kerk. Dus je kunt dus kritiek hebben op de ontwikkelingen na het concilie. Je kunt het ook jammer vinden. Ik heb laatst een boek gekocht van weet ik hoeveel intellectuelen die na het concilie zich tegen de vernieuwing van de liturgie, katholieken en niet-katholieken, hè, omdat ze zei, er gaat een enorme ook mensen die niet-katholieken, een enorme cultuur verloren. De mis, de liturgie van voor Vaticaan II was natuurlijk een cultuurmonument in de westerse wereld. En voor de kerk was het een draagster van geloof. Dat heeft mij zomaar aan de kant geschoven. Dat is een beetje heel raar allemaal. Dat er geen vernieuwing mogelijk was, dat is onzin. Dat er ook het concilie heeft gezegd volkstaal, maar beperkt. Tot de lezingen ongeveer. Dat zeg ik nou grof. Maar men heeft het allemaal gedaan. En nieuwe eucharistische gebeden en weet ik van alles. Zelfs de mensen die nu 70 zijn, die weten niet anders meer. Die kennen de oude mis niet eens. Die weten niet wat er verloren is gegaan. Dus fijn. Dus het is geen kleinigheid. Mensen zitten daar emotioneel, maar ook leerstellig aan vast. Want wat het katholieke geloof, zoals dat doorklonk in de oude liturgie, en het katholieke geloof zoals het doorklinkt in de nieuwe liturgie, is een groot verschil. Dat wil niet zeggen dat het ene niet katholiek is, het andere wel. Het ene is meer katholiek dan het andere. En dan kan ik dus zeggen, wat komt het minst tot uitdrukking, wat Benedictus zelfs gezegd heeft, dat de nieuwe liturgie meer op het mens gericht is en minder op God. De oude liturgie meer op God gericht is. Dat de offergedachte in de oude liturgie heel prominent aanwezig is, in de nieuwe weliswaar aanwezig, maar marginaal. De priester met gezicht naar het volk. Dat betekent dat het de mens is, niet meer God. Het staat niet op God gericht. Offergedachte is er door de offerande gebeden van de oude mis, was duidelijker. Die zijn er nu niet meer, weg. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen offergedachte zit. Maar bij de mensen hebben is het ook weggeraakt. Zeg, voor het concilie liet men een mis opdragen voor de overledene. Het offer voor de overledene. Voor hun zielrust. Gebeurt steeds minder. Het is nu meer, de naam van de overledene wordt afgelezen. Daar betalen we wel geld voor. Maar het gaat niet om het offer. En zeker ook niet om het gebed voor de overledene. Dat is voor de meeste mensen van secundair belang.
0: Maar is dat niet slechte catechese?
1: Ja, natuurlijk. Maar het zit ook in de manier waarop het. Wij moeten nu met catechese recht trekken wat met de liturgie niet duidelijk is.
0: Maar denk je dat mensen vanuit in de mis zijn, zeg maar 70 jaar geleden, snapten dat een mis is voor de zielrust van.
1: Oh ja, maar er kwam ineens stuk door in de gebeden naar voren. Kwam ineens stuk door in de gebeden naar voren.
0: Ja, ja.
1: Dus al wist je het niet. Dat werd ze verteld in de catechese, maar het was ook in de gebeden. Als je een massaal had, kwam je er gewoon ineens stuk door mee in aanraking.
0: Als je een massaal volgde.
1: Ja, maar dat deed heel veel mensen.
0: Oh, in de jaren 50 wel, maar in het jaar 1817.
1: Nee, maar dan was de catechese beter. En het heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop. Je ziet in de oude mis de priester het altaar opgaan. het brood en de wijn aan God aanbieden, als het ware. Het volk kijkt op de rug en die ziet dat dat gebeurt. Het is op God gericht. Het is totaal een andere manier van met beelden spreken. En dat is iets wat dus al bijna 2000 jaar was. En er wordt ineens aan de kant geschoven, want wij weten ineens beter. Dat is niet zo verstandig geweest. En anders kijk maar naar het resultaat. Zijn de mensen in de kerk gebleven door dit soort veranderingen? Nee. En dan kun je zeggen, ja, er zijn ook andere dingen waardoor ze uit de kerk zijn gegaan. Mm-hmm. Maar dit heeft er zeker aan meegewerkt. Dat weet ik pertinent. Uit ervaring van mensen in de jaren 60 en 70. Toen de NL, die zeiden tegen mij, we dachten dat het heilig was. Want dat wisten ze. Hè? Dat was in de liturgie, in de manier waarop het gedaan was, het heilig. En ineens werd het gebanaliseerd. Ja. Tante Truus deed mee en weet ik wat allemaal. En iedereen liep over het priesterkoor. En zei, ja, dus, het is dus blijkbaar niet heilig.
0: Maar
1: mensen stemmen met hun voeten en blijven uit de kerk.
0: Ik heb een vraag.
1: Ja.
0: Volgens mij heb ik eerder gevraagd. In Nederland is het zo, Duitsland ook, West-Europa. Maar ik kijk naar andere landen, dan is het niet zo. Ondanks de nieuwe mis. Ik ga naar Polen en dan is de kerk nog steeds vol. Ondanks de nieuwe mis. Hoe is dat?
1: Ondanks de nieuwe mis.
0: Ondanks, maar ja, hoe is het
1: ja,
0: toch
1: nee,
0: wel
1: maar
0: daar?
1: Ik zeg ook niet dat de nieuwe mis helemaal ongeldig of weet ik wat. Dat zeg ik helemaal niet.
0: Ja.
1: Je moet veel meer inspannen om. Ja. Hè? En bovendien is het ook nog eens een keer zo dat ik me afvraag of de mensen nog weten dat de mis een offer is en wanneer dat het offer is.
0: Ja,
1: wanneer wordt het offer voltrokken?
0: De eerste communicatiegeest daar is goed. Ik denk dat de mensen wel weten van de offer. Ik zie,
1: ja, nou, en dan wat vroeger werd gezegd en in de catechese. Nou, dat heeft niemand meer gehoord tegenwoordig. Waarin voltrekt zich het offer? Volgens de klassieke leer van de kerk. Het is geen dogma trouwens.
0: In de transubstantiatie of niet? In de consecratie?
1: Ja, in de consecratie. Maar waardoor ontstaat dat offer? Waarin
0: bloed,
1: wordt dat als het ware voltrokken?
0: Het bloed en lichaam van Jezus.
1: Ja, en dan in het gescheiden aanbieden van het lichaam en bloed van Christus. Ja. Dus het wordt gescheiden. De offerhandeling is als het ware lichaam en bloed van elkaar gescheiden. Dus bij een lam een kop afhakt of steekt, dan lichaam en bloed worden gescheiden. Zo is dat in de gescheiden consecraties. Zo werd hij in het verleden gezegd.
0: Ja, ja.
1: Dat is volgens mij geen dogma. Maar het is wel de manier waarop de theologie het zei en waar het aan de mensen geleerd werd.
0: Nou.
1: En dat is nu niet meer. Men praat nog wel vagelijk over een offer. Maar dat zeggen protestanten ook. Avondmaal is een offer, een dankoffer, een dankzegging enzovoorts allemaal. Maar dat is niet het katholieke idee.
0: Nee, nee. Maar het is wel, dat is mijn, ja, ik weet niet of u daar het antwoord, waarom in sommige landen is het wel en andere
1: omdat
0: niet.
1: Omdat natuurlijk
0: de bisschoppen
1: dat in
0: waren
1: sommige landen, dat die liturgie op een fatsoenlijke manier is ingevoerd. Dat is natuurlijk hier niet in West-Europa.
0: Precies.
1: Bovendien waar het wel fatsoenlijk is ingevoerd, bijvoorbeeld in Duitsland. Daar zie je na verloop van tijd, die waren in het begin nog heel braaf.
0: Mm-hmm.
1: Maar die zijn
0: langzamerhand.
1: Ja, het duurt toch zijn werk, die nieuwe theologie en die nieuwe liturgie. En die worden ook allemaal gek. En het is voor mij de vraag of het in andere landen, of het in Polen, of ze het daar overeind houden.
0: Ja. Ik denk van wel.
1: Ik hoop het.
0: Want toen in de jaren 60, 70 ging, is er ook een heftige periode, ook in de geschiedenis en alles. Nu is dat niet. Kijk, de seksuele revolutie daar, dat heeft ook een rol gespeeld. Nu is dat nu niet, dat is al voorbij.
1: Ja, maar je ziet dus, de wereld is kleiner geworden.
0: Ja.
1: En de invloeden van andere landen, ook op een land als Polen.
0: Ja.
1: Men zal daar misschien op den duur toch homomissen gaan doen. Want dat doen ze in Amerika, nemen ze dan over.
0: Ik denk
1: gaan
0: dat
1: bisschoppen daar de kop in drukken?
0: Ja, want de Polen in het algemeen zijn wel, een mooi woord voor wenden.
1: Zeg het maar.
0: Nee, er zijn gewoon goede christenen.
1: Ja.
0: En dat zou niet. Ik weet wel dat ook in Polen is het geloof aan het afzaken. Er zijn meer mensen, ze hebben zo'n census gemaakt. En daar zijn meer mensen die zich als atheïst of zonder geloof verklaren. Maar het is niet zo erg als hier en ik zie het niet zo worden.
1: Goed, wij gaan verder, want anders krijgen we geen vragen klaar.
0: Precies.
1: Heeft de kerk op theologisch gebied ook te maken met voortschrijdend inzicht? Ja.
0: Wat is dat?
1: Voortschrijdend inzicht.
0: Wat is dat? Dat is hier, dat je ziet vooruit?
1: Nee, schrijden is plechtig lopen.
0: Ah, zo.
1: Dus vooruit loopt, dus als je twee vooruit gaat, dat je beter inzicht krijgt.
0: Ah, oké.
1: Dat is zeker zo. Maar het is altijd zo dat de waarheid niet verandert. Dus theologisch inzicht kan wel dieper worden. Je kunt dus dieper in het geloof doordringen in de loop der tijd. Vaak door het feit dat iets ontkend wordt.
0: Mm-hmm.
1: En de kerk erover na gaat denken. Denk maar aan het priesterschap van de vrouw. Daar heeft men in het verleden niet zoveel over nagedacht. Dat werd gewoon geaccepteerd als een gegeven in heel de kerk van Oost en West. En onder invloed van het feminisme is dat aangevallen. Zeggen die vrouwen moeten allemaal... Nou, dan gaat de kerk er dieper over nadenken. En dan heeft bijvoorbeeld Johannes Paulus II... die heeft sacerdotalis ordinatio... He, dus over over de rol van de vrouw enzovoorts allerlei dingen gezegd en dieper nagedacht over wat is nou het verschil tussen man en vrouw en wat is wezenlijk gelijkheid enzovoort. Daar heeft de kerk over nagedacht, zoals ze dat vroeger niet zo hoefde. Werd dat als het ware impliciet geleerd. Dus in die zin is er voortschrijdend inzicht. Maar dat je zou kunnen zeggen, nou, de kerk heeft 2000 jaar geloofd en beleden dat een vrouw geen priester kan worden. En nou, omdat er ineens feministen zijn, zou de kerk dat moeten veranderen. Er zijn wel mensen die dat zeggen. Maar dat is wezenlijk vreemd aan de kerk.
0: Ja.
1: De kerk hangt, die kan nadenken onder invloed van de tijd over diepere dingen. Zeg maar mensenrechten. Er werd vroeger niet over nagedacht.
0: Nee.
1: Is in de 19e eeuw begonnen enzovoort. En de kerk is een verdediger van mensenrechten geworden.
0: Zeker.
1: Dat is een voortschrijdend inzicht.
0: Ja.
1: Maar dingen die u in het verleden geloofd hebben, nou niet meer geloven, dat kan niet. Dus, en dat is ook een beetje het probleem waar mensen na Vaticanum II soms problemen mee hebben. Met name de houding van de kerk tegenover niet-katholieken.
0: Mm-hmm.
1: En tegenover ketterse groepen, tegenover protestanten bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dan had de kerk een heel duidelijk, alle pausen enzovoort allemaal. Die zij niet veel contact mee hebben, want het is gevaarlijk. Het is besmettelijk.
0: Niet samen bidden.
1: Niet samen bidden, dat mocht nooit.
0: Nee.
1: Dat mag nog niet. Ja, met de protestanten mag dat weer wel. Maar met hindoes mag het eigenlijk niet. Maar ze doen het wel.
0: Ja, hoe dus, kun je als christen bidden met een hindoe?
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Tot wie?
1: Ja, maar dat gaat natuurlijk ook niet. Ook met een islamiet gaat dat niet.
0: Ja.
1: Nou, maar je ziet dus, als het Vaticaan in Vaticaan II, in de concilie, daar wat ruimere dingen over zegt en niet duidelijk bepaalt, gaat het een bepaalde weg. Dan zie je dus Johannes Paulus II een interreligieus vredesgebed in Assisi gaat doen.
0: Zucht, ja.
1: Waar ze niet eens, wel niet samen baden, maar waar wel de afgodsbeelden op de altaren stonden. Kardinaal Ratzinger is er niet geweest en die was er ook tegen. Toen hij naar de rand zelf paus was, wou je er ook niet aan. Maar toen is er toch nog weer zo'n bijeenkomst geweest. En toen heeft hij, want ja, hij was te zwak om er zich uiteindelijk tegen te verzetten. Johannes Paulus II heeft de Koran gekust.
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
1: Dat kan toch helemaal niet?
0: Hoe het?
1: Ja, maar het is allemaal het gevolg van die vriendelijke tekst van het concilie.
0: Ja, je denkt dat ook in de Koran is een klein beetje woord van God.
1: Ik kan u vertellen dat dat niet is.
0: Nee, dat is niet zo, maar,
1: nee, maar
0: zo
1: heeft het concilie ook een beetje gepraat.
0: Ja.
1: Nou, en daarvan zeggen mensen, ja, maar dat heeft de kerk nooit gedaan. Dat is ook geen verdieping van inzicht. Dat is gewoon een verloochenen van de eigen identiteit. waaraan zich veel mensen hebben geërgerd, bijvoorbeeld, is de manier waarop Sarah Mulally, of weet ik
0: Mulally.
1: Hoe ze... Die bischopes of bischopin van de Anglikanen, de manier waarop die door de paus ontvangen is. Ongeveer als gelijkwaardige.
0: Ja, maar dat doet hij wel, maar ook met andere mensen. Het is gewoon diplomatiek.
1: Zeker.
0: Gebeuren.
1: Maar in Rome deed men dat vroeger ook. Dan werden ook mensen ontvangen. Ja. Maar dan zaten die een trapje lager of zo. Weet
0: maar,
1: ja, dat is
0: niet, maar dat kun je niet. Wat ik nou niet doen. Oh.
1: Ja, maar zelfbewustzijn van de kerk.
0: Een trap lager. Mevrouw, je mag op een stoeltje zitten.
1: En mevrouw, je zou zeggen, mevrouw, u kunt uw rare kleren niet aantrekken. Dan doet u net of u katholiek bent.
0: Dat kan niet. Dat is in de diplomatie van het Vaticaan doen ze dit nooit. Dat kun je niet. Ja, je accepteert voor wat ze is, maar je accepteert niet dat ze bisschop is.
1: Waarom laat dan een bisschop in Rome zich zegenen door mevrouw Lolali?
0: Ik zou zeggen, die was een beetje onnozel. Ja, maar die wist niet wat aan het doen was.
1: Onze kerk die stroomt over van een onnozele bisschop. Dat is toch duidelijk?
0: Ja, hij was door de situatie.
1: Of was hij door de charmes van mevrouw Lolali?
0: Kan ook. En die hoorde, die dacht niet zo goed. En die hoorde de naam van de vader.
1: Ik wil alleen maar zeggen dat men na het concilie, er zijn de groepen die terecht bezwaar maken tegen deze uitingen van het concilie, die op deze manier worden uitgelegd en waar we door deze rare dingen hebben. De enige die daar niet in meeging eigenlijk en niet mee wilde gaan was paus Benedictus. Die ook kritiek op de islam heeft gehad in de beroemde reden van Regensburg.
0: Klopt,
1: waar iedereen over hem heen viel. Want hij vertelde niet het
0: narratief
1: wat je moest vertellen. Maar hij zei gewoon de waarheid. En de huidige pausen en iedereen die zegt, we aanbidden dezelfde God. Dat doen we helemaal niet.
0: Nee.
1: Die islamitische God is een totaal andere God. Nee. Dus op de eerste plaats hebben wij de drie-ene God. Nee. De God die de islam aanbidt zit dichter bij de oud-testamentische God.
0: Nee.
1: De God van de wraken. He, om het zomaar snoezers protestant te noemen. Wij hebben een ander godsbeeld dankzij het Nieuwe Testament.
0: Ja, ik vond het wel mooi. Paus Benedictus is naar Engeland geweest, wel in 2010, op bezoek. En hij droeg de hele tijd een stola. Een stola die was van Paus Leo XIII. Die heeft de
1: wijding ongeldig verklaard.
0: Precies, maar hij droeg dus de hele tijd een stola.
1: Juist, dat soort dingen, daar is Rome altijd sterk in geweest.
0: Ja.
1: Om dat soort tekens af te geven.
0: Een klein beetje.
1: Een klein beetje,
0: maar wel vriendelijk tegen wie toen de bisschop was van Canterbury en zo. Ja, het hoort gewoon bij. Je kunt niet zeggen, ik kijk niet naar u, want u bent...
1: Nee, dan moet...
0: Of ik geef geen hand, want u bent... dat kan niet.
1: Nee, dat kan ook niet. Maar je moet subtiel laten aanvoelen dat het in onze ogen geen echte bisschop is.
0: Ja, maar Paus Leo heeft het toch gedaan, dat weet u wel. Want die zei, tijdens de bijeenkomst, die zei, ja, er zijn wel in de laatste jaren wel wat verschillende dingen gebeurd in de Anglikaanse kerk. Dat maakt een toenadering van de kerken nog steeds moeilijker.
1: Ja, dat is al heel goed.
0: Dat is wel zeggen. Toch wel goed.
1: Ja, ja.
0: Nou, ja.
1: Goed, wij gaan verder. Ik luister met genoegen. Oh, dat is het kibbelend echtpaar. Dat hebben we al gehad. Dank. Mijn gedachten gaan hierover. Pius X en Paus Leo. En ook nog steeds door. En thans als volgt. Om de eenheid binnen de kerk te herstellen. Ik begrijp het allemaal niet. Dit is praat die ik niet kan verstaan.
0: Nou, dan de volgende vraag.
1: Goed. Er is dus geloofskennis erover. De mensen brengen zonder... Nou ja, die kan ik niet uitwijzen. Beste stoormennen, is het geen goed idee als er een pater van de Piusbroederschap, priesterbroederschap Sint Pius X, een keer aanschuift bij de club van Job of bij pastoor Zimmerman om hun kant van het verhaal te doen omtrent de bisschopswijdingen? Ja, ik vind dat heel goed eigenlijk. Ik vind dat we een open discussie moeten hebben. Maar ik weet niet of de kerk dat vindt. Want de kerk is aan het afgrenzen.
0: Ja.
1: Ze was wel op,

0: Sterkte vindt, want de kerk is, die is aan het afgrenzen. Nee. Ja. Ze was wel open en insluitend, maar het is niet meer zo.
1: En ik weet dat pastoor Timmerman, die is wel ietsje minder enthousiast over de Pius X dan u bent.
0: Ik ben ook niet enthousiast, daar gaat het helemaal niet over.
1: Ja, ja. Hij heeft een andere mening in ieder geval.
0: Ja, maar dat geeft ook niks.
1: Ja, ja.
0: Maar je zou dus, inderdaad, ik zou dus wel een van de pater daarbij willen hebben die daar persoonlijk over praat.
1: Ik stuurde vandaag een link naar de pauskast van 2 weken geleden. En daar was wel pater De Beer van de Pius X uitgenodigd om zijn verhaal te doen.
0: Ja.
1: Nou, dat kennen mensen
0: dus luisteren. Maar ik laat het over aan
1: als ze zich aanbieden.
0: Pastoor Timmerman. Nee. Dat kunt u natuurlijk ook actief zeggen van dit leeft in onze gemeenschap nou in het algemeen. En moet er misschien toch eens over praten.
1: Ja.
0: Je kunt natuurlijk zeggen, ik communiceer, we willen niks mee te maken hebben. Met mevrouw Muller-Lili wel, die vinden we heel aardig, die mevrouw. Die mag zegens geven. Maar katholieken die een beetje kritiek hebben,
1: die mogen. Ja, die mogen het zegenen.
0: Nou, fijn, doe maar. We gaan verder. Dan krijgen we allemaal weer telefoontjes.
1: Arme Irene, hè?
0: Ja. Een vraag voor de Club van Job. Bij bischopswijdingen werd door voor Vaticaan II een doek boven de oren geplaatst. Waar was dit voor? Nou, mensen die dus de wijdingen van Pius X hebben gezien. Dat is de oude ritus van de wijding. Ik heb het ook bekeken, omdat ik daar eigenlijk wel eens wilde zien. Mm-hmm. Daarin wordt er een witte linnen doek om het hoofd van de wijdelingen geboden. Dat gebeurt voor de zalving van het hoofd. En het heeft dus een praktische betekenis dat het hoofd gezalfd wordt, helemaal. En dat die olie niet naar beneden, die heilige olie naar beneden draait.
1: Het is heilig chrisma.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Hetzelfde doen ze naar de hand met de handen. Er wordt ook een witte doek waar ze die handen in leggen. Want die worden ook gezalfd. Dat is het praktische. Tweede vraag. Tevens werd vroeger de stola gekruist gedragen en tijdens een preek geen kazuifel. Wat was daar de achterliggende gedachte van? Nou, om bij de kazuifel te beginnen. De preek werd gehouden van de preekstoel, van de kansel. Waarom? Er waren geen geluidsinstallaties. Dus de predikant moest verstaanbaar zijn. En klom dus op een hoger ding met een hoorscherm en zo'n schelp erboven, waardoor het geluid de kerk inkwam. Vaak stond hij midden in de kerk. In sommige kerken kon je de banken omdraaien, de zitplaatsen.
1: Oh ja? Oh.
0: Aan de voorkant, zodat ze naar de preekstoel konden kijken. Oh. Volgens mij was het in de Sint-Jan al. Want Sint-Jan staat ook.
1: Ja, daar heeft zo'n preekstoel, maar de banken kunnen, of de banken die er nu zijn, die zijn waarschijnlijk niet sinds de.
0: Jawel, er zit denk ik aan de voorkant een klep aan die voorkant. En die kun je omhoog trekken en dan kun je dan op gaan zitten.
1: Hmm. Ga ik je proberen.
0: Doe het maar eens. Maar, en men vond dat te lastig om naar boven te klimmen en zo met de kazuifel aan. Soms waren de kazuifels ook groter. Dus dan werden die uitgedaan. Dus de kazuifel werd op het altaar gelegd. Op de plaats waar naar de rand de kerk kwam te staan, werden die neergelegd. En ook de manipel die aan de arm hing. Want men moest zijn arm kunnen bewegen en die manipel ging dan allemaal op en neer. Goed. Dus dat is de reden waarom er geen. Nu wordt het vaak niet meer uitgedaan, ook bij de traditionele mensen, omdat we niet meer op de preekstoel klimmen, maar het gewoon aan de ambo. Dan wordt alleen de manipel afgedaan.
1: Ja, ze zeggen dat was een teken dat de preek geen deel is van de mis.
0: Ja, ze verzenden er van alles bij, maar dat was natuurlijk helemaal niet.
1: Niet de geestelijke.
0: Ik weet niet wat voor mooie dingen dat ze verzinnen bij die manipel, wat die allemaal betekent.
1: Het is gewoon een zweetdoek.
0: Het is gewoon een zweetdoek en het is gewoon een zakdoek eigenlijk.
1: Het is een symbool voor de zware taak van.
0: Ja daar verzinnen ze erbij. Ze verzinnen van alles erbij.
1: Maar de vraag was, waarom is het in de oude mis de stola gekruist?
0: Ja, nou, men ging ervan uit, de volheid van het priesterschap, ongebonden, dat de bisschop.
1: Ja.
0: De bisschop had altijd de stola loshangen, dus in 2 stingen naar beneden. De priester kruiste hem. En als je geen gekruiste stola had, dan droeg je er eentje met een tussenstuk.
1: Ja.
0: He, met soms met kwastjes en zo.
1: Ja.
0: Dat zat vast aan elkaar.

0: Waarom? Hij was niet volledig priester. Zijn priesterschap was gebonden aan de bisschop.
1: En nu?
0: Nou, dan had je nog de diaken die hem over de stoel. Die was helemaal geen priester, dus die had hem gewoon over de schouder.
1: Ja. En de priester had een ex, dat is niet wat? Een ex, dat is een kruis. En dat betekent dat het niet dat zijn priesterschap niet volledig is?
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat vroeger bij een priesterwijding. Als je nu een traditionele priesterwijding ziet, dan zie je het kazuifel achterop gerold.
1: Ja.
0: Het kazuifel wordt op een rolletje op de rug gedragen. Tot aan het einde van de mis, wanneer de bisschop zegt, ontvang de macht om zonde te vergeven. En dan wordt de kazuifel naar beneden gelaten. Mm-hmm. Dus dat is ook een soort losmaken van
1: iets.
0: Die bevoegdheid.
1: Okay.
0: Die er natuurlijk in die wijding zit, maar dat wordt dan uitgebeeld. Na Vaticaan II heeft men gezegd, los van enige traditie, gewoon mezelf vanuit een eigen theologie. Ja, maar bisschoppen en priesters die hebben dezelfde volmacht om de mis te vieren enzovoorts allemaal. Dus het hangt allemaal los.
1: En misschien dat is ook een praktische overweging. Dat is makkelijker? Nee.
0: Nee, dit is een theologische overweging.
1: Oké. Okay.
0: Het is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. En dat daarna het concilie geen pastoors en kaplaans meer waren. Maar dat ze zich allemaal pastor noemden.
1: Oh,
0: zo'n
1: ja.
0: Gelijkheidsidee.
1: Ja, maar dat is een Nederlandse.
0: Ja, zeker. Iets. Maar ik bedoel, het is dezelfde geest.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja.
0: Die geest zit natuurlijk overal in de kerk. Het is niet voor niks dat natuurlijk eigenlijk de bevoegdheid van de bisschoppen in de praktijk. Hè, wie luistert er nog naar bisschoppen?
1: Ik hoop de priesters en iedereen.
0: Pff, heb jij die indruk? Zolang als ik priester ben, heb ik nooit gemerkt dat priesters ernaar luisterden.
1: Nee, ik heb niet naar de bisschop geluisterd.
0: Ik wel, ik was heel braaf altijd.
1: Ja, kijk, hè? Dat is de brave priesters.
0: Zeg ik een beetje schijnheilig, maar. Ik heb altijd wel die gehoorzaamheid. Hè, en ook ten aanzien van voorschriften enzovoort. Maar bisschop hield er zichzelf niet aan. Ja. Het was allemaal inconsequent bij het leven.
1: Ja.
0: En als je dus, dat zie je in de maatschappij ook, als je voorschriften, als je die niet handhaaft, als de politie niet optreedt, nou dan gaan mensen steeds verder. En dat is natuurlijk in de kerk precies hetzelfde gebeurd. Goed. Is het geen goed idee? Oh nee, dat hebben we al gehad. U zegt dat er geen excommunicatie kan zijn door de bisschopswijding. Maar waarom is het Vaticaan hier wel toegekomen? Nou, ik zeg niet dat het niet kan. Want op ongeoorloofde bisschopswijdingen, dus zonder mandaat, staat de straf tegenwoordig van excommunicatie. Dus die straf die kan er wel degelijk zijn. Maar Rome had er ook voor kunnen kiezen om die straf niet uit te spreken. Die kun je automatisch oplopen. Maar het heeft pas effect als Rome zegt, je hebt het opgelopen. Ik bedoel, Joe Biden, om maar eens iemand te noemen, of Nancy Pelosi, die hadden ook vanwege het feit dat ze voor abortus waren, zelfs tot aan de geboorte toe, geloof ik, hadden die een excommunicatie, automatische excommunicatie opgelopen als individuele gelovigen. Maar dat heeft in het publieke domein pas effect als de bisschop of de paus zegt, je hebt hem opgelopen.
1: Ja. Maar geestelijk is het wel.
0: Voor God, het is meer voor je geweten, die automatische excommunicatie. Hebben ze die ooit uitgesproken? Nee, ze spreken nooit geen excommunicatie uit. Alleen, ik las net een stuk waarom men tegen de vijanden geen excommunicatie en tegen de vrienden wel excommunicatie. Hè? Dat gebeurt. Ja, ik zie jou een beetje moeilijk kijken.
1: Vrienden,
0: maar.
1: Vrienden. Ja.
0: Katholieken.
1: Ja.
0: Mensen die gewoon katholiek zijn. Alleen
1: mede-katholiek.
0: Ja. Goed. Fijn. Nou ben ik weer kwijt waar ik het over had. Nou, waarom dit Vaticaan ertoe gekomen is, dat is omdat men, dat is natuurlijk een soort machtsstrijd, ze hadden net goed anders kunnen kiezen, ze hadden ook die wijdingen goed kunnen keuren. en oog kunnen hebben voor de nood. Hè? Omdat Pius X natuurlijk al bisschoppen heeft sinds 88. Die gaan de weg steeds meer goedgekeurd werden door de bisschop. Door de pausen, met name dus ook door Benedictus, maar Franciscus ook. Dan hadden we kunnen zeggen, nou, we geven ze dan ook bisschoppen, dan zijn ze tevreden. En, maar dat willen ze per se niet, want daar zitten natuurlijk ook allemaal ja, bisschoppen die tegen. Het heeft ook met theologie te maken. Die theologie van de kritiek van de Piusbroederschap op de post-Vaticaanse kerk, op al die vernieuwingen en die ketterijen. He, bijvoorbeeld het zegen van homofielen, het goedkeuren van een tweede huwelijk, of althans hij dan de communie mag en zo allemaal. Dat is tegen de constante leer van de kerk in, altijd. En de heer Paus hebben daar ineens goedgekeurd van zin en zo. Zei, dat kan helemaal niet, daar zijn we niet voor. Nou, daar zijn natuurlijk een heleboel mensen wel voor. De hele homolobby is er natuurlijk voor. En die willen niks te maken hebben met die Pius, die willen het liefst aan de kant zetten. En de gewone gelovigen die laten zich meeslepen, die zijn te onnozel. En die zeiden, ja, ongehoorzaam. Het is heel slecht om ongehoorzaam. Dat moet je niet zijn, hoor. Kinderen die ongehoorzaam zijn, die zetten we buiten. Ja, goed zo. Nou, afijn. Ik ken ook een heleboel collega's die dat zeggen, hoor. Schijnheiligheid van gehoorzaamheid. Nou, afijn. Goed, we gaan verder. Wat is het verschil tussen het bidden van de rozenkrans aan een gezegende of niet gezegende gebedsnoer? Nou, het gebruik van gezegende voorwerpen, allerlei voorwerpen, dat geeft meer genade. Omdat Gods zegen is afgeroepen over dat speciale voorwerp. Wat is het voordeel van het dragen van een scapulier tegenover het niet dragen van een scapulier? Ik bedoel, dat zijn geestelijke dingen die gegeven worden via zo'n sacramentale.
1: Ja.
0: Sinds de vernieuwing van het Onze Vader hoor ik dit gebed steeds vaker niet meer door amen afgesloten worden. Hoe komt dit? Nou, in de liturgie is amen er niet bij. In het privégebed hebben we altijd wel amen gezegd, dus dat wordt meestal nog wel gedaan. Maar in de liturgie hoort het er niet bij. Iets wat nog niet is doorgedrongen bij veel mensen, maar wat ook waar is, dat in het gebed na het Onze Vader, verlos ons Heer van alle kwaad, weet je wel. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Daar zijn wij gewend amen te zeggen, want het heeft na het, maar dat hoort ook niet.
1: Ah, oh, oké. Okay.
0: Dus nou is amen eraf.
1: Ik zal het opletten.
0: In het nieuwe.
1: Ja, de nieuwe.
0: In de nieuwe versie van. Ja. Nou, dat hebben de meeste mensen nog niet door. Maar ja, het is allemaal niet zo spannend, hoor. Je kunt natuurlijk amen bijzeggen en geen amen bijzeggen. Maar het is niet de gewoonte om in de liturgie op dat moment amen te zeggen. Verder is het niks. In Lourdes is de laatste bede: ne nous laisse pas entrer en tentation. Vertaald, laat ons niet ingaan op de bekoringen. Laat ons niet binnengaan in de betoringen, is het letterlijk. Dat lijkt me beter dan onze huidige versie. Nou, dat vind ik ook. Breek me de bek niet open.
1: Nee.
0: Daar hebben we het genoeg in het verleden over gehad, dat die vertaling in Nederlands gewoon slecht is. Naar mijn mening, en die mening is tamelijk gegrond, die is gewoon slecht. Ook in vergelijking met alle andere moderne talen.
1: Ja.
0: Maar dan komen we ook weer bij de vertaling van het lezingenboek.
1: Ja.
0: Wat volgens mij uit dezelfde koker komt.
1: Ja.
0: En dat is gewoon slecht.
1: Ja. Is er wel vordering gemaakt met de vertaling? Want ik hoorde dat er dat ze proberen toch te verbeteren, de nieuwe vertaling. Is daar iets
0: ik
1: van
0: heb gehoord, ik heb het dus met een of andere priester ook samen voor het volgend jaar bekeken, voor een groot stuk. Nou, dat was gewoon hemeltergend en hemelschrijnend wat voor onzin er allemaal in stond. En bovendien, al wat er anders was, was niet beter.
1: Nee.
0: Had gewoon beter net zo kunnen laten. Met misschien een enkele verbetering, maar niet eens veel. Waarom hebben wij nou ineens al die Romeinse maten en gewichten weer? Dat weten we niet eens. Ik bedoel, ik kan het niet eens nanoemen, die Romeinse kwart gewichten. Die hebben we al lang docenten vervangen hebben in Nederland.
1: Ja.
0: Omdat het natuurlijk voor mensen begrijpelijk is en gewoon dezelfde betekent. Maar nee, het is nou terug. We zijn al voorwaar, ik zeg u, zeggen we al weet ik hoe lang, al eeuwen. Nee, we zeggen in het Latijns zijn amen, amen, dico, vorm. Nou zeggen amen, amen, ik zeg u. Dus, wat heeft er voor zin? Totaal niks. Ik ben er ook niet tegen, maar het heeft geen zin.
1: Het is dichter bij de oorspronkelijke tekst.
0: Ja, maar wordt het daardoor duidelijker?
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Nou, ik vind dat je nou wel heel ver gaat eigenlijk.
1: De bedoeling is om dichter bij de tekst te zijn. Dat is het.
0: Ja, maar dat is toch onzin. Nou, afijn. Goed, dat is over het Onze Vader. Nou, daar zitten we nog een tijdje aan vast. Tot er weer heel verstandige bisschoppen komen die het weer terug veranderen. Maar dat
1: is al nog 100 jaar.
0: Dat denk ik ook. Ik heb een vraag. Ik heb geen vraag, maar een verzoek. Afgelopen week heb ik een Instagram en account gemaakt. Innerlijk leven. Op dit account wil ik de kerkvaders, oude schrijvers en wijsheidsliteratuur van de katholieke traditie meer zichtbaar maken. Elke dag probeer ik wat korte citaten met inhoud te posten om zo te stichten. Zou u dit initiatief willen steunen en zegenen? Met de hulp van de Heilige Geest. Kan ik dit een middeltje, een radertje zijn om de traditie van de kerk te onderhouden? Hartelijk dank. Een meneer uit Krijl. Nogmaals, innerlijk leven op Instagram. Nou, dat kunt u dan. Ben er niet tegen.
1: Maar u zit niet op Instagram?
0: Nee, ik zit niet op social media. Daar worden ze moe van.
1: Ja, ja. Nou, maar wie interesse in heeft, dus zoek naar innerlijk leven. En dan komt het goed.
0: Dus Toen Menna en Christina kan goed bidden. En dan moet u maar met haar bidden dat de luisteraars niet meer vragen over Pius X. Lieve groet van mij die elke week luistert. Ja,
1: zal het als een gebed.
0: Het spijt me voor soms de domme vragen. Oh, dat doe ik misschien een beetje expres. Domme vragen bestaan niet, hoorde ik nooit ooit. Ik waardeer uw uitleg enorm. Ik ben overigens een man. Haha. Wat soms ingewikkeld is, je hebt katholieke en protestantse geschiedschrijvers, zoals de martelaren van Gorkum. Je hebt een aantal partijen, zoals de Spanjaarden, katholieke, protestanten, geuzen, Willem van Oranje. Hoe moeten we kijken naar de Spanjaarden in die tijd? Ik vind het bloot. Nou, er is geen objectieve geschiedenis. Laten we dat vooropstellen. Er is geen objectieve. Je kunt wel feiten benoemen, maar die feiten worden altijd in een bepaalde context gezet. He, en als wij het hebben over 1629, zoals wij dat op de lagere school leerden, en zoals het er nog wel zal zijn, als ze überhaupt nog iets over geschiedenis leren, want daar vraag ik me af, dan zeiden we dat de Bosch werd ingenomen, werd bevrijd eigenlijk van de Spaanse overheersing. Nou, voor ons was het helemaal niet zo'n bevrijding, want de bisschop werd weggejaagd. En de katholieke godsdienst werd verboden. Dus Sint-Jan werd ingenomen door de protestanten, die er maar een paar waren. Dus er was gewoon vervolging, regelrechte vervolging. Maar wij leerden natuurlijk op de lagere school niet die regelrechte vervolging. Want katholieken waren goede Nederlanders en die waren blij met de vader des vaderlands. En die vonden ook dat Balthasar Gerards een verschrikkelijke man was. Dat hebben wij allemaal geleerd. Maar of dat waar is, dat is het perspectief.
1: Ja.
0: En zo geldt het met alles. We hebben het narratief in de geschiedenis dat Amerika voor onze bevrijding heeft verzorgd, dat is wel in de Tweede Wereldoorlog, en dat ze daarna allerlei goede dingen in de wereld hebben gedaan. Nou, ik ben ondertussen allemaal boeken aan het lezen waar ik helemaal van de stoel val.
1: Oh.
0: Wat Amerika allemaal gedaan heeft voor oorlogen gesticht en mensen vermoord, dat is gewoon niet mooi.
1: Ja, maar ook een mooie ding. Dat...
0: Ja, je zit nog in het oude narratief. Maar
1: welke boek lees je dan?
0: Ik lees allemaal boeken van geleerde mensen die over transatlantische geschiedenis schrijven.
1: Ja.
0: Maar dan niet met het...
1: Ja, maar het is ook zo, Amerika heeft veel gedaan om Europa van de nazi's te bevrijden.
0: Dat hebben ze gedaan.
1: Ja.
0: Maar sindsdien, wat ze gedaan hebben sindsdien... Ja,
1: de Marshallplan, veel geld ingestoken in Europa, zodat...
0: Amerika er ook beter van werd, want daar wilden ze natuurlijk.
1: Ja, zeker, we worden met z'n allen beter van, ja, ja.
0: Maar ik zeg ook niet, Amerika is slecht, dat heeft het narratief bevorderd. Heeft natuurlijk in de strijd tegen het communisme...
1: Ja,
0: hebben ze natuurlijk van alles gedaan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar
1: heeft de strijd
0: tegen
1: Vietnam,
0: Irak. Ja. Neem nou de laatste strijd. De Iran-oorlog. Is daar enige rechtvaardiging voor?
1: Dat weten we niet.
0: Is daar enige rechtvaardiging?
1: Ik probeer te denken, misschien wel, maar we weten het niet. Dat kan ook.
0: Nee. Je kunt ook zeggen, we hebben een verschrikkelijk regime. Maar de helft van de regimes in de wereld zijn verschrikkelijk.
1: Ja, maar
0: zelfs de Nederlandse regering is verschrikkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat ze ons aan moeten vallen.
1: Ja, maar Teheran kunnen niet vergelijken met Amsterdam, met Den Haag. Dat is wel een groot verschil.
0: Nou, je kunt het bijna vergelijken met Amsterdam.
1: Is meneer Rutte dan een Ayatollah?
0: Nee, Amsterdam. Ik heb het Amsterdam.
1: Met Amsterdam, ja. Maar ja, meneer Rutte en de Ayatollah. Nou,
0: Nee, dat is ook niet. Maar... dat is een zaak van die mensen zelf.
1: Ja.
0: Je kunt daar niet mee geweld ingrijpen. Dat is...
1: ja, tenzij ze jou. Tenzij ze willen een atoomboom op jou gooien.
0: Dat is iets anders.
1: Daar moet ze iets doen.
0: Maar dat is ook niet helemaal duidelijk.
1: Ja, ik hoop dat dat wel het geval was.
0: Dat was wel... met Irak ook, met Saddam Hussein. Ja. Daar waren chemische wapens. Die blijken er helemaal niet te zijn.
1: Ja, klopt.
0: En we hebben eraan meegedaan. We hebben de zaken gebombardeerd. En daar is allemaal die islamisten zijn eruit voortgekomen. Het is allemaal heel slecht geworden.
1: Ja, ja.
0: Heel Zuid-Amerika, overal hebben ze mensen vermoord.
1: Ja.
0: En eigen regeringen neergezet.
1: Ja.
0: Nu Venezuela weer, weet je, die man weggehaald.
1: He? Ja, maar nou, dat is goed, want die was een tiran.
0: Ja. Maar daar gaan wij toch niet over?
1: Ja, want die arme mensen die waren daar onder.
0: Ja, maar dat hebben ze steeds gedaan, die arme mensen. Ja, maar
1: ja, dat is, ik bedoel, dat is
0: wij zuchten onder het juk van mensen die kapitalen uitgeven aan de oorlog in Oekraïne, aan stikstof, aan dingen en alles. En de zorg wordt minder. En, dat is een regering. En is die gekozen? Nee. Dat gebeurt in de Tweede Kamer. Gaan die allemaal. Iedereen wil eigenlijk 73% van de bevolking wil minder immigranten. Nou, die kiezen ook zo. Een beetje verkeerd. Ze moeten gewoon rigoureus. Maar al die mensen die gezegd hebben in de politiek, we willen minder immigranten.
1: Die zijn eruit gegooid.
0: Nee, die zitten er nog mee. Doen het niet. Denkt u dat CDA dat doet? Die hebben dat voor de verkiezingen gezegd. Maar doen dat niet.
1: Ja, maar je kunt ze niet geloven.
0: Ja, maar daarom. Ik zeg, hebben wij een democratie? Ik geloof er niks van.
1: Het is
0: een bepaalde groep. En dan word ik waarschijnlijk binnenkort vastgezet. Ja. Want ik ben een anti-institutionele extremist. Zoals dat dan tegenwoordig heet. Want ik vertrouw de overheid misschien niet. En dat moet wel. Je moet de overheid vertrouwen.
1: Hoe bent u dat geworden dan?
0: Ja, door schade en schande. Door mijn ogen open te houden en niet alles te geloven.
1: Nou, als je volgende keer er niet bent, dan...
0: dan zit ik vast.
1: Gevangenis even
0: zit
1: bellen.
0: Ik vast, ja. Want er is weinig voor nodig om vast te zitten. En als ik dan nog eens een paar dingen zeg die in de Bijbel staan, dan ben ik beledigend. Dat kan ook niet.
1: Ja, nee. Homofoob. Oh, dat is het woord.
0: Homofoob.
1: Nou, dat is het woord wat ik zocht over de Polen.
0: Huh? Homofoob, ja.
1: Dat is het.
0: Als ik zeg dat homoseksualiteit tegennatuurlijk is, dan ben ik homofoob. En dan doe ik een hele groep, die doe ik slecht. En dan moet ik de gevangenis in, eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou ja, fijn. Kan me niet schelen. Dan ga ik maar de gevangenis in. Een andere vraag. Ik ben fan van Pater Bots, maar ik begrijp soms van u dat er kanttekeningen zijn. Wat is uw kritiek op de Jezuïeten? Ja, er is een groot verschil tussen kritiek op de Jezuïeten en kritiek op Pater Bots. Want Pater Bots heeft wel iets Jezuïtisch trekken, maar is wel een braaf Jezuïet. We hebben natuurlijk in het verleden heel veel brave Jezuïeten gehad. He, dat waren de stoottroepen van de kerk. Ja, intellectueel. Hadden overal universiteiten, middelbare school. Die leidden allemaal leken op. En allemaal voor paus en vaderland. Of voor paus en kerk. En die waren orthodox. En zo wordt heel braaf. En heel effectief. Maar daar is de klad in gekomen. Daar is het modernisme binnengekomen. En die zijn hun intellect aan het aanwenden geweest. Om de kerk af te breken. En dat is sinds Vaticanum II eigenlijk, van tevoren was het al, maar toen is het toch duidelijker geworden. Er zijn allerlei theologen, ook met name dus, van de politieke theologie, ten aanzien van de homoseksualiteit. James Martin, neem nog maar die, hè, die hele queer theologie enzovoort. Hun universiteiten dragen dat uit. Dus op dezelfde effectiviteit als ze vroeger katholiek waren, zijn ze nou anti-katholiek. En die blijven in de kerk, daar doen ze niks tegen in Rome. Ze zouden nog in staat zijn, de vorige paus heeft Pater Arupe, die de aanstichter is van heel dat gebeuren, na Vaticanum II, die hebben ze heilig willen verklaren. Ik hoop dat het nou niet doorgaat, maar je weet maar nooit. Ze zijn in staat tot allerlei gekke dingen. Dus ik ben in India geweest een paar keer, en daar hoorde ik toen dat in sommige bisdommen, die nog gewoon katholiek waren, dat ze daar geen jezuïeten wilden hebben. Omdat ze daarmee de ketterij binnenhaalden.
1: Ja.
0: Het is niet voor niks natuurlijk dat de jezuïetenorde in Europa verboden is geweest, omdat die natuurlijk zo geweldig veel invloed hadden. Toen was het nog niet eens zo slecht, maar dat had ook politieke invloed. En alleen Catharina de Grote, die liet dus in Rusland de jezuïeten bestaan. En die hebben daar overleefd tot ze naar de hand weer mochten. Dus jezuïeten is een apart soort volk, zal ik maar zeggen. Heel geleerd. Intellectueel zeggen. Alle katholieke intellectuelen in Nederland, politici die wij hadden, katholieke politici Van Acht, Lubbers, al die mensen hebben allemaal op jezuïetencolleges gezeten. Zijn door jezuïeten gevormd.
1: Ja.
0: Nou.
1: Maar ja, dus Pater Bots is oké, maar.
0: Twee weken geleden heb ik u gevraagd over het geloof dat als iemand niet gedoopt is en komt overlijden, naar een plaats gaat die limbo heet. Maar jammer genoeg kon ik niet luisteren die dag naar uw antwoord. Ik moest onverwacht weg. Mijn excuus. Voor uw begrip, ik heb geen begrip, want u kunt het altijd naluisteren.
1: Ja, terugluisteren kan.
0: Kan altijd.
1: Op Spotify of Apple Podcasts, op onze site.
0: Ja, u kunt altijd naluisteren. Maar die limbo was een goede oplossing eigenlijk. Daar ben ik ook niet tegen. Maar dat hoort niet bij de officiële leer van de kerk. Dat heb ik nooit gehoord. Het was een theologenmening. En paus Ratzinger heeft dus gezegd, die limbo, dat doen we niet meer aan.
1: Maar we vertrouwen alle zielen aan de barmhartigheid van de Heer.
0: Ja.
1: En rechtvaardigheid.
0: Juist. Maar je ziet dus, dat het probleem van rechtvaardige zielen die niet gedoopt zijn buiten hun schuld, waar gaan die naartoe? Daar hadden ze vroeger die limbo voor, van het natuurlijke aanschouwing Gods. Terwijl als je gedoopt is boven natuurlijk. Nou, als je zegt, nou, het doet er eigenlijk niet meer toe, God heeft zijn, dan heb je natuurlijk heel makkelijk gezegd, het komt niet zo nauw, iedereen gaat naar de hemel. Als je maar braaf bent.
1: Mm-hmm.
0: En dan wordt dus het doopsel minder noodzakelijk. Dat is het gevolg daarvan.
1: Ja, langzamerhand. Ja. Nou ja.
0: Als in de liturgie, na het Sanctus, geen Benedictus wordt gezongen door het koor, bijvoorbeeld omdat het niet door de communisten is geschreven. Nou, dat bestaan is altijd door de communisten geschreven. Is het dan goed dat de priester ingrijpt en de deel zelf hardop bidt? Want dit is toch het moment dat de Heer op het altaar komt. Wat vindt u? Nou,
1: u heeft 30 seconden.
0: Vroeger was het zo in de oude mis dat men tijdens de kanon van de mis die in stilte gebeden werd, werd de Sanctus gezongen. Dat Sanctus duurde meestal zo lang tot aan de consecratie. En dan was het koor stil. En de Benedictus werd na de communie gezongen. Na de consecratie gezongen. Nou, ik heb in de nieuwe mis altijd gezegd, als men een hele lange Sanctus en Benedictus had, dan mochten ze dan niet zingen op de plaats waar het moest. Omdat ik denk, ja, maar dan staat iedereen zo, terwijl het een acclamatie is, staat iedereen veel te lang te wachten. Dan zei ik, zing de Benedictus maar onder de communie.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou,
1: beste luisteraars, dit is weer het einde van het programma De Club van Job van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het.
3: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet, of de Radio Maria app.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, we gaan verder met Marcus. Het eerste hoofdstuk nog steeds, vers 29 tot 39. Marcus, hij schrijft het volgende. Zodra Jezus uit de synagoge kwam, ging hij met Jacobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. En ze spraken Jezus aanstonds over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en deed haar opstaan. En ze werd vrij van koorts. En ze bediende hen. In de avond na zonsondergang bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Jezus. En heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden genas hij en hij dreef tal van geesten uit. Maar hij liet niet toe dat de boze geesten spraken omdat ze hem kenden. Tot zover Marcus. In dit gedeelte gaat Jezus niet naar een heilige plek, maar naar het huis van Simon en Andreas, de twee broers, Simon Petrus, later. En een gewoon, misschien rommelig huis vol aardse geuren en dagelijkse beslommeringen. En precies daar begint het wonder. De scène begint prozaïsch. Simons schoonmoeder lag met koorts op bed. Geen levensbedreigende ziekte, geen groot drama, alleen koorts. Meer staat er trouwens niet, hè? En Jezus pakt haar bij de hand en richt haar op. En onmiddellijk verlaat de koorts haar. Wat een eenvoudig gebaar voor zo'n grootse kracht. Maar de dag is nog niet voorbij, de zon gaat onder en ineens stroomt de hele stad toe. Mensen slepen zieken en bezetenen mee naar de deur van dat eenvoudige huis. En iedereen zoekt naar genezing, naar bevrijding, naar een sprankje hoop. En Jezus geneest velen, bevrijdt velen, maar let op, niet allemaal. Zelfs in deze golf van genade is er een mysterie. Sommige ziekten verdwijnen, andere blijven. Sommige demonen worden verdreven, andere niet. Het vreemde aan deze wonderen is niet dat ze gebeuren, maar dat ze gebeuren, ja, zonder een vooropgezet plan, zo lijkt het wel. Jezus handelt uit liefde, zeker. Hij geneest niet omdat het zijn plicht is, maar omdat het zijn aard is. En toch weigert hij om zomaar een wonderdokter te worden of om zomaar iedereen van brood en wijn te voorzien, hè, zoals bij de wonderbare broodvermenigvuldiging en in Cana. Het is om die reden dat Jezus dikwijls tegen degene die hij genezen heeft zegt dat hij maar het voor zich moet houden. Hetgeen natuurlijk een kansloos verzoek is. Als je ernstig ziek bent en je bent ineens genezen, wat ga je dan zeggen, zeg? Zo van, ik weet het ook niet. De Messias is met een andere missie gekomen. Genezen, zeker. Maar wat is die missie? Het kwaad overwinnen. He? Luister nog naar die woorden van Johannes de Doper. He? Als je naar Jezus wijst, dan weet je meteen wat zijn boodschap is. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En als Jezus demonen uitdrijft, maakt Jezus duidelijk dat dit gerust verkondigd mag worden. Dan mag het dus wel, hè? Niet bij een broodvermenigvuldiging of bij genezing, maar wel als je demonen uitdrijft. We zullen dat verderop nog zien. Vertel het maar. En daarvoor is hij gekomen. Het kwaad uit de wereld helpen. En dan, wanneer iedereen nog in reppen roers, sluipt Jezus in alle vroegte naar buiten om te bidden. En hier ontmoeten we de grootste paradox. En weer een paradoxe, de genezer die zelf kracht zoekt bij de Vader. De bron van leven die zelf put uit de bron. Als de leerlingen hem vinden en zeggen dat iedereen hem zoekt, antwoordt hij: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar kan prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En hier legt Jezus een diep geheim bloot. Zijn missie gaat niet om het oplossen van elk menselijk probleem, maar om het kwaad te overwinnen. Hij is, zoals Johannes de Doper zegt, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. De ware genezing ligt niet in het verdwijnen van ziekte, maar in het vinden van Gods nabijheid. Hè? Mensen willen hem vooral om zijn wonderen, maar hij wil dat ze hem vinden om zijn woorden. En hij wil het geloof in hem in de harten van de mensen opwekken. Het moderne denken is geneigd om kracht te beschouwen als onafhankelijkheid, terwijl het christendom kracht juist ziet in afhankelijkheid van God. En dan ben je sterk. De ware paradox van macht is dat het verlangen naar controle ons zwak maakt, terwijl overgave ons juist sterk maakt. Wij, moderne mensen, we zijn geneigd om God in een schema te vangen. Als hij goed is, dan moet hij altijd genezen. En als hij liefde is, moet hij altijd alles geven wat we wensen. Maar Jezus laat zien dat God geen automaat is, geen Sinterklaas aan wie je je lijstje kunt indienen. Hij geneest soms, maar soms ook niet. Hij blijft soms, maar soms vertrekt hij ook weer verder. Hij handelt niet volgens onze logica, omdat zijn wijsheid die van ons oneindig overstijgt. Ook nieuwe katholieken die weten wat het is om teleurgesteld te zijn in menselijke antwoorden. En misschien heeft de wereld hen geleerd om kracht te zoeken in jezelf, want dat doen de mensen om ons heen, om genezing te vinden in zelfredzaamheid. Maar nu kun je ontdekken dat afhankelijkheid niet zwak is, maar juist de bron van echte kracht. Jezus nodigt je uit om je verwachtingen los te laten en de onvoorspelbaarheid van de genade te omarmen. En misschien sta je, net als die menigte, te wachten op een wonder. En misschien heb je gebeden en gehoopt en lijkt er niets te gebeuren. Maar de paradox van het evangelie is dat niet elk wonder zichtbaar is. Soms is de grootste genezing niet dat de koorts verdwijnt, maar dat je hoop weer oplaait. Soms is het wonder niet de verandering van omstandigheden, maar de verandering van je hart. En laten we niet alleen zoekers zijn van wonderen, maar volgers van Jezus. Hè. Laten we niet blijven wachten op spectaculaire tekenen, maar leren de hand van God te herkennen in kleine aanrakingen van genade. En laat ons in de stilte van de ochtend, net als Jezus, de kracht vinden om te blijven volgen, zelfs als het wonder uitblijft. Want de ware paradox van het christelijk leven is dat wie zijn leven verliest om Christus wil, ja, die zal het juist vinden. En wie durft te bidden zoals Jezus, zal de kracht vinden om niet alleen genezingen, maar ook de missie te omarmen. Vrienden, we verlaten even het Marcus-evangelie voor, laat ik maar zeggen, intermezzo. Waar wil ik het over hebben? Die wonderen waar we zojuist over hoorden. Die wonderen. Kan dat? Hoe moeten we dit zien? De sleutel van de deur tussen hemel en aarde, zo zou ik dat willen betitelen. We gaan het even hebben over de wonderen en daarna gaan we verder met het Marcus-evangelie. In een tijdperk van wetenschappen en nuchterheid beschouwen we vele wonderen als sprookjes of als achterhaalde verhalen. Voor de modern denkende mens zijn wonderen vaak een struikelblok van geloof. Het staat toch haaks op het gezonde verstand, zo wordt dan gezegd. Wie durft er nog te geloven dat water in wijn kan veranderen en dat doden werkelijk kunnen opstaan? En toch is juist datgene wat als een schandaal voelt de sleutel tot het geloof. Kersverse katholieken, afkomst uit een seculier milieu, die staan voor de uitdaging dit te begrijpen. We zijn opgegroeid met wetenschappelijk en natuurwetenschappelijke wereldvisie, waarin alles uiteindelijk een materiële verklaring heeft. En ja, wat doen wij? Wij omarmen een geloof waarin de wereld doortrokken is van mysterie en waarin wonderen gebeuren. Hoe rijmen we deze twee werelden? Kunnen we zowel ons verstand als ons geloof recht doen? Er was een tijd dat we als kind in alles iets magisch zagen, hè? De wereld was vol verrassingen. Elke dag dat de zon opkwam, voelde als een nieuw avontuur. En een regenboog was een geheim teken aan de hemel. Maar goed, naarmate we ouder werden, leerden we de regels kennen. We leerden dat de zon gewoon vanwege de rotatie van de aarde opkomt. En dat regenbogen niets anders zijn dan breking van het licht. oftewel natuurkundige fenomenen. Prachtig, maar niet bovennatuurlijk. En gaandeweg raken we onze kinderlijke verwondering kwijt. Wat ooit een wonder was, ja, dat werd een feit in een leerboek, in een schoolboek. En de moderniteit heeft ons geleerd om achter elke gebeurtenis een natuurwet te zien. Op zichzelf is daar niks mis mee, hè? De wetenschap heeft ons nou heel veel kennis gebracht, goede dingen, vooruitgang gebracht. Maar er zit ook een keerzijde aan. We zijn zo gewend geraakt aan het idee dat alles in principe verklaarbaar is, dat we blind zijn geworden voor het mysterie dat erachter schuilt. We zien de zon honderden keren opkomen en gaan er stilzwijgend van uit dat het automatisch gebeurt. We lopen over zacht gras zonder te beseffen hoe wonderlijk het is dat gras ons telkens weer draagt en groeit. De Engelse schrijver Chesterton, de meester van de paradoxen, die merkte eens op dat de wereld nooit aan wonderen gebrek zal lijden, maar aan gebrek aan verwondering. Met andere woorden, er zijn wonderen genoeg in de wereld, maar vaak hebben we niet de ogen om ze te zien. De wereld is niet minder wonderbaarlijk geworden, maar onze blik is veranderd. In zo'n geestesgesteldheid lijkt het dat er voor echte wonderen, gebeurtenissen die de gewone gang van zaken doorbreken, dat daar helemaal geen plaats meer voor is. En als we al geen verwondering voelen voor de opgaande zon, hoe zullen we dan openstaan voor iets radicaals als opstaan uit de dood, verrijzenis uit de dood, een dode die tot leven komt? Het verlies van verwondering is misschien wel de grootste schade die een puur materialistisch wereldbeeld aanricht. Niet dat het de feiten verkeerd heeft, maar het mist de ziel ervan. We zien het gewone en we vinden het zo gewoon dat we het bijzondere niet langer ook mogelijk achten. Een gesloten wereldbeeld waarin elk mysterie uiteindelijk wordt platgeredeneerd, dat laat geen ruimte voor verrassing of voor iets dat buiten het voorspelbare patroon valt. Maar is het wel terecht? Zijn we niet te vroeg opgehouden met ons te verwonderen? Ironisch genoeg gaat de moderne afwijzing van wonderen vaak gepaard met hetzelfde soort starheid, ja, dat ons wel eens verweten wordt. Er heerst een soort onuitgesproken dogma in de seculiere geest. Wonderen zijn onmogelijk, punt uit. En nee, dat is geen resultaat van onderzoek, van wetenschappelijk onderzoek, maar een aanname bij voorbaat. Ongelovigen geloven niet in wonderen, niet omdat het bewijs ontbreekt, maar ja, het past niet in hun wereldbeeld. Het is verhelderend om te beseffen dat de rollen hier omgekeerd zijn. Niet per se de gelovige, maar juist de ongelovige kan de dogmaticus zijn. De christen aanvaardt in principe alle feitelijke bewijzen en getuigen. Natuurlijk doen we dat. Alles wat logisch is, dat zien we ook wel dat het logisch is. En alles wat feitelijk juist is, dat is het uiteraard ook. Hoe vreemd het soms ook kan zijn. En de radicale scepticus, die verwerpt bepaalde ervaringen bij voorbaat, omdat ze niet in hun theorie passen. Ja, wie is dan eigenlijk het meest dogmatisch? Uiteindelijk vereist het rotsvaste geloof dat wonderen onmogelijk zijn. Het vereist net zoveel mentale gymnastiek als de stelling dat ze wel kunnen gebeuren. Het moderne ongeloof in wonderen, nee, dat is geen triomf van de wetenschap. Het is een keuze, een axioma. Het is een geloofsartikel op zichzelf. En een van de kernproblemen in het moderne denken over wonderen is een misverstand over wat een natuurwet eigenlijk is. We spreken vaak over natuurwetten, alsof het onveranderlijke dwingende voorschriften zijn, waarin zelfs God, als hij al bestaat volgens de niet-gelovigen, zich zou moeten houden. De appel moet gewoon naar beneden vallen door de zwaartekracht, punt uit. Dat kan niet anders. Water kan niet anders dan vloeibaar zijn bij de kamertemperatuur. En een pompoen zal altijd een pompoen blijven en nooit iets anders kunnen worden. Dat is de wet, zo hebben we geleerd. Maar laten we even advocaat van de duivel spelen. Weten we werkelijk waarom deze dingen zo zijn? We weten dat de appel valt, maar niet waarom zwaartekracht bestaat en waarom zich overal op aarde zich op deze manier gedraagt. We weten dat water in normale omstandigheden vloeibaar is, maar niet wie of wat die normale omstandigheden uiteindelijk heeft ingesteld. We weten dat elke pompoen uitgroeit tot weer een pompoen en niet tot een konijn of een koets, behalve in sprookjes dan. Maar waarom eigenlijk niet? Als we alleen de regelmaat observeren, maar niet de diepste oorzaak ervan kennen, kunnen we niet met absolute zekerheid beweren dat er geen uitzonderingen kunnen bestaan. We noemen iets een natuurwet, maar dat is feitelijk een beschrijving van wat we meestal zien gebeuren. Een natuurwet zegt niet waarom iets gebeurt, alleen dat het gebeurt. En onze wetenschap kan verschijnselen uitstekend beschrijven en verbanden ontdekken, maar over het ultieme waarom, over de ultieme oorzaak, waarom er überhaupt orde heerst in plaats van chaos, of waarom er überhaupt iets bestaat en niet niets, daar zwijgt de wetenschap. Daar kunnen ze niks mee. We gaan in de volgende aflevering verder.

Vrienden, welkom bij een tweede aflevering van onze serie Water en Vuur. Over uitersten die toch op een of andere manier samen kunnen gaan. En ze zijn schijnbare tegenstellingen, schijnbaar. Hoewel ze tegenstelling lijken, zijn het schijnbare tegenstellingen. De paradoxen noemen we dat. En die zijn er heel veel in het evangelie. En als je dat ziet, dan ga je het allemaal zo beter begrijpen. Althans, dat geldt voor mij. Ik hoop voor u ook. We zijn inmiddels beland bij Marcus, nog steeds het eerste hoofdstuk. Maar dan een klein stukje, vers 16 tot 20. Ik lees het u voor. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl ze bezig waren het net uit te werpen in het meer. Het waren namelijk vissers. En Jezus sprak tot hen, kom, volg mij, ik zal maken dat ge vissers van mensen wordt. En terstond lieten ze hun netten in de steek en volgden hem. En iets verder gaande zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. En ook zij waren bezig in de boot om hun netten klaar te maken. En onmiddellijk riep hij hen en ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en ze volgden hem. Ja, stel je die scène eens voor, heb het eens voor ogen wat er daar gebeurt. Je zit op een gewone werkdag aan de oever van het meer van Galilea. Je handen ruiken naar vis, de zon brandt in je nek. Je bent juist bezig je netten aan het schoon te spoelen. De dagelijkse routine. En dan plotseling een stem die roept, kom, volg mij. En hij wijst naar jou. Marcus vertelt het verhaal van Jezus die langs het meer van Galilea loopt en een paar vissers ziet, de broers Simon en Andreas en even later de twee andere broers, Jacobus en Johannes. Wie roept hij? Geen schriftgeleerden, geen visionairs, maar vissers. Mannen die hun dagen vullen met netten uitgooien, netten binnenhalen, de vangst naar de markt brengen. En dan zegt Jezus zonder omhaal, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. En wat doen ze? Ze laten alles vallen en volgen hem meteen. Dat is vreemd, het is een onbekende. En toch, ze laten alles vallen en volgen hem meteen. Geen overleg, geen gezinsberaad, geen afweging van de kosten en baten. Nee, ze gaan gewoon. Is dat niet raar, of beter gezegd, dwaas? Een wildvreemde roept en je gooit je beroep, je familie en heel je zekerheid overboord om iemand te volgen die iets zegt wat je niet begrijpt. Als we dit verhaal lezen met onze moderne, seculiere blik, zal ik maar zeggen, klinkt dat toch onverantwoord? Stel je voor dat een man je kantoor binnenkomt en zegt, verlaat je baan en ga met mij op avontuur. En je staat gewoon op en loopt met hem het kantoor uit. Geen sollicitatiegesprek, geen uitleg van wat die nieuwe baan inhoudt, alleen maar iets vaags over vissers van mensen. Maar dat is precies de kern van de roeping. Het is ontregelend, want dat is het. Het evangelie begint niet met redelijkheid, maar met, en dat komen we vaak tegen, met verwondering. God spreekt niet tot de logica, maar allereerst tot het hart. En wanneer Jezus langs de oever loopt, roept hij geen beroepsvissers om hen een comfortabel leventje voor te zetten, maar om hun ziel te laten ontwaken. Was dat echt dwaas dat ze deze vreemdeling plomp verloren achterna gingen? Misschien ligt de echte dwaasheid niet in de sprong van geloof, maar in het blijven hangen in een comfortabele routine, in je comfortzone. De wereld verwacht dat we ons vastklampen aan ons dagelijks brood. Terwijl Jezus juist roept om het op te geven voor iets dat niet vast te pakken is. De waarheid. Goed, misschien denkt u nu, waarom koos Jezus deze eenvoudige vissers? God kiest geen professionals, hij kiest gewone mensen om buitengewone dingen te doen. En het wonder van de roeping is niet dat deze vissers Jezus volgden, maar dat Jezus hen koos. De grootste revolutie in de menselijke geschiedenis begint niet met een vergadering, maar met een wandeling
langs een binnenzee. En de paradox, daar is hij weer, hè? De paradox is dat God niet de sterken en wijzen zoekt, maar de onbekende en kwetsbare. God lijkt geen competentie te eisen, wat wel vertrouwen. Hij vraagt niet om keurige cv's, hè, die wij inleveren als we solliciteren naar een baan. Nee, hij vraagt om een bereid hart. Hij wil ook geen experts, maar volgers. Waarom lieten deze mannen hun netten vallen? Omdat ze iets proefden wat groter was dan die visvangst. Vrijheid. De roeping van Jezus is geen dreigend gebod, maar een onweerstaanbare uitnodiging. Jezus zei niet, denk er eens even over na. Nee, hij zegt simpelweg, kom. En dat is de grootste uitdaging voor ons hè, moderne mensen, om die roep niet dood te rationaliseren. Want wat doen wij? Wij analyseren en calculeren, berekenen, twijfelen, wegen af. En vergeten dat het Koninkrijk Gods bestaat uit vertrouwen. Jezus biedt geen gedetailleerd plan, maar een persoonlijke ontmoeting. Hij zegt niet, hier is de route. Hij zegt, ik ben de weg. Een nieuwe katholieken die de veilige haven van scepticisme hebben verlaten, ja, die begrijpen deze roep misschien beter dan we vaak denken. Ze hebben een stem gehoord, misschien niet aan een oever, maar in hun hart. En misschien voelden ze een onrust, een verlangen om meer te ontdekken dan wat de wereld biedt. Want wat biedt die wereld eigenlijk? En toen Jezus kwam, toen kwam Jezus langs, ja. De wereld, die zal je misschien vreemd vinden, omdat je gelooft dat de ultieme waarheid niet in jezelf ligt, maar in het volgen van een persoon. Maar weet dan wel dit, hè? Juist die vreemdheid is je kracht. Juist die paradox is de kern van het geloof. Je hebt de netten van zelfverzekerdheid laten vallen om iets groters te vangen. Het mysterie van Gods roeping. De paradox van deze roeping, die is eigenlijk simpel. Je moet loslaten om te vinden. Je moet weggaan om thuis te komen. Jezus wil geen halfhartige volgelingen. Hè? Hij wil vissers van mensen. En om mensen te vissen moet je eerst zelf gevangen zijn door de liefde van God. We gaan verder met het volgende fragment uit het Markus-evangelie. Nog steeds het eerste hoofdstuk, nu vers 21 tot 28. Wat schrijft Markus? Ze kwamen te Kafarnaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge waar hij als leraar optrad. En de mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in een synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen, Jezus van Nazareth, wat hebt gij met ons te maken? Zijt gij gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie gij zijt, de heilige Gods. En Jezus voegde hen dreigend toe, zwijg stil en ga uit hun weg. En de onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hun weg. Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen, wat betekent dat toch, een nieuwe leer met gezag? Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen hem. En snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea. Aldus Markus. Een van de meest betoverende eigenschappen van het evangelie volgens Markus is hoe het alledaagse voortdurend wordt doordrongen van het bovennatuurlijke. Dat zou ook het kopje zijn boven deze aflevering. Hè? Het alledaagse en het buitengewone. Ook dat gaat weer samen. Hier weer die paradox. Hè? Hier hebben we Jezus die op Sabbat eenvoudig de synagoge binnenwandelt. Er is niets spectaculairs in die binnenkomst. Het is niet het theater van een koning met trompetgeschal, maar eerder het vertrouwde beeld van een leraar die zijn plaats inneemt. En toch is het juist op deze gewone momenten dat het wonderbaarlijke zich voorbereidt om te ontvouwen. Want dat begint als een eenvoudige les in de synagoge. Het verandert in een confrontatie met een onreine geest.
We hoorden het zojuist. Het alledaagse wordt onderbroken door het buitengewone en de synagoge, hè, zo vertrouwd en sereen zoals ons eigen kerkgebouw. Dat wordt het toneel van een strijd. Het is alsof iemand in een rustig dorpje plotseling een draak ziet opduiken midden op het dorpsplein. De mensen in de synagoge waren gewend aan de schriftgeleerden, aan hun lange verhandelingen en ook ingewikkelde discussies, want daar waren de schriftgeleerden erg goed in. En die schriftgeleerden spraken altijd met een gezag dat dat niet van henzelf was. Hun kracht lag in het citeren van anderen. Mozes, de profeten, het herhalen van wat al lang geleden was gezegd. Ze waren als gidsen die alleen de platgetreden paden kenden en nooit de avontuurlijke weg door het bos. Maar Jezus spreekt met gezag dat rechtstreeks van hemzelf komt. Hij is niet slechts een gids, hij is de weg zelf. En hier zien we de grote omkering. Waar de schriftgeleerden de wet gebruikten om muren te bouwen, opent Jezus met zijn woorden deuren. Zijn leer is niet een echo van oude stemmen, maar een fris geluid in de ochtend. En dit gezag, deze ongewone frisheid, is precies wat de onreine geest niet kon verdragen. Het kwaad dat altijd in de schaduw leeft, wordt plotseling geconfronteerd met het felle licht van de waarheid. En daar kunnen ze niet tegen, zoals u weet. De reactie van de onreine geest is zowel angstig als herkenbaar. Wat hebt ge met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zo zegt die onreine geest, deze duvel. En dat is niet slechts een demonisch geschreeuw, maar een universele vraag. Het kwaad wil altijd weten waarom het goede zich ermee bemoeit. Het wil ongemoeid blijven, in stilte en in schaduw. Het is als een dief die zich gestoord voelt wanneer het licht gaat worden. Wat hebt ge met ons te maken? Ja, alles. Want Jezus was er om het kwaad de wereld uit te helpen. De geest noemt Jezus de heilige Gods. Ook de duivel weet wie Jezus is. Dat is opmerkelijk misschien. Waar de mensen misschien nog twijfelen of aarzelden, erkent deze demon de waarheid onmiddellijk. Het kwaad weet wie Jezus is, omdat het goede altijd de vijand van het kwaad is. De waarheid is iets wat zelfs leugens moeten erkennen, zei het met tegenzin. Jezus spreekt slechts enkele woorden. Zwijg stil en ga uit hem weg. Meer zegt Jezus niet. In een wereld vol lawaai en vertoon spreekt Jezus met de eenvoudige autoriteit van de schepper. Hij maakt geen dramatisch gebaar. Hij zegt geen lange gebeden. Zijn woord is genoeg. Het kwaad heeft niets te weerleggen. Geen verweer tegen deze pure, onverbloemde waarheid. Er is iets bijna huiveringwekkends in de eenvoud van dit wonder. Het is geen duel tussen gelijke machten. Het is de nacht die verdwijnt bij het eerste licht van de ochtend. De onreine geest schreeuwt en vertrekt. Als een winterstorm die plotseling wijkt voor een

0: zelf is indrukwekkend. Hè? Maar nog opmerkelijker is dat zij, gewone mensen, het erkennen als iets nieuws. Ze zien niet alleen een demonische bevrijding, maar ook een koninkrijk dat er aankomt, een nieuwe schepping die door Jezus wordt ingeluid. En deze passage van Marcus eindigt met de verspreiding van Jezus' faam door Galilea. Zijn woorden, zijn daden zijn als een vonk die door droog gras gaat. Het is niet de kracht van propaganda of de invloed van macht, maar de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de waarheid. En mensen kunnen een leugen negeren, maar de waarheid heeft de neiging zich te verspreiden, zoals het licht zich over de horizon verspreidt. In dit korte verhaal van Marcus zien we precies dat. De alledaagse synagoge wordt de plaats van bevrijding. De gewone mensen worden getuigen van het goddelijke. En zelfs een demon kan niet anders dan de waarheid erkennen. En dat doet hij dan ook. Het is niet slechts een wonderverhaal, maar een herinnering dat in elk alledaags moment een goddelijke ontmoeting kan schuilen. Even een pauze, een stukje muziek.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
2: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
3: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige paus Johannes Paulus II in het Latijn.
4: Mysteria gloriosa. Jesus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 15e week door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een vers uit Psalm 104. Zoek de Heer en neem toe in kracht. Zoek zijn aanschijn zonder ophouden. Gedenk de wonderen die hij deed. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denk niet dat ik vrede ben komen brengen op aarde. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op.

op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen. En wie een deugdzaam mens opneemt omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen die in mij geloven, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Toen Jezus zijn lessen aan zijn 12 leerlingen had geëindigd, vertrok hij vandaar om te onderrichten en te prediken in hun steden. Dit is het woord van God. En mee beginnen me los te maken van werk, contacten, gebeurtenissen, alles wat ik uiteindelijk niet zelf ben, om mijn geest te laten rusten bij Hem. Bij Hem, de enige die blijft en die mij blijvend geborgenheid kan schenken. Je kunt je aan mensen vaak alleen maar geven op een manier die aangepast is aan de wijze waarop zij het kunnen ontvangen, waarop zij je kunnen verdragen of aanvaarden. Bij God is dat niet zo. Met Hem komt er alleen contact tot stand in de mate dat je jezelf bent. Authentiek, echt, niet meer, maar ook niet minder. Zoals kinderen wanneer ze nog heel klein zijn en nog niet een kopie van een ander hebben willen worden. Daarom vraagt Jezus dat wij alleen het Rijk Gods kunnen binnengaan als wij geworden zijn als kleine kinderen. Helemaal echt, helemaal zichzelf, helemaal authentiek en oorspronkelijk helemaal geen kopie van een ander. Een paar passen voor de plaats waar ik gebidden omhoog kijken en zien hoe Hij u ziet. Met een liefde die liefde verwacht en het op prijs stelt. Ik druk mijn eerbied voor Hem uit in een gebaar van eerbied. Door mijn lichaam te buigen, buig ik mijn geest voor Hem die zich zozeer over mij wil heen buigen. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. Een houding die mij helpt mij open te stellen voor het peilloze geheim van Gods grootheid en zijn onbegrijpelijke nabijheid. En dat geheim van God doe ik pas helemaal recht wanneer ik mijn besluit vernieuw dat ik Hem niet alleen in dit gebed huur, maar ook met heel mijn leven wil dienen. Daartoe vraag ik Hem als een genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu ga ik het mysterie binnen van Gods genadige toewijding tot ons mensen in zijn eigen Zoon. Eerst door me de geschiedenis voor de geest te roepen. Het is het laatste deel van de reden waarmee Jezus zijn leerlingen uitzendt. In dat laatste deel komt Jezus nog eens terug op die verhouding ten opzichte van de eigen familie. De familieband is de sterkste. Meer nog dan tegenstand van buitenstaanders in de maatschappij, is tegenstand vanuit de familiekring in staat de Jezusbeweging tegen te houden. De persoonlijke band met Jezus heeft de voorrang op alle andere banden, zelfs op de band met het eigen leven. Hoe houdt een mens het uit in zo'n thuisloos leven? Jezus zegt, wees maar niet bezorgd. Je krijgt een nieuw thuis, de kerk. En in de kerk de verbondenheid met Jezus en met zijn Vader. En dat is een hemel die op aarde al begint. En om niet te gaan zweven en me van de persoon van Jezus te verwijderen, stel ik me de plaats voor die ik heb te midden van de anderen en hoe Jezus op die plaats de eerste plaats wil innemen. Met grote behoedzaamheid nader ik het geheim van Jezus. Een genade die mij gegeven moet worden en die ik nu ook vraag als een bijzondere genade dat ik Hem beter mag leren kennen met een innerlijke kennis, zoals Hij mij kent en lief heeft. Hij die mij meer liefde geeft dan mijn dierbaarste verwanten mij kunnen geven en van mij ook meer liefde verwacht. De overweging. Denk niet dat ik vrede ben komen brengen op aarde. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Maar

krijgen we nu toch geen vrede? Daarmee krijgt Jezus de mensen echt niet achter zich aan. Want wat doen de mensen? Zo gauw ze spot of tegenwerking te verduren krijgen met hun geloof, of hun leven naar het geweten, doen ze gauw water bij de wijn. Ze denken, laat ik mijn mond behouden, anders komt er ruzie van. Alsof de hoogste wijsheid erin zou bestaan dat er geen ruzie komt. Hoe nauwer mensen met elkaar verbonden zijn, des te moeilijker is het verschillen te verdragen. Des te moeilijker is het te leven volgens je geweten. Daarom spreekt Jezus ook niet over tweedracht tussen de naties, maar tussen vader en moeder, tussen vader en moeder en de kinderen, zoon en dochter. Dat wil zeggen tussen mensen die elkaar het meeste nabij zijn. Waarom? Omdat het daar het moeilijkste is de onvrede, verschil van mening, te verdragen. Verschil van mening verdragen in dit soort verhoudingen van bloedverwantschap en in geestelijke families is een heel zware opgave. Bijvoorbeeld, hoe moeilijk is het niet voor ouders om een standpunt te bepalen tegenover een kind dat gaat samenwonen? Of een kind dat gaat scheiden? Of een kind dat besluit om een eigen kind te laten aborteren? Om dat dan niet omwille van de goede verstandhouding goed te gaan praten. Goed praten wat niet goed te praten valt. Met woorden als, ach, de tijden zijn veranderd. Of, je moet met je tijd meegaan. Of, iedereen doet dat toch. Het is juist langs die mensen van het eigen bloed, van de eigen kerk, dat het kwaad van abortus, van samenwonen, van euthanasie in de samenleving wordt gepropageerd en verspreid. Omwille van de goede verstandhouding, omwille van de lieve vrede, omdat die mensen geneigd zijn om het goede contact met hun dierbaren voor te laten gaan op hun eigen geweten, voor te laten gaan op Jezus. En daarom zegt Jezus, wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Dat betekent niet dat Jezus het niet erg vindt als er oneenigheid, tweedracht is in een familie, maar het is een last die we moeten dragen, ter wille van Hem. De liefde voor vader en moeder, de liefde voor de kinderen, dat is niet iets oppervlakkigs. Jezus noemt juist die liefde tussen ouders en kinderen het hoogste wat je je hier op aarde maar kunt voorstellen. Maar, hij voegt eraan toe, wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Je moet de innerlijke bereidheid hebben alle menselijke liefde op te geven en hem op de eerste plaats te stellen. Om hem de plaats te geven die hem toekomt, dat is de eerste plaats. Zoals hij van zijn kant jou de eerste plaats geeft in zijn hart. En we mogen dus nooit een mens, hoe dierbaar ook, laten komen tussen Jezus en ons in die intieme verhouding. Het kan een groot kruis zijn de liefde van je dierbare te verliezen of te merken dat je die gaat verliezen omwille van de liefde die je aan Christus verschuldigd bent. Jezus vraagt je dat kruis op te nemen en te dragen. Zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Het wordt duidelijk uit dit evangelie dat de liefde voor Christus je echt heel veel kan kosten. Maar het evangelie heet niet voor niets de blijde boodschap. Jezus laat het niet bij het onaangename. Hij vermeldt ook de zonzijde. Hij vermeldt ook de blijde kant. Wat krijg je wanneer je uit liefde tot Christus degene opneemt die je de boodschap van Christus komt brengen? Wie u opneemt, neemt mij op. U krijgt Christus zelf. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. U krijgt God zelf. Ik kan Paulus nazeggen, luister naar het woord van God. Neem het in u op en God zelf zal uw deel zijn. Er zijn velen die luisteren naar het woord van God iedere dag opnieuw. Regelmatig ontmoet ik luisteraars van Radio Maria en het zijn er maar weinig in verhouding tot degene
tot de velen die luisteren. Wat ik dan hoor is met wat voor gretigheid er naar geluisterd wordt. Het lijkt als een regenbui op een dorre akker. U mag die ontvankelijkheid van uw hart beschouwen als een genade van God, als het werk van God, de Heilige Geest, die uw hart ontvankelijk maakt voor het woord van God elke dag opnieuw. Aan het einde gesprekken voeren, beginnen bij Maria, de meest ontvankelijke mens, met haar mij geschieden naar uw woord. En Maria stuurt u naar Jezus. Doet alles maar wat hij u zeggen zal. En u dan door Jezus naar de Vader laten brengen. U laten opnemen in dat goddelijk gezin, die met elkaar verbonden zijn door de allersterkste liefdesband. De liefde in eigen persoon, de Heilige Geest. En dan het gebed weer afgeven voor het gebed van de kerk, het Onze Vader, uw persoonlijk gebed voor het Onze Vader in Ruilen.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: bent.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
0: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
1: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
1: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
0: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
1: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
0: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
1: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
0: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
1: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
0: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
1: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
0: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
1: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
0: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
0: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 2 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld Jezus Christus, openbaarder van de Vader. Paus Leo gaf deze catechese op 21 januari 2026. Broeders en zusters, goedemorgen en welkom. We gaan verder met de catechese over de dogmatische constitutie Dei Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie, over de goddelijke openbaring. We hebben gezien dat God zich openbaart in een dialoog van liefde, waarin hij zich tot ons wendt als tot vrienden. Het gaat dus om een relationele kennismaking, die niet alleen ideeën overbrengt, maar een geschiedenis deelt en oproept tot gemeenschap in wederkerigheid. De vervulling van deze openbaring vindt plaats in een historische en persoonlijke ontmoeting, waarin God zichzelf aan ons schenkt, zichzelf aanwezig maakt en wij ontdekken dat wij gekend worden in onze diepste waarheid. Dat is wat er in Jezus Christus is gebeurd. Het document zegt dat de innerlijke waarheid van zowel God als de redding van de mens voor ons schittert in Christus, die tegelijkertijd de middelaar en de volheid van de hele openbaring is. Jezus openbaart ons de Vader door ons te betrekken bij zijn eigen relatie met Hem. In de Zoon, die door God de Vader is gezonden, kunnen de mensen zich in de Heilige Geest bij de Vader voordoen en worden zij deelgenoot van de goddelijke natuur. Wij komen dus tot de volle kennis van God door binnen te treden in de relatie van de Zoon met zijn Vader, krachtens het werk van de Geest. Dit wordt bijvoorbeeld bevestigd door de evangelist Lucas, wanneer hij ons het vreugdevolle gebed van de Heer vertelt. Op hetzelfde moment juichte Jezus van vreugde in de Heilige Geest en zei: Ik prijs u, o Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en geleerden verborgen hebt gehouden en ze aan de kleine hebt geopenbaard. Ja, o Vader, want zo hebt u het in uw welwillendheid besloten. Alles is mij door de Vader gegeven, en niemand weet wie de Zoon is behalve de Vader, noch wie de Vader is behalve de Zoon, en degene aan wie de Zoon het wil openbaren. Lucas 10, vers 21 en 22. Dankzij Jezus kennen wij God zoals Hij ons kent. In Christus heeft God ons immers zichzelf geopenbaard en tegelijkertijd onze ware identiteit als kinderen, geschapen naar het beeld van het Woord, aan ons getoond. Dit eeuwige Woord verlicht alle mensen door hun waarheid te onthullen in de blik van de Vader. Je Vader die in het verborgene ziet, zal je belonen, zegt Jezus. En hij voegt eraan toe dat de Vader onze noden kent. Jezus Christus is de plaats waar wij de waarheid van God de Vader herkennen, terwijl wij ontdekken dat Hij ons kent als kinderen in de Zoon, geroepen tot hetzelfde lot van een vol leven. De heilige Paulus schrijft: Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, opdat wij het kindschap zouden ontvangen. En dat jullie kinderen zijn, bewijst het feit dat God de geest van zijn Zoon in onze harten heeft gezonden, die roept: Abba, Vader. Ten slotte is Jezus Christus de openbaarder van de Vader door zijn eigen menselijkheid. Juist omdat Hij het vlees geworden woord is dat onder de mensen woont, openbaart Jezus ons God door zijn eigen ware en ongeschonden menselijkheid. Daarom, zo zegt het concilie, in wie men de Vader ziet, voltooit hij met zijn hele aanwezigheid en openbaring, met woorden en daden, met tekenen en wonderen, en vooral met zijn dood en glorieuze verrijzenis uit de doden, en tenslotte met de zending van de Geest van de waarheid, de openbaring. Om God in Christus te leren kennen, moeten we zijn volledige menselijkheid aanvaarden. De waarheid van God openbaart zich niet ten volle wanneer er iets aan het menselijke wordt weggenomen, net zoals de integriteit van de menselijkheid van Jezus de volheid van de goddelijke gaven niet vermindert. Het is de volledige menselijkheid van Jezus die ons de waarheid van de Vader vertelt. Het zijn niet alleen de dood en de verrijzenis van Jezus die ons redden en tot ons roepen, maar zijn persoon zelf, de Heer die mens wordt, geboren wordt, geneest, onderwijst, leidt, sterft, verrijst en onder ons blijft. Om de grootsheid van de incarnatie te eren, volstaat het dan ook niet om Jezus te beschouwen als een kanaal voor de overdracht van intellectuele waarheden. Als Jezus een echt lichaam heeft, vindt de overdracht van Gods waarheid plaats in dat lichaam, met zijn eigen manier om de werkelijkheid waar te nemen en te voelen, met zijn manier om in de wereld te leven en er doorheen te gaan. Jezus zelf nodigt ons uit om zijn blik op de werkelijkheid te delen. Kijk naar de vogels in de lucht, zegt hij. Ze zaaien niet en maaien niet, ze verzamelen niets in schuren. Toch voedt jullie hemelse Vader ze. Zijn jullie dan niet veel meer waard dan zij? Matteüs 6, vers 26. Broeders en zusters, als we de weg van Jezus tot het einde toe volgen, komen we tot de zekerheid dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Als God voor ons is, schrijft de heilige Paulus verder, wie zal dan tegen ons zijn? Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, zal hij ons dan niet alles samen met hem schenken? Dankzij Jezus kent de christen God de Vader en geeft hij zich vol vertrouwen aan hem over. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 21 januari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 2 van Dei Verbum met de titel Jezus Christus, openbaarder van de Vader. Volgende keer gaan we verder met deel 3.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl.

www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
1: Beste luisteraars, een hele goede dag weer en weer heel welkom in het programma Legato. Zoals u misschien merkt of wel weet, dat in de vakantiemaanden dan mag ik altijd een gast uitnodigen die met haar of zijn eigen muziek gaat komen. En dan heb ik een gast vandaag waar ik heel blij mee ben en dat is Inge. Inge, wie ben jij voor de luisteraars?
2: En wat doe ik? Ja, oké. Leuk dat ik hier mag zijn, Gonnie. Ik ben dus Inge, ik ben 44 jaar, getrouwd en mama van 4 kinderen in de leeftijd tussen 14 en 20 jaar. En ik werk sinds eind 2020 bij Radio Maria als administratief medewerkster. Dus ik ben wat meer op de achtergrond. Maar dat vind ik heel leuk om te doen. Ik leer hier ook veel en ik voel me hier goed. Dus ik ben een blije vrouw.
1: Ja, en dan heb je zelf voor ons de muziek uitgekozen. En dan het eerste nummer is Bij U is de bron.
2: Klopt.
1: Kun je daar iets over vertellen waarom je daar gekozen hebt?
2: Ja, nou, ik heb afgelopen jaar is Sela iets meer op mijn pad gekomen. Vind ik ook wel mooi om te luisteren. Ik heb sowieso wat hele verschillende muziek komende uur. En ik vond dit nummer, dit hoorde ik voor het eerst. Ik moet vaak best wel lang reizen. En ik hoorde deze, die kwam toevallig een keer voorbij in de auto. En toen ik gewoon muziek aan het luisteren was. En dat is het nummer Bij U is de bron. En dat vond ik eigenlijk zo'n vrolijk nummer. En ik denk, ja, eigenlijk is dit ook een heel mooi beginlied. Ja. Want de bron is Jezus. En daar moeten we volgens mij niet alleen eindigen, maar vooral ook beginnen. Dus vandaar.
1: Dat is helemaal. En dan daarna dan gaan we luisteren naar het volgende nummer. Kan je daar ook iets over vertellen?
2: Ja, het volgende nummer is een heel ander nummer. Dat is River Flows in You van Yeruma. Dat is een Zuid-Koreaanse componist. En ik heb een beetje even gekeken van wat is dit nou voor muziek? Maar het is een pianowerk. Maar het is bedoeld als een muzikale weergave van de volgroeiing van de liefde. Het is ook een heel lieflijk nummer. En mijn dochter die speelde dit op een gegeven moment op de piano. En ik vond dit zo mooi dat ik dacht van ik ga eens kijken of ik daar eens naar kan luisteren ook. En toen kwam ik hem tegen en ik denk ja, dat is heel mooi.
1: Nou, dan gaan we daar dan eerst naar luisteren.

0: En zo hebben we mogen luisteren naar twee eerste nummers. Bij u is de bron en River Flows in You. We gaan verder. U heeft misschien gemerkt, of misschien heeft u later ingeschakeld, dat ik een gast heb in ons midden en die hier ook bij Radio Maria werkt. En die heeft dus voor de eigen muziek mogen uitkiezen. Dat doen we dus vooral in de vakantiemaanden. En dan gaan we verder met het nummer Levend Licht. Kun je daar iets over vertellen, Inge?
1: Dat kan ik, zeker. Het is een nummer van The Fruits. En de band bestaat niet meer. Want ze zijn op een gegeven moment hun eigen weg gegaan. Maar zij hebben 8 jaar lang een soort pop-rock muziek gemaakt. Maar allemaal christelijk. Hele mooie nummers. Hele rustige nummers ook. En dit is ook een heel rustig nummer. Gezongen door Maran. Echt een prachtige stem heeft zij. En het leuke is wel even nog om te vertellen dat de muziek van The Fruits vaak nog op tienerkampen wordt gespeeld. Mm. En dat is eigenlijk altijd een groot feest.
0: Dus, ja, dat geloof ik graag.
1: Ja.
0: Ja. En dan gaan we naar de volgende. Who You Say I Am.
1: Ja, van Hillsong is dat. Dat is, dit is echt worship muziek. Ik ben 2 jaar geleden met mijn man naar Ahoy geweest in Rotterdam, waar Battle Music kwam optreden vanuit Amerika. En dat is een beetje, dat lijkt hierop. En dit is een heel mooi nummer die we allebei heel mooi vinden. En dan sta je echt met een paar duizend mensen sta je mee te zingen om God te eren. Dat was echt, ik vond het een heel mooi, een hele mooie tijd om op deze manier zo krachtig samen God te prijzen eigenlijk. Dus dit is ook een heel mooi nummer. Wat we gaan horen.
0: Heel mooi. En dan gaan we naar heel wat anders. The Arrival of the Queen of Sheba.
1: Klopt.
0: En waarom heb je deze keuze gemaakt?
1: Nou, dit is eigenlijk een keuze die met jou te maken heeft. Want ik zat op een gegeven moment een hele tijd geleden. Toen zat ik te werken en toen hoorde ik ineens dit nummer komen. En dat had ik heel lang niet gehoord. Ik heb dat ooit al eens gehoord. Maar ik vond dit altijd zo'n prachtig nummer. En toen, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar toen heb ik ook gevraagd aan jou. Wat is dit voor nummer ook alweer? Mm-hmm. Want dan kan ik hem zelf luisteren.
0: Ja. Nou, de luisteraars die zullen het ook wel herkennen. Want ik heb dat heel lang, dat nummer gebruikt aan de opening van het programma Legato.
1: Precies. Ja. Nou, ik wil hem dus in Legato nog heel graag een keer horen.
0: Nou, dat gaan we dan ook doen.
1: Ja.
0: En dan gaan we daar nou naar luisteren.

0: En zo mogen wij weer verder gaan. We hebben net mogen luisteren naar The Arrival of the Queen of Sheba. En we hebben, voor misschien wat later ingesteld hebt, dat ik heb een gast waar ik heel blij mee ben. En dat is Inge. En die heeft dus voor ons de muziek uitgekozen die zij ons graag wil laten horen. En zo gaan we verder met het nummer van Vivaldi. Dat komt uit de vierjarige tijden. En daarvan de winter. Nou, het is dan op het ogenblik wel de zomer, maar je zal best een reden gehad hebben waarom je dit wil laten horen.
1: Ik heb niet zo bij nagedacht. Misschien had ik beter iets zomers kunnen doen. Maar op zich is het een heel zomers nummer. Tenminste, ik vind het wel. Het begint een beetje spannend, zeg maar. Maar op een gegeven moment gaan die violen spelen. Ik vind het zo mooi, die hogere violen. Door Barok Festival Orchestra van Alberto Lizzio. Die speelt het. En met dit nummer, ik hou echt van veel soorten muziek. En wij hadden vroeger een LP thuis en we luisterden nog wel eens als gezin, de Four Seasons. En ik ben het echt gaan waarderen. Ik heb het altijd al wel wat mooi gevonden, maar ik vond ook op latere leeftijd ben ik het nog meer gaan waarderen. En ik ben 2 jaar geleden naar Jaap van Zweden geweest. Naar echt zo'n, ik wou dat mijn kinderen een keer meegeven, om echt naar een concert te gaan, van hoe gaat dat nou? En ik vond het prachtig. En heel leuk om dat zo met het gezin te hebben gedaan. En ja, ook om een stukje klassieke muziek ook te kunnen waarderen. Dus vandaar dit
0: nummer.
1: Nee,
0: maar dat past hier helemaal ook in. Ja, en dan luisteren we ook naar de volgende nummer is.
1: Ja, dat is weer een heel ander nummer. Everything's in Your Hands. Dit nummer ken ik eigenlijk nog maar heel kort. Het is een worship nummer. En dit heb ik gehoord op onze maandelijkse parochieochtend op zondag. Mijn nichtje die kan heel mooi zingen. En we doen dan altijd ontbijt, een stukje muziek. De evangelielezing van zondag met de mensen die willen komen. Is gewoon open om te komen. Heel erg leuk. En zij zong dit nummer. En dat vond ik zo mooi. En toen, vandaar dat ik dacht van dit vind ik wel passend voor Legato.
0: Nou, daar gaan we nou graag naar luisteren.

0: En zo mogen we verder gaan in dit programma, waar ik het niet meer voor het zeggen heb, en dat is me goed ook. Maar dat Inge dus haar muziek mag laten horen, en daar heeft ze ook steeds een bedoeling mee, en dan willen we ook graag naar luisteren. En dan beginnen we met het nummer Het gekruisigde leven. Waarom deze keuze?
1: Ja, dit is ook een lied wat een keer toevallig op een stil moment in de auto voorbij kwam. En deze raakte mij meteen. Het was eigenlijk voor mij ook een besef dat we onszelf moeten verliezen om steeds meer van en in hem te zijn. En ik vind het ook mooi om, ook bijvoorbeeld in zo'n vaste tijd of zo, vind ik het ook een heel mooi nummer om te luisteren. Ja. En ik heb het een aantal keer doorgestuurd naar mensen die het moeilijk hadden op dat moment. Oh. En, en dat was ook, dat vonden ze echt heel mooi.
0: Ja. Hele steun geweest.
1: Ja, dat is echt dat is echt zo'n lied hiervoor inderdaad. Dus,
0: Ja. Dan gaan we naar Rucker D, L'humilité de Dieu.
1: Ja.
0: Dan zeggen de mensen, ja, wat gaan we nou horen? Maar
1: ja.
0: Kijk naar de nederigheid van God.
1: Ja, precies. Dit nummer, dat heeft voor mij ook een bijzondere herinnering. Kwam net op mijn pad in de tijd dat we met het gezin naar Fatima gingen. En dus ik heb het, ja, dat is dan zo'n nummer wat ook meteen raakt. En dat heb ik ook heel veel geluisterd in die tijd. En naast dat het prachtig gezongen is, vind ik het ook een heel rustgevend nummer. Doet mij ook diep beseffen dat God, hoe nederig God is. En dat beseffen we nooit ten diepste. Maar het geeft met dit nummer, ja, helpt je dat wel om zelf ook weer een stukje nederiger te zijn.
0: Ja, dat is wat.
1: En wat nederigheid doet.
0: Jezus ons vraagt, hè?
1: Ja, zeker.
0: Leer van mij.
1: Ja.
0: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
1: Zeker, ja.
0: Ja. En dan gaan we, dat kan natuurlijk bij Radio Maria, kan dat niet missen, gaan we naar Maria toe.
1: Klopt. Vond ik ook een heel bijzonder nummer. En nou ja, precies wat je zegt, ik vond het heel belangrijk om ook een Maria-lied erin te hebben. Ook van Emmanuel Music, Je vous salue Marie. En voor mij is Maria gewoon mijn hemelse moeder waar ik alles mee deel. En eigenlijk ook dat ik, toen ik dit aan het voorbereiden was, toen dacht ik van hoe vaak vraag ik eigenlijk aan Maria. Maria, zorgt u ervoor alstublieft. Dus dat we haar altijd kunnen vragen. En dat zij zich echt ontfermt als een hemelse moeder. En ik maak dat ook dagelijks mee. En ook voor mijn eigen moederschap vind ik het iets moois om ook echt een mooie band met Maria te hebben.
0: Ja.
1: Heel mooi nummer.
0: Zeker. Dat is eigenlijk dus het gezongen wijsgegroet.
1: Zeker. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, als voordat ik hier naartoe ga, dan vertrouw ik me altijd aan Maria toe en zeg Maria, ga met me mee, want ik af en toe dan heb ik even een blackout en dan moet u zorgen dat ik verder kan.
1: En
0: ze doet
1: ervoor,
0: het ook. Ja. Ze doet het altijd. Ze is echt onze moeder.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Daar gaan we naar luisteren.

0: En zo hebben we ook naar een paar nummers mogen luisteren. En vooral ook het gezongen wijsgegroet hoort toch echt ook bij Radio Maria. Ja, en de tijd gaat heel erg snel. Maar we hebben nog een paar nummers, hebben we. En dan gaat Inge nog even vertellen waarom ze die keuze gemaakt heeft.
1: Ja, het eerste nummer is There Was Jesus van Zach Williams en Dolly Parton. En ja, dat is eigenlijk ook omdat ik toch ook wel van country muziek hou. Ik vind het wel eens leuk om dat te luisteren. En Dolly Parton vind ik altijd een hele mooie stem hebben. En zij heeft het lied There Was Jesus dus gemaakt. En het is een heel ingetogen nummer. Ja, maar wel echt heel mooi. Ze heeft ook nog een nummer over, want ik moest een beetje twijfelen van, zal ik deze pakken of The Coat of Many Colors? Dat gaat dus over de mantel van Jozef uit het Oude Testament. Dat haar moeder die ook zo'n kleuren mantel voor haar had gemaakt. Maar ik vond deze net iets passender, dus ik heb voor deze gekozen.
0: Ja, en dan hebben we nog Praise Brandon Lake.
1: Ja, Praise van Brandon Lake en Chris Brown. Ja, ook een nummer. Eigenlijk, die zingen ze thuis bij ons heel veel. En dat is een heel vrolijk nummer. Wordt ook op de jongerenkampen gezongen. En dat gaat dan met een band. En dan die tieners die gaan voluit. En dat is prachtig om te zien. Dus ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk om zoiets erin te doen. Dus dat is dan het tweede nummer. En het laatste nummer is U bent mijn koning. Dat zingt, dat heeft Anja Vergouwen geschreven, dat lied. En ja, dat heeft toch ook wel weer met wat jongere kinderen te maken. Maar ik vond dat wel een hele mooie afsluiter. Zij heeft de cd Hij kent mij, heeft ze alle liedjes van geschreven. En het is ja ook mooi ingezongen. En ik vind dat ook wel qua titel ook wel

0: Nou ja, ik vind dat ook wel qua titel ook wel heel mooi. Om te zeggen van Jezus, u bent mijn koning.
1: En ook heel mooi om daarmee te sluiten.
0: Precies dat.
1: Ja. Ja, want hij is en blijft onze koning.

0: En zo, beste luisteraars, is ook aan deze legato, die een beetje anders was als anders, omdat we ook in de vakantietijd zitten, is weer ten einde. En ik wil Inge heel hartelijk danken dat zij dus voor ons haar muziek heeft uitgekozen en daar ook wat over heeft verteld. En in ieder geval heel fijn dat je hier ook aan dit programma hebt willen meewerken.
1: Graag gedaan, Ronien.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Conclusie. De heilige drie-eenheid als vuur van liefde. De liefde van God die door Jezus wordt geopenbaard, is niet alleen voor ons bedoeld. Elke volgeling, dus ieder van ons, is geroepen om deze liefde over de hele wereld te verkondigen. Het was een groot verlangen van het hart van Jezus om het vuur van liefde overal te ontsteken. Vuur ben ik op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. De Heilige Geest herinnerde de eerste leerlingen hieraan door aan hen zijn vuur te geven, zodat ze Gods liefde alom konden bekendmaken tot aan het uiteinde van de aarde. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich in tongen verdeeld op ieder van hen neerzette. Het is niet langer Mozes bij de brandende doornstruik, omhelst door hem die is, maar de vrienden van het Lam die dronken zijn van de Heilige Geest, omdat zijn vuur vurig worden omhelst door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Het vuur, ontstoken op het kruis, laait op uit het lege graf en straalde op Pinksteren. Gaat over van persoon op persoon, van generatie op generatie. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de koornmaat te zetten. Maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Het verblinde Saulus, Paulus, van Tarsus op de weg naar Damascus. Dit vuur werd een onmetelijke vuurzee met de menigte martelaren en kerkvaders, de stoet van kluizenaars en monniken, het legioen van stichters van religieuze congregaties en mystici, de lange rij van vaders en moeders van gezinnen die met hun hele familie de wereld liefdevol omhelzen. De christelijke hoop verspreidt zich als een groot vuur over heel de schepping en geeft licht aan de grotten en de huizen, de steden en het platteland, de woestijn en de bossen. Het geeft licht aan kinderen en koningen, dichters en muzici, filosofen en wetenschappers, arm en rijk. De kleine Therese en moeder Teresa, twee vrouwen in vuur en vlam, die een eeuw na elkaar zijn gestorven, hebben het verlangen van Jezus willen oppakken en zijn dorst naar liefde willen lessen. Therese van Lisieux, patrones van de missie, bezingt in een van haar gedichten deze wens om het vuur van God te dragen naar ver afgelegen gebieden. Iets wat nu werkelijkheid is geworden, doordat haar relieken over de wereld reizen.
0: Een zwak vonkje, o geheim des levens, is genoeg om een onmetelijke brand te ontketenen. Dat ik, o mijn God, uw vuur ver wil uitdragen. Herinner u.
1: Hefboom van het gebed. Moeder Teresa, vrouw van verlangen, leidde een leven van gebed en eucharistische aanbidding. In haar klonken deze woorden uit de Bijbel. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, neem het water des levens om niet. Zij putte het levende water voornamelijk 's avonds met de zusters tijdens het uur van de eucharistische aanbidding.
0: Elke avond Wanneer we van ons werk terugkeren, komen we in de kapel bijeen voor een uur van onafgebroken aanbidding. In de stilte van de avondschemering vinden we de vrede in de tegenwoordigheid van Christus. Dit uur van innig samen zijn met Jezus is essentieel. Ik heb gezien hoe een grote omvorming plaatsvond in onze congregatie vanaf het moment dat we de dagelijkse eucharistische aanbidding zijn begonnen. Onze liefde voor Jezus is meer vertrouwd geworden. Onze liefde voor elkaar hartelijker. Onze liefde voor de armen barmhartiger.
1: Dat wat moeder Teresa constateert, merken we ook in de parochies en nieuwe bewegingen waar eucharistische aanbidding in ere is hersteld. We zien steeds meer hoe het Allerheiligste op de altaren over de hele wereld wordt uitgesteld. Niet alleen in nieuwe gemeenschappen en op bedevaartsplaatsen, maar in eenvoudige kapellen van altijd durende aanbidding, in parochies en bisdommen. Honderden mensen bidden dag en nacht in toerbeurt voor het Allerheiligst Sacrament. Dit stil gebed ondersteunt het werk van de evangelisatie van de verschillende groepen in een parochie. Deze aanbidders in geest en in waarheid worden toegerust om betere verkondigers te worden van het evangelie van de verlossing, naar het voorbeeld van een barmhartige Samaritaan. Evangeliseren begint dus met deze uren van stille eucharistische aanbidding voor het Allerheiligste, waar de gelovigen het sterven en verrijzen van Christus meebeleven en zich verenigen met zijn hart, brandend van liefde. Ik heb dorst. De evangelisatie heeft haar plaats in het eucharistisch mysterie. De eucharistie is het hoogtepunt waarnaar de kerk in al haar handelen streeft en tevens de bron waaruit al haar kracht voortvloeit. Zo zien we over de hele wereld in keten van gemeenschappen ontstaan die evangeliseren. Het geloof wordt steeds actiever uitgedragen en de evangelisatie brengt voorbeeldige werken van barmhartigheid voort.
0: Moeder Teresa zei vaak dat de tijd doorgebracht voor het Allerheiligste de grootste schat van de missionarissen van naastenliefde is. Therese zegt ongeveer hetzelfde wanneer zij spreekt over het gebed. Een geleerde heeft eens gezegd: geef me een hefboom en een steunpunt en ik zal de wereld optillen. Datgene wat Archimedes niet verkreeg, omdat zijn verzoek niet tot God gericht was en hij alleen een materieel perspectief voor ogen had, dat hebben de heiligen wel verkregen en in heel zijn volheid. De Almachtige heeft hun als steunpunt hemzelf en hem alleen gegeven. Hun hefboom was het gebed dat een liefdesvuur ontsteken doet en zo is het hun geluk de wereld te verheffen. Zo verheffen de heiligen die hier beneden strijden de wereld en tot aan het einde van de wereld zullen de toekomstige heiligen de wereld verheffen.
1: De tijden van dorheid tijdens het stille gebed zijn voor de twee Thereses een uitgelezen gelegenheid om zich te verenigen met het "ik heb dorst" van Jezus die eraan leidt zo vaak te worden vergeten door zijn broeders en zusters. Een tijd waarin hun hart rust in het hart van Jezus. Ze geven hem voor zijn liefde hun liefde terug. Therese schrijft aan haar zus Celine deze woorden, die evengoed aan moeder Teresa gericht konden zijn.
0: Celine, Jezus moest geheel alleen de wijnpers treden die hij ons te drinken geeft. Laten wij op onze beurt niet weigeren kleren te dragen die gekleurd zijn van het bloed. Laten we voor Jezus een nieuwe wijn treden die zijn dorst lenigt, die hem liefde voor liefde geeft. Ah, laten wij geen druppels wijn voor onszelf houden die wij hem kunnen geven. Als hij dan om zich heen ziet, zal hij zien dat wij hem komen helpen. Laten we van ons hart een klein tabernakel maken waarin Jezus kan vluchten. Dan zal hij troost vinden en hij zal vergeten dat wij niet kunnen vergeten. De ondankbaarheid van de zielen die hem alleen laten in een verlaten tabernakel. Vergeten worden, ik geloof dat dat hem het meeste pijn doet.
1: Therese wist dat het lijden de plaats is waar de roep klinkt om zich te verenigen met de dorst van Jezus, die ons niet in vuur omvormt. Dit betekent niet dat wij vreugde moeten voelen bij het lijden. Ik heb het geheim gevonden hoe je in vrede kunt lijden. Wie vrede zegt, zegt niet vreugde, of tenminste niet gevoelde vreugde. Om in vrede te lijden, volstaat het in te stemmen met wat Jezus wil. Hieraan kunnen de volgende woorden nog worden toegevoegd, die het belang van haar naam als religieuze aangeven. Therese van het kind Jezus en het heilig aanschijn. Jezus brandt van liefde voor ons. Zie naar zijn aanbiddelijk gelaat. Zie naar die uitgedoofde en neergeslagen ogen. Zie naar die wonden. Zie Jezus recht in het gelaat. Daar zal je zien hoeveel hij van ons houdt. Daar is het beeld van de liefde die zich vernedert. Van de God die naar ons afdaalt tot aan de gewelddadige dood, om ons het geheim van zijn hart te openbaren, dat zich geeft door de heilige wonden in zijn verrezen lichaam.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum, en het is geschreven door Jacques Gauthier.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Getuigenis van Andrea Kunyit uit Hongarije. Eerlijk gezegd wil ik het niet alleen over mezelf hebben, maar ook over mijn familie, mijn man en mijn kinderen. Omdat de morele kracht van Radio Maria mijn hele familie bereikt en we voelen dat deze geest deel uitmaakt van ons leven. Mijn dochter was nog maar 3 maanden oud toen we de Mammies Club begonnen uit te zenden, samen met andere moeders die vrijwilligers waren bij Radio Maria. Daarna kreeg ik nog 2 dochters die als baby vrijwilliger werden omdat ze naar de uitzendingen kwamen als we radioprogramma's hadden. De kinderen raakten gewend aan de zalige omgeving. We gingen graag met onze kleine kinderen naar het station Radio Maria. Het gevoel van teamgeest is het belangrijkste gevoel dat ik heb gekregen van de Sint Monica Baby Mama Gemeenschap naast de vertrouwde ervaring van het station. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Ik denk dat de morele kracht van Radio Maria door het midden van mijn ziel stroomt. We reisden bijvoorbeeld naar het buitenland en probeerden af te stemmen op Radio Maria uit Csikszentmihalyi, Roemenië. We waren succesvol. Het was een ongelooflijk goed gevoel. Deze radio is een klein thuis in mijn hart. Als ik ernaar luister, heb ik het gevoel dat ik niet in Boedapest zou kunnen zijn, maar waar dan ook in ons land of waar dan ook ter wereld. En toch ben ik nog steeds thuis. Deze radio is echt een wonder. Ik denk dat de geestelijke kracht die we krijgen door te luisteren groot is. Radio Maria geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te praten en dieper op zaken in te gaan door gebruik te maken van de rijkdom aan menselijke ervaring van degene in de studio. Het verhaal begint met de receptionisten die altijd aardig en beleefd zijn. De technici zijn altijd behulpzaam. Ze zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt. De studio van het station, de uitzendingen, de programmering. Je hoeft alleen maar het kenmerkende deuntje te horen en je weet al dat je thuis bent.
2: Nelson Herrera, Santiago van Chili, Chili. Het was 13 oktober 1999. Mijn vrouw Christina en ik kregen het verschrikkelijke nieuws dat bij onze 3,5-jarige dochter Safka de meest ernstige acute lymfatische leukemie was vastgesteld. Geconfronteerd met deze pijn en angst vond ik Nelson Herrera, een Chileense onderofficier bij de militaire politie, op een dag Radio Maria op een zender die hier in Santiago experimenteel was uitgezonden. Ik herkende meteen de katholieke muziek en vroeg wanhopig waar het station was. De volgende dag ging ik op mijn dienstmotor naar het station, vol vertrouwen en hoop dat ik verlichting en steun zou vinden om alle pijn die ik voelde het hoofd te bieden. Ze waren verrast een politieagent te zien en dachten dat ik was gekomen voor een inspectie, maar ik zei tegen hen: ik ben een van jullie en ik heb jullie steun en gebeden nodig voor mijn dochter. Vanaf die dag sloten de directeur van het station en alle vrijwilligers die toen aanwezig waren een pact van liefde en

waren, een pact van liefde en geloof. Ze dachten altijd aan mijn dochter in gebed, vooral tijdens de Rozenkrans en in de verschillende programma's die toen werden uitgezonden. Ik omhelsde het grote welkom en de liefde die ze mij hadden betoond. Ik verbond mij ertoe om, als de tijd het toeliet, de Rozenkrans te gaan bidden, ook als ik in uniform was. Deze ervaring van pijn en hoop duurde 2,5 jaar. Biddend tot God en de Heilige Maagd om een wonder in het gezelschap van mijn broeders en zusters op de radio. Naarmate de ziekte van mijn dochter vorderde, waren de doktoren verbaasd over haar verbeteringen, omdat ze slechts een kwart overlevingskans had gekregen. Er waren ook momenten dat ze dachten dat ze de nacht niet zou overleven, en dan zagen ze haar de volgende dag eten alsof er niets aan de hand was. Zelfs de medische staf geloofde dat er een hogere macht was die haar genas. Op een van die hopeloze dagen ging ik samen met een andere collega naar het ziekenhuis en kreeg te horen dat mijn dochter geen hoop meer had op overleven. Ik verliet het ziekenhuis in tranen. Ik ging naar een van de straten in Santiago, genaamd Manuel Antonio Mata Avenue. Ik parkeerde mijn motor en vertelde mijn collega dat ik niets anders meer van het leven wilde. Toen stak ik mijn handen in mijn jaszak en vond een rozenkrans. Daar op straat begon ik de Maagd te smeken om mijn dochter te beschermen. Hoe? Met heel mijn hart en veel tranen, als een kind dat niet weet wat het moet doen, maar vol hoop in geloof en gebed. Na 2 uur belde ik het ziekenhuis en mijn vrouw vertelde mij dat Safka geen koorts meer had, maar aan het eten was en gelukkig was. In 2002 deden ze het laatste myelogram. Ze ontdekten dat ze geen leukemie meer in haar bloed had. De doktoren konden niet verklaren hoe dit was gebeurd, omdat die ziekte tot de dood van veel andere kinderen had geleid. Dankzij de liefde en steun die ik bij Radio Maria vond, zijn er al 15 jaar verstreken sinds het grote wonder van mijn dochter. Ze zeggen dat het hier in Chili het eerste radiowonder zou kunnen zijn. Mijn dochter Safka is nu 21 en in zeer goede gezondheid. Ze zit ook in haar 3e jaar op de Rijkswachtacademie en is een officiële kandidaat om, als God het wil, een uitstekend lid van de militaire politie te worden.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Job. Job wordt met zweren bedekt. Hij wordt door zijn vrienden bezocht. Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk bij de Heer hun opwachting maken, kwam Satan weer met hen mee om ook zijn opwachting te maken. En de Heer zei tot Satan: "Waar ben je allemaal geweest?" "Ik heb rondgezworven over de aarde," antwoordde de Satan. "Wel," vroeg de Heer, "heb je ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij. Onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad. Zijn leven is nog altijd even onberispelijk, zelfs nadat je mij hebt overgehaald hem zonder enige aanleiding te ruïneren." Satan gaf ten antwoord: "Dat is hem zijn huid wel waard. Want alles wat een mens bezit, geeft hij graag in ruil voor zijn leven. Maar pak hem eens aan, tref hem in zijn gezondheid, wedden dat hij u vloekt in uw gezicht." Toen zei de Heer tegen Satan: "Goed, hij is in jouw hand, maar je moet hem in leven laten." En Satan verliet de vergadering. Hij sloeg Job met kwaadaardige zweren van voetzool tot kruin. Job krabde zich af met een scherf, gezeten in as en vuil. Toen zei zijn vrouw: "Blijf je nu nog de brave uithangen? Dan God maar prijzen tot je eraan doodgaat." Maar Job antwoordde: "Dat is onwijze vrouwenpraat. Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet?" Ook nu kwam er geen onvertogen woord over zijn lippen. Elifas uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Noama, drie vrienden van Job, hoorden van al de rampen die hem getroffen hadden. Ze gingen van huis en begaven zich samen naar Job om hun medeleven te tonen en hem te troosten. Al van verre zagen ze hem, maar aanvankelijk herkenden ze hem niet. Luid begonnen ze te klagen, scheurden hun kleren en wierpen stof boven hun hoofden omhoog. 7 dagen en 7 nachten zaten ze bij hem op de grond zonder een woord te zeggen, want ze zagen hoe groot zijn lijden was.
1: Eerste lezing. Uit het boek Spreuken. De mens voor Gods aanschijn. Het offer van de zondaars is de Heer een gruwel, maar het gebed der rechtschapenen is hem welgevallig. De weg van de zondaar is de Heer een gruwel, maar hij bemint degene die de gerechtigheid najaagt. Beter weinig met vrees voor de Heer dan grote schatten met onrust erbij. Beter een schotel groente waar liefde is, dan het vetgemeste os met haat erbij. De Heer sloopt het huis van de hoogmoedigen, maar de grenssteen van de weduwe legt hij vast. De plannen van boosaardige mensen zijn de Heer een gruwel, maar liefdevolle woorden zijn rein. De Heer is ver van de zondaars, maar het gebed der rechtvaardigen verhoort hij. De vrees voor de Heer voedt op tot wijsheid. De deemoed gaat aan de eer vooraf. Een mens overlegt in zijn hart, maar het antwoord van de tong komt van de Heer. Heel het gedrag van de mens mag in zijn eigen ogen rein zijn. De Heer toetst de geesten. Beveel de Heer uw werken aan en uw plannen zullen slagen. De Heer heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de zondaar heeft hij bestemd voor de dag van het onheil. Alle hoogmoedigen zijn de Heer een gruwel. De hand erop, zij blijven niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de zonde verzoend. Door de vrees voor de Heer vermijdt men het kwaad. Als de Heer behagen heeft in iemands gedrag, zal hij zelfs diens vijanden met hem verzoenen. Beter weinig met gerechtigheid dan grote inkomsten met onrecht. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heer richt zijn schreden. Wie een arme bespot, beledigt diens maker. Wie zich verheugt over het ongeluk van een ander, blijft niet ongestraft.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die op barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 15e week door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een vers uit Psalm 104. Zoek de Heer en neem toe in kracht, zoek zijn aanschijn zonder ophouden, gedenk de wonderen die hij deed. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denk niet dat ik vrede ben komen brengen op aarde. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Tweedracht ben ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen. En wie een deugdzaam mens opneemt omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen die in mij geloven, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Toen Jezus zijn lessen aan zijn 12 leerlingen had geëindigd, vertrok hij vandaar om te onderrichten en te prediken in hun steden. Dit is het woord van God. En mee beginnen me los te maken van werk, contacten, gebeurtenissen en alles wat ik uiteindelijk niet zelf ben, om mijn geest te laten rusten bij hem. Bij hem, de enige die blijft en die mij blijvend geborgenheid kan schenken. Je kunt je aan mensen vaak alleen maar geven op een manier die aangepast is aan de wijze waarop zij het kunnen ontvangen, waarop zij je kunnen verdragen of aanvaarden. Bij God is dat niet zo. Met hem komt er alleen contact tot stand in de mate dat je jezelf bent. Authentiek, echt, niet meer, maar ook niet minder. Zoals kinderen wanneer ze nog heel klein zijn en nog niet een kopie van een ander hebben willen worden. Daarom vraagt Jezus.

Daarom vraagt Jezus dat wij alleen het Rijk Gods kunnen binnengaan als wij geworden zijn als kleine kinderen. Helemaal echt, helemaal zichzelf, helemaal authentiek en oorspronkelijk, helemaal geen kopie van een ander. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. Met een liefde die liefde verwacht en het op prijs stelt. Ik druk mijn eerbied voor hem uit in een gebaar van eerbied. Door mijn lichaam te buigen, buig ik mijn geest voor hem die zich zozeer over mij wil heen buigen. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. Een houding die mij helpt mij open te stellen voor het peilloze geheim van Gods grootheid en zijn onbegrijpelijke nabijheid. En dat geheim van God doe ik pas helemaal recht wanneer ik mijn besluit vernieuw dat ik hem niet alleen in dit gebedshuur, maar ook met heel mijn leven wil dienen. Daartoe vraag ik hem als een genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Nu ga ik het mysterie binnen van Gods genadige toewijding tot ons mensen in zijn eigen Zoon. Eerst door me de geschiedenis voor de geest te roepen. Het is het laatste deel van de reden waarmee Jezus zijn leerlingen uitzendt. In dat laatste deel komt Jezus nog eens terug op die verhouding ten opzichte van de eigen familie. De familieband is de sterkste. Meer nog dan tegenstand van buitenstaanders in de maatschappij, is tegenstand vanuit de familiekring in staat de Jezusbeweging tegen te houden. De persoonlijke band met Jezus heeft de voorrang op alle andere banden, zelfs op de band met het eigen leven. Hoe houdt een mens het uit in zo'n thuisloos leven? Jezus zegt, wees maar niet bezorgd. Je krijgt een nieuw thuis, de kerk. En in de kerk de verbondenheid met Jezus en met zijn Vader. En dat is een hemel die op aarde al begint. En om niet te gaan zweven en me van de persoon van Jezus te verwijderen, stel ik me de plaats voor die ik heb te midden van de anderen en hoe Jezus op die plaats de eerste plaats wil innemen. Met grote behoedzaamheid nader ik het geheim van Jezus, een genade die mij gegeven moet worden en die ik nu ook vraag als een bijzondere genade, dat ik hem beter mag leren kennen met een innerlijke kennis, zoals hij mij kent en lief heeft. Hij die mij meer liefde geeft dan mijn dierbaarste verwanten mij kunnen geven en van mij ook meer liefde verwacht. De overweging. Denk niet dat ik vrede ben komen brengen op aarde. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Maar wat krijgen we nu toch? Geen vrede? Daarmee krijgt Jezus de mensen echt niet achter zich aan. Want wat doen de mensen? Zo gauw ze spot of tegenwerking te verduren krijgen met hun geloof of hun leven naar het geweten, doen ze gauw water bij de wijn. Ze denken, laat ik mijn mond maar houden, anders komt er ruzie van. Alsof de hoogste wijsheid erin zou bestaan dat er geen ruzie komt. Hoe nauwer mensen met elkaar verbonden zijn, des te moeilijker is het verschillen te verdragen. Des te moeilijker is het te leven volgens je geweten. Daarom spreekt Jezus ook niet over tweedracht tussen de naties, maar tussen vader en moeder. Tussen vader en moeder en de kinderen, zoon en dochter. Dat wil zeggen tussen mensen die elkaar het meeste nabij zijn. Waarom? Omdat het daar het moeilijkste is de onvrede, verschil van mening, te verdragen. Verschil van mening verdragen in dit soort verhoudingen van bloedverwantschap en in geestelijke families is een heel zware opgave. Bijvoorbeeld, hoe moeilijk is het niet voor ouders om een standpunt te bepalen tegenover een kind dat gaat samenwonen? Of een kind dat gaat scheiden? Of een kind dat besluit om een eigen kind te laten aborteren? Omdat dan niet omwille van

de goede verstandhouding goed te gaan praten. Goed praten wat niet goed te praten valt. Met woorden als, ach, de tijden zijn veranderd. Of, je moet met je tijd meegaan. Of, iedereen doet dat toch. Het is juist langs die mensen van het eigen bloed, van de eigen kerk, dat het kwaad van abortus, van samenwonen, van euthanasie in de samenleving wordt gepropageerd en verspreid. Omwille van de goede verstandhouding, omwille van de lieve vrede, omdat die mensen geneigd zijn om het goede contact met hun dierbaren voor te laten gaan op hun eigen geweten, voor te laten gaan op Jezus. En daarom zegt Jezus, wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Dat betekent niet dat Jezus het niet erg vindt als er oneenigheid, tweedracht is in een familie, maar het is een last die we moeten dragen ter wille van Hem. De liefde voor vader en moeder, de liefde voor de kinderen, dat is niet iets oppervlakkigs. Jezus noemt juist die liefde tussen ouders en kinderen het hoogste wat je je hier op aarde maar kunt voorstellen. Maar, hij voegt eraan toe, wie zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Je moet de innerlijke bereidheid hebben alle menselijke liefde op te geven en hem op de eerste plaats te stellen. Om hem de plaats te geven die hem toekomt, dat is de eerste plaats. Zoals hij van zijn kant jou de eerste plaats geeft in zijn hart. We mogen dus nooit een mens, hoe dierbaar ook, laten komen tussen Jezus en ons, in die intieme verhouding. Het kan een groot kruis zijn, de liefde van je dierbare te verliezen, of te merken dat je die gaat verliezen, omwille van de liefde die je aan Christus verschuldigd bent. Jezus vraagt je dat kruis op te nemen en te dragen. Zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Het wordt duidelijk uit dit evangelie dat de liefde voor Christus je echt heel veel kan kosten. Maar het evangelie heet niet voor niets de blijde boodschap. Jezus laat het niet bij het onaangename. Hij vermeldt ook de zonzijde. Hij vermeldt ook de blijde kant. Wat krijg je wanneer je uit liefde tot Christus degene opneemt die je de boodschap van Christus komt brengen? Wie u opneemt, neemt mij op. U krijgt Christus zelf. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. U krijgt God zelf. Ik kan Paulus nazeggen, luister naar het woord van God. Neem het in u op en God zelf zal uw deel zijn. Er zijn velen die luisteren naar het woord van God iedere dag opnieuw. Regelmatig ontmoet ik luisteraars van Radio Maria en het zijn er maar weinig in verhouding tot degene, tot de velen die luisteren. Wat ik dan hoor is met wat voor gretigheid er naar geluisterd wordt. Het lijkt als een regenbui op een dorre akker. U mag die ontvankelijkheid van uw hart beschouwen als een genade van God, als het werk van God, de Heilige Geest, die uw hart ontvankelijk maakt voor het woord van God elke dag opnieuw. Aan het einde gesprekken voeren, beginnen bij Maria, de meest ontvankelijke mens, met haar mij geschieden naar uw woord. En Maria stuurt u naar Jezus. Doet alles maar wat hij u zeggen zal. En u dan door Jezus naar de Vader laten brengen. U laten opnemen in dat goddelijk gezin, die met elkaar verbonden zijn door de allersterkste liefdesband, de liefde in eigen persoon, de Heilige Geest. En dan het gebed weer afgeven voor het gebed van de kerk, het Onze Vader, uw persoonlijk gebed voor het Onze Vader in Ruilen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Abdij Saint-Joseph de Clerval, 3 juni 2026. Dierbare vrienden. De heilige Jeanne, Johanna, de Lestonac, belichten het belang van de intellectuele, natuurlijke en bovennatuurlijke vorming van de vrouw met het oog op haar rol in de samenleving, zowel in het gewone leven als in de strijd die de kerk te voeren heeft, zei Paus Pius XII op 17 mei 1949, toen deze kloosterzuster heilig werd verklaard. Hij merkte op: haar tijd is een tijd van diepe verdeeldheid, van verwoestingen en gigantische bouwwerken, van afvalligheid en wonderbaarlijke bekeringen, een tijd van enorme ketterijen en sublieme heiligheid. Jeanne de Lestonac werd op 27 december 1556 geboren in Bordeaux, als dochter van Richard de Lestonac, een magistraat die sterk gehecht was aan het katholieke geloof. Haar moeder was Jeanne Equiem de Montaigne, een overtuigd Calviniste en zus van de moralist Michel de Montaigne, die leefde van 1533 tot 1592. Ze bracht een deel van haar jeugd door in Bordeaux, in een huis waar het leven gastvrij en ongedwongen was. Jeanne's moeder had een gedegen opleiding genoten en bezat een grondige kennis van het Latijn en het Grieks. Ze had zich onder invloed van haar hervormde neven, bij wie haar eigen ouders haar zonder nadenken lange tijd lieten logeren, bekeerd tot het protestantisme. Haar broer Michel bleef echter katholiek. In Bordeaux, waar aanhangers van beide confessies met elkaar geconfronteerd worden, komen bloedvergieten en moord veelvuldig voor. De moeder van Jeanne probeert haar dochter van het Roomse geloof af te brengen en geeft haar een Calvinistische onderwijzeres, maar tevergeefs. Toch koestert Jeanne geen slechte gevoelens voor haar moeder en blijft ze erkentelijk tegenover haar. Met de hulp van de Heer bewaart ze de zuiverheid van haar geloof en vindt ze steun in de vroomheid van haar vader en de geloofsijver van haar oom Michel. Paus Pius XII zal zeggen: voor zover men kan, moet men zich de tragische gespletenheid in dit gezin voorstellen. Een gezin in twee kampen. En toch leek alles, de gave van geest en hart, de menselijke deugden, de harmonie van de karakters, alles leek dit huis tot een ideale verblijfplaats van vrede en vreugde te maken. Alles, behalve één ding, de eenheid in het ware geloof. In de verklaring Dominus Jezus van 6 augustus 2000, goedgekeurd door de heilige paus Johannes Paulus II, zegt de Congregatie voor de Geloofsleer: men moet vast geloven in de katholieke geloofswaarheid van de uniciteit van de kerk gesticht door Christus. Zoals er één enkele Christus bestaat, is er slechts één enkel lichaam, één enkele bruid, één enkele en unieke katholieke en apostolische kerk. Deze kerk, in deze wereld ingesteld en uitgebouwd als een maatschappij, bevindt zich in de katholieke kerk die door de opvolger van Petrus en de met hem verenigde bisschoppen wordt bestuurd. De twee zussen van Jeanne en haar drie broers belijden het katholieke geloof. Rond de leeftijd van 12 jaar keert ze na een lang verblijf bij protestantse vrienden, bij wie haar moeder haar had ondergebracht, terug tot de katholieke kerk. Haar vreugde is groot en de twijfels die haar een tijd hadden gekweld verdwijnen. Ze doet haar eerste communie en vanaf die tijd heeft Jezus steeds meer de eerste plaats in haar hart. Roger,